0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar de heffingen zijn op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, dit is Friesland van der Moor. Het is 12 minuten, hoe zij zijn, we zitten er weer klaar voor. De Moaasvogel die zit in de kou, die komt eraan. Denk ik. Mooie prijzen te winnen, een soort muziek. En Nijs, we hadden aan zijn oer de geerkomsten van de boeren juster. De Friese boeren wie een man machtig onwijzig in Hordesterzweig om plannen te smeden voor protest. Want ze bent net eens met een stikstofplan van de minister.
1: Friesland van der Moor. Mooi Harm Wijstra.

0: en Ticento. Nou is mijn Italiaans net zo goed als mijn collega Willem van Melkvoort. Maar ik ga even zorgen wat het echt al hebben shirten. Ik zie je en ik hoor je. Nou, ik hoop je dat je muziek weer hebt, want we zitten er wel klaar voor.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: De brief moet van tafel. Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
0: Rom 1100 mensen binnen Juster Jon Alkam op een informatiejong voor Friske Boeren. Was de zwerg wie dat, aan zijn Jester Meerroer. En David Bois, die tekent vertrij hier bij Cambuur. De Italiaan, wat Cambuur in de eredivisie horen.
4: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonk dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ik iets waar ik nog wel beter in werk ken.
0: Ja, zei Jan Dirk de Haan als vertaler van deze David Bois.
5: Ik wist net dat Jan Dirk zou draven komen.
0: Nou, misschien zit er dan een contract niet van hem bij Cambuur, want er mag wel wat gebeuren.
5: Er mag wat gebeuren, zeker. Ja.
0: Goeiemorgen, Feikenwouda.
5: Ja,
0: dit is de editie van Waar is die Njontje in augustus 2026 van Friesland van de Moorn. We zitten er klaar voor. Ik zei, de vogel zit in de kou, dus die kan eruit.
5: Nou, het is geen fabeltjeskrant, maar de criminelen verdienen je dik geld met de handel in blikjes zonder stageyield en een prestigieuze universiteit in de Verenigde Staten die skikt voor miljoenen in een rechtszaak hoe de handel in lichaamsdielen op de zwarte merk.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is hier eerst bewolkt. Ik rein in de rin van de Moorn wordt het dan weer droeg. En hoe dan krijgen we een afwisseling van zinnen en enkele buien. De temperatuur die rint hier op naar zo'n 20 graden. Morgen hebben we te krijgen bij een onstabiele streaming. Dan ben er buien, en er ook wat zinnen. En ben er ook nog buien met tonger. En tussen al die buien troon, dan wordt het maximaal min 20 graden. En vreed, dan bloot het droeg waar. Maar wel grutte verschillen van plak naar plak. En de temperatuur die leidt dan weer om de 20 graden heen. We willen weer op de hoogte van het waar. Aansen hebben we dus over die informatie om voor Friske Boeren in Waasterzwerg. Massale opkomst er van 1100 mensen. Nee, doe maar, juist er meer hoor. Dit is één nacht alleen.

0: maar en één nacht alleen.
1: De Maas!
0: Ja, Joert komt er voorbij. Hij is heel vleren de Maas vroeger, want ik had de koren van de Priezenkloes al gekregen. Er leidt een t-shirt in, een eyewekker en een thermoskonne. Misschien hebben we er nog wat extra prijzen bij door een kinder uit de Simmer die doorblum binnen. Maar Dekker ging er van jou, want die is net in die kloes. Maar als het hem jaren vleren jest.
1: De Maas!
0: Dan pas mij eens een appje sturen met Maasvogel erin naar 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Ik zie trouwens dat er alweer eerste Maasvogels gaan melden. Jaap en Charlie, die ben altijd een traditioneel van seizoen al. Jan Jaap, die zei de eerste betierde tjenst. Goeiemorgen, team Harm, ik ben er weer bij. En Jan Theo, die is direct betierd bij, want die is Joert op een rit naar Sierikzee. Dan via Rotterdam weer naar het Hegenoorden. De groeners komen van Jan Theo. Werk ze, allieer.
2: Om het Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Rond 1100 mensen die binnen Justerjoen al kwamen op een informatiejoen van Friese boeren in Waastersweg. Die waren georganiseerd door boerenorganisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen deze boeren en haar collega's duidelijk maken wat de stikstofplan van het kabinet voor haar budgetten. Er waren afspraken van Sita van Kijpen en Jeroen van Maanen. Haar boodschap is helder. Landbouwminister Jamie van Essen die met die stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Arten die waren belutsen bij de organisatie van de Jon. En ze gaan bedroeien in de zuid-eersthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over die stikstofplan heel bot.
3: Dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
4: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
5: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
4: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
5: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf, ja.
4: Vertel.
5: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
4: Dus omdat er een hoop vee valt?
5: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten, ja.
4: Ik ken het net meer uit.
5: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
4: En hoe is dat bij jou?
3: Ja, dat stond op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe, er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
4: Zie je een alternatieve oplossing?
5: Jazeker.
4: Vertel.
5: Die brief moet van tafel.
3: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
4: Ja, we zitten dan hier als Njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
5: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
3: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus een grote verschil in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf je door Drentse Friese Wold loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
4: Ben je mee onsluitend bij LTO?
3: Nee.
5: Nee.
4: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarna?
5: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat, ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
3: En ik denk daarop aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. landelijk helemaal aan de top. Het speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn. Die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn. Tenminste, die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijg je die grote verschillen.
0: Waarom halve 100 mensen dus juist erop een informatie om van Friske boeren in Waasterzweig? Daar werd ik bekend dat het net bij deze actie bloot, want op 12 september is een grote actie onkundige bij het provinciehuis in Ljouwt.
2: De media van de morgen.
0: Blikjes, daar maar we toe gaan.
6: Ja, blikjes.
0: Blikjes.
6: Nederland worden eerlijk tientallen miljoen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat gebeurt via Nederlandse websites en etensbezwargers. Het is een miljoenenhandel waar ik crimineel geld onverdien. En dat doet blik met onderzoek terug één vandaag. Het is heel eenvoudig om deze vaak goedkeper blikjes te keepen. En dat kan bij lidse particuliere bedrogen of bij grote websites. Waar juist die blikjes een belangrijk deel van de omzet binnen. En die statiegeldplicht op blikjes die is in 2023 invierd. Om minder zwalkafval in het milieu te krijgen. Maar er worden eerlijks nog tussen de 24 en 50 miljoen blikjes zonder statiegeld verkocht.
0: Hoeveel?
6: Ja, een heel soort dus. Tussen de 24 en 50 miljoen. En die worden dus illegaal uit Denemarken hellen via Duitsland. En ja, daar kom ik bierblikken uit Polen, waar die komen naar Islanta. En ja, die drankjes worden verkocht door restaurants en websites die ze dan weer legaal verkeerpen meien. Ja, het is krek een beetje als mij. Biegeliks doet mij net zo'n lawaai uitlaat om die brommer, hè?
0: Nee.
6: Maar dan maakt een bofferkeepje.
0: Ja.
6: Het is, nou ja, dat doet dit een beetje aan het denken. Ja, het importeren van blikjes zonder statiegeld, dat is dus verbinden, maar de verkeer net. Ja, en de gevolg is wel dat deze blikjes heel vaak in het milieu veromvoerd worden. Ja, en dat willen we dus net. Maar dat we dus dik geld onverdienen. Dus ik denk net dat we er voor eerst van af binnen.
0: Nee, en bij zo'n gewoon talen binnen dat ik flinke bedragen.
6: Oeh, behoorlijk, ja, zeker. Dus nou, wat flinke bedragen, hè, dan wat vind je van 53 miljoen dollar, Harm?
0: Nou, dat kan niet worden waar. Dat is een flink bedrag.
6: Dat was toen de wekker op een tier.
0: Ja, wil ik een wekker wel op een kwartier of jou van zetten, ja.
6: Nee, maar dat
0: ik
6: is
0: krijg minder trouwens, hè?
6: Ja, ja, ja, krijg wat, hè? Ja. Ja.
0: Scheelt een peer.
6: Maar ja, de prestigieuze Amerikaanse Harvard Universiteit die schikt voor dit bedrag een rechtszaak die draait om de verkeer van lichaamsdieren op de zwarte merk. En het geldt dat je naar nijbesteden van mensen die te nij hun deer, hun lichaam, hun stoffelijk omschot ter beschikking stellen onder wittenskip. Zodat die universiteit koe daar dan onderzoek mee dwaan. En als dat onderzoek klaar wie, dan moest die universiteit het lichaam cremeren of begraven. Maar nou het dus een meiwerker, een art manager, die het dus tussen 2018 en 2021 ja, de holen, de harses, de hoed en de handen en oorlichaamsdieren uit het mortuarium mij naar hoes nam om ze te verkeerpen.
0: Jakkes.
6: Het is heel luguber.
0: Ja.
6: Gewoon kepers, die mochten zelfs naar het mortuarium komen, zodat ze hun lichaam onwijzen kon. Van nou, ik wil graag die hollen. Ja, dat is echt net voor te stellen. En ja, die man is intussen veroordeeld. En de nijbesteden die hebben nou een rechtszaak tegen Harvard ontspannen. Want ze zijn, ja, die universiteit, die heeft vissen te min dienst in het wangedrag van deze man. Ja, de leiding van de universiteit, de biederskikking, ik al zijn van, ja, criminele en moreel verwerpelijke daden die in strijd zijn met de normen voor de behandeling van orgaandonoren en hun naasten, zissen ze nou. Maar ja, ze hebben dus te laat ingrepen en ze hebben nou aankocht met 53 miljoen dollar.
0: Zo.
6: Ja.
0: Wat een verhaal bij dit.
6: Ja. Je zou naar zissen, wat is er nog aan?
0: Ja. Ja. Nou, dan mogen we nog even muzieknijs erbij gaan.
6: Ja.
0: Want
6: ja, dat is een beetje sneu.
0: Ja, Frank Beard is net meer.
6: Ja, en dat wie de Frank, hij heette Frank Beard. Het wie de drummer van ZZ Top. Het wie de jinnige, het zonder jinnige lid.
0: Zonder Bert.
6: Precies.
0: Ja.
6: Ja.
0: Zo'n zat nog hier in de Budden.
6: Ja.
0: Nou, in het verhaal met die Budden is ook nog wel een verhaal, hè? Hoe dat ontstier.
6: Wat? Oh, dat mag je me even vertellen.
0: Nou, zij waren dus al heel skoft actief als band. Maar toen hield ze even een break. Want de injontjes zei ze zondag, wien ze er even kleren mee.
6: Ja.
0: Toen ben ze al je Hawaii gang.
6: Ja.
0: Toen had ze een Irak geen contact met mekaar gehad.
6: Oké.
0: Okay. Zonder ook van mekaar. Ja, wie een Ier dat ze neerdien.
6: Mm-hmm.
0: Dus keerden ze zelf ook net. En toen kwamen ze weer bij me gehoord.
6: Ja.
0: Eén zei een good bird. Maar dat was een samen mooie look. Toen zei hun manager van nou...
6: Houd dit maar,
0: want je kent me wel wat mij. Ja. En zo kwam haar look.
6: Ja. Soms zijn dus die drummer Frank Beard. Ja. Bijzonder.
0: Soms zijn er hier. Dan maar een noemer van gaan draaien.
6: Ja, nee, zeker. Een mooie intake.
0: Maar doe iets voor voorkeur, toch?
6: Ja, LaGrange.
0: Oh, ja, heerlijk.
6: Heerlijk, hè. Als die naar auto's zist.
0: Ja.
6: Ja, ik denk om verkeer, hè, maar dit is zo lekker. Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside LaGrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Rain. They got a lot of nice girls.

0: één ding dat is nou onderwijs, best netwerk. Dat is een gast, krijgt een beetje meer indruk, hè?
1: Dat is mijn neiging wel een beetje.
0: Ja, dat mij net. Bij dit even een waskoum, dat mij net.
1: Nee.
0: Oh, ZZ Top even in Friesland van de Moorn. We hebben wat berichtjes binnen. Het zeert er direct al bij mij, die is betiert. Morgen WNW, zei hij.
1: Tjo, WNW, ja.
0: En Grietje Paulus zei, het mooie van vakantiebanen is dat er een vakantietaslag bij zit.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik geef eens jongen, ja, dat zit er bij deze vakantiebanen.
1: Ik net in die kloos van de Maasvogel.
2: Maar Harm Wijstra is al weg.
0: Ik zal even zien.
1: Ja.
0: Leid de handen even lopen.
1: Tjo.
0: Dus dat zou kennen.
2: Ja. Het is nog petit, maar
3: Harm Wijstra
2: is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Jochenoren,
3: Friesland van de Moor.
0: Ja, dit is de mooiste vakantiebaan die straks is. Strijwieken, Friesland, wekkermeidje met Fijke Wouda. Daar gooi ik een vakantietaslag voor.
1: Dat is bibetellium.
0: Ja, toch? Nee, hartstikke mooi. Ja, we zullen het nog haar wat oors. Want hij groeide op in een grote miljoenenstad. Rome, hak het toe. Maar is de komende jaren te vinden in Ljouwt. Ja, dat is een verschiltje. David Bois, die tekent van treien hier bij Sportclub Cambuur. De Italiaan die met Cambuur in de Eredivisie houden. Een reportage van uw collega Willem Vermeldvoort.
4: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe aanwinst, David Bois. Een Italiaan. Binnen in Rome, maar nu is de 25-jarige in Ljouwert.
5: Sinceramente no, maar ho visto un po'
6: della città. Nee, ik wil eerlijk zijn net, maar ik ga een tocht door de stad maken en een stuk jongen. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een groot verschil met Rome, want dat is een miljoenenstad. Maar ik zal me hier rap aanpassen.
5: Sì, però mi sto trovando bene ora.
4: Bois had een Italiaanse mem en een huid uit die voorkust. Hij was in Italië een groot talent. Hij speelde bij de jongeren van AS Roma en het Italiaanse overtal. Maar hij brutst neer terug in het eerste. Daarna speelt er jaren op clubs bij legere niveaus. Na al die tijd in Italië volgt nu de oerstap naar Nederland. Hij moet Cambuur helpen in de Eredivisie te bloeien. Boa is een verdediger op de rechterkant.
5: Ik
6: ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonker dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ook iets waar ik nog wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus ik kwam.
5: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
4: In Rome spelen hij met grote namen als Edin Dzeko, Radja Nainggolan en Daniele De Rossi.
5: Dai, De Rossi. De Rossi, ook. De Rossi.
6: Daniele De Rossi is een legende in Rome en wie ik belangrijk voor mijn ontwikkeling. Letter had ik hem als trainer hoorn. Hij zorgde ervoor dat ik keihard werkje van mijn sport en dat ik lipje voor het voetbal.
5: Il papa. Sì.
4: Snoeien speelt het Cambuurtje in Feyenoord. Maar of Bua erbij is, dat is de vraag.
5: Al 100% no, maar sto bene.
6: Ik ben nog net 100% fit, maar ik kan wel spelen uit het mat. We moeten even zien hoe de komende weekend de trainingen gaan. Maar mocht de trainer mij nodig hebben, dan steen ik op het veld.
5: Quindi quando il mister mi chiamerà, sono pronto.
0: David Bois dus, de nieuwe jongenwens van Cambuur. Vertraaien hier had het tekenen bij de Ljouwers.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is 12 minuten oor Jelverson. Heeft het hier voor het Nijs op een lichtje zetten? Het Friese Nijs hier is Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. De provincie Friesland met een stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen alwiezen. Oors volgt op 12 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd dus duidelijk op een bijeenkomst.

0: Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
1: Daar had Justin Brandwijs in een loods bij een transportbedrijf in Bename onder de man als rak. Er kwam een soort reek uit het pan om genoeg materiaal en brandgemeester op plak van de brand te krijgen. Wat opschaalt naar middelbrand. Er was ik nog een heegwerker in Skegel om het dak te controleren. Bij de brand is net in een verwoende rekken. 20 sollicitanten gaan haar melden voor het ambt van burgemeester van Westellingwerf. Die doen 14 molie en 6 vrouwen, maar wat opvalt is dat er één kandidaat bij zit die nog geen 20 jaar is. Bestuurskundige Renske van der Tempel hieroe.
2: Als het fulltime werkje was, moest wel 18 wijzen. Anders had ik nog leerplicht of kwalificatieplicht. Ik lees een artikeltje in Binnenlands Bestuur dat de gemiddelde leeftijd van burgemeesters wel wat zakken. Maar dan hebben we het over krijgt onder de 54. Uh-huh. En in Friesland is het juist krijgt wel wat heger. Daar zitten ze ook op 58 jaar. Dus ja, het zou wel mooi wijzen, altijd wat zakken. Maar ja, dit is wel een heel stuk minder.
1: Stineke de Graaf is nou waarnemend burgemeester van Westellingwerf. Ze volgen André van der Naardort op, doet hij naar de gemeente Waardhoeken gier. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uitloeken voor het omkeepje van 450 hectare aan landbouwgroen. De provincie wil die groen inzetten om meer natuur rond te lezen, de stikstofproblematiek aan te pakken en als ruilgroen voor boeren die het bijgelies bij kwetsbare natuurgebieden wijen. Naast de provincie is groen al vaak de ontbrekkende skekel om terug te pakken in objecten zoals de waterkwaliteit, natuurherstel en het bieden van toekomst aan de landbouw.
3: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kunt altijd nemen via uw app of omroepfriesland.nl.
4: Friesland van de Mol.
5: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Dadelijks dan bieven we bij de Veerhaven op Schiermonnikoog. Want daar wordt officieel van de Moorn het Verneide Havenkantoor in gebruik naam. Daar hebben we het over. En we zijn in Dokkum. Daar is de expositie Femicide Iepenen. Daarmee wil de gemeente Noord-Eerst-Friesland bijdragen om bewustwording van femicide en het peteer over geweld tegen vrouwen stimuleren. Maar eerst geven we het Waberjocht met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, het is eigenlijk een morgen om even rechts te beginnen. Dan kan de krant wel even lezen of even een goed boek pakken. Want ja, de dij die zit in mijn rijwetter. Op stuit rijdt dit een groot deel van de provincie. Er loopt een steuring over en die zorgt er vanmorgen voor dat we nou meestentijds wie het waar hebben. Op stuit zorg ik dat dit in Iesbrecht is 1,8 mm valt van nou 6 uren. En de temperatuur leidt zijn op 16,4. In Akkrum is het 16,2. Dat wie sinds justermorgen 8,2 mm valt. Een mooi randje voor de natuur. Bakkeveen wie op stuit 15,9 en Frieske Pjel 15,6. Nou, zoals ik zei, het is vanmorgen bewolkt en meest reinig. In de rin van de morgen, begin van de middag, dan wordt het droger. Dan krijgen we een afwisseling van wat zinnen, maar ik nog wel een paar buien. En de temperaturen, nou, die rennen op naar zo'n jongetje om 20 graden. Daarbij is de wind zwak ontmatig en is meest zuidwest ontwest. Nou, jong is het dan een schofje droog en zakt de temperatuur vannacht naar zijn tredje rond 15 graden. En vannacht is het wachtje op nieuwe buien.
0: Buien dus, maar litte zin en morgen ik misschien?
1: Nou, ik heb even gezien, we hebben morgen krijgt een natuurles van een griepje. Dat betekent de boppeloft, die kwal het oud. De boppeloft is op stuit op 4,5 kilometer naar zijn min 14, min 15. Maar dat is morgen min 18, min jongetjen. En dat is een mooie combinatie voor de farming van buien. Want het zeewetter is warm, zei ik van de week. Ik eerder zei, dus we hebben morgen een afwisseling van soms wat zinnen. Maar ik een tal stevige buien. Soms een klap toorn bezitten. Trots het temperatuurverschil verwacht ik morgen toch best wel een buiige dij. En de wind is daarbij west-zuidwest. En is meest matig. En de temperaturen, het is maar de vraag of die de 20, 21 graden zijn in de verwachting. Of die helder worden. Want op stuit zorg ik toch wel dat er flink wat buien berekenen worden. Dus we zullen morgen, nou, de natuur kan morgen denk ik echt genietje van een beetje een veroring dat het weer een beetje weerder worden kan. Maar dat heeft de natuur natuurlijk goed nodig.
0: En de dagen daarna?
1: Nou, op vrijdag dan horen we die kelder in de boppeloft nog wel. We horen een afwisseling van zinnen en ik regelmatig buien. De temperaturen rinnen dan, zijn jochtje om 20 graden. Nou, dat is eigenlijk krek wat onder de

0: maat van deze tijd van dier. Maar fijn dat Kevin al die hitte best wel hebben. De wien is meest matig west-zuidwest. En ja, in de buien om, dat vier ik naar de zitten, hebben we natuurlijk ook minder zichten. Want ze wil morgen in vreed. Je kent in pittige buien het zicht aardig bromrinnen. Nou, op sneeuwen dan zien we dat, dat er een hege druk gebied het westelijk van Ierland langzaam wat belangstelling voor u krijgt. Met woord is ik sneeuw jou geen droogwagen orange. Want we hebben met het warme wetter nog steeds makkelijke vorming van een bui. Maar er is zeker zinnen en wat meer droge perioden. Het is, zal dan zo'n 20 graden wijzen. En ik ben een wien meest matig uit het westen. Nou, en op snijden zal het hele drukke gebied nog wat meer zijn best van. En als dat allemaal wat slaggert, dat is natuurlijk nog maar wijsje. Dan zou het een droge snij willen kennen. Maar dat moeten we even in de gaten houden. We moeten in ieder geval joort eerst rijwetter een paar buien. En morgen echt pittige buien.
1: Schipper, dankjewel. We hadden straks weer hoor.
0: Ja, hartstikke best. Tot straks.

0: Friske, Kate Bush, Anke Stelma en Lege Dreamers live in Op een Uurtje bij Omroep Friesland. Het is 20 minuten van zon.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het verdijde havenkantoor in de Veerhaven op Schiermonnikoog die wordt van de morgen officieel openen. Gebouw is tagelijk bij de hellingbaan der onpakt en met de dienstverlening verder verbeteren. Ik praat erover met de directeur van Wagenborg Passagiersdiensten, dat is Jiskia Hollander. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er krijgt vanuit onder dat havenkantoor?
2: Nou, dat is best een soort. Allereerst binnen het is Gruttewen. Er zijn tagongsporties kom. Dus eindelijk kunnen we uitchecken en inchecken op Schiermonnikoog. Dat is het enige plak waar we dat bij Wagenborg nog net kon. Maar ik denk haast in heel Nederland. Bij Reus ging je nog net kon. En dat is ik bijzonder. We hebben de minder valide voorzieningen gewoon volle beter maken. En dat wie heeg diert.
0: Ja, want je is eindelijk een heeg diert. Dus dat gebouw wie bord onverneiging, daar ga ik wel in de gaten.
2: Nou, in dat opzicht. Ik bedoel, het loeide verder nog kreeg bij. Maar het koe echt wel modernisering gebroeken. En zeker dus voor gebroekers met wat, nou ja, oren neden, zeg maar.
0: Ja, want hier heb je dan in het verliezen dan briochten hoe kregen dat meestal, ja, de verlet van hier?
2: Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk, hè, wij worden altijd adviseerd door onder andere een consumentenplatform die hier dan heel skoft hier die een punt maken van dat ze zo, ja, eigenlijk maar dat gewoon bijvoorbeeld een minder valide toiletvoorziening wijzen op zo'n haven. Hè. Dat is gewoon ons heel ongemakkelijk voor mensen die dat nodig hebben. Nou, dat hier we net en nu hebben we het wel.
0: Dat is mooi. Ik zei het ook, de hellingbaan is onpakt. Wat is daar correct ongebeurd en wat is voor de meesten die het net begrepen een hellingbaan ik alweer?
2: Een hellingbaan is dus een opkomst voor minder valide. Dus meestal mooi een rolstoel, meestal mooi een rollator of meestal mooi dennenwijn natuurlijk. Die moet ik in zijn havenkantoor komen. Dat havenkantoor looit heel heeg. Dat heeft natuurlijk een specifieke reden, omdat het gewoon af en toe onder wetten rint daar op de haven. Dus dat moest heger lezen. Maar ja, toch dat wij verbouwden en toch dat wij de reizigers nou geleiden aan de ene kant in het kantoor en aan de andere kant Ruud. En dat werd te krijgen mooi die tagongsporties. Ja, moesten we wel zorgen dat ze er aan die ene kant echt goed opkomen kon. En daarvoor weer een hellingbaan nodig. Maar dat maakt tegenwoordig gewoon een soort eisen voldaan. Dus dat is nou een hele installage worden. Maar mooi, moet ik zeggen.
0: En dus kan er vanmorgen officieel openen worden. Hoe ziet dat programma er correct uit?
2: Nou, eerst mag natuurlijk iedereen die de juiste kast is en net voor Schiermonnikoog komt, die mag er nooit daar. Dus we beginnen rond een uur of jouw wolven. Dat is de burgemeester daar, die zal een praatje horen. En dat vind ik leuk, we hebben net alleen nog praktische dingen gedacht. Toen mag ik natuurlijk wat mooi wijzen voor het eeg. Dus we hebben een kunstenaar, een street artist, LJ van Tuinen, hebben Vregi om daar een kunstwerk te maken. En die zal daar live om beginnen te jaren worden burgemeester.
0: Dus dat wordt live maken, dat is wel spannend dan.
2: Het wordt live in ieder geval starten, ja. Ja, dat is spannend, ja, dat ben ik benieuwd naar.
0: En wanneer maakt het kleren wijzen uiteindelijk?
2: Nou, het is een kunstenaar, die heeft wat vrijheid om het te maken. Maar ik denk dat dat binnen één of twee mannen een heel inverse zeel. Maar vandaag, of hoe het beginnen werd.
0: Ja, het wordt een feestje, want ik begreep wel, je bent blij met het resultaat.
2: Zeker, het is gewoon echt een vooruitgang, maar wel steeds de tagongsporties op Schiermonnikoog. Dat hier voor de eilanders toch een bijzonder hiet en die moesten er ook even aan wennen. Maar nood het rint het denk ik hartstikke goed.
0: Ja, de passagiers hoeden net meer van de partij. Het boordkaartje wordt net duurder razen.
2: Het boordkaartje wordt net duurder. Dit zit alles bij de service in.
0: Joch. Meisje er een mooie dij van, Jiskia Hollander van Rederij Wagenborg.
2: Heel hartelijk dank.

0: You got it.
1: Ja, mooi.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
1: In gemeentehuis van Dokkum is juster de expositie Femicide evenen. En daarmee wil de gemeente Noord-East Friesland bijdragen aan bewustwording van femicide en het peteren hoe geweld tegen vrouwen aan de gang houden. Femicide is het deeltje van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestal is het toch een partner of de ex-partner. De expositie die reist het langs al je plakken in Nederland is van de stichting Open Mind en jouwt een gezicht onder slachtoffers van femicide. Een van de persoonlijke verhalen komt van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bod verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En zij vertelde haar verhaal bij de opening van die expositie. Esther Bethlehem van RTV NOF die vroeg aan Stoppelenburg wat zij nou correct onder femicide versteert.
4: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie. Want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig. Maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
5: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
4: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
5: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
4: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
5: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
4: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
5: En wat vindt u ervan dat zo'n tentoonstelling hier nodig is om dit kenbaar te maken?
4: Ja, een tentoonstelling als deze zorgt voor bewustwording. En dat is toch altijd stap 1. Maar als je je bewust bent bent van de omvang van dit probleem. En dat is gigantisch. Ik heb net een rekensommetje laten zien dat er 40 miljoen incidenten per jaar in ons land plaatsvinden, waarvan 95% onzichtbaar voor ons is. Zolang we ons dat niet bewust zijn, gaat er ook niks veranderen. Maar dit hoop ik mee te geven, dat mensen snappen dat ook in hun eigen woonwijk, in hun eigen klas, in hun eigen groep collega's of sportvrienden, komt dit voor. Daar zitten overal plegers en slachtoffers. En dan pas kunnen we tot een verandering komen. Als het dus vanuit de burgers in dit land een normaal onderwerp wordt om over te praten.

0: Parton en Jolene. Hij had nog net volle beweeg trouwens, de Maasvogel.
1: Nou, dat is er volle zin in.
0: Nee.
1: Dus je maar een bakje koffie
0: ik haal zwaar aan Rob omdat het eruit komt.
1: Ja.
0: Hij denkt het rijnt, Harm.
1: Ik val helemaal in de boet.
0: Ik leeuw het wel. Nou, we zullen Maas nemen wat zie je het voorzetten. Misschien komt hij in de boet.
2: De media van de morgen.
0: Altraans een vlinder Maasvogel. De meeste Dutje Maasvogel app in Elmer of Friesland. En gisteren misschien wel van terug met die mooie Friesland van de morgen prijzen. Het Orenijs, de kranten en orenzaken.
1: Ja, nou, ik ben een beetje schrokken van nice wat nou niet eens krijgt binnenkomt. Teheran, Iran dus, hoe waagt het om doelen in het zuidoosten van Europa om te vallen?
0: Oh.
1: Als de Amerikaanse president Donald Trump de strijd opviert. De zakenkrant Financial Times die schroot dat. Ja, ze zeggen we praten met mensen uit de omjouwing van het Iraanse regeer. Ja, mogelijk doelwit is Bulgarije. Daar is een luchtmachtbasis, Besmer. En ja, daar mag je Amerikaanse vliegtuigen die kennen bietanken. En een oordoel is Cyprus. Waar in 13 maart een Britse luchtmachtbasis rekkenwaard al terug een drone. En ze sjoeg ik dat ze onderzeese glasvezelkabels onvallen kennen. Dus
0: ja, dat is wel verontrustend.
1: Het is een enorme escalatie van het geweld uit dit trogje te verzels. En ja, het had ik te krijgen, maar de inlaatste tasten daar in het land. He, want er zijn alle keer zijn van die hardliners die binnen op veiligheidsposten en militaire posities beneemd. Dus het land graaft hem hield iets verder in. En wat hield hij het extremer? Ja, extremer koe ik al haast net. Want jij en meesken op zo'n wijze, he, met 10.000 tegelijk hoe de kling jijen.
0: Ja.
1: Maar ja, dit ziet er net goed uit. Nou, Harm, er maakt even wat fleurigs uit zijn ogen.
0: Jeugdsentiment,
1: ja. Ja, prachtig. De Fabeltjeskrant. Alle originele aflevering van het bandenprogramma. Een hebben het oor. 1600 afleveringen.
0: 1600?
1: Het is geen fabeltje. Nou, ze komen alle hier op YouTube beschikbaar. De eerste 10 aflevering ben van Jubertoor te bezien. Via het YouTube-kanaal van de serie. Ja, tussen Jantje 68 en Jantje 89 is dat uitstuurd. Kijk, dat zo Jute Dij, denk ik, haast net zo'n kans krijgen. Jute Dij, dan moet alles binnen een jaar of twee jaar, maar dat we vervasken worden.
0: Dan moet het een succes zijn, dan moet het een succes zijn.
1: En dit is gewoon 20 jaar, is dit uitstuurd West. Dus ja, de vertrouwde verhalen, stem en kenmerkende sfeer van de originele serie, die blauwen beholden. Maar ze de aflevering ben wel digitaliseren en technisch verbeteren. De kleuren ben optimaliseerd en de serie heeft een moderne uitstraling gekregen.
0: Nou, die wel aardig. Juster, ik shirt haast nooit, maar toevallig gang ik voorbij het jeugdjournaal.
1: Ja.
0: En hier is het dus jeugd van nou.
1: Ja.
0: Dit zien litten.
1: En kon die de fabeltjeskrant?
0: Nou, dat net, maar ze waren dus verrassend positief dat ze dit echt wel zien wonen.
1: Oké. Okay.
0: In tijden van TikTok en een andere kanaal. Ze zijn, ja, dit is leuk.
1: Dit is nou.
0: Dus
1: ja, kwaliteit, hè?
0: En het zit op YouTube nou. Dus ja, dan kan de jeugd het weer herontdekken.
1: Nou, mooi, mooi initiatief om dat zaterdag. Ik heb trouwens ooit een keer een stagiair uitlezen, maar waar Dirk wie?
0: Oh.
1: Als Deraya. Kest die nog?
0: Ja, hoor.
1: Nou, ja, dus het is soms wat vluchtig. Maar nou, de Fabeltjeskrant is dus nou voor eeuwig te bezien.
0: Nou, het is tijd om te skakelen hier met Hilversum. Daar zitten ze net van de Fabeltjeskrant. Nee. Daar is serieus nijs. De collega's van het NOS Journaal. Stink van die kleren.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
10: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
9: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op jouw minuut nieuw zon, verder mij Friesland van de Moor, verbinder ont Jochen Oeren. Aanstaande gaan we het over een grote opkomst bij een actie van Friese boeren. Al de 100 mensen in de jeugd in Waastersweg. Wat ze daar besprutsen, dat juist aanstaande hebben we het traapje aan met een solo-hit van de jonger van Helen.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Friesland van de Moor.
18: Mijn Harm Wijstra.

0: de hart van die radioshooters.
1: Och, Erkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zissen dat ze de grootste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. En heel goed erin.
2: Maar dan was meer.
1: Zonder meer?
2: Dan was wat oors.
3: Je moet een beetje op een rug van alle naadjes, hè?
0: En dan zist Koort bij Omroep Friesland.
1: Wat mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik heb er ieder van.
2: Marie, ik het lijst ernaast.
3: Ja, zoek hem eruit en bied goede informatie.

0: Jontjes 81, David Lee Roth en Just Like Paradise. Ja, daar worden vroeger wel even van vleren.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Je brief moet van tafel. Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
0: De brief van de minister die maakt van tafel. Over 100 boeren die binnen juster Jona Alkam op een informatieun in Waasterzwijgaas. En die heeft er meer horen. David Bois, die tekent vertrijen hier bij SC Cambuur. De Italiaan die maakt Ljouters helpen om Harm in de eredivisie te houden.
4: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jokerdaad ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ook iets waar ik nog wel beter in werk ken.
0: Is dit een omschrijving van us? Explosief, draven en technisch.
5: Ja. Ja, dat is al behoorlijk technisch, dus daar hoef je net zo volle mee te leren.
0: Dat is wel explosief. En we kunnen beide wel een beetje draven.
5: Nou, precies.
0: Fijkenwouder, goeiemorgen.
5: Goeie combi. Ja, gemeenten die hield niet meer geld binnen via de toeristenbelasting. En we hebben meer toeskendokters uit het buitenland, wie ons Nederlandse studenten keer op keer uit laten worden om er net genoeg opleidingsplakken binnen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart noemen, Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Jo, het is eerst bewolken en reinig. Letter in de maandtijd staren gewoon droger. Van de middag een afwisseling van zinnen en nog een paar losse buien. De temperatuur rent op naar maximaal jongetje rond 20 graden. De zuidwesten ontwestenwind is zwak ontmatig. Komende nacht komen de naaie buien. Mogelijk met een klap tonger en windstitten. De minimumtemperatuur let om de 14 graden heen. Morgen heeft te krijgen met een onstabiele streming met een afwisseling van zinnen en buien weer van gewoon met tonger. De west-zuidwestenwind is meest matig. Tussen de buien terug wordt het maximaal 20 rond 21 graden. Meer hoe het waar, oer en jaloer.
0: Rond 1100 meesken binnen Justrion Alkam op een informatieon voor Friese boeren. Nu was er zwerg wie dat. Het waard organiseren toch organisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen de boeren en haar collega's duidelijk maken dat de stikstofplan van het kabinet ja, eigenlijk van tafel matten. Er wien onder meer tasspraken en de tasspraken wien helder. Landbouwminister Jamie van Essen die maakt zijn stikstofplan inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Otten die wienen belutsen bij de organisatie van de Unie Waastersweg en haar een bedrijf in de zuideersthoeken van de provincie. En daar libbert de discussie over de stikstofplan heel bot.
3: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
7: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
8: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
7: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
8: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf, ja.
7: Vertel.
8: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
7: Dus omdat er een hoop vee valt?
8: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten, ja.
7: En dan kan het net meer uit?
8: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
7: En hoe is dat bij jou?
3: Ja, dat stond op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe, er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
7: Zie je een alternatieve oplossing?
8: Jazeker.
7: Vertel.
8: Die brief moet van tafel.
3: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
7: Ja, we zitten dan hier als Njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
8: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
3: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus een grote verschil in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf hier door Drentse-Friese Wold loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
7: Ben je mee oorslettend bij LTO?
3: Nee.
8: Nee.
7: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarna?
8: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat, ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
3: En ik denk daarop aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. Landelijk helemaal aan de top speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn, die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn. Tenminste, die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijg je die grote verschillen.
0: Ja, dat is nog net uiteten, dit verhaal. Nee, er komen nog volle meer acties, hadden boeren onkundigen. En op 12 september kerst hem mareert omcirkelen, want dan is er een actie bij het provinciehuis in Ljouwert.
1: De media van de morgen.
0: Ja, dat wordt nog wat, ja. Dat is juist. Met alle acties die er nog onkomen, want...
5: Nou ja, dus steed ik een heel soort op het spul verzeld.
0: Dat bedoel
5: voor
0: ik.
5: De boeren. Ja.
0: Dus het komt erop aan.
5: Ja. Ja, en wat meestal denk ik in Den Haag ik net begrepen is, wij doen ons werk. En dit is dus werk. Maar een boer, ja, die leeft op zijn werk. Het is zijn hele privé- en wenssituatie.
0: Ja, het is zijn hele levensverhaal misschien wel.
5: Precies. En ja, ik denk dat daar soms wel eens wat te makkelijk voorbij gong.
0: Achter een bureau kun je heel makkelijk...
5: Ja, zeker. Wij kennen Jerik van alles erop.
0: Maar wij zitten hier achter een zuidstuurbureau.
5: Ja, zeker.
0: Wat gaat daar op het bureau lezen?
5: Nou, Nederlandse gemeenten die zijn voor hun financiering in toenemende mate afhankelijk van de toeristenbelasting. Het onderdeel van deze heffing in de totale gemeentelijke belastingopbrengsten is in het zien hier het meer als verdoebelen van 4% in 2017 naar 10% in 2026. Het financieel dijblad schroot der oer. De gemeente Amsterdam die spant de kroon met de belasting op overnachtings van bezoekers. Haast een vierde van de belastinginkomsten van de Haardstad komt via deze heffing. Ja, dat is wel een heel soort, want het is een beste begrutting die het Amsterdam heeft. En uit Amsterdam boet beschouwing bloot, dan is de toeristenbelasting dit hier goed voor zo'n procent van wat gemeenten met lokale heffingen tanken op te hellen. En dat is nog heel tijd een romme verdoebeling ten opzichte dus van het Sienielien, dat we doen nog 3%. En Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie en van Lagere Overheden, die het dit al hier in kaart bracht. Dus dat is nogal wat.
0: Zo.
5: Ja. Dan het tekort aan toeskendokters in Nederland. Wat hield dit vaker opvang ter meesting van boetende Europese Unie. Komen onder andere uit Syrië, Zuid-Afrika, Turkije, Brazilië en Irak. Het aantal toeskendokters dat van boetende EU naar Nederland komt, is in 4 jaar meer als verdubbelen. Liek de toeristenbelasting wel. Toch blikken uit de cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Die om in Nederland als toeskendokter, dat ze dan hier een werkje meiden, maar ze een vakbekwaamheid toetsen litten en de Nederlandse taal leren. En pas daarna komen ze in aanmerking voor een BIG-registratie. En is aardig wat belangstelling voor. Er werk je in totaal haast 2300 toeskendokters met een boetelands diploma in Nederland.
0: 2300?
5: Ja, haast waar. Ja. En eerlijk komen er gemiddeld 150 tot 1200 toeskendokters bij. En ja, het is een beetje pijnlijk, want dat komt omdat er nevens vastzitter Hans de Vries van KNMT, dat is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde, moeilevol.
0: Zo, mooi scrabblewoord.
5: Ja, precies. En die zei, dan wil je gewoon te min toeskendokters opleiden. Er zijn meer dan als genoeg studenten die wel graag toeskendokter worden. Alleen er komen elders hier meer dan 2000 aanmeldingen binnen. Maar een grutpaard wordt gewoon keer op keer uit Lotte. Soms drie keer op Riegen. En ja, dat is een beleidskeuze vanuit het ministerie van OCW. Er zijn te min financiële middelen om die Toske dokters op te leren. En de Fries neemt het pijnlijk dat jonge mensen in de Riegen steken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat kosten ook een belangrijke rol spelen. En het ministerie van VWS die zei nou dat er een heldere en zorgvuldige betingsten binnen voor Elsenier die mijn boetenlands diploma in Nederland als Toske dokter onder de slag wil. En ze zullen nou ik zien dat het aantal opleidingsplakken dat nou wel eens net genoeg is. Maar dat met Nijdensimmer maar dat duidelijk worden. Ja, dat ben we nou. Dus kom erop.
0: Kies onder de bak.
5: Zeker.
0: Wat ik onder de bak in is David Boua. Die had voor 3 jaar een contract tekenen bij Cambuur. Hij groeide op in de miljoenenstad Rome. En verhuilt dat de komende jaren voor de, ja, net miljoenenstad, maar oud-culturele haatstad van Europa.
5: Ja, is, ja.
0: Ljouwerts. Uw collega Willem van Meldvoort, die een moeltje Italiaans spreekt. Dat doet er goed, dus Willem.
5: Ja, dat had hem daar met de Olympische Spelen in Milaan, had hem dat ik aardig wat opsmieten.
0: Ja, want hij had studeerd in Italië en ze had er die taal wat hem bijgemaakt. Dochter Goert en daarom koerde Joost met een eigen jongen van Cambuur praten. En kennen wij dat WR litten? En ik jij hem inkrijgt.
5: Ja, en is hartstikke ziek, want er binnen al aardig wat meldingen binnenkomen.
0: Nou, dan kerst als de een waarneming die in haast ik nog even terug aan. Moaasvogel, 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, dus mij om de mooie prijzen.

0: mooi duet tussen Sam Vender en Olivia Dean. En Rain Me In. Het is wel gast daar, Jouw van Achten. Zult eerst haar oer Cambuur.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Want bij Cambuur kennen dan wel wat spielers bij. Dat is de opdracht van de technisch directeur Lars Lamboy. Ik wat ondervinding zie je de layouters nog. Want de competitiestart is nog net zo geweldig. Twee wedstrijden spelen 0 punten. Maar er is toch nog vertrouwen. En er binnen weer wat tekenen om de horizon dat het misschien toch goed komt. Want ja, het seizoen is nog lang. En een van die tekenen is een nieuwe speler die het vertrouwen hierbij tekenen had. Dat is David Bua. Die komt door vanuit Italië en die materiaalders helpen om in de Eredivisie te blijven. Dus verslagjouwer Willem van Meldvoort, die sput de nieuwe speler.
3: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe onweest, David Bua. Een Italiaan. Bennen in Rome, maar nou is de 24-jarige... In Ljouwert.
4: Sinceramente no, maar ho visto un po'
5: della città. Nee, cool, eerlijk zijn net, maar ik ga een tocht door de stad maken en een stuk zien. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een groot verschil met Rome, want dat is een miljoenenstad. Maar ik zal me hier rap aanpassen.
4: Sì, però mi sto trovando bene ora.
3: Bua had een Italiaanse mem en een huid uit de voorkust. Hij wie in Italië een groot talent. Hij speelde bij de jongeren van AS Roma en het Italiaanse Overtal. Maar hij brutst neer terug in het eerste. Daarna speelt hij jaren op clubs bij legere niveaus. Na al die tijd in Italië volgt nu de oerstap naar Nederland. Hij moet Cambuur helpen in de Eredivisie te bloeien. Bua is een verdediger op de rechterkant.
5: Ik ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonkendaad ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ook iets waar ik nog wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus. Ik kwam.
4: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
3: In Rome spelen hij met grote namen als Edin Dzeko, Radja Nainggolan en Daniele De Rossi.
4: Dai, De Rossi. De Rossi ook, De Rossi.
5: Daniele De Rossi is een legende in Rome en wie ik belangrijk voor mijn ontwikkeling. Letter had ik hem als trainer hoorn. Hij zorgde ervoor dat ik keihard werkje van mijn sport en dat ik libje voor het voetbal.
4: Il papa, sì.
3: Snel speelt het Cambuurtje Feyenoord. Maar of Bua erbij is, dat is de vraag.
4: Al 100% no, maar sto bene.
5: Ik ben nog net 100% fit, maar ik kan wel spelen als het mat. We moeten even zien hoe de komende weekend de trainingen gaan. Maar mocht de trainer mij nodig hebben, dan steen ik op het veld.
4: Quindi quando il mister mi chiamerà, sono pronto.
0: David Bua, onthoud die naam. Hij tekent vertrouwen hier bij SC Cambuur.
1: Joods bij Omroep Friesland.
6: Ja, zitbal.
2: De 50ste editie van de 40ste keerspartij van Vlaanderen.
6: Nog een keerske van oor.
1: De PC in Weidem.
6: Ja.
2: De hele tijd op radio en op omroepfriesland.nl.
6: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur al ik live op televisie.
7: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Leren mediteren, zen.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Raymond!
18: Je verlaagt je energierekening met een Raymond wateronthouder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.

0: is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: We zijn alweer Roede Helte, want het is 1 minuut hoe Jalwe achten. Heeft het hier van het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. De provincie Friesland met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen afwijzen. Ons volgt op 12 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd juist duidelijk op een bijeenkomst met meer dan 1100 boeren in Waasterzweeg. Bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en het Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie luidt uit wat de stikstofplan voor de boeren budgetten.
4: Er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
3: Telefoonnummers van de vleerbasis in Ljouwert hebben een aantal dagen te zien west in een online video van Luchtverkeersleiding Nederland. Podcastmaker Menno Zwart ontdut de fout, schreef de Ljouwerter kranten. Zwart is vleertuigkenner en journalist en vertelde erover in zijn podcast The Mike High Club. Het gaat om 088-nummers die te zien wienen in een video van de serie Op de Radar op YouTube. De beelden ben intussen offline hellen. Een trede van de 100 gymnastiekverenigingen in Friesland kampt met een tekort aan trainers. En dat had grote gevolgen. Niet alleen voor de band die het net langer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Ledencontributie is de wichtigste bron van inkomsten en die droeg het op om te lessen net teruggaan. Alle donker van Sport Friesland

0: te pakken en als ruilgroenbroeken voor boeren die bij kwetsbare natuurgebieden werken. Neemt de provincie is groen ook vaak de ontbrekkende schakel om terug te pakken in objecten zoals de waterkwaliteit, natuurherstel en het bieden van toekomst aan de landbouw.
1: Dankjewel, Feike. Meer nijs kunt altijd nijlezen in uw app en ek op omroepfriesland.nl. Aansen hier op de radio, het waar.
2: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
4: Bouw- of metaalproject?
5: Staal Digitaal.
4: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Friesland van de Mol.
8: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is nog Jochen Oere Friesland van de Moon. Mooi dat je erbij bent. Aanzien dan hebben we toe. Hield het meer zin die in Jermoed zitten. En daarom kan ze geen squalspullen aanschaffen. En we binnen op de haven van Schiermonzee. Want daar is het vernijde havenkantoor klaar. Voor de opening, de officiële opening. Aanzien hebben we contact met de directeur van de Veertje in Ster. Maar eerst joggen we in het waar. Wat doen we met Sibbele Waaier? Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ik ga het even op het thermometer zien hier bij het Omroep Friesland terras. We tikken de zontje in graden hoor.
1: Nou, dan zit je maar warmtjes bij, want in de Lemmer is het een graadje minder warm.
0: Ja, sure.
1: Ja, het is ongelooflijk. Nou, de temperatuur is kwaad wijzen, die schommelt eigenlijk door de provincie in. Dat staat rond de 16 of 17 graden. En de delslaghoeveelheden die binnen nog bescheiden. Bakkenveen 1,6, Friske Pjellen een orel en in Grauw 0,4 mm. Ja, en ik zie het even te zien naar de waarkaart van een week waarom. Dan denk ik, jongen, dit maakt het waar nou zo leuk en interessant, want we staan er heel hoor voor. We ben Joert, hebben les van een steuring die sloeg in de mand langs met eerste, die houdt dus rijwetter en er komt een paar millimeter uit, hek het op. Later in de morgen dan wordt het stadig droeger en dan hebben we vanmiddag een afwisseling van zinnen en nog een paar buien. En dan kan de temperatuur nog opbrengen naar zo'n jongetje om 20 graden. Nou, later in de middag denk ik dat het sowieso wat droeger is en dat we tijdelijk wat geniertje kennen van de zinnen. En dan is het wachtje ik nog een gedeeltelijk droege jongen. Komen de nacht weer op een nieuwe trog met buien. En het is een buien die ontstaan omdat de boppenloft ook wordt. Dat jouwt vannacht buien die later in de nacht mogelijk met tonger en ik een per windjetten vooral op het water, hoe dat gebeuren kennen. En de temperatuur die zat je naar de 14 graden. Dus wat een zuterige wijze te morgen. En met je mij een knip even van de zinnen en jong droeg en vannacht weer buien.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Morgen, dan krijgen we dus echt een meidje met de koude boppenloft. Die wordt nog wat kouder. Dat betekent dat de buiengiet toeneemt. En die lucht die nou nog min op 4,5 kilometer naar rond de min 4 is, die zakt naar min 8 graden. Nou, in combinatie met warme wetter krijgen we dus morgen absoluut een onstabiele dag met pittige buien. Weer van sommigen met tonger. En die windjitten, dat zou ik samen kennen, want er is echt een onstabiliteit. En de temperatuur, die zullen dan morgen, zijn 20 graden. Hè, die denk ik, 21 graden, maar dan moet de zinnen was in best wel. Ik heb erop morgen onstabiel waar en voor de natuur een gouden dag.
0: En de dagen daarna, van de kroepen we weer naar het weekend daar?
1: Ja, nou ja, in het weekend kroepen, dan word je eigenlijk... Groepen dat wij weer mooi waren. Hè? Ja. Zo werkt dat vaak.
0: Ja, maar zo werkt het net dus.
1: Zo werkt het net helemaal. Nee, want nadat we de tongenjant hebben, dan hebben we op vrede nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En dat warme wetter, dat is een prachtige energie om buien te creëren. Dus ik vreed, hoor het zeker net droeg. We hebben net zinnen, maar

0: Ik heb nog buienactiviteit en mogelijk ik nog maar een klap tonger. Temperaturen die rennen dan op naar zo'n 20 graden. Dat is voor deze tijd eigenlijk best wel bescheiden. En de wind is matig uit west-zuidwest. Nou, als we dan de vreedhand hebben, dan zoek ik toch even naar dat weekend. We hebben hen geroepen. De sneeuwen, dan kroept er een hege drukgebied vanuit het westen wat naar u staat. Dat betekent dat de scherpe kantjes van de kjeld in de bopperlucht wat oud neemt. En dat er zinnen wat meer rond te krijgen. Maar er nog steeds een bui vallen kan. Met temperaturen van rond de 20 graden. De wind is dan meest westelijk en matig van kracht. Nou, en dan snijden, dan komt het hege drukgebied. Kroept nog wat meer naar u staat. En dan kan het nou op een enkel lichtbuiken naar droog bloeien. Ja. Nou, wat vinden we daarvan?
1: Ja, nou ja, dat maar positief zien toch hebben.
0: Assa is toch. We moeten gewoon even erheen. En nogmaals, we hebben allemaal. De natuur heeft het nodig. Dus we moeten het maar even accepteren.
1: Zo is het. Een noffelijke dag.
0: Een noffelijke dag.

0: of twa of drie. Maarten, Bounty Hunters juist.
1: De exacte tijd is...
0: 20 minuten van 8 nog.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Wilt u het meer gezinnen die zitten in Jermoede en kunnen daarom haast geen squalspul aanschaffen. 20% had geen geld voor een dure laptop en vaak kan direct net in zijn squaltas of gymkleren gekocht worden. Dat toch blikken uit landelijke cijfers van de stichting Armoedefonds. En in uw provincie, de neet betieden heeg. De stichting Leergeld met drie oordelen in uw provincie, die springt dan vaak in de bres. Maar financiële help. Petra Huisman is van Leergeld Bjout en omkrieten en vertelt hoe belangrijk het is dat zij er binnen.
3: Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 aanvragen toegewezen. Dus dat is best wel een hoop.
4: 15.000, dat ben je mensen in gezin waarvan de financiële middelen net zodanig binnen dat ze die zelf keepje kennen.
3: Ja, klopt.
4: Ja, wat voor zaken praten we eigenlijk precies hoor? Wat er dan kocht worden, wat ze in de betelling kennen?
3: Nou, bij ons gaat het natuurlijk, wij hebben heel wat wat je kan aanvragen bij ons. Maar voornamelijk nu schoolspullen. De schoolspullen pas, dat is een actie die geweest is, net afgelopen. Dat is wel jammer, want de scholen zijn net begonnen. Maar je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles. Zwemdiploma.
4: Ja, ja. Ja, dingen die duur binnen, van heel veel mensen, ja. Te duur binnen. Kees, zeggen ze dat wat je honoreert, is, ik moet zeggen, als onvraag, als zich een leergeld, dat eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg is?
3: Ja, zeker. Wij zijn ook wel een beetje het afvoerputje. Ik denk vooral bij ons is dat kinderen niet mogen lijden onder geldzorgen. En dat toch wel structurele hulp noodzakelijk blijft. Want financiële problematiek bij gezinnen is toch wel hardnekkig.
4: Ja,
3: zelfs als er werk is.
4: Ja, maar je biedt dan incidentele hulp. Is dat voldoende?
3: Dat zou je eigenlijk aan de gezinnen moeten vragen. Ik denk het niet.
4: Nee. Je zou meer omvragen hebben willen. Stel ik me eens voor, waarom gebeurt dat net, denk je?
3: Nou, eigenlijk willen we natuurlijk helemaal geen aanvragen hebben, want dan is het hele probleem opgelost.
4: Ja, dat is de ideale wereld, maar die bestuurt helaas net. Ja.
3: Nee, precies. En veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het is ook wel dat veel mensen heel veel schaamte hebben om het aan te geven dat ze een beetje hulp nodig hebben. Maar bij ons kun je ook voor even korte duur kun je bij ons terecht.
4: Ja, en is het ingewikkeld om te vragen? Want dat Jessica wel eens, dat is, ja, dat is een woud van regels, Westrog in de Maas. Is dat BMX zo?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Als je bij ons als nieuw gezin komt, dan komt er wel een intermediair. Die maakt een afspraak om even te vertellen wat het allemaal inhoudt. Wat je ze kunnen aanvragen en hoe het in zijn werk gaat. En dan heb je eigenlijk alleen maar een inkomensgrens waar we dan mee werken. En that's it. Dus ja. Het is niet dat je alle mappen of de papierenboel op tafel moet leggen en helemaal bloot moet. Nee.
4: Ik heb begrepen dat die inkomensgrens per 1 juli, dat kan me correct linden, wet verroren is. Waarom is dat eigenlijk?
3: Dat heeft gewoon met hoe het landelijk allemaal geregeld is. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Wordt het telkens aangepast.
4: Ja, oké. Okay. En dan kan ik zeggen, wet die inkomensgrens ongeveer op zit, hè?
3: Ja.
4: Ja. Maar goed, Jim Soenaak, wil meer omvragen hebben, willen, zodat je wat meer financiële help bieden kennen.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, kinderen worden beperkt in hun ontwikkelingskansen door armoede of dat er eventjes wat weinig geld is, dus zorgen. En dat veroorzaakt stress. Dus kinderen moeten gewoon lekker mee kunnen doen. En het is mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen, zodat kinderen hun juiste schoolbenodigdheden krijgen en dat er genoeg te doen is dat ze gewoon een voetbal kunnen als ze dat willen.
4: Ja, en zwemles. Ik had ze belangrijk.
3: En zwemles, ja, superbelangrijk. Ja.
0: Zei Petra Huisman van Leergeld Bjout, tjen collega Erik Enema. Soort reacties, joh.
1: De Maas!
0: Op uw Maasvogel, er zit een heel soort mensen in grote tonnen, want naast dan wordt er onder de tasjoch van een notaris wordt er hier uit hellen. Nou, het komt erop del, wij prikken gewoon hier en als hij opneemt, dan had hij het lok om de Maasvogel te wijzen.
5: Zeker.
0: Denk je op mensen die appen dan het wordje en de nijbezen net meer bereikbaar, want dan ben ze al op haar werk, bagelijks.
5: Ah. Ja.
0: Daar heb ik laatst achter kwam, want ik roep van ja, maar de telefoon wil in de gaten horen.
5: Tuurlijk.
0: Maar als het op werk zit en de baas is een beetje streng, dan mij ze telefoon net meer in de gaten horen. Dan is het nog een verhaal.
5: Zelfs net voor de Maasvogel.
0: Nee. Albert doet mij, Annie doet mij, Ingrid doet mij, Tineke doet mij, Isbrand, Marta, Tjalli en Jaap en Benen, nou, Ali zocht ik. Nou, een soort mensen die wil even mij doen om de mooie prijzen. En ik ga even zien, die Simmer in Friesland prijzen.
5: Ja.
0: Die Fiskerspet.
5: Ja.
0: En die zinnenbril en die plakt daartoe.
5: Ja.
0: Die lizen direct nog achter in het hoekje.
5: Ik zie ze lizen daar, ja.
0: Dus die jouw... Een beetje een toepasselijke invulling op die Maasvogel. Die denkt dat het een ladybird is.
5: Oh, ja, van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.
0: Ja, die had hier zien bij die LP.
5: Ja.
0: Die man met die grote zwarte snor.
5: Ja.
0: En wat had hij een stem heen?
5: Oh, dat is Johan Whiskey Trainer hier in het
0: zo.
6: I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon.

0: Lee Hazelwood. Tegen mij Nancy Sinatra. Ja, ik zit hem te zien, maar ze hakken gewoon nog zo'n heel miljoen harkers per maand op de streaming. Hè,
1: deze
0: twa. Nancy vanzelf, ja. De dochter van Frank.
1: Uiteraard, ja.
0: En Lee, wie ik een beetje de producer van alles.
1: Ja.
0: Pikzwart hier.
1: Een grote snor.
0: Een snor.
1: Ja.
0: En een stem. Dus hij is heel wat whisky erin.
1: Nou ja, dat mij haast wel als zijn stem heeft.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Wat mooi.
1: Jeugdsentiment.
0: Ja, dat zo?
1: Nou ja, in mijn studententijd draaien we dit heel vaak in onze studentenhoes.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ah, ja. Nou, dan wie dat even genieten voor
1: dat
0: dijk.
1: Is net wat we daarbij dronken.
0: Ik ken whisky.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Soort mensen die het wel even de Maasvogel winnen willen, Joerts. Want Wietse die is erbij, Marijke erbij, Geert. Gary die zit nog heel tijd achter het rede lint. Die zei vanuit mijn nest, stuur ik deze Maasvogel. Die hield toch eigenlijk net van mij, want ze mij dan het meidwam wens ik dus wel een off-kutsturing. En jou even horen dat ze erbij is. Wie ben er ook bij? En die zei, ik ben zeker bereikbaar. Nou, waar weet wie bij Belly Verdij aasen waarom? Eerste oorzaken. Het verneide havenkantoor in de Veerhaven op Schiermonnikoog, die wordt van de morgen officieel hierbenen. Het gebouw is tagelijk bij de hellingbaan daar onpakt en met de chainsverlening verder verbeteren. Ik praat erover met de directeur van Wagenborg Passagierschansen, dat is Jiske Hollander. Een goeie morgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is er krijgt verneid onder dat havenkantoor?
4: Nou, dat is best een soort. Allereerst binnen het is Gruttewen. Er zijn tagongsporties kom. Dus eindelijk kunnen we uitchecken en inchecken op Schiermonnikoog. Dat is het enige plak waar we dat bij Wagenborg nog net kon. Maar ik denk haast in heel Nederland. Bij Roosje ging nog net kon. En dat is ik bijzonder. We hebben de minder valide voorzieningen gewoon volle beter maken. En dat wie heeg die het.
0: Ja, want je is eindelijk een heeg die het. Dus dat gebouw wie je bord onverneiging, daar ga ik wel in de gaten.
4: Nou, in dat opzicht. Ik bedoel, het looide verder nog creëert bij. Maar het koe echt wel modernisering, gebroeken. En zeker dus voor gebroekers met wat, nou ja, oren neden, zees maar.
0: Ja, want hier heb je dan in het verliezen dan berjocht nu kregen dat mensen, ja, de verlet van hier.
4: Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk, hè, wij worden altijd adviseerd door onder andere een consumentenplatform die hier dan heel skoft hier die een punt maken van dat ze zo, ja, eigenlijk maar gewoon bijvoorbeeld een minder valide toiletvoorziening wijzen op zo'n haven. Hè. Dat is gewoon als heel ongemakkelijk voor mensen die dat nodig hebben. Nou, dat hier we net en nu hebben we het wel.
0: Dat is mooi. Ik zei het ook, de hellingbaan is onpakt. Wat is daar correct om gebeurd en wat is voor de mensen die het net begrepen een hellingbaan ik alweer?
4: Een hellingbaan is dus een opkom voor minder valide. Dus meestal mooi een rolstoel, meestal mooi een rollator of meestal mooi dennenwijn natuurlijk. Die moet ik in zijn havenkantoor komen. Dat havenkantoor looit heel heeg. Dat heeft natuurlijk een specifieke reden, omdat het gewoon af en toe onder wetten rint daar op de haven. Dus dat moest hegen lezen. Maar ja, toch dat wij verbouwden en toch dat wij de reizigers nou geleiden aan de ene kant in het kantoor en aan de andere kant Ruud. En dat werd te krijgen mooi die tagongsporties. Ja, moesten we wel zorgen dat ze er aan die ene kant echt goed opkomen kon. En daarvoor weer een hellingbaan nodig. Maar dat maakt tegenwoordig gewoon een soort eisen voldaan. Dus dat is nou een hele installage worden. Maar mooi, moet ik zeggen.
0: En dus kan er vanmorgen officieel openen worden. Hoe short dat programma er krijgt uit?
4: Nou, eerst mag natuurlijk iedereen die de juiste kast is en net voor Schiermonnikoog komt, die mag er nooit daar. Dus we beginnen rond een uur of jouw wolven. Dat is de burgemeester daar, die zal een praatje horen. En dat vinden ik leuk, we hebben net alleen nog gewoon praktische dingen gedacht. Toen mag ik natuurlijk wat mooi wijzen voor het eeg. Dus we hebben een kunstenaar, een street artist, LJ van Tuinen, hebben vregen om daar een kunstwerk te maken. En die zal daar live om beginnen te jaren. Maar de burgemeester.
0: Dus het wordt live maken, dat is wel spannend dan.
4: Het wordt live in ieder geval starten, ja. Ja, ja. Ja, dat is spannend, ja, dat weten wij. Ik ben niet nooit.
0: En wanneer maakt het kleren weer uiteindelijk?
4: Nou, het is een kunstenaar, die heeft wat vrijheid om het te maken. Maar ik denk dat dat binnen een of twee mannen een heel aanwijze zeil. Maar vandaag, of hoe het beginnen werd.
0: Ja, het wordt een feestje, want ik begreep wel, je bent blij met het resultaat.
4: Zeker, het is gewoon echt een vooruitgang, maar wel steeds de tagongsporties op Schiermonnikoog. Dat hier voor de eilanders toch een bijzonder giet en die moesten er even aan wennen. Maar noot het rint het denk ik hartstikke goed.
0: Ja, de passagiers hoeden net meer van de partij. Het boordkaartje wordt net duurder razen.
4: Het boordkaartje wordt net duurder. Dit zit alles bij de service in.
0: Joch, meisje er een mooie dij van, Jiske Hollander van Rederij Wagenborg.
4: Heel hartelijk dank. Friesland van de Moor.

0: Desja, Austin, in Friesland van de Moorn. Het is haast 8 uur.
1: De media van de Moorn.
0: Maar voordat we met Hilversum contact hadden, nog even contact met Feike. Want die had een krant voor hem lezen.
2: Zit ik wat dichterbij als Hilversum?
0: Ja, gelukkig al. Kan ik gewoon niet negen. Zie je hem corona uitzien.
2: Nou, inderdaad. Wetterskippen, die kende droegte net langer om. Dus groot het AD oer. En zij praat met dijkgraaf Hein Pieper. Hij is van het wetterskip Rijn en IJssel. Hij zegt, ja, er moet een Europees actieplan komen. Bij meerdere wetterskippen is de rek eruit. En er moet heel rap wat verorien op het meer van wetterverdiening. In Nederland, maar ik in de Europese Unie. Dit is geen probleem dat wij als Nederland alleen kunnen oplossen. Ook andere landen waar de Rijn stroomt moeten maatregelen treffen. Ja, hij hekelt de rol van het regeer. Vindt dat Nederland de Germoorland in actie komen maat. In Nederland schrikken ze nu pas wakker als waterschappen in het westen maatregelen treffen en de haven van Rotterdam wordt geraakt. Dan hebben ze ineens oog voor de droogte en de situatie in de Rijn. Terwijl wij hier al jaren voor waarschuwen.
0: Oh, je zit
2: wat bekend voor deze op de Rhône-Stad.
0: Je zit wat onder wat in meer plakken lippert.
2: Ja. Nou, hij zei dat er maar een soort van twadde IJsselmar komen bij de Rijn, zodat we de wetter in opvangen kennen.
0: Ja, we hebben van een week een man, hè, die natuurman, die zei ja, dat IJsselmar dat is een beetje de Rijntonnen van,
2: ja.
0: Van het noorden.
2: Dus hoe dus
0: een twadde maar.
2: Ja, maar ja, hij zei ja, dat wordt het even vanzelfs voordat dat er is. Ja, en dan gaan we even op vakantie, want als we op vakantie binnen in het Boeteland, ja, gewoon wij zei van, begin naar een museum. Maar wist wat heel die populairder wordt? Die grote supermerken in Frankrijk en Spanje.
0: Oh, die hele grote, ja, als je warenhuizen bent, hè?
2: Die gigantisch. Ik meid het zelf, ik moet graag even omstruinen. En dan schust hij de eer en uit. Ik meid het eten en alles wat er tentoon spreid wordt. Het is echt, ja. En een heel soort mensen die doet dat ik. En ja, vanzelfs is daar een consumentenpsycholoog voor. Hij neemt de hang naar buitenlandse supermerken logisch vanuit het tjengen van hedonistische adaptie.
0: Nou.
2: Tja, nou. Ik viel me niet zo heel die. Nou, een hedonist. Nou, bij onze supermarkten kennen we het assortiment wel. Dat vinden we saai, veel saaier dan onze smartphone, waarop we continu iets nieuws zien. In het buitenland is daarentegen alles nieuw. Schappen vol verse prikkels. Ons brein wil telkens nieuwe dingen ontdekken. Die nieuwsgierigheid kan op allerlei manieren bevredigd worden, ook door naar de supermarkt te gaan. Ja, het is vergeten, ik nog een keer. Tenminste, als het net al te volle kerpers.
0: Kerst vergeten.
2: En je brein is nieuwsgierig, maar ook lui. Je loopt langs de schappen en al het nieuwe komt zo naar je toe. Zelfs op de markt moet je meer doen. Praten met de koopman. Een schap zegt niets terug. Dat maakt het heel laagdrempelig. Ja, soort mensen vind ik dan ook wel een beetje spannend om dan in Frans of Spaans wat zinnen te maken.
0: Ja, dus ik is het even vrij wat onder.
2: En in zo'n grote supermerk, denk ik eerst vrij om struinen.
0: Wij struinen even richting Hilversum. Dat is na een minuutje, dan ben we er. Ja.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
7: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
6: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is alweer 6 minuten uur 8. De laatste uren van Friso van de Moorn. We hazen contact bij Weidem. Want daar staat Joert de 50ste Fralius PC. Dan hebben we toen Keertsen vanzelfs op het programma. En er is aan zijn muziek van Alex Warren.
8: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Kom op 12 maand augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
5: Friesland van de Moorn.
1: Met Harm Wijstra.

0: bij Alex Warren en de Fever Dream.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mai Harm Wijstra.
3: Hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner? Want daar hebben we het over.
4: In Dokkum is de expositie Femicide Iepenen. Die in mei voor de gemeente en later is Friesland bijdragen om bewustwording van femicide en het peteren hoe geweld zich in vrouwen op gang houden. En Keert van Ien, Nijekrieg in Weidem is Joert voor de 50ste keer gastheer van de Vrolies PC. We zoeken aan ze van Rut op die dij met uw collega sportverslagjouwer Helco Broersma. En Feike Wouda zit ook nog heel dit in Jonke mei. Goedemorgen Feike.
5: Ja, goedemorgen. Het kabinet heeft er spijt van dat het de Tweede Kamer net jij informeerd had hoe het weromvinden van zijn datakloers met miljoenen documenten, hoe taslagenschandaal. En de Duitse grenscontroles, ja, net sinds de alle kritiek uit Nederland, wij die gingen gewoon verder.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
4: Eerst het waard in het kwart nomen en Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Jo, het is eerst bewolken en reinig. Letter in de maandtijd staren gewoon droger. Van de middag een afwisseling van zinnen en nog een paar losse buien. De temperatuur rent op naar maximaal jongetje rond 20 graden. De zuidwesten ontwestenwind is zwak ontmatig. Komende nacht komen de naaie buien. Mogelijk met een klap tonger en windschitten. De minimumtemperatuur let om de 14 graden heen. Morgen heeft te krijgen met een onstabiele streming, met een afwisseling van zinnen en buien weer van gewond met tonger. De west-zuidwestenwind is meest matig. Tussen de buien terug wordt het maximaal 20 rond 21 graden. Meer hoe het waar, oer en jaloer.
4: In het gemeentehuis van Dokkum is de expositie Femicide Iepenen. Daarmee wil Noord-Eerst Friesland bijdragen om bewustwording van dat thema en het peteren hoe geweld zich in vrouwen op gang houden. Femicide is het deden van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestentijds toch een partner of een ex-partner. En de reis in de expositie van Stichting Open Mind houdt een gezicht aan slachtoffers van femicide. Persoonlijke verhalen komen naar voren in de expositie. Een van die verhalen is van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bord verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En ze wie ook bij de opening van de expositie in het gemeentehuis. Esther Bethlehem van RTV NOF die vregen ons Stoppelenburg eerst wat zij nou krijgt onder femicide versteert.
3: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie, want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig, maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
7: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
3: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
7: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
3: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
7: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
3: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
4: Zegt Marianne Stoppelenburg, haar dochter Sandra, wie dus het slachtoffer van femicide. Mevrouw Stoppelenburg, wie is de beriepening van die expositie in gemeentehuis van Noord-Friesland in Dokkum? En die expositie is nog rond heel wijs september op werkdagen te busjen.
2: De media van de morgen.
4: We gaan de klokken even wel liek zetten, want ik krijg wat berichten van wist niet net dat het 8 uur weer feiken. Dat wisten wij wel.
5: Wisten we wel,
4: maar wij woonden nog even in de krantentje.
5: Uw enthousiasme, ja. Dan,
4: dus morgen zou ik even de wekker zetten dat we op die het weer kleer binnen om 8 uur, dat iedereen net van slag is, want
5: nee.
4: Friesland is een beetje van slag. We wien even 3 minuten uur tier.
5: Dus had je nou wat te letten op het werk komen, dan kan je altijd zeggen, ja, het leidt onnomer op.
4: Ja, die harme feiken is schuld.
5: Ja, precies.
4: Nou, excuses!
5: Ja, dat zeker. Nou, dat had het eigenlijk kabinet, ik zijn excuses. Ze hadden spiet van dat het de Tweede Kamer net eerder informeerd had over het veromvinden van een datakloes met tiental miljoen documenten over het taslagenschandaal. Schandaal. Dat antwoordde staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën op Kamervragen. En tegelijk jou is ik omdat er geen opzet was had om informatie achter te houden of belastingplichtigen te dupieren. Maar ja, die informatie over die datakloes die we eind juli 2024 wie die al bekend bij de kabinetsleden, maar die biechten dat pas ouderen april biechten ze dat op. Dat is een grote samenleving documenten ontdutsen wie. En ja, die hier zijn ze ook inbracht worden maken bij de parlementaire enquête over die taslagenaffaire. Maar die wie in 2024 al ouderen. Dus en de meewerker van de belastingdienst wie al in 2022 op de hoogte van het besteden van deze datasameling. En op dat moment waren ik nog steeds samelen voor die enquête. Dus hier nog mijn naam worden kent. Maar ja,
4: ja,
5: had je het net weten, of had je het net naar boeten brengen, je weet het wel, maar je brengt het naar boeten, dan
4: dan het even verhaal,
5: ja. Ja, precies. En de Duitse grenscontroles, die worden met 6 maanden verlengd, in elk geval heel maart 2020. En dat heeft de minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken, mag ik zeggen, heeft het meedeeld aan de Europese Commissie. En hij heeft het onkundige, ik al hen naar de onrest in de Spaanse enclave Ceuta. En dat hebben we hard zondig toer. Migranten bezochten toen om vanuit Marokko die Spaanse enclave te bereiken. En ja, de ontwikkelingen aan de Europese buitengrenzen laten zien dat het indammen van illegale migratie nog steeds controles vereist. Die binnen al zo'n 2023 binnen die inviert. Ja, het al meerdere ongelokken het dat laat. En daar ben zelfs ik al deren bijvallen. Nederland is dus ik full chin op deze controles. En ze zeggen, ja, door die ongelokken en die ik het oponthoud, dat veroorzaakt het Eltse Dijwe files bij de grensovergang. Maar van september 2024 tot januari dit jaar het de Duitse politie bij de grens al 68.000 illegale migranten tegenhouden.
4: Dat is nou zien.
5: Dus je kan wel zeggen, het docht wel van tuten die reclames. Reclames, die acties. En het is kennelijk toch nodig.
4: Ja, maar zo gewoon taal.
5: Nou, dat is net niks.
4: Nee. We maken gauw verder, hè? Want,
5: ik hoor op.
4: We maken tier in Helje. En als nou op A32 riest vanuit Ljouwen richting Jervingen, ja, dan haast even pech. Want er is een stikkende vrachtauto. Dat is in de richting van Grijns en dertig is de verbindingswij der dicht. Op het knooppunt bij Jervingen. Op de A-zone is dat. Dus hard en rekken mij als de onderwijs bist. Als dan weer we in Weidem. Zie ik in contact met collega Helco Broersma. Die wordt de 50ste Vrolijks PC. Vanzelfs op de radio hier heel duidelijk te volgen. En van 12 uur van media op televisie?
5: Ja, 12 uur van media.
4: De beelden ook op televisie van u te wijden. Eerst gaan we naar Polen. Ja, ik ga die plaat een paar keer al draaien.
5: Oh ja.
4: Simmer heet uit Polen.
5: Heerlijk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Van Kuba i Kuba.
5: Ja, maar dit is echt zo'n heerlijk relaxte plaat.
4: Stief hier later.
5: Jazeker.

0: is een grote hit op dit stuit in Polen. Er wordt er Grieks draait op de radio. Ook zelf ondervinden door een peerlijke lien in de Lanvier. Kuba i Kuba en Stigni Lato. Jij is in Friesland van de morgen.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, de simmer in Friesland. Het waar ligt het wat afwitten. Maar er is nog eerst een prachtig evenement wat bij die simmer in Friesland past. Dat is de Vrouwiers PC. De keertvereniging van Weidem. Die is hier voor de 50ste keer gastheer van die Vrouwiers PC. De jubileumeditie dus. En ja, sportverslagjouwer Helco Broersma, die is de hele dag ook bij voor Omroep Friesland. En we gaan al even contact met Helco. Helco, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, dat toch 12 per toer in mei. Ja, de eerste omloop is voortal nieuwsgierig, hè?
3: Ja, dat is misschien wel een voordeel voor de nieuwe kreeg, dat de mensen voortdag te plak zitten moeten. Want het twee grote favorieten, maar hebben we zo'n late aronde man die doen dat ze voortdag schimmel komen moeten. De grote favorieten binnen Louise Krol van Rensje McGeest, Jeanette Wienia en voor Rensje is Jeske Terpstra van Jester Rijn. Nou, Louise heeft 3 keer die Ferrari PC won, maar Jeanette 4 keer. En ze hebben beide al een keer koningin in de West, Jeanette 2 keer. En ze moeten zien Larissa Smink, Anouk Smink, die komen beide van Makkum en Senne Itzardi. Aronde sneuwen we in zo'n is wie de generale repetitie. En toen stonden ze in de finale Schimmel Koort. Het was een hele spannende strijd. Eerst maar een voorsprong voor de partij van Lara en Smink. Maar uiteindelijk won Louise Krol, Jeske Terps en Jeanette Wien in de partij. Er zijn alle vrije formatiepartijen in Westen. Hebben ze zo'n van won. De partij van Lara en Smink won 2. En de orkanshebster is Annette Hama en Gerda Liegema en Nijholt. Die won in 2024 met Louise Krol en Jeanette Wien in de PC. De nieuwe rekken zijn geblesseerd. En uit het partij. En achterin is de Jenny Terpsa uit Mantrum. Die heb ik wel kans, die kunnen we wel verrassen. Maar die moet eigenlijk als nummer 1 en 2. Ik voort dadelijk aan de bak zien Iris Veldman, Rex Winia en Jeldo Koopmans. Dan kan je zeggen, het onderste blokje, dat is mooi dat je daarin zit. Dan heb je kans om via een steend nummer de finale te halen. Nou, die jou toch de meeste kans van Anne Enema van Sijs Wierum, Iris Oosterbaan van Snits en Vieren de Vries van Greens, die haar laatste Ferrari speciaal keerst. Maar ze moet wel oppassen, denk ik, op het tweede list, dat ze de eerste list omloop winnen. Gerberg, Koster, Rix Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, die Ferrari's PC, de 50ste editie. Nou, er zijn heel wat evenementen al west. Er sneuwen we dus dan die generalen daar in Zwijns. Die vereniging bestaat trouwens 124 jaar. Snijden een gigantische reunie van oud-keertjes die daar in mei die in hun PC. Er winnen dan meer dan 1200 deelnemers. En daar is ook het boek, ja, op eigen kracht is daar presenteerd. Ja, kerst zou zo nemen, een keertsbibel. Met anekdotes, uitslagen, prachtige foto's, de hele historie van het keertsen. En waarom op eigen kracht? Omdat de vrouwen zelf bevochten hebben dat het keertsen van vrouwen ik op elkaar is komen te steen. In Jotje Zandag, dus die eerste PC, toen weer het een vrije formatiepartij. Maar Janneke Pagels, Hilde Achenbach en Houtje Roon, dus als winnaressen. En nu heeft het een schoftron en lastje west. Maar ja, eigenlijk moet een vrouwen PC vrije formatie worden. En dat waren het ik al redelijk gauw. En de Afke Hielkema en Manon Scheepstra binnen eigenlijk, ja, kan je zeggen, twee vrouwen die dit vaakste doen hebben. Zij doen net meer mooi, Manon Scheepstra, die vorig jaar nog wel het nog wel een pik in mij die een comeback. Maar zij is nou taskkoorste, denk ik. En ik, die andere vrouwen die het altijd mij die hebben, die zullen jullie wat extra wel onwijzig wijzen. Omdat om die editie heen het natuurlijk van alles, die 50ste editie van alles bouwt is. Ja, voor de Sminken, om het samen te zeggen, Larissa Smink en Anouk Smink, is het nog een bijzondere partij. Want zoen ze winnen, dan krijgen ze de zilveren wimpel. Dat is bij Vrouwelijks Keertsen, wat je winnen, de Oud Meijers, die is in Hitsum, de Jongvammen in Mantrum, de Boomspartij en de PC. Daar hij dus voor jou voornaamste partij won. En er zijn maar 8 vrouwen en nota die daarin slagen binnen. Onder andere ik zie net Wienia en Gerda Liekema Nijholt. Maar ja, ze staan wel voor de regentaak om in de eerste omloop te winnen van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Wienia. Die zijn absoluut favoriet. Ze moesten in het begin van het seizoen een beetje op gang komen. Maar daarna pakten ze haast heel te winst. Maar misschien, waar weet, ben ze op de eerste omloop het beste te pakken. Ja, hoe is die Vrouwelijks PC eigenlijk ontstaan? Nou, de Vrouwelijks PC heeft al een heel lange traditie. Over twee jaar besteedt die 174 hier. Maar toen zeiden we, maar ik wat voor vrouwelijk doen. En met name Jan Suijerveld in Weiden. Die zei, we moeten iets opzetten. En voortdurend ik maar PC nemen. Nou, dat heb je vanzelf wist. Ik wil wat Jerst dan zien. Maar uiteindelijk is het nog heel al accepteert. Ja. De 50ste Vrouwelijks PC. Hij wordt echt in het rietje zetten van Malis PC, Freule en die Vrouwelijks PC dus als laatste in de regen. Hij valt nou boeten de grote vakantie, maar ik denk dat er hier van een soort publiek komt, omdat het dezelfde 50ste editie is. Die iedereen wil wel warm maken. En de lotting, ja, liek het dan ongunstig, maar ik wil gunstig, omdat je er voortdurend bijwijzen moet om het goed te volgen. En het is geen goede favoriet net in de eerste omloop Schimmelko door. Dus daar wie je duifast zit, er Fightje Touring, ik wil blij mee. Want Weiden verzinnen het en ze hebben het prijsgeld extra omheen gehoord. Er is goed voor 4400 om prijs te verzinnen in de drijftoren dit aan het eind van de lange keertsdagen nou ja, voor de tenten staan. En dan is ik de grote vraag, wat de koningin, misschien valt je net in je haarzelf wel op. Het is een partij die het om alle hoeren uiteenzet op het mooie, smoeke keertsiel daarin worden. En maar die tjerken daar op de achtergrond, als ze op het dorp Oorlieden komen, just, is een heel mooi plakje. En misschien wordt het wel een historische dag, maar een verrassing. Maar ja, dat is keertsen.
0: Ja, nou, we zullen het al je volgen van al voeren hier op de radio. Helco, een offerke dag, hè?
3: Ja, bedankt, hè. En je maakt nog verder.
0: De hele dag is het te volgen hier op de radio, de Vrouwjes PC. En ook via de liveblog in uw app en op de website. En van 12 uur, ik zei het al, is het ook te zien in beeld op de website, app en ook op de televisie. Het is Gastie Alvignon, het Nijzert Friesland komt eraan.
1: Krijg je allemaal in de mail?
0: Hij is vergees en hij is super actueel.
1: De Nijsbrief van Omroep Friesland. Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus, nijskerige programma en online tips van de Omroep.
0: Crowdy Noi, omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Hey Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut oor Jalbenjoen. Dit is het Friske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. De provincie Friesland maakt het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen alwiezen. Oors volgt op 12 september een actie bij het provinciehuis. Dat werd juist onduidelijk op een bijeenkomst met meer dan 1100 boeren in Waasterzweeg. De bijeenkomst werd georganiseerd door Farmers Defence Force, Agractie en de Dutch Dairyman Board. Melkveehouder René Otten van de organisatie leidt uit wat het stikstofplan voor de boeren budgetten.
15: Er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
14: Telefoonnummers van de vleerbasis in Ljouwert hebben een aantal dagen te zien west in een online video van Luchtverkeersleiding Nederland. Podcastmaker Menno Zwart ontdutst de fout, grote Ljouwerter kranten. Zwart is vleertuigkenner en journalist en vertelde daarover in zijn podcast The Mike High Club. Niet om 088-nummers die te zien winnen in een video van de serie Op de Radar op YouTube. De beelden binnen intussen offline hellen. Een tredde van de 100 gymnastiekverenigings in Friesland kampt met een tekort aan trainers. En dat had grote gevolgen. Net alleen voor de band die het net langer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Ledencontributie is de wichtigste bronnen van inkomsten en die droeg het op om het lessen net terug te kennen. Alle Donker van Sport Friesland zei dat de situatie net goed is.
16: Protte club zitten wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we hellen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar mij te meiden naar. En ja, de Lietse dwarpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had ook mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten.
14: In het gemeentehuis in Dokkum is juster de expositie Femicide openen. Hiermee wil de gemeente Noord-Friesland bijdragen aan de bewustwording van femicide, het deedzien van vrouwen om zijn vrouw binnen. De reisgende expositie van Stichting Open Mind jouwt een gezicht onder de slachtoffers van femicide. Marian Stappelenburg had haar de bot in verdiepen naar haar dochter slachtoffer waard.
17: Waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld,

0: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
1: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 21 62.

0: Nog een liedje aan Oerke Friesland van de Moorn. Als het wordt je Maasvogel instuurt via de app van Omroep Friesland of op uw appline. Dan zoek maar in de buurt blauwe van de telefoon. Als dan bel je Maasvogel waarom. We zijn ook nog bij de boeren. Die haar nieuwe acties aankondigen van het provinciehuis. En de nieuwe onwinst van Cambuur. Hij tekent voor treien hier de Italiaan David Boa. Uw sportverslag jouw Willem vermeld voor. Die sputs met hem. Maar eerst het waar. Simpele waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ik kijk net even op het thermometer, zien we hier bij het Omroep Friesland terras. Weer tikje de zonnetje in graden nog.
1: Nou, dan zet je hem er warmtjes bij, want in de lemmer is het een graadje minder warm. Ja, het is ongelooflijk. Nou, de temperatuur is kwaad wezen, die skommelt eigenlijk door de provincie in en staat rond de 16 en 17 graden. En de delslag hoeveelheden die binnen nog bescheiden. Bakkenveen 1,6, Friske Pjellen een orel en in Grauw 0,4 mm. Ja, en ik zie het even te zien naar de waakkaart van een week waarom. Dan denk ik, jongen, dit maakt het waar nou zo leuk en interessant. Interessant, want we staan er heel oors voor. We ben Joert, hebben les van een steuring. Die sloeg in de mand langs met eerste. Die jouwt dus rijwetter. En er komt een paar millimeter uit. Hekken op. Letter in de morgen dan wordt het stadig droeger. En dan hebben we vanmiddag een afwisseling van zinnen. En nog een paar buien. En dan kan de temperatuur nog opbrengen naar zo'n jongetje nog 20 graden. Nou, letter in de midden denk ik dat het sowieso wat droger is. En dat we tijdelijk wat op wat geniertje kennen van de zinnen. En dan is het wachtje nog een gedeeltelijk droge jong. Komen de nacht weer op een nieuwe trog met buien. En het is een buien die ontstaan omdat de boppenloft ook wordt. Ik ken dat jouw vannacht buien die letter in de nacht mogelijk met tonger en ik een pwinstjetten vooral op het water, hoe dat gebeuren kennen. En de temperatuur die zak je naar de 14 graden. Dus wat een zuterige wijze de morgen. En met je mij een knip even van de zinnen en jong droeg en vannacht weer buien.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Morgen, dan krijgen we dus echte meidje met de koude boppenloft. Die wordt nog wat kouder. Dat betekent dat de buiengiet toeneemt. En die lucht die nou nog min op 4,5 kilometer rond de min 14 is, die zakt naar min 8, min 9 graden. Nou, in combinatie met warme wetter krijgen we dus morgen absoluut een onstabiele dag met pittige buien. We van sommigen met tonger. En die windstitten, dat zou ik samen kennen, want er is echt een onstabiliteit. En de temperatuur, die zullen dan morgen, zijn 20 graden. Ja, die denk ik, 21 graden, maar dan moet de zin er was in best wel. Ik heb erop morgen onstabiel waar en voor de natuur een gouden dag.
0: En de dagen daarna, van de kroepen, we naar het weekend daar?
1: Ja, nou ja, in het weekend kroepen, dan word je eigenlijk groepen dat wij weer mooi waren. Hè? Zo werkt dat vaak.
0: Ja, maar werkt het net dus.
1: Zo werkt het net helemaal. Nee, want nadat we de tongenjand hebben, dan hebben we op vrede nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En dat warme wetter, dat is een prachtige energie om buien te creëren. Dus ik vreed, dan hoor het zeker net droeg. We hebben net zinnen, maar ik er nog buienactiviteit en mogelijk ik nog maar een klap tonger. Temperaturen die rennen dan op naar zijn 20 graden.

0: dat is voor deze tijd eigenlijk best wel bescheiden. En de wind is matig uit west-zuidwest. Nou, als we dan de vreedhand, hè, dan schok toch even naar dat weekend. We hebben heen geroepen. De sneeuwen, dan kroept er een hege drukgebied vanuit het westen wat naar u staat. Dat betekent dat de scherpe kantjes van de kjeld in de bopperlucht wat aanneemt. En dat er zinnen wat meer rond te krijgen. Maar er nog steeds een bui vallen kan. Met temperaturen van rond de 20 graden. De wind is dan meest westelijk en matig van kracht. Nou, en dan snijden, dan komt het hege drukgebied. Kroept nog wat meer naar u staan. En dan kan het nou op een enkel lichtbuiken naar droog bloeien. Ja. Nou, wat vinden we daarvan?
1: Ja, nou ja, dan maar positief zien toch hebben.
0: Ah, is toch. We moeten gewoon even erheen. En nogmaals, we hebben allemaal. De natuur heeft het nodig. Dus we moeten het maar even accepteren.
1: Zo is het. Een noffelijke dag.
0: Een noffelijke dag.

0: Diana Ross en The Happening.
1: De Moas.
0: Dat is ook altijd een hele happening, de Moasvogel, want daar komen al je bejochen binnen.
2: En dat wordt heel diep meer, liet het wel.
0: Ja, maar dat is een goed teken, Feike.
2: Dat er goed harken wordt.
0: Zij is het. En
2: absoluut.
0: Dat, dat meestal ja, al betier erbij binnen.
2: Ja.
0: Dat deed mij nemen. Ik ken er om mij praten de laatste weekend.
2: Ja.
0: Krijg heel dit meer respect voor die Feike. Want gewoon, wij hebben hier alleen nog op basis.
2: Ja. En nou 4 dagen in een week.
0: Omdat Erik op vakantie is, zit ik hier alle dagen.
2: Nou, hoe bevalt het?
0: Ja, het bevalt best.
2: Ja.
0: Maar is zo aan het eind van de week ook liefje wel een beetje uit.
2: Heb ik ja. Dus,
0: ja. Maar een soort mensen die het Wutje Maasvogel appen. En een van die mensen, dat is Tineke. Tineke, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, doe wie strek alweer op die het bij, hè?
3: Zo is dat. Ja hoor, zeker.
0: Ja, ja. Want hoe betekent hier die wekker?
3: Nou, even kijken. Dat was 7 uur vanochtend.
0: En had dat een reden? Mast dat betekent hoor? Mast ergens wijzen? Of?
3: Nee, ik hoef nergens te wijzen. Ik wil, nee, dat is gewoon... ja, dat is gewoon... je wordt gewoon wakker. En dan...
0: Ja. Ja, je wordt uiteindelijk gelukkig weer wekker. En dan
3: gelukkig wel,
0: dan
3: ja.
0: Dan gaat de radio dus op Omroep Friesland, begreep ik, hè?
3: Ja, precies. Ja hoor, die heb ik er altijd op staan. Ja,
0: dat jaren Feike en ik graag. En ik, okay, de andere mensen hier, ja. Die jaren dat ik graag.
3: Ja.
0: Wat brengt u het tussen die dan, Tineke? Want hoe is dat net speciaal voor haar?
3: Nee. Maar gewoon... ik ben gepensioneerd, dus ik hoef verder niks.
0: Nee. Oh, nou, maar dan komst de dagen wel droog, hoop ik.
3: Ja hoor, ja, dat kom ik zeker wel door. En dan krijg je eens een keer wat visite. En dan moet je even boodschappen. En, nou ja, zo gaat het dan wat.
0: Ja, wist. Nou, ja, ik ga je in de prijskloos een mooie prijs lezen. Kist eerst kiezen tussen een eiwekker of een thermoskan of een T-shirt van Friesland van de Moorn. Een van de drie prijzen kunnen we opsturen.
3: Oké, T-shirt vind ik wel mooi.
0: Een T-shirt, nou, dan, ja. Ja, die vinden Feike en ik ook mooi, maar die hebben we nog net. Maar we vinden mooi dat de harkers hem hebben, want die kunnen een reclame erin voor dit programma, hè?
3: Zo is dat, ja, precies. Ja.
0: En dan heb ik nog een viskerspet en een zinnenbril en een plaktatoe van Simmer in Friesland voor die.
3: Oh, fantastisch.
0: Nou,
3: hartstikke mooi.
0: Dat maakt het daar even mooi, toch?
3: Zo is dat. Zeker weten. Ja, hoor.
0: Tineke, dankjewel. Ja.

0: gitaar van Santana, mij Rob Thomas en Smooth. Jerestien, Friesland van de Moorn. En Tineke van der Lemmer, die hier ervan trof met het Friesland van de Moorn t-shirt, waar die vrouw een fleuris in. Dat horen we vast misschien al. Rond 1100 mensen kwam justerjoen bij een informatiejoen voor Friese boeren in Waasterzweeg. Verschillende groepen die kwamen daar bij elkaar om te protesteren en bij te praten over de stikstofplan van het kabinet. Protesteren, want de boodschap van haar is helder. De landbouwminister van Essen die moet de stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Otten die winnen belutsen bij de organisatie van die joen. Ze gaan bedroeg in de zuid-eersthoeken van de provincie en daar libbert de discussie over de stikstofplan. Heel bot.
1: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, ja, dat werkt wel door.
2: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
2: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
3: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf, ja.
2: Vertel.
3: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
2: Dus dan moet er een hoop vee wat?
3: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten, ja.
2: En ik ken het net meer uit.
3: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
2: En hoe is dat bij jou?
1: Ja, dat stond op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
0: Ik bloot net bij de actie van justerjoen. Op 12 september komt er een nieuwe actie. Die zal dan wezen bij het provinciehuis in Ljouwert. Ja, hij groeide op in de miljoenenstad Rome, maar is de komende jaren te vinden in Ljouwert. David Boa, die tekent voor drie jaar bij Sportclub Cambuur. De Italiaan die met Ljouwerters in de eredivisie horen. Verslagjouwer Willem van Meldvoort, die sprutst de nieuwe onwenst.
4: De training bij Cambuur is in volle gang. Maar de nieuwe onwenst, David Boa. Een Italiaan. Bennen in Rome, maar nu is de 24-jarige in Ljouwert.
5: Sinceramente no, maar ho visto un po'
6: della città. Nee, ik wil eerlijk zijn net, maar ik ga een tocht door de stad maken en een station. Het is heel mooi rustig en dat bevalt mij wel. Het is een groot verschil met Rome, want dat is een miljoenenstad. Maar ik zal me hier rap aanpassen.
5: Sì, però mi sto trovando bene ora.
4: Boa had een Italiaanse mem en een huid uit die voorkust. Hij wie in Italië een groot talent. Hij speelde bij de jongeren van AS Roma en het Italiaanse Overtal. Maar hij brutst neer terug in het eerste. Daarna speelde hij jaren op clubs bij legere niveaus. Na al die tijd in Italië volgt nu de oerstap naar Nederland. Hij moet Cambuur helpen in de Eredivisie te bloeien. Boa is een verdediger op de rechterkant.
5: Ik
6: ben een speler die heel veel draven wil. Ik ben explosief en rap. Jonker dat ben ik wel een beetje technisch, maar dat is ook iets waar ik nog wel beter in werk in. Dat wil ik hier dus. Ik kwam.
5: Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali.
0: Ja, dat zei de nieuwe onwenst dus van Cambuur, David Boa. Als de Maaskranten.
7: Friesland van de Moor.
8: Bij Harm Wijstra.
9: Alles wat er
0: eerst nog even een stapje naar achteren.
10: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: Madness en One Step Beyond.
1: De media van de morgen.
0: De Friese kranten, wat schroeven die feiken?
2: Ja, erop uit in het eindelijk krijgt wat wietere bosk. Dat schroot het Fries Dijkblad oor. Zet er een foto bij. De fietsers die mij Rijnklingen op paard binnen. Want ja, het wiet vol nedig verzelfs. Ja, we eindelijk, hè, want dat mijn witproces is, eindelijk weer wat Rijn. Natuur wie de bot aan ta, de tuin nek verzelfs.
0: We kunnen heel wat vallen voordat ze weer bij binnen.
2: Ja, dit is nog lang net genoeg inderdaad. Dus nou, de temperatuur is nog prima. Dus ja, de fietsers die blowen wel. En ja, even naar Rijn. Jas komen. En dan ben je er wel. Dat hier dus het Fries Dijkblad voorop stingen. En ja, voor op de Leeuwarden krant is je ook een foto. Nog één knuffel en dan laat ik je gaan. Ja, soort Friese middelbare scholieren wie juster de vakantie echt te eind. Nog één knuffel van mem. En dan ja, voor het eerst naar de nije squallen. Die is juster dus bij RSG Snits. En ja, foto erbij dat een van de leerlingen die krijgt nog even een dikke knuffel van mem. Voordat ze dus nije squallen kennen.
0: Een nije haatstik.
2: Een nije haatstik, zeker. Nou, boeren kondigen een demonstratie aan voor het provinciehuis. Daar stiet ik nog voorop. En het filmploeg gaat in Haas opnames maken voor maffia-scènes. De dramaserie Koning van de Wallen. Wat zag de meesten met een krachtige uitstraling. Maar die heeft in Haas genomen.
0: Ja, die oude zoon kerst er voorbij.
2: Die oude zoon kerst er voorbij. Hè. Dus nou ja, dat is dan in kwart een tussen dus.
0: Haas hier op de radio, nodig voor Wim Brons. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen Harm. Nou, hoe oude Sjeun praat, Wiebe van Dijk heeft een eigen singeltje op naam.
0: Oh.
3: Ja, het gaat over een skip wat, een visserskip wat verzonken is en waarbij het bemanningsleden omkwam binnen vanuit Haas. Dat wordt komende weken betocht bij de, nou vlak voor de visserijdagen in Haas.
0: Ja.
3: Die ramp met dat skip, en Wiebe van Dijk heeft er nou een singeltje uitgebracht. Dat heb ik dadelijk.
0: Nou, leuk.
3: Is nog niet te horen geweest.
0: Leuke primeur.
3: Een primeur heet dat.
0: Nou, dan horen we de radio. Dan horen we sowieso gewoon Wim, Aasen, mij nodig voor. Fijker er bij bij Nijs. En wie ben er morgen weer, Fijker?
2: Wij zijn er morgen, hè? Zeker, ja.
0: Morgen, meisje, een mooie dag van.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Hey Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
11: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het taljet?
8: Nee, wat is er aan?
7: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
7: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. De dames-pc in Weidem.
10: Terwijl we het nooit zien, hartstikke welkom bij deze speciale uitzending van de Omroep Zeelt. Hier wordt shit in Weidem. Voor de 50ste keer. De vooral je PC op de agenda. En daar binnen wij natuurlijk de hele dag live bij. Van begin ont eind tot de allerlaatste slag en daarna. En dat doe ik net alleen nog. Dat doen wij met uw verslagjouwers. Op het veld zit Jan Bakker. En ik een goeie moen aan Henk Hempenius. Henk, ben je hem er klaar voor?
11: Ja, goeiemorgen Simon. Natuurlijk ben wij er klaar voor. En wij ondertussen heb ik eigenlijk de eerste gast al bij mij staan. Hij is 40 jaar lang gast hier geweest voor de Vrijse PC. Goeiemorgen Jan.
12: Morgen Henk.
11: Die 50ste editie Jan, het begon 50 jaar geleden, zo'n 70. Toen hier natuurlijk nog net deze entourage die we nu hebben.
12: Nee, er stonden er wat banken om het veld en het aantal toeschouwers dat weer wat vrienden en bekenden en familie en wat mensen uit het dorp en dat weer toch wel.
11: Hoe is het idee eigenlijk bij jou ontstonden, Jan?
12: Nou, doordat wij hier in Weidem op dat moment alle stukken wat vrolijkskeertsen zien, niet regelmatig of kort gewoon te keertsen, omdat het keertsen is in Fjouders altijd officieel begonnen. En we hingen al wat die voortgaan. Maar dat we ooit niks als aandelings- of trommelkalotterswedstrijden. En dan kwam de vraag wel eens op van nou, persoonlijk was ik een vrije formatiekeertsen willen. Nou, wij hingen ondertussen ik op twee keer een trommelkalotterspartij gaan hier. En de tweede datum die ik al klaar van zo'n zaterdag als trommelkalotterswedstrijd. En toen ben ik hier naar het bestuur stapte en zei, kunnen we dat ik verloren. Nou, het bestuur dat stapte er maar in. En even contact opnemen met HB. En dat was helemaal geen probleem. Het waren een vrije formatiewedstrijd. Nou, zo.
13: En dat is natuurlijk in de loop der jaren min of meer grutter en grutter en grutter worden, Jan, hè?
12: Ja, de eerste jaren ging het nog net zo goed. Maar er kwamen wel wat meer mensen. Maar ik zei, wij konden qua publieke belangstelling natuurlijk net concurreren met de Gouden Willempartij in mijn naam, hier in eerste klas. En toen zei ik van wij moeten nou een dag door de week. Nou, dat weer nou een waarsdie in augustus vrij, dat weer deze waarsdie. En nou, daar kregen we dus ik toestemming voor van de Bolt. En dat scheelde direct al in de toeschouwers, want toen telde ik 150 man. En toen ging er ook al meestal mijn eigen stoel en zei, daar ben ik nog wel foto's van. Ik weet die 90 leren nog, dan kist dat ik wel op zien.
13: Ja, al met al natuurlijk, die dream, best maar begonnen, best uiteindelijk, is een fantastisch evenement eigenlijk geworden.
12: Ja, die dream is uitgekomen. Want toen maar de 24e keer, toen heb ik dat verhaal over. Toen had ik een dream hier, dat wie ik wel zo. Ik zie dat van mijn eigen zo. En maar een soort mensen eromheen. Nou, op een bepaald moment, maar de 24e keer, toen weer dat eigenlijk al zo. Toen de treierij en banken omheen, nou, dat werd mooi dicht. Die omslag op dat eerste boekje, die foto, daar kist het echt heel mooi op zien. En de alle kanten van het veld weer prachtig bezet.
13: Dat weer natuurlijk is in de loop der jaren een fantastische ontwikkeling geweest, Jan. Daar ben je natuurlijk 40 jaar bij Belutsen geweest. Hoe is dat nou voor jou?
12: Ik kan nou lekker achterover leunen. Ik zie wel wat er eigenlijk gebeurt. En soms dan dok ik nog wel even een handtaast. Maar ik bemoei me er echt net meer met de organisatie, want dat maak ik net wel. De mensen die gaan goed in de maag keren. En de draaiboeken die lezen clear. Dus, en Juster Jon hebben we hier ik even met mijn mooie ploeg om een tafel zitten. Nou, ik ze zo telt, tussen de 30 en de 40 man. Nou, en die ben je dan ik al van oude aardoende komen ze in actie werd.
13: Ja, al met al, natuurlijk zit er een hele organisatie achter om dit hier, en zeker deze 50ste editie, Zadel te zetten, hè?
12: Nou ja, daar kwam een extra iets bij. Hè. De tenten moest ik even verder komen, omdat Stijn weer de boekpresentatie, eigenlijk de reunie van alle deelnemers, dat is mij hartstikke goed bevallen. Ik had er nooit gedacht dat er zoveel vrouwen komen zo. En ik, de reacties na de tijd, tegen mij en ik tegen de commissie, zeg maar, en ik de reacties op het boek, nou, het weer geweldig.
13: Ja, het weer al met al een top reunie natuurlijk. En inderdaad, 180 vooral die, en de winnen ik ons bij, Jan, die hier ik in 20 jaar net zien.
12: Nee, nou, zo goed, maar ik hier zo nodig dan en ik er even moeite mee. Dan zou ik de maar eens even helpen. Dan zijn ze een plakname of een achternaam en dan wist ik het wel. Ja, dat wil wel heel leuk. Nou ja, en dan maar die tweede tribune erbij. Dat is ik al iets. Aart-Jan Bouma, die zit nog in de commissie. Nou, dat is ik een man die kan van alles betekenen. En Uitpinnen, die had ik zelf ook een soort materiaal. En die kan meestal nog eens horen. En die had hier er een peer in Lien al over van. God Jan, op die kopse kant, dan moet eigenlijk ik eens een keer een tribune. Maar ja, dan zit men die scherende kant. En hoe doe je dat dan? Nou, dat had er mooi oplast, ik was jong. En nu staat daar zelfs een tribune met kuipstoeltjes. Nou, ik wist net wat ik zei.
13: Nee, wat dat betreft is dat natuurlijk een fantastische ontwikkeling voor San Vries per se. En ik heb van Jacqueline en Wichler al begrepen. Elke keer proberen ze, en daar is er natuurlijk een groot onderdeel in hoorn, om het trek wat groter te maken. Hè?
12: Nou ja, zo. Dat zeg ik, nou staat er samen hier weer een tribune bij met kuipstoeltjes. Twee jaar lien kregen we deze mooie tenten van Jemma, van de pers en van het bestuur en de muziek. Het korps dat zit nu in mooie pagode tenten. Ja, dat jouw het oorsje, dat het uitstraling. En nou ja, en zo bouw je steeds verder. En het zien we de eerste zeker. Ik heb begrepen dat het prijzenbedrag aanzienlijk verhogen is.
13: Ja, dat is voor deze vrouw per se 4400 euro.
12: Ja, ik heb het dus even onttrekken in West en ik ben nu komen 1250 euro de punt. Nou, ik denk dat die vrouw hun deers krijgt als ze de aflapen hebben maatje. Ja, het staat op de lijst, maar dat doen wij wel. Heel veel plakken, dat staat helemaal net op de lijst wat de prijs is. Dat kost een beetje, denk ik, nou, ben je hem dat nog net bij zijn, of is gemaakt gebeurd. Wij hebben het er altijd op zetten, ik om zien te letten van, nou, zou je het.
13: Hoe zie je zo richting deze 50ste editie, Jan?
12: De bedoelste keertsen op zich? Nou ja. Ja, nou ja. Het is nog een beetje bewolkt. En op zich hindert dat niks. Vooral als we straks beginnen, dan als Tinder in het zuiden staat, dan staat hij vol op die mooie naaie tribune. Maar omdat het wat bewolkt is, hebben ze daar geen last van. En de keertsen zijn er ook geen last van. Dus dit waar is eigenlijk wel ideaal. Hè? En het wordt ik net echt hut. Ja, het wordt ook windkracht 4, maar daar hebben we hier in die koelen net zoveel last van. Dus ik denk dat het nu wel een mooie kids die worden kan. Qua waar en ik qua keertjes. Want we hebben, we hebben 12 toerstenen. Daar staan stickers, 2, 3, 4 toppers op. De lijst is zodanig, dat middelste blokje, dat neemde ik al de pool des doods. Want daar geeft het erom. En daar maken we dus zien wie uit het onderste blokje overleeft en uit het bovenste blokje.
13: Ja, al de mogelijkheden binnen natuurlijk op waar naar een hele mooie, in ieder geval meer spanning in de finales dan wij in Alpenvreude en de Heerenpersessionen.
12: Die mogelijkheid zit erin, want daar zitten dus ik qua kans hebben de patronen in het bovenste blokje en niet in het onderste blokje. Dus ja, het kan voor een mooie hele finale en finale worden.
13: Al met al een prachtige dag om naar voor u te zien, Jan.
12: Van mij wel en ik hoop van jou ook. En ik wens je een soort succes, joh.
13: Dankjewel, Jan. Daar staan we in ieder geval u even te wit steen woest. En ik wens je daar natuurlijk een hele noffelijke dag. Wij zijn al los met uw uitzending van Oud Keertveld hier in Weidem. Met een draai stukje muziek. En dankjewel, Jan.
12: Oké, bedankt. Omroep Zeeland.

0: Dua Lipa en Yo My Houdini. In Weidem maakt het heel keertsleefhavend Friesland zich op voor de Vrolius PC. En zei ik vanzelf uw verslagjouwer Henk Hempenius. Ja, Henk, alles shit, alles er eigenlijk wat kleer voor. Nou, maar trije kwartier, hè?
1: Ja, maar na drie kwartier, maar had ik even om je hinnensjurg, Simon. Dan wordt langzamerhand de naaie tribune, die print al langzamerhand wat vol. De eerste meeting zit al op het tribune. En ja, dat komt natuurlijk ik mooi terug de eerste omlopen. Bij u zus, de koningin van vorig jaar. Goedemorgen, Jeanette.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben vorig jaar natuurlijk ik van de voren even een liefste praatje gehad. Hoe is het met jou?
2: Best, ik heb er zin in. Die lange dag, juste, dus ik ben er wel klaar voor.
1: Ja, want dat begreep ik inderdaad vandaag. Gewoon werkje, begreep ik, juster. En dan op naar die voorbereiding van Juwet. Maakt dat ik nou verschil?
2: Nee, ik loop altijd zo lang mogelijk in mijn eigen ritme. Dus dat deed het werkje niet bij, betiet opstaan. Werkje, jongens nog een baltje slaan, dat is mijn normale ritme. Dus daar ben ik nou ik zo volle mogelijk in blijven.
1: En dan is het de dag van Juwet, de 50ste editie. Hoe ben je bij de Jim de Dai?
2: Nou, het wie erg betiet, moet ik bekennen. Voor zoiets een week wekker. En toen heb ik alleen op Badline. Een nieuwe puzzelboek heb ik. Dat is helemaal een hype. Dus dat heb ik even lekker dingen goed ontbijten. En lekker muziek, jongen.
1: En dan is het dus eigenlijk lekker ontspannen. Werk je naar de Dai van Juwet?
2: Ja, ik ben heel ontspannen. Ik heb er gewoon zin in. Dus het kan mij net gauw gaan al beginnen.
1: En dan is juist natuurlijk Manitou die lotting. Wat denk je hem dan bij een machine-train?
2: Nou, wat ik denk, dat we voort aan de bak moeten. Ik heb nog nooit eerder op de PC de eerste omloop zaal aan de bak moeten als Juwet. En dat jouw zijn heel oud gevoel, ik mag zich mooi. Maar dat, ja, ik denk dat het alleen maar goed is. En er zijn heel soort goede partoeren. Elke omloop is eigenlijk een finale. En dat begint bij omloop Ingen. En verder heb ik nog net zien.
1: Nee, dat snap ik. Je maakt het natuurlijk zandai per omloop besjent. Maakt het nou een verschil uit, Jeanette, dat je hem echt gliek scherp steemt, of ja, dat je een wat, ik neem het, een lichter partoer zien komen?
2: Ja, ik heb dit, wat ik zeg, ik heb nog nooit samen kort onder bak moeten. Dus ik ja, maakt het een verschil? Nee, ik denk dat hetzelfde plan, dat we dat, wat het hele hier al doggen, dat we dat nou ik in de eerste omloop met het wandelen, wat het nou omloop hier of jou is. Elke omloop is in principe finale en steven maar hetzelfde doel op chilled.
1: Ja, natuurlijk is het, je doel is natuurlijk op het einde van de dag weer voor de tinten te staan op het hoogste podium. Maar het lijkt heel erg dicht bij elkaar dit seizoen, hè?
2: Ja, we hebben al zo'n van alle woen, maar dat zou ik zie mijn collega's juist, ik zou dat zou gewoon helemaal niks. Ik heb zelf al een keer woen als een outsider en ik kan nog zelf favoriet wijzen, maar dat zou gewoon niks. En dit is een dag op zich en... Maar wat ik zie is, we hebben het nog steeds in eigen hand. Dus we moeten gewoon keertsen. En dat is nog steeds het belangrijkste.
1: Wij horen daar net langer op. Dankjewel dat Steven bij u woest. Heel soort succes, Juwet. En we zullen elkaar sowieso Juwet nog wel hebben. Hè?
2: Ja, bedankt. Fijne dag voor die drieën.
1: Dankjewel, Jeanette Winia. Koningin van vorig hier zijn mooi haast. Maar Louise en Martsen nog even een rondje rennen. Over die in de Iepenauto natuurlijk straks. Ja, om rond een kwartier voor 11. Hier op het field. En ja, we draaien maar even een plaatsje. En dan ben wij even in aanwachting van onze scheidsrechter Jenko Sieperda.

0: Marianne Rosenberg, Jenjo, ik bin wie du. Omroep Zee. Het is nog een jel-oerke te gingen tot het begin van de 50ste Vrouwjes PC. Ja, en dan begint de spanning wel wat te stijgen, kan ik me zo voorstellen. Henk, hoe zit het met die spanning?
1: Nou, een gezonde spanning wat dat betreft. Simon, en ja, de 50ste editie natuurlijk. En het wordt natuurlijk een fantastische dag. En het is gelijkvolle bak. Ik ben benieuwd hoe het Jander het zien hoe het.
2: Ja, hetzelfde. Het is net als de eerste Henk, waardoor het al meer het signeteerde en kregen we zin om. We hebben een leuke PC, wat krijg ik samen met Jan Suijerveld. Het lat is goed, zit aardig trommelke hoor. We kunnen een mooie partijen in de eerste omloop zien, maar het rent door de hele dag wel een beetje terug.
1: Ja, ondertussen ben dus de eerste vier opdoeten die binnen al het warm draaien hier op het Keertfield. Dus na je tribune, mooi de Kuipjes, ja, die rint al langzamerhand vol. Ik achter de perken komen de eerste meisjes al. Dus allemaal half jaar opdoeten die als eerste in actie komen. We hebben natuurlijk eerst nog even een partijtje mooi, Jenko. Ja, Jenko instrueert eerst de keurmeisjes even in het dwarshoes. Zodra de dekleders rint er even de buis langs. Dan zullen we eens even jaren van hoe Jenko richting deze komende 50ste editie van de Vrouwenskeert.
2: Maar Henk, dat is de adelsweter binnen de Vrouwenskeert. We hadden van de weekend natuurlijk bij de Vrouwenskeert, bij de Latting hebben het erover. Hoe is de dag voor jou?
1: Ik denk dat wij een hele mooie en het kan wel eens een hele spannende dag worden. En natuurlijk hebben we die klapper op de eerste omhoog tussen Louise en Pedro van Larissa Smink. Ja, daarnaast hebben we nog een stuk of drie, vier op doen. Die kan echt zich wel in de prijzen keertsen. En allemaal kunnen we dus opwaaien dus, naar een hele mooie dag.
2: Ja. Het wordt het waar is goed. Toen ik erheen reed, dus sneeuw, toen hangde er donkere wolken boven het veld. En dat is net voor de keertjes, dat die van het waar. En die binnen aardig oer. Dus ik denk dat het wat waar betreft, ik goed komt, Joet al hier. Ik heb er zin nog een doorheen zin om Henk. En we wachten inderdaad op Jenko. En op de officiële dingen die er gebeuren. Maar het winnende patroon van Aron Ier, die maakt nog eventjes in de koets oer het veld. En van de hoofdsponsor. En dan kunnen we los, Henk.

0: Nielson, hoogste versnelling. Omroep Zeeland. Ja, en op die 50ste verhaaljes PC hoort ik in de hoogste versnelling verkeersvuurt dat stil uw verslagjouwers Jan Bakker en Henk Hempenius Azen Sjen. Ja, Henk, nog 20 minuten te gingen. Wat gebeurt er nou nog in die laatste 20 minuten tot het alweer losgeet?
1: Nou, de verhaaljes die jou bedoelen, die staan ondertussen dus op het veld. Die ben aan het inslaan. En dan had de planning al hier klopt, dan is het daar mooi. Een liedje 4 minuten, dan pakt Feitje Touring het wordt de duivelzitter. En naast mij, ja, hij komt krek de tinten binnen. En Jenko Sieperda, de scheidsrechter van Jood, Jan Bakker.
2: Ja, Jenko, wij troffen elkaar met de laterij ik al.
3: Ja, klopt, Jan. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Toen heb ik je gefeliciteerd met deze prachtige gasten van die maat. Maar toen heb ik je voortgekregen, wat had hij dit kassen?
3: Dit heb ik gelukkig niks kassen. Maar ja, ik heb er wel een paar trenden om laten toen ik die heer dat ik hier steen koe.
2: Ja, want Johnny die had zijn plakje aan vandaag, omdat het die laatste seizoen is. En daar is er nooit de verhalen per se leren. En ook gaat die wenskie vervullen.
3: Ja, dat klopt. Ik ging dan nooit eerder leiden. Kwam ik in verband met het werk. Het voelde altijd krek weer de eerste week na mijn vakantie. Ja, en dan net vrij krijgen. En dan kon je net voor in opmerking. En nu heb ik een werkgever weg. Ja, wel lange vrij helemaal. En koe ik nu de PC doen. Maar ja, ik ging hem vierten op mijn verlanglijstje te zetten. We gingen hem wel mondeling bepraten. Ja, en als je hem net op papier zetten, ja, dan krijg je hem ik net door de drukte.
2: Maar Jenko, is het dan een partij die het op die lijstje staat of die is het echt woest?
3: Het was nog wel een wedstrijd wat

0: Op mijn lijstje stie. Toen ik begon als scheidsrechter, ging ik net een lijstje van nou, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Maar nooit het einde daarom van mijn keert, of van mijn scheidscarrière. Wie dit nog wel in, dat ik zei van die mis ik nog. Ja.
1: Waarom nou? Wat deed de vrouw als PC voor jou?
0: De vrouw als PC, ja, op zich de PC. Is natuurlijk een prachtig mooie wedstrijd. Ik heb de heren PC ik leiden mochten. En ja, gewoon het entourage eromheen. Maar bovenal, we hebben de vrouw al in het veld staan. Wat ik gewoon wou, mijn vrije formatie wedstrijd, ik prachtig mooi vind. Dus wat dat ook heet, het wordt PC. Ja, is wel mooi dat het erbij is. Maar ik vind het al een hele eer om met die vrouw al hier te staan.
1: En gisteren nog naar een wilde partij, ja, dat is het einde van het seizoen.
0: Ja, ik mag even in Bethlehem naar een wilde partij. En dan heb ik nog de juniorenfinale in Weensum van de competitie. En ik eindig hier op de herenhoofdklas in Payam nog. Maar ja, dit is wel de kers op het taart, deze wedstrijd.
1: Prachtig, ik gun het je van harte, maar dat wist ook ik wel. Hey.
0: Ja, maar ja, ik wist, als ik wist hoe het tot stand komt, is eigenlijk hier vorige week in Burgerwet al afscheid genomen van deze damescategorie. En ja, als je dan op een gegeven moment bellen worden van, is het waar, is het druk? Nou ja, ik zong hem in de achter hierheen. En dat er dan zo werd van, nou, met die klem maar rond, want daar is de PC. Ja, dat is natuurlijk prachtig mooi. En ja, dan achterna bleek dat mijn dochter en het complete hoofdklasse dames en eerste klasse dames, dat die al hier in dit project complot zitten om mij hier op deze laatste PC te krijgen.
1: Ja, maar ja, ik jaren van de week van hier, van Henk, van 99,99% van de kerswereld die wist dat deze wedstrijd krijgen, zo is het behalve dood.
0: Ja, behalve ik. Ja, ze hadden dat ik in Burgerwet ik afscheid van die vrouw in naam. En ja, en als je dan jaren dat ze al hier in het complot zitten, ja, dat doet je wel wat. En als je hier dan Joert Steen en dan ik nog maar het 50ste jubileum. Ja, dat is gewoon heel uniek, Jan. Dat is, ja, is net te beschrijven.
1: Wij gunnen het je van harte. Wij horen die in de gaten, Joert.
0: Dankjewel.
1: En we hopen die ik nog eens over te zien. Maar in je vraag nog, dan zou je het nog wat beter roteren al hier. En dan haast op mijn skiers terug. Wat zit daar aan hier dan?
0: Ik denk dat ik wat meer in de begeleiding van nieuwe skiestruchters en bestaande skiestruchters. Nou ja, ik hel wat praten met de skiestruchterscommissie. Hoe ik dat misschien indelen kan om nieuwe collega's op een hoger niveau te krijgen. En ja, daar ben ik wel bereid willen voor om hun daarbij te helpen.
1: Een mooie vacature bij Silt zit er dan net, die gisteren uit die film.
0: Nou, heb ik het wel met Henk hoor aan. En ja, waar weet. Misschien krijg ik haast niks een mooie microfoon in de hand. Ik weet het dat net, ja.
1: Wat praten, is toch wel?
0: Nou, dat zou het wel.
1: Hey, dankjewel. Succes, maar vooral een soort wil ik genieten van. En ik vind dat het verzinnen heeft.
0: Dankjewel, Jan. En Henk, ik tegen dank.
1: Hey, succes, Joert.

0: Ja, Pitbull en Chris Brown die schoven even voort, want de fun die gaat aan het begin in de Weidem. Henk, helemaal de kleer voor.
1: Ja, ik ben er zeker klaar voor, zal ik het zeggen. Uw vliegende keeper, Joort Aukje van Kuken, zijn dochter Joort, de interviews van u, die is direct klaar voor. Jan Bakker zit naast mij en natuurlijk de voorzitter Feitje Touring. Zij stelt de fjouw op het toeren. Even aan u voor natuurlijk keren en aan het publiek keren. Op het Keersveld in Weidem, waar het ondertussen al aardig druk is. Zeker op de naaie tribune, die zit al redelijk gevuld. En dan zien wij de nummers 1 en 2, 3 en 4. Annette Haan, Gerda Liekleman, Nijholt en Jenny Tefsen. Aartje en Iris Veldman. Riks Winia en Jelde Koopmans. En de nummers 3 en 4, Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra, Elske van Straten. En Riks Vorkema, Marit Willinga en Linda van der Meer. En er zijn 3 debutanten in de strijd tussen de nummers 3 en 4. Elske van Straten keert haar eerste vrouwelijk per se. En Marit Willinga en Linda van der Meer, die keert zich hun eerste vrouwelijk per se. Dus de vrouwen gaan naar hun positie staan. Dan ben we naar de klok van 11 uur, ben we los.
0: Aasen naar de klok van 11 uur. Dus meer van deze 50ste Vrouwjes PC. Sta om klokslag op het uur. Zullen die wedstrijden beginnen. En Omroep Zilt is erbij natuurlijk. De hele dag lang. Ont en mij de allerlaatste slagen en reacties. Lucia, de hele dag mij bij u op de radio. Omroep Zilt Radio op 106.2 en 106.5 FM. Of op DAB+. Natuurlijk ik via omroepzilt.nl. En ik in de Omroep Zilt app ken je live mic harkje. En de hele dag voor de radio is dat krek wat te vieren. Dan kun je ik via uw website en uw social media op de hoogte blijven van wat er gebeurt op en rond het veld. Aasen om 11 uur, dan gaan wij echt los. Maar dit is de 50ste Vrouwjes PC live van Utweidem. Geen nergens heen, pak nog even gauw het laatste bakje koffie. Want het wordt aasen heel gauw spannend bij Omroep Zilt.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
8: Nieuws, sport en muziek. De dames-pc in Weiden.
0: De Vlaamse Noord-Al van de Volkom Beveron bij Omroep Zeelt. En natuurlijk binnen wij de Die Live. We zijn er de hele Die Live op de 50ste Vrolijes PC in Weidem. En dat is Alf Oeren West. En die Weidem binnen ze scherp. Dus Henk, dat betjut. Je bent los of net?
1: Nog krijg net, Simon. Maar de eerste vier open doen zijn nu echt op kleren. En dan gaat het achter los. Maar de nummers 1 en 2 die pakt Jan achter voor zijn rekening. En ik hou mij bezig met de nummers 3 en 4. Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra, Elske van Straten, Sjen Riks Vorma, Marit Wielinga en Linda van der Meer. En het laatste proef van Riks Vorma. Riks haar laatste PC. Zij vanwege de studie het zij zijn van volgend jaar Orke er mooi op. Het is natuurlijk heel erg jammer dat een van Fjallendundag eigenlijk al ophoudt natuurlijk. En het is zilverwolling gemist worden. Ja, en dan mooi, twee debutanten, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Ja, en op de andere kant, daar hebben we het bedoel van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. En Elske is de debutante binnen dat patoer. Jan Bakker.
9: Ik neem de patoer 1 en 12 van mijn rekening, was het al gezegd, Henk. Ik heb er zin in. En we zeggen Annette van de Haan, patoer nummer 1. Gert de Ligerma aan Nijenhout en Jenny Terpstra. Als ik dat in cijfers uitdruk, dan zeggen we dat Annette Haan haar 8e keer op de PC is. Gert de Ligerma haar 4e keer en die heeft een keer woon. En we zeggen Jenny Terpstra voor de 10e keer op de PC en die heeft een keer de 12e prijs woon. En dat heb ik het al eens zelf bedacht, want die cijfers komen al bij Henk. Dat is dus riedende, rinde en schreeuwende almanak van de vrouwenskeersen. En we zeggen dat die zijn patoer 12 keer zijn mooie. Zijn Iris Veldman, 4e PC, Richtwinia, haar 6e PC. En Jeldo Koopmans achterin en van mijn stop haar 3e PC en 1 keer een 3e prijs. We gaan ze los.

0: Sabrina Carpenter, je hebt mijn espresso. Geen we je gauw naar je weiden. Ik weet krek wat er gauw, maar Jan Bakker, nou ben je hem echt los, hè?
1: Ja, en daar hing het een fjouwer onder de Telegraaf op toer nummer 12. Dat is Iris Veldman, Richtwinia en Jeldo Koopboys. En dat komt omdat ze beide de eerste keer zijn, eerst een twarke keer natuurlijk, behoren. Maar dan zie ik dat Gerda Likkerma aan Nijholt voorin in het toer van de nummer 1. Maar Annette Haan en Jenny Terfta haar eerste boppenslag pleest. En dat betekent dat er een 12 onder de Telegraaf komt. Dus al met al, toer nummer 1 is het fjouwer 12 van toer nummer 12. En dat ben Iris Veldman, Richtwinia en Jeldo Koopmans. En ik zie dat Henk Hempen is, die is wel met technische dingen ondergaan. Maar ik denk ik wil die techniek die kan ik wel voor een dagje in de sturing komen.
2: Ja, ik zie dus nu in de nummers 3 en Fjall, Britt Joustra en Duke Dijkstra en Elske van Straten, Sjen Riksvokkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Het wie daar een schinne size om de Telegraaf in voordeel van Pedro van Britt Joustra. En ze pakken dat eerste bordje hier op de 50ste editie van de Vrijse PC. We zijn los dus met de nummers 1 tot en met Fjaller. En het eerste bordje hangt om de Telegraaf hier in Woerden. En dat is in het voordeel van Pedro van Britt Joustra.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley en yo, Moonlight Shadow.
1: Ooh, yeah. Omroep Zeeland.
0: En we gaan van het Mannenjocht naar het Zinjocht. Tenminste, Jan Bakker, ik hoop als we daar een beetje in de zinnen 16 wijden. Of liep het minder het waar?
2: We zitten heel droeg, inderdaad, Simon. Maar de zin is daar nog net terug, want die komt er net terug. Eerst, want er hangen dikke, donkere wolken op het veld. Maar dat is net, dat is symbolisch. Dat is net wat waar, net wat keertje. Want er wordt keerst en er wordt aardig keerst natuurlijk voor dadelijk. Want het gaat wel om de Vrolijks PC. Een jubileumpartij. Annette Haanpen, toer nummer 1. Gerda Liekelema aan Nijenholt. En Jenny Terfstra, die keertjes in nummer 2. Iris Veldman, Rick Swinia en Jeldo Koopmaus. En het laatste partij kwam Skinnenfjouwer voor in het eerste. Maar ondertussen steden Skinnenfjouwer achter. En een eerst. Dus dat partoe van Annette Haan. Het gewoon alle punten achter elkaar pakt. Terug goed opslagwerk en een bobbeslag. Dus het partoe Annette Haan. Gert de Liekelema aan Nijholt en Jenny Terfstra. Die steen maar Skin eerst voor. En Skin of jou, Henk Hempenius.
3: Ja, het krachtverschil bij mij ligt even wat groter te wijzen. Britt Jouwstra aan de Joke Dijkstra en Elske van Straten. Hun vliegende start. Zien het partoe van Rix Valkema. Ja, zet ik al zo. Die keert wordt haar laatste vrouwtje per se. Mooi debutanten, Marit Willinga en Linda van der Meer. Ja, ze hebben het eerste spel al onder de Telegraaf hingen. Ze pakken het eerst op de Skinner Sois. En vervolgens is het op de Sois 12. Op Nije raak voor het partij van Britt Joustra. Dus en ze hebben eigenlijk alweer een Skinner Sois onder de Telegraaf. Dus die eerste partij bij mij, die gaat vrij vlot. En als de formatie van Rix Valkema wat wil, dan zit ze nou eindelijk. Zolangsmand wil daar een sluiting pakken met hem. Hij laat een hele dikke keers op, tussen de opslaglijn en de boppellijn in. En dan is trouwens nog naar Britt Joustra om die keertje goed te verdedigen. Slag je zij erin, dan gaan zij op wijn naar die skin. Dan draai je eerst nul. Dan is het verschil al behoorlijk slain in die partij. Dus tussen nummers 3 en 4. Britt Joustra komt er maar die one in voorin bij. Oeh, die had bij Marit Wielinga bedaard die bal. Het is Marit die een knapper eigenlijk had in het werk. En dat betekent dus dat Britt Joustra een zitbal plaatst. En daarmee pakken zij al een skin. Dan draai je eerst hier. In die street dus mooi te bedoel van Rix Valkema. Ritte Joustra dus, Anne-Dieuwe Dijkstra en Elske van Straten. Schien het draaien eerst voor, in Rix Valkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer. Ik denk Jan, een saaiswaar.
2: Saaiswaar inderdaad van partij nummer 1. En dat heb ik hem verteld aan Edda Haan, Gerda Liekelema aan Nijholt. En Jenny Terfstra, saaiswaar voor in deze eerste omloop. En een eerst heeft ze voorsprong. Dat betekent dat partij nummer 2, Iris Veldman, Rix Swinia en Jeldo Koopmans. Maar saaispunt pakt het nota. En dat gaan we als een tierleer pakt dat orenpartij het eerst en de saaiswaar. En we moeten nog zien wat Iris Veldman dwanggeert. Iris Veldman, Udren riep, ze zit bij de ogen. Kleert een mooie van die opslag. Ze komt aan en we zorgen dat het perk van partoer nummer 2, Liekelema en Terfstra hard en kleer houden. En wat wordt die bal? Oh, die wordt retourneerd van naar boven. En komt hij in het perk? Nee, die komt net in het perk. Er komt de keerstlijn van een meter of 2. Dus ik denk dat we maar even waarom gaan. Of naar Henk of naar de studio. Henk?
3: Misschien het 2 hing het rond de Telegraaf bij mij. Zal ik het zo uitdoen van Britt Joustra. Mooi natuurlijk Elske van Straten en Anne-Dieuke Dijkstra hebben een vliegende start. In het partij van Rix Valkema. En nu zien wat Britt Joustra nodig had. En die zie ik op Nijen Marit Wielinga op in het voorperk. En dat betekent dat hij een eerste keer komt te lezen. Skinner draai eerst. Skinner 12 voor het partij van Britt Joustra. In het partij van Rix Valkema. Ja, op de andere kant hing het nog steeds die saai zwaai, joh.
2: Is het dan net de Haan die ik ben soms wat langzamer in verband met de echo die ik heb. Maar ik kan wel gewoon erop praten door stappen heen. Maar ik zeg, net de Haan, die brengt die bal nu achter in het perk. En dat doet ze net goed. Want die bal die sweepke te hard over de heup. Die squat ze helemaal naar links daarvan. En dan die bal boeten. Weer het is zoals jouwer. In het voordeel van partij nummer 1. Annette Haan, Gerda Liekelema en Jenny Terpstra.
3: Elske van Straten stiet ondertussen kleren om die bal richting het perk. Ziel van Marit Wielinga en Linda van der Meer natuurlijk. Komt die bal van Elske voorin op Nijen bij Marit Wielinga. Ah, die laat er nog een keers deel. Dan is het 2 keers in het tussenspel. En dat betekent dus even rally van opslag. En dan is het daar een onhoorlijke kant natuurlijk. Eerst Linda van der Meer eerste keers verdediging zit. En dan Rix Valkema. Ja, die saaisje. Wie saais waar, Jan? No saaisje jou, hoor.
2: Op een Nijen probeer ik dat perk te verschalken. En dan brengt hij de bal beter. En die bal die gaat voorin. En wat wordt die bal? Die gaat boven. Nee, die komt er stuit aan. En dan komt er een keerstelling bij de stuit, bij de opslag. Dus het gaat weer om. Het gaat weer, het perk gaat naar het veld. En het veld gaat naar het perk. Dus we kunnen wel even naar Henk.
3: Ja, het is Linda van der Meer. Zij stiet te kleren. Een keertje op een meter of jou of hier van de middellinie. En dan stiet het perk natuurlijk kleren aan. Dieuke Dijkstra en Agriense Elske van Straten. Linda, debutante dus, Joert, op deze 50ste editie. Van de Vrolijkse PC. Zien wat Linda nou dwangt voorin. Ja, die wordt vliegend scherp. Vroeg aan de Dieuke Dijkstra. En dan bouwt zij de voorsprong alweer verder uit. De Skinnertrui eerst nog de Telegraaf en de Skinnerfjouwer. En dat betekent dus dat de formatie van Britt echt vliegend uit de startblokken gaat. Sjen had de formatie van Iris Veldman wat dichterbij komen, ken Jan?
2: Dat zou mooi zijn natuurlijk voor de partij, want een speelachterstand is natuurlijk net deerlijk, maar het is wel een gat op de Vrolijks PC. En we zien nu dat Iris Veldman de bal opslaat. Ze maakt een keersverdediging en ze brengt de bal heel op achterin en dat gaat net goed. Maar die bal die dreut als het ware richting de kweerlijn. En dat is nou het eerste. Hij gaat boeten de perkelijn. Dat betekent dat het hier net eerst een klik wordt. Maar dat patroon nummer 1, Annette de Haan, Gerda Liekelema aan Nijholt en Jenny Terpstra. Je mooi skinspel voorkomt in patroon nummer 2, Iris Veldman, Rikst Binia en Jeldo Koopmans.
3: Ja, bij mij gaat het blond het hut gaan, want het perk van Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten, die rammelen weer even niet door de bob heen. Al die passeren in ieder geval de keers en dat betekent dus Skinnertrui eerst, Skinner size on de Telegraaf. Ja, en dan is het gelijk al alle hands aan dek voor de formatie van Rikst Fokkema, Maya Marit Wiedinga en Linda van der Meer. En nou hebben we uiteindelijk een fantastische opslagbal, Jan.
2: Hier is dat inderdaad ook in. Natuurlijk is dat als Jering en Stien. Maar ze jouw toch een prachtige zitbal op de perk van Liekelema en Terpstra van patroon nummer 1. Dat betekent dat ze toch bij de skin het wouden de Telegraaf krijgen, Henk.
3: Ja, bij mij komt er een keerslissen tussen de voorlijn en de middellijn in. En dat is de Skinnertrui, eerst een Skinner size. En dan is die ondertussen Iris Veldman bloot er maar even bij. Ik ben benijd op die formatie van Anna Dioke Dijkstra. Dus die voorsprong verder en verder uitbouwen gaat. Iris Veldman is onderwijs.
2: Veldman die brengt op naar de bal achterin. Nou gaat die bal kwee of gaat die bal boven? Nee, die bal die gaat een hele lange kwee van Jenny Terpstra. En de achterin zit daar in het perk van Liekelema en Terpstra in de patroon van nummer 1. Dus dat betekent dat de patroon nummer 2 een skin of jou rond de Telegraaf krijgt. Gauw naar Henk.
3: Britt Joustra zei het ondertussen. Claire het Elske van Straten naar voren. Dat is die en Marit en natuurlijk Linda op de oorkant. Zij zullen proberen om in ieder geval die keertje te passeren. En dan de eerste 2 punten weer onder de Telegraaf te krijgen. Dan is de bal van Britt is een heel lijn voor. En trouw die voorslag. Ja, is daar de 2 punten in dit eerst voor de formatie van Rick Fokker. Maar ja, Skinnertrui eerst een zijswaar achter. En dat is al een behoorlijke achterstand natuurlijk voor hun patoer. Zien hoe het bedoel van Britt Joustra. Hier is Veldman, stiep bij Kleer.
2: Maar hier en daar van de Gankwee en horen die blote Henkin. En nu zien we dat die bal een beetje heeg op naar het perkte gaat. En dat hier is de bal zelf keren, maar die het omslaan wordt. Die dat een keers van bij de middellijn. En dat betekent dat er keers komt te lezen. En dat de 2e opslag zich kleermaatje maakt voor het vervolg van deze partijen. Henk.
3: Britt Joustra, zij is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt de bal achterin bij Linda van der Meer. Die rekent een bol, maar dan kan Britt, komt er een keerslezen op een medical 5 voor de middellijn. Dat betekent weer even ruilen van opslag. En dan gaat de formatie van Rikst Fokkema naar de stuit. En dan is het natuurlijk haast nog aan het duwen. En Elske om die keers te proberen te passeren. En Jan, een prachtige uithaal krijgt van Jenny Terpstra.
2: Ja, en die Jenny Terpstra die doet het inderdaad goed. Want die slaat die bal in één keer hoe de bovenlijn naar heen. Dat betekent dat hij het patroon nummer 1, ik per skin, of het 2 punten aan de Telegraaf krijgt. Maar ze steken wel met jou het wel achter. Dus aardig spanning in dit eerst. En dat maat ik, want het patroon nummer 1, mooi Annette de Haan, Gerda Liekelema en Nijholt en Jenny Terpstra, die skinnen skinspel voor.
3: Ja, bij mij hingen er 6-12 aan de Telegraaf. Anne Dieuwe Dijkstra, voorin, achterin, Elske van Straten. En dan is het natuurlijk Rikst Fokkema, maar zij is onderwijs naar die opslaglijn. Wil natuurlijk proberen om die keers te behouden. Komt de bal achterin bij Elske van Straten. En Marit erbij, die kent erbij. Maar dan is het Anne Dieuwe Dijkstra op tijd bij de keers. Zij keerde de bal voor de keers. En daarmee komen zij op een skin of jouw eerste hier al in Weidem.

0: clue comes when it rains, it pours. Dus schoven we even voort, want Jan Bakker, de spanning.
1: De spanning, dat zou het mooi zijn, maar dat is nou net zo. Want partoer nummer 1, Annette Haan, Gerda Ligema en Jenny Terfstra, die hebben een skeer spul, maar nooit de saai fjallen voorsprong. En die kunnen dus op Skinnertraai eerst komen. En dat komen ze ook omdat het een geweldige opslagbal weer van diezelfde Annette Haan. Skinnertraai eerst, maar Henk, de partoer 4, saai worden opgeroepen. Dat betekent net volle goeds voor in je partoer.
2: Dat betekent zeker op dit moment net volle goeds voor de formatie van Rick Vogema. Mooi Marit Wiedinga en natuurlijk Linda van der Meer. Zij stingen als je noemt, partoer van Britt Joustra. Anna Duke Dijkstra en Elske van Straten. En dat laatste pedoel van Britt Joustra is vliegend uit de startblokken. En dan hebben we al een schien of jouw eerste. En het zit ik net mooi. Dan krijg ik een bal vol van Linda. En dat betekent dus dat het schien of jouw eerste is. En ja, jouw het waar. Ze hebben wel de jouw het waar. De formatie van Rikste Vorma. En dat betekent dus dat zij ja, misschien wel een mogelijkheid om een bordje te pakken. Ja, deze eerste beide partijen. Die, dat get, er zit al aardige gang in en er zit nog weinig spanning in, Jan.
1: De eerste partij die ik dingen had, wie ja, de Vreule Maas natuurlijk, maar de PC heb ik de hele finale en de finale dingen. Hier we maar traaien, tjene eerst die traaien partijen en nog heb ik nog maar in tjene, nog helemaal niet tjene eerst in deze eerste twee partijen. Dat is wel een beetje ingezitterd natuurlijk, maar dat zei ik wel wat over, ja, misschien wel wat over de kwaliteitsverhoudingen. We zullen inderdaad het partij nummer 1. Annette Haan, Gerda Liekelema, Anna Jijholt en Jenny Terfstra. Skinnertraai eerst het en wat mij betreft geven we naar Henk, want daar is het skinner voor jou eerst.
2: Skinner voor jou eerst en voor jou twee onder telegraaf. Twee keer in het tussenspel betekent een rally van opslag. En dan geeft de formatie van Rick Vakkerma op naar het perk. Ze hebben voor jou twee voor. Dus ja, dan is het natuurlijk te hopen voor zijn partoer om beide de keersten te pakken. Dat maken we natuurlijk even een oude actie. Want ja, de, op de orkant staan natuurlijk als eerste aas Nelske van Straten. En vervolgens Britt Joustra. Om die keersen dus te behouden op een opslag. Het perk staat nog wel te plakken, maar het voorin. En natuurlijk Linda achterin. En dan is het Elske, zij staat al op de boppenkleer. Het Brit nou voor de stuurt. En dan is het in dit geval Elske, zij mooi de opslag haast en verzwaring. Is onderwijs naar die opslaglijnen. En brengt de bal achterin bij Linda van der Meer. Dat gaat net goed. Die bal die knikt de boeten van Elske. En dan is daar de eerste zoiets waar voorsprong. Wat bedoel van Rikste Vakkerma? Dus nummer 3 en jou, bedoel van Britt Joustra. Zie het skinnen van jou eerst voor. En zoiets waar achter in dit. En dan is natuurlijk. Alle hens aan dek van de formatie van Rikste Vakkerma. Tjende wat aarsten Britt uit de Heugelhoed tovert. Kijk een boetenslag van Elske. Dat betekent dat er mogelijkheden binnen voor de formatie van Rikste. Om eindelijk dat eerste bordje te pakken. Vier is het bij Jan nog net, want dat is verschil. Is Skinnertraai eerst niet op?
1: Ja, het is al schofjes uit. Dan ben ik gewoon twee keer eerst gekomen. Dat betekent dat het twee keer opstaan is. Dat de ruilen wordt van perk en opslag. En, zo, en dat Iris Veldman gaat ook kleren als hij kind. Om die volgende opslag te verwerken. Te maar ze wachten even op Jim Partij, Henk.
2: Britt Joustra, zij stiet weer aan de opslag. Zij komt richting de opslaglijn, stuurt de bal, no not perkte. En ja, volgens mij zit hij er fantastisch in. Dat wie volgens mij hier wel goed te zien. Ik denk een 30 centimeter, een prachtige opslagbal van de Britt. Zitbal is het resultaat. Ja, en daarmee pakt ze het wapen. Waarom? Het werd zoals jou. Op de andere kant, twee keer, Jan.
1: De eerste kus ken ik wel zeggen, want Iris Veldman die maakt een lietse keers verdediging en ze keert ervoor om haar maat op een boven te horen en zelf misschien vijfde keers komen te kennen, maar dan maakt ze wel heel hard draven, want die keert ze misschien een meter of zo. Maar misschien brengt ze wel vier op achterin dat ze dezelfde naar voren te komen kennen en waardoor ze brengen voorin en dan heb je weinig rond en dan komt de bal wel bij de boven en kan retourneerd worden, ik kan wel retourneerd worden, maar net vier genoeg. Dat betekent dat het partoer nummer 1 werd 12 punten naar de Telegraaf krijgt, Skinnertraai eerst en Skinnertraai.
2: Dan maak je de saus voor jou voor de formatie van Rick Vakkerma. Britt Joustra op naar richting die opslaglijn. Doet hem weer voorin bij Marit Wiedinga. En kent Britt hem zelf? Nee, er zit helemaal geen stuit aan. Het had even wat ruim, dus het veld is wat zachter worden. Dat vond de vrouw op zich wel noffelijk. En natuurlijk ze straks even met een paar vrouwen al even op het veld praten. En zij vonden het eigenlijk wel even lekker dat het veld even wat zachter is. Ja, de velden binnen de oude ronde week keihard, Jan.
1: Ik zei weer deze slagzin, ik heb 4, wat een mooie bovenslag is dat van Jenny Terfstra. Het is een geweldige, zat die bal daar over die huizen heen afveegd. Maar inderdaad, Henk was er zo, het veld loopt er prachtig bij, de hele accommodatie loopt hier prachtig bij. Het is gewoon een topwedstrijd, ik wat de organisatie betreft.
2: Ik zou je al bij mij om onder te gaan voor de formatie van Rick Vakkerma. En een keertje, ja, die loopt ze wat op de middellijn. En dan is het Linda ter hutte van die keers. En natuurlijk Rikste is nu onderwijs naar Joost Laline. Ze de bal wat tussenin. En dan kent zij zelf naar voren. En daar is dan eindelijk dat eerste bordje onder de telegraaf. Rikste keert de bal zelf vader de keers. En dan is het dus Fjouwer om hier steeds in voordeel van bedoel van Britt Joustra.
3: Jeb is die daarin.
1: Ja.

0: Backstreet Boys. I Want It That Way. Omroep Zeeland. En we gaan gauw even om naar Weidem, naar verslagjouwer Jan Bakker.
1: Ja, ik zie dat patroon 1 en 2 is toch wel eenzijdig ontworpen. Je hebt de patroon nummer 1 aan de Haan, Gerda Ligelema en Jenny Terpstra. Die pakken de skinnen voor jou al eerst. En we zeggen ook dat er een opslagbal van Iris Veldman komt. En die mag die bal inbrengen om de keerste verdediging, maar dat doet ze net. Ze brengt die bal boeten. Dat betekent dat het je skinnen voor jou in de eerste is en skinnen 2 in punten. Voor Annette Haan, Gerda Ligelema en Jenny Terpstra. Het zijn de patroon nummer 2, Iris Veldman, Rikstwinia, Jeldo Koopmaas. Skinnen eerst, maar bij die net meer, Henk.
2: Ja, we hebben om natuurlijk bij de nummer 3 en Fjouwer denk je dat ik vrij vlot. Want ja, de broer van Riks Vogelman pakte dus gek op de Fjouwer size en botje we hebben om. En dat betekent Fjouwer om hier. Ja, dan is het toch weer het broer van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Zij pakken het ritme weer op, komen op een 6-12 voorsprong alweer. En Gim misschien wel als eerste hier op het veld in Weidem richting het vuurbordje. Ja, en dan pak ik die slag even een tel mooi, Jan. Want het is de achterinse Gerda Ligelema en Nijhol. Die stapt even weer heerlijk in die bal. En dat had ze kijk, ik kan een peekje zien laten. Die bal wordt een heel hoog over de boppen heen. Ja, en zo bouwen zij ik steeds verder. Komt Jan haast op, we hebben om. Nou, Linda en Marit, ze ruiden even van positie in het perk. Maar het, ja, het zet nog net, het houdt nog net het gewenste effect van een prachtige zitbal. Nou, achterin van Britt Joustra. En dat betekent dus dat er al een 4-1 voorsprong hing. Voor Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra, Elske van Straten. Zijn het bedoel van Riks Vogelma, Linda van der Meer en Marit Wielinga. Jan.
1: Ja, inderdaad, ik maak er een foutje mooi opslaan. Maar de perkspielers die vooral hebben een lange stutten en ik zus ze voor het eerst keertje. Dus dat zie je wat vaker gebeuren. Ik schaam me daar net voor. Maar daarvoor hebben Henk en Penis naast me zitten en die corrigeert dat altijd. En dat is ik vrij logisch, denk ik. Iris Veldman ze mooi op een eye opslaan. Ze zit mooi op tour nummer 2. Rikstwinia en Jeldo Koopmans binnen haar maten. Skinner voor jou eerst achter en Skinner Soys. Henk, wat gebeurt er bij jou?
2: Ja, bij mij is 4-1 en een keertje Linda van der Meer is even voorin stapt. En Marit Wielinga is even achterin stapt. In de hoop natuurlijk om die partij even te kantelen. Oh, wat een fantastische bal. Ja, ik zie het onder de reactie van Iris. Hek hem zo goed op. En dan is het toch weer Gerda Ligelema en Nijholt die fantastisch onder die bal stapt, Jan.
1: Ik stoot het invul, maar dat heet het helemaal niks. Ik ben inderdaad nog, ik zie dat het Gerda weer. En Cecil Jutta vaker wisselen. En inderdaad, Iris Veldman die... Die shit nog eens een keer naar die bal weer 4 boven. Skinner vier eerst naar achter, Henk.
2: Ja, 4-1 en nou een tweede keer in het tussenspel. En dat betekent dus dat er even een ruiler worden mooi bij mij van opslag. Dus wat dat betreft, niet van kwart plaatsen denk ik, Simon. En dan snel waarom hier in Weidem.

0: Hespardoel en Doe Maar, Liever Dan Lief. Maar wij, Jerre, Liever Dan Lief, het Keersen en Henk. Het gaat rap daar, Jerk.
1: Het gaat heel rap, want het bedoel van Britt Jouwstra, Anne Dijkstra, Elske van Straten staan al op 4 om hier. En een schinner voor jou, een Keersen in het tussenspel. Ja, bij Jan gaat het lekker hut eigenlijk, Jan.
2: Ik heb het nog harder, want het is kinder 4 weer eens kinder 4 jaar. En dan in het voordeel van patroon nummer 1, Annette Haan, Gerda Likkelema, Annaya Hout en Jenny Terpstra. En Chin, Iris Veldman, Richtwinja en Jelde Koopmaas, dus die hebben we nog net een eerste zien. Wat ging gauw naar die, Henk?
1: Het is Linda van der Meer die de bal slaat voor Zwarie Mooi. En doet dat net goed, die bal giet boeten. En de Troy Boetenslaaf van Linda komt het patroon van Britt Jouwstra als eerste op het wedstrijdpunt hier in Weiden. En dan steen zij op 4 om 1 en een Skinner Choice en mooie nog een keer zien het tussenspel. Dat betekent nog even radio van opslag. En dan is het uiteindelijk is het hier natuurlijk de Skinner snel Jan, want ik der is het wedstrijdpunt.
2: Wedstrijdpunt inderdaad. Skinner vier weers en Skinner Choice. En dat ben uitslagen die zou je het net verliezen en maar zou je het wel winnen. En Skinner vier weers en Skinner Choice, dat houdt in dat er weinig zinstand is. Maar ik zeg Henk en Peen is dat Jim eerst een slag verwerken ging.
1: Is het Britt Jouwster, zij stiet ondertussen klaar om de bal richting het perk te sturen voorin bij Marit Wielinga. En daar is het Elske van Straten. Zij je er goed bij in het tussenspel. Keert de bal van de Keerts. En daarmee wint het bedoel van Britt Jouwster aan het Joke Dijkstra. Elske van Straten winnen de eerste omloop. Maar 4 om 1, Skinnershuis van bedoel van Rick Valkema, Marit Wielinga en Linda van der Meer.
2: Ja, en als je gewaardeerd dat Marit Wielinga zit krekt voor de opslag, die bal die komt natuurlijk zo naar het perk daar. Skinnershuis en Skinnershuis in het voordeel van patoer nummer 1, Annette Haan. En Annette Haan die brengt nog die bal naar het perk daar en wat doet die bal? Giet die bal kweeën. Ja, die bal die gaat kweeën. Dat betekent dat deze partij zichzelf uit is op Skinnerverweest en Skinnersoys. Ja, zo word je er net al in. Troosteloos geer er al als een netkeerse geer dan van de vrouwelijk speciaal als Skinnerverweest en Skinnersoys. En geef wij je oer naar de tweede blokjes. Of het eerste
1: ja, de tweede blokjes. Ja, wacht even Jan, want eerst werd Rick Vakkema natuurlijk even in de blom zetten. Ja, in dit geval Corrie Kroondijk, zuske van natuurlijk Roelie Kroondijk. Zij hing het Rick Vakkema even een kroons om. En dan krijgt natuurlijk een bosje bloemen. We vinden het natuurlijk jammer dat Rick Vakkema nog wel ophoudt. En zij krijgt natuurlijk even een staande ovatie van het publiek hier in Weidem. Het is haar laatste keer dat zij hier in Weidem in actie komt. En dan gaan we haast op Wai. Nou, dus nummer 5, 6, 7 en 8. Ik denk even een kwart plaatsje en dan praten we hem daarnaast en daar even nog bij.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran, Jet Yoma, Shape of You. En we gaan gauw weer om naar Weidem. Werd de eerste wedstrijd in Westhaven. En Henk, heeft iemand bij die dit klaar is voor jou of nog net?
2: Ja, zij verliest helaas de eerste omloop. Goedemorgen, Jello.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wie net de wedstrijd die je me van hoopt hier, denk ik, hè?
3: Nee, absoluut net. Nee, echt net. 4-0, 5-0, nou, dat hoop je nooit. En van tevoren hebben we er vertrouwen in, wie in de tactiek. En nou, het werkte net echt.
2: En wat, op een of andere manier kon je hem helemaal niet in grip krijgen op een wedstrijd, hè?
3: Nee, echt totaal net. We zitten er totaal net in. We kwamen er ik net in. Hun sloeg een soort fut. En wij in het perk eigenlijk niks rekken, dus dan kom je er sowieso net lekker in.
2: Nee, want het is natuurlijk wel belangrijk om, ik zie in het bedoel van net eigenlijk zo volle mogelijk de aanstutting te behouden, hè?
3: Ja, klopt. Eigenlijk gewoon volkomen in het eerst. En we kwamen een beetje gewoon voor jou nog voor, maar jou het eigenlijk zelf weer fut. Dus als ik gewoon zonde en zie dan net met je dat wat trots zetten.
2: In ieder geval, jammer dat je hem natuurlijk de eerste omloper al binnen. Dankjewel dat je zien in ieder geval even heel snel te wedstrijd woest. Hoe zit die daar dan ook nog uit, Jello? Gewoon genieten?
3: Nou, eerst even balen.
2: Ja.
3: En dan even douchen en dan even via de zin.
2: Nou, ik wens jullie ondanks dit verlies natuurlijk een hele noffelijke dag. En we zien elkaar binnenkort bewerp op veel. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Geef van de...
2: Jelle Koopmans en dan geven we volgens mij een tron naar Aukje. Die zit vlak bij mij en die heeft Riks Vakkema bij mij, bij haar steen.
4: Ja, ik ga Riks hier bij mij. Goh, Riks. Nou, die laatste PC.
5: Ja.
4: Nou, wat vond je van de wedstrijd?
5: Ja, die wedstrijd weer jammer. Het lukte net. Ik denk dat wij, machine trein, we konden alle trein wel meer dan wat we hier zijn litten hebben. En nou, Britt, ze zijn in principe beter. Maar het is net, we zijn net kansloos in hun. Maar ja, je het wel. Maar dus ja, we hebben gewoon net zijn litten wat we konden.
4: Nee, Scan, ik vond wel dat die oren ook wel wat vliegend begonnen. En is dat dan ook een beetje intimiderend? Is het dan ook van, oeh, ik sta nou achter, maak je daar dan de hele tijd wat je oor verrotten? Wat voor gevoel krijg je dan? Hoe kun je dat omdraaien?
5: Ja. Nou, op zich, achtersteen vind ik net zo'n heel groot probleem, maar misschien meer de die zelf. Dat misschien wat spanning mooi brengt. Weet je wat, dat je misschien een beetje in het paard zit, denk ik. Ja, de achterstand net zo zeer, denk ik.
4: Maar bedoel je dan omdat het die laatste PC is? Of komt het dan bijvoorbeeld echt terug omdat die maten debutant binnen? Dat het alweer, en dan haast die eigen spanning natuurlijk. En misschien ja, van die maten dan echt nog wat erbij?
5: Ja, en ik denk misschien echt omdat je weet dat je meer kinderen. Dat je dan misschien wat balen in en dan dat het alweer wat in je holle zit. En dan wordt, want we kwamen nog een eerste waarom ik denk, nou ben we wekker. Maar dat, nee, toch net.
4: Nee, want dat bordje, dat pakte ze toch zelf. Ja, waarom in je? Dus dat was hartstikke leuk om te zien. De keer is het mooi, die bal voor de keer. Het was een goede opslagbal. Toen wisselden die perkmaat nog even in het... wie dat van tevoren kan aanpraten. Nou ja, stel je voor, het lukt net, dan doen we dat. Of wanneer kom je tot dat besluit?
5: Nee, dat hier we eigenlijk van tevoren net aanpraten. Zo'n gewoon lekker keert zijn. We hier misschien verwacht dat Linda misschien wat meer bal krijgt. Zo, maar dat we echt net zijn. Dan moet je maar eens wisselen. Maar ze sloeg hem goed op. Ja, ze zocht het internet op, dus ja.
4: Nee, is heel skande, hè, daar had je een hond te verrotten. En wanneer kun je dan het verschil weer even meidje? Dan moet altijd in je even wat, de voortouw loeken. Ja. En je moet dan echt ervoor zorgen dat je al die punten vieren. Maar dat de bal knapt een beetje al in het perk. Dat is krijg wat de Leedse keertjes om te verdedigen.
5: Ja.
4: Dus, en ik herde dus door stappen te mij. Dus wie even lustra's even, best bezig met een studie in Grees.
5: Ja.
4: Moest even vertellen, was dorst en nou ja, van waar eigenlijk dit besluit?
5: Nou, ik studeer geneeskunde, hetzelfde als Vira. En ik zit dan wel hier in Snits en Lout in het ziekenhuis. Maar het volgt eerst mijn laatste hier. Dus dan heb ik een onderzoek gedaan en 12 stageblokken. En misschien met je jongens, misschien met je weekendjes. Dus ik kan net beloven dat ik elke week trainen kan. Dat ik altijd mijn wedstrijden mooi doen kan. Dus dan, ja, daar heb je niks om op te bouwen qua partour. Dus dat, en ja, dus dat is wel jammer, maar stuur ik je toch voor.
4: Ja, dat snap ik. Maar wel hartstikke leuk. Geneeskunde, hele goede studie. Hé, hey, en had het keertje een beetje verroren je zoes? Maar wanneer zoes voor je weer gangbaar wezen of haalbaar wezen? Is er iets was door mis toen keertje of zoes door niks verroren je willen? He, want er zijn steeds meer vrouwen die binnen natuurlijk kon studeren en die door goede baan of die gaan ziek je het boet in Friesland. Is er iets was verroren je zoest?
5: Nou, ik voel dit hier, volgens mij hebben we vorig jaar meer dubbele weekend. Dat we dit hier al wat beter, voel ik zelf. Dus dat vond ik wel fijn, dat ze daar wat meer rekening mee houden. Dat je sneus even wat oors dan kinderen, of studeren, of werken, of wat voor jezelf. Ja, oren denk ik, zou ik eigenlijk net betinken. Maar vooral die minder dubbele weekend voel ik ook goed iets.
4: Ja, dat snap ik wel. Kijk eens even een weekendje voor. Hé, hey, en wat neemst je dan mij van het keertje?
5: al mijn vriendinnen eigenlijk. Ja, de gezelligheid, vriendinnen. Best een soort familierichting binnen Trogong. Nou, Roelie, Corrie, Anouk, die ben uit Trogong. Dus dat is wel, wel heel leuk. En dat zei ook nooit nog keertjes beloofd. Dus ik zit vast als bij zijn competition. Dus ja, vooral de gezelligheid.
4: Ah, wat leuk. Dus daar staat ook een mooie carrière. Gewoon eigenlijk. Je hoort hier niet meer een meisje in letten wonen, maar dat...
5: Ja, stel je toen elke week op een hoofdklas misschien wie misschien ook wat oorswest, maar als dit het hoogst haalbare is, dan is het echt prima zo, denk ik.
4: Ja. Ja. Nou ja, op naar een hele mooie carrière voor jou. En hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik hoop wel dat Staas nog wat genieten kist van een mooie dag.
5: Ja, dank u wel.
4: Oké, hoentje.
2: Ja, ik pak het maar even heel snel op hier op het Keertsveld in Waardem. Want het gaat even net goed met Anouk Smink. Zij slaat op, of zij probeert een bal te onderscheppen in het perk. En ze kermt het uit eigenlijk van de Pina Sustain Krek op het veld. De bedoeling van Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winiasin, de broeders van Larissa Smink, Anouk Smink. Zijn iets aan die we zijn twee slagen onderuit. Onderwijs in die partij, die is eigenlijk voor rekening van Jan Bakker. En ik zie het krijgt gebeuren dat Anouk die gaat onderuit. Visio natuurlijk, Jelle is er IJzinga in de foto bij. En het is het liek het nog net goed. De wedstrijd in de Lissen natuurlijk even stil. Nummers 7 en 8 die steen ik al op het veld. Rulli Kroondijk, Lisanne Scaringa, Noël Elzingen, Jinjana Palma, Ilse Baans en Suzanne Alma. Ja, we moeten eerst maar eens even een oude hoe zich dat ontwikkeling gaat. Mooi Anouk, die tweede bal die dan in het perk gaat. Ja, ze proberen die bal te pakken. En dan laat ze dus. Maar ik denk het ligt het enkel te wijzen. Ik zou het even, Jan, met de handen steken van Jelle. Maar we maar even maar een wachtje van hoe zich dit ontwikkeling hier.
0: Ja, het is inderdaad een triest gezicht altijd. Ik hou er helemaal niet van om van een blessure verslag te doen. Maar soms jij het erbij. En we zeggen inderdaad dat Jelle IJzinga daar. Ze wilde knibbel als het enkel goed te pakken neemt. En ze wordt troosten. De hand komt op haar eigen. Dat betekent vaak net volle goed. We hebben de skiers terug. De Jenko Sieper zit erbij. En er zit nog een coach zit erbij. En de hand op de eigen. De hand op de voorhollen. Nevens mij, Henk, ben dat minder bericht. We zeggen dat Roelie Kroon, die patoer nummer zoon en patoer nummer 8 gewoon, ik uit respect, even wacht u hoe dit horen in de zeil. Ik ga net via de keersen. Uit respect, maar ik uit zwaarig natuurlijk, want dat ben ik maten van mijn koor.
2: Ja, Andries Sping natuurlijk staat er even bij. Familie natuurlijk van Anouk. Ja, ze is het nichtje van Larissa. En dus Sjen, hoe het zich dit ontwikkeling gaat. Jelle IJzinga, die zit er nog eens even. En ja, Larissa rent richting de boppen. En Sjen, ja, Anouk zit in ieder geval alweer. Ik denk even een plaatje zien. Als wij nice hè, dan melden we u weer.

0: Tom Petty, Free Falling Ever Again. Gaan we even om naar je Weidem, want wat is er de laatste minuten gebeurd, Jan Bakker?
1: Nou ja, er is van alles gebeurd. Vooral tussen de eerden gebeurt er een proto natuurlijk. Want ik zit te zien naar de patoeren zo aan de nacht. Maar de patoeren 4, we sorry, daar gaan we het goed om. En daar is het een en door gebeurd. Daar is een blessure. En we hebben Aukje bij de microfoon met een Iris Veldman. Dus we gaan eerst naar Aukje.
2: Nou Iris, dit ging hartstikke snel. Dat zie ik eigenlijk, hien wij net verwachten. Jan en Henk en ik zien het nice koor en we zeggen daarna en we toch, nou dit gaat wel, ja wat gebeurt hier?
3: Ja, het was kort en ook niet krachtig, nee. We hadden er alle drie zin in en we dachten van nou, hè, wij, het is geen schande dat je van dit partij verliest, maar de manier waarop vind ik wel een schande, maar we kunnen er heus van winnen. Maar ja, dan sta je hier zo te kaatsen, ja dat is verschrikkelijk. Dat is, voor niemand leuk, voor mij niet, voor mijn partij niet, voor het publiek niet. Nee, ja, jammer dat het vandaag is.
2: En Wienjem, deze wedstrijd inging mij een echt doel. Van nou ja, we hebben hem naar de Champartij. Wij moesten die bal vandaag bijvoorbeeld hinnen.
3: Ja, plat op Jenny. Ik moet zeggen, bij mij ging het eerst nog aardig, denk ik. Ja. Tot halverwege, maar toen raakte ik wat gefrustreerd. Dat is natuurlijk ook niet goed voor mij. Maar ja, op Jenny. Nou ja, en dan eens een keer een diep op Gerda. Maar ja, ik weet niet. We gaan steeds achter met een 6 achter weer naar het perk. We pakken geen één kaart. Volgens mij, nee, uit perk niet aan. Opslag een paar. Nee, veel te veel fouten. En dan lukt ook niks. En dan, nou ja, dan sta je er. En dat veldopvulling ben je dan.
2: Oh, wat schande dat ze er wel staan als just. Hè? Jammer dat je dat dan dus net omdraaien kan. En Gerrit die ik heel goed uit te slaan. Dus dat hij ze het wat tussenin krijgt, dan kan hij direct mooi het genoemd erin. Is het dan lastig om ze daar bijvoorbeeld doorheen te tillen en dat die niet omging?
3: Nou, nee, normaal kan ik op zich wel diep, maar het plan was gewoon plat. En ja, Ger heeft niet eens heel veel ballen gehad. Nou, van mij één, denk ik. Eentje eroverheen wel. Ik denk, nou. Maar nee, het was niks. Het was het niet. Het was.
2: Nou, wat schande, hé. En maar, oor hier, bloeienbouwkoor? Of is het moen, allemaal belletjes? Weet je wat al net?
3: Nee, dat weten we allemaal nog niet, denk ik. Ik denk dat niemand het hier op het veld nog weet. Want het kan bij elkaar blijven, het kan ook helemaal over de kop, ja. Denk ik. Dat gaan we zien. Ik denk dat we vanavond of morgen wel, dan weet iedereen het wel, denk ik.
2: Ja, dat denk ik. Kijk, hey, maar hartstikke fijn dat je voor de radio woedest. En ik hoop dat deze wedstrijd wel gauw verjeerst. En net de volle oren meestal, ik denk, het gaat om die. Ja, dus dan neemst nou mij, was door jou die en haast en Sjoen haast. Dat neemst hopelijk mij na een oren keer. En dan vulst het al zien. Ja, dus net de volle oren mij, denk ik. Hè? Jim Haaien Stien, hartstikke mooi, ervaring rieker.
3: Ja, en dan hier, dit overkoortje vast niet weer. Neem de ervaring van vorig jaar, die vond ik fijner.
2: Ja, dat moet ik wel leeuwen. Nou, dankjewel hè. Hey, fijne dag nog.
0: En we gaan even zien van een partier van Krek naar het kingetje van No, Jan Bakker. Want Jan ben ik wel los, hè?
1: Ja, patoe noemen zo aan Roelie Kroon, Dick Lisanne Scharing en Noah Elzega. Die keer ze wel terug. Het zijn Diana Palma, Ilse Baanstra en Susanne Allema. En daar is het op dit moment Skinner eerst en 6-2 van de patoe van... Het vertoer noemen zongen. En ik denk dat die nooit het spul krijgen. Het is al wat verwarrend, want het is al wat rommelkoor. Maar het is inderdaad, wij zijn de vierde gong. Die hoorpartij laat stil en het begint een beetje te roeien, Henk.
4: Ja, het is de nummers 5 en 6. Ja, wat op papier natuurlijk een klapper is. Bedoel van Louise Krol, Jeske Tefster, Snet en Winnie Asjin. Bedoel van Larissa Smink, Anouk Mixen en zijn iets. Die partij loopt inderdaad stil. Het ligt erop dat Anouk een behoorlijke spierenknibbelblessure oproen heeft. En dat is natuurlijk jammer. En ja, de body vooral is stil ondertussen in het perk. Want,
0: Even onderbreken, Henk. Want we binnen daar onder het nice en reclame. We horen het even spannend. Aas Nij Tolvoerder binnen weer waarom bij de Vrolijks PC in Weidem.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
11: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Nieuws, sport en muziek. De Dames PC in Weiden.
0: Goedemiddag en welkom bij Omroep Zeelt. En dit uur werden wij werken de hele dag live bij de 50ste Vrouwjes PC. Hier wordt de jubileum editie in Weidem. We binnen 12 mei de eerste omloop. Ja, en Henk Hempenius die zit er in Weidem. Henk, wij gong de krek uit mij net al te mooi nice. We gingen het oor een blessure. Heb je een update voor u?
4: Ja, ondertussen hebben natuurlijk Larissa en Senne die ben op zoek naar een vervangster. Ja, en Corrie Kroondijk, ja, die hier een knibbelblessure, maar die is ondertussen weer ontkeersen en ontrain. En zij staat dus als vervangster van Anouk Smink op het veld. En zij doet fantastisch werk voor haar bedoeld. Want op de Zoals Gelijk is zij degene die de bal retourneert tot in het perk. Dus het bedoel van Larissa Smink en Corrie Kroondijk en natuurlijk Senne Itza. Die zij pakken de winst in het eerste bordje op de Zoals Gelijk. Een retourslag tot in het perk. Maar Corrie, zullen we nog even heel snel bij Jan. Want natuurlijk nummer 7-8. Zij ging gewoon terug. Mooi de keerste rij.
1: Ja, en dan zien we inderdaad op het toer nummer 7, Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzega. Samen de skinnetraai, eerst pakken Sinne op het toer nummer 8, Jana Palma, Ilse Baaster en Susanne. Allemaal, en dat betekent dat ik nog steeds geen zin eerst heb en dat de toer nummer 7 mijn skinnetraai eerst voorkomt. En we een dikke bui hebben, de paraplu's komen omheen, de Jeroenjassen komen op. Dus Henk, het is een heel apart moment van de dag.
4: Ja, dat klopt. En Anouk Smink dus een knibbelblessure oproen. En dat is natuurlijk heel erg spietig. Nou het dopje een mooie opslagbal van Jana en Jan.
1: Die ziet er mooi in. Dat moest ik, want ze zijn skinnetraai eerst naachten, maar ze pakken nou wel de skinnetraai.
4: Ja, en op de oorkant dus die kraker tussen de patroon van Louise Krol. Jessica Thijs, dat is Jeanette Pina. Dus no channel, Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Senne Itzadi. Ja, en natuurlijk Larissa nou ik al geliet zien. En dat wilde natuurlijk wel, ja, we hebben een ruim buitje erin. En de film ben natuurlijk keihard west. En dan krijg je een gladde bovenlaag. Aukje zit naast mij. En dat wordt een hele orde keerserij, Aukje.
13: Ja, had je dat helemaal net wend binnen en dan in één keer rijnt het. En dan weet ik ook net wat voor schoon had zo'n haar. Sommigen haar keertschoon aan, sommigen haar voetbalschoon aan. Dat is heel ongetwijfeld ook nog verschil, meidje. Dus ik kan me voorstellen dat dit ook griezelig wennen is, vooral voor de opslag. Hè? Want hij wat van die opslaggaten komen, dan glied je altijd wel wat uit. En dat doet soms mentaal wel even wat mee.
4: Ja, precies. En ja, dat heeft natuurlijk ik zien invloed. En natuurlijk ja, het verlies van Anouk in het voorperk heeft natuurlijk ik zien effect. En het is Jeanette en Winnie. Zij is niet ondertussen klaar om die opslagbal richting het perk te sturen. Die pak ik nog even mooi. Die bal heug op achterin bij zijn iets. Ja, dan komt die bal heug weer om. En Maat Jeske, die wat maar doen. Nee, die hoeft er niks meer te doen. De eerste trappen, Biffard Perou van Louise Krol in het tweede bordje, Jan.
1: Ja, en we zitten nog steeds te zien als zomer en achter. Maar er is hier echt een hoos bij, komt hier los. We hebben alle parapluizen. Het is dikke wetter van de tent. Nou, ben we net wend. En dan ben ik eerst dik net wend. En elke verkuking zat ik heel terug van. Maar even zien hoe dat oppakt wordt terug de keerst. Dus we gaan inderdaad een beetje in. We hebben inderdaad patroon noemen zomer. Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa, Noah Elsega. Skina Traai eerst naar voortzien. Janne Palma, Ilse Baastra van Snits. En Susanna Alema. En dat denk ik dat we even naar de studio weer omgaan.

0: Super Tramp weer dat. It's raining again. En dat zitten we net van Jan Bakker. Door hier de sterren trek der krek. Oor een hoofdbui. Is het een beetje oor? Had de paraplu het doorleefd?
1: Ja, de paraplu het doorleefd. En die binnen dan wel uit bij de meesten. Maar het wordt hier ik wel wat achter. En rain again. Dat is net again. Want dat waren ik de tijd van een heel soort mensen. Maar alleen nog net wat keertjes. Want we hebben al een hele mooie simmer droeg aan. En nu bij de vrouw is precies wat Henk krijgt. Hebben we Rijnwetter. Maar ja, het is Roelie Kroon, Lisanne Skaringa en Noah Elsga. Ze zijn kindertraai eerst voor. En Sois Fjouwer. Zijn Jana Palma, Ilse Baastra en Susanne Allema. Ilse Baastra krijgt waarbal kweeën vanuit het perkwooi. Dat betekent dat je daar geen punten mag krijgen. En dat je dan wel de Sois in krijgen. En is het diezelfde Baastra die over de bal van de boven prachtig retourneert dat in het perk. En via een triktrak situatie komt het toch een keer te lezen. Hier hebben we een Henk en Peen. Die is druk in partijen. Maar ook je van Kuken om dingen bij te praten. Maar ik denk dat Henk, ik wil even u bijpraten, Kim.
2: Jazeker. Nummers 4 en 6. Dat ben door van Louise Krol, Jeske Terstra en natuurlijk Jeanette Winja. En het is het hele seizoen hing het altijd al om elkaar. Op de kant dus Nola Risses Mink, maar Corrie Kroniek en natuurlijk Sani Itzadi. En daar hing het voor de twaalfde keer zo gelijk onder de Telegraaf. Ah, en nu is het Sani Itzadi zelf die het heerlijk zin die bal omstapt in het tussenspel. En die bal gaat een heel lang retour tot in het perk. En dan heeft hij dus een vliegende start. Het eerste bordje dus pakt terug Corrie Kroniek als vervangster. Dus van de zwier geblesseerde ben ik bang. Anouk Sminken natuurlijk. En dat is natuurlijk van Anouk heel erg spietig. En nu is het zijn iets die op de twaalfde keer zorgelijk. En ze bouwen de voorsprong uit naar een spul. Jan, op naar Sois.
1: Ja, Sois jouw inderdaad van Roelie Kroon, die kan hem aan en die moet nog opslaan. En die brengt die bal richting het perk. En die brengt die voorin bij Ilse Baastra. En die kan er nog onder komen. En wat doet die bal? Die bal die gaat kweers uit Jenko Sipeda op zijn laatste grote partij in de Vrouwelijks PC. Dat betekent dat je skin of jouw eerst met van de patoer noemen zoon. Roelie Kroon, Lisanne Skaringa en Noah Elsinga. Henk.
2: En nu is de Jeske Terpstra die de bal op mij voorin krijgt van Sani Itzadi. En die doet het win, de rekker de bal wil vliegen. Maar ja, die bal die gaat weer over de kweerlijnen heen. En terug die kweerslag van Jeske. Ja, wint het bedoel van Larissa Smink, maar Sani Itzadi dus. En Corrie Kroniek verder en verder voet bij de formatie van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Een spul onder de Telegraaf, een Skinner 2. Ik denk die voor een plaatsje.

0: Katy Perry. This is how we do.
1: Omroep Zeeland.
0: En dit is hoe wij het waangeen. We gaan gauw even om naar Weidem, naar Jan Bakker.
2: Ja, we hebben toer de zon en nacht. Roelie Kroon, die Lisanne Skarringa en Noah Elzinga. Als we toer noemen zo als kinderen van jou al eerst. En als kinderen zoals het zin. Jana Palma, Ilse Baart en Susanne Alema. Dat betekent dat ik nog geen zin eerst zoen heb. Je net en bij de PC net. Maar Henk, ondanks de wolken in de loft, wat hangt er bij jou in de loft?
3: Ja, daar is het. Ja, Larissa Smink en Senne Itzadi hebben dus nog ondersteuning van Corrie Kroonik. Die zetten Marcin Biden, Larissa en Senne zetten Marcin Biden de schouders er even onder. En dat betekent dus dat de formatie van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia, ze waren echt vol aan de bak. En spul achter en Fjouwelijk. Louise Krol stuurt de bal nou achterin bij Senne Itzadi. De hetse Senne te pakken en dan, daar wat gaat die bal... Die bal gaat in een track situatie van Larissa Kweer. En dat betekent dus de eerste size vier in het voordeel nou, van in het redbordje. En in het voordeel van bedoel, van Louise Krol. Ja, het lijkt erop dat we misschien wel weer op Gerwagen naar die track keer zorgelijk Jan.
2: Ja, inderdaad, Skinny van Wicht, patroon nummer Zoan. Roelie Kroon, die Lisanne Skarringa, Noah Elzinga. En we zullen nu dat patroon nummer 8 de bal opslaan. En die, ja, dan komt de keerst alleen een stuit bij naar de achterin zitten. En dat betekent die keerst die komt bij de middellinie te lezen. En Skinny keerst hier. En Skinny van Wicht, patroon nummer Zoan. Roelie Kroon, die Lisanne Skarringa en Noah Elzinga. Henk.
3: Ja, nou is het Louise Krol. In die trick-track situatie is het Larissa die de bal net goed retour slaat. En dat betekent dat die bal over de kweel in de gang. En ook krijgt Larissa hem opnij in dit geval in het voorperk van Louise. En nou is het een kweerslag van Larissa Smink. En dat betekent dus tot die kweerslag is de spanning in ieder geval bij de nummers 4 versus Weverom. We hebben het spul om het eerst. En ja, Suzanne Alema, Jan.
2: En Ilse Basra die bal op een nieuwe kweer slaat in hetzelfde hoekje. Eerst van Perko en dan van de Bovenoor. Het zit er gewoon net mooi. En dat betekent dat ze verder Skinner 2 achterkomt in dit, dit toch wel belangrijk eerst. Want ze staan in Skinner 4 eerst achter, Henk.
3: Ja, Jeske Terpstra op de bob. En dan is het Corrie die er wel heel goed bij in het tussenspel. Want ja, dat scheelt natuurlijk mee. Dus als je Machine Biden binnen of dat er een blokje erin, of een balkje erbij is. En Corrie is natuurlijk normaal gesproken, ziet zij ik op de hoofdklasse. Maar ja, trouwens, wie de knibbelblessure. En ze de reuzen hier uitwest. Maar ja, dit doet ze heel goed en heel nuttig. Kijk, dus op die eerste cyclic retourte die in het perk. En dan weer een hele dikke keers. Daar heb je een heel soort steun aan ons aan balkeerder Jan.
2: Ja, en dat was zo dat patroon nummer Zoan de bal nou achterin brengt. Dat is natuurlijk is dat kijk die bal. Ja, daar wordt wel een keers van maken. Er komt een keers alleen. Ik denk die gaat eerst naar Hoorn. Maar die komt een keers alleen van een meter of 2. En dat betekent dat het hier nog steeds Skinner 2 eerst is. Of Skinner 4 eerst is. En Skinner 2 in het voordeel van patroon nummer Zoan. Henk.
3: Jeanette Wienia is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt de bal nou voor in bij Larissa Smink. En die regelt hem goed. Maar die heeft een hongerscheef. Ja, en dan knikt hij op naaien over de kweelingen heen. En zij pakt het bedoel van Louise. De eerste 2 punten weer in het na-eerste. Het vierde eerst tussen de nummers 5. En zo is de Louise Krol. Jeanette Wienia. Maar het zien we dus Larissa Smink. Senne Itzadi. En Corrie Kroon. Die Corrie dus de vervangster van Anouk Smink. Zij heeft hier een knibbelblessure op haar rond. En we binnen natuurlijk naar van hoe zwier die blessure is. Dat jaren wij op een letter die stip natuurlijk wel. Het is slim voor Anouk. Larissa voorin. En daar liet het Louise ik even raafert. En dat zullen we nou wel vaak gebeuren nou ook, hè?
4: Ja, steeds wat meer inderdaad. Dan wil ze toch uiteindelijk zetten en dan in één keer ga je om 4. Dus ben benieuwd.
3: Jan.
2: Ja, ik zeg nu dat het broer nummer 8, dat is natuurlijk Janne Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Alema. Dat Ilse Baanstra even nu het perk wagon is, even wisselen en dat er nog een bopperslag komt en dat het twaagelijk wordt.
3: Nee, ik mag die even corrigeren Jan, want ze hebben even een wijziging toevoegd in het perk. Janne Palma staat nog voorin en achterin staat Suzanne Alema. Ja, zij staat nu boeten het perk Ilse Baanstra. Want ja, ze willen natuurlijk er nog net al. Ja, het is al een behoorlijke gat. Dit is slang. Op de andere kant dus, die bij de topformaties zien we elkaar. Jeske voorin naast en Jeanette achterin. Spul om het eerst naar achteren en Skinner 2 voor. En dat betekent dus dat Larissa Smink mag hebben bij de maand steen op de boven. Nou, Elzing is onderwijs, Jan.
2: Het een prachtige zitbal op datzelfde patoer van nummer 8. En dat betekent dat het hier 4-12 wordt in het voordeel van patoer nummer 7. Roelie Kroon, Dick Lisanne Skarringa en Noah Elzinga.
0: Ja, jouw hartje nog heel tijd naar de 50ste Vrouwjes PC hier live bij Omroep Silt. Op 106.12 en 107.5 FM op DAB Plus en op omroepsilt.nl en in de Omroep Silt app. Volg je ons daar en volg je ons op onze sociale media en dan horen we jou de hele dag op de hoogte van wat er al je gebeurt op deze 50ste Vrouwjes PC in Weidem. Samen binnen wij de Weidem met meer het verslag van het veld al, maar we gaan eerst naar de Rolling Stones. Dit is Angry.

0: De Rolling Stones Angry, die stellen we even nu tot letter, want Jan Bakker, kom er maar in.
1: Ja, ik kom erin, want het is op het toer noemen zo aan. Wat Skinny verweesten het en Saus Gelijk, wat is Saus Gelijk? Jan Telegraaf, Janne Palma, Ilse Baanstein, Susanne Halen. Maar er moet wat gebeuren om het eerst aan de Telegraaf te krijgen. Krijg je dat net, dan ben je er al. Henk, het even een dij, of ja, even een dij.
2: Ja, nummers 4 en 0 en zo is het. De vliegende start weer voor Larissa Smink. Zijn iets had hij dus nog een mooie carrière kroniek. Zin het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Aminia. Ja, het bedoel van Louise het ondertussen de achtervolging in zetten. En nou gaat Jan, die partij is nog net die.
1: Nee, het wordt, hebben we zijn eerst aan de Telegraaf hingen. Nog voor de partij nummer 8, Janne Palme, Ilse Baanstra en Susanne Halema. Want de bal die opslaan waar die concreet te perk wou, dat betekent dat die 4 om in wordt.
2: En bij mij is de stand weer volledig in Liekwicht. Daar is het spul in Liek onder de Telegraaf. En nu in het tussenspul is het Jeanette Unia. Terwijl ze de bal proberen te keren, rekken ze de punten kwijt. Want ze rekken hem 2 keer en dan ben je automatisch de punten dus kwijt. Spul in Liek, dus de partij is weer volledig in Liekwicht. En ken weer alle kanten uit. Maar ja, het is natuurlijk voor haar ook heel spietig dat zij die spierknibbelblessure dus Jorte Obroen het hier in Weiden. Hoe is het? Zij Marjaars nou als je zijn mooie tussenspulling. Ze net weer niet zilde opslag voor en op de andere kant, die partij is dus nog net een dier. En ja, Jen Wiet als eerste geeft, want de vrouw is even op mijn koor te wachten. Louise zie ik het haar plak even op de andere kant. Moest de bal nog even weer omkomen. En dat betekent dus dat Jeanette Minia nou richting Joostlaag hier stuurt de bal voor in Larissa Smink. Daar is er nog wat 2 kisten in het tussenspel. Dat betekent daar even een rally van opslag. Spullen gelijk, Schinnen 2, op de voorkant 4 om 1.

0: Letters Yet Yo. En van Lucas en Steve geven wij Henk en Jan in Weidem. Ja, Jan Bakker, door zist naar een partijen die net heel lang met worden geeft, of wel?
1: Nou, dat weet je nooit, hè. Het draaispel is uit en het partij nummer 8 krijgt wel een eerste onze skinner weer eerst achter stip. Maar ze steken nog skinner van jou achterin, 4 meer en ze met een keertverdediging en dat wil ze geweldig in het tussenspel. Daarmee komt het hier op skinner size. 4 meer en skinner size voor partij nummer 7, Rulli Kroon, Dick Lisanne, Skaringa, Noah Elzinga. Het zijn partij nummer 8, Jana Palma, Ilse Baarstra, Susanne Alema en die steken nog wel echt te bedenken. Ja, krijgen ze de size gelijk, maar nooit skinner size.
2: Ja, dat is Mink, stuurde krijgt de bal naar het perktaas. Er staan dus spullen gelijk ondertussen. Jim Perdoe van Louise Kral. En er komt dus een tweede keertje te lezen in het tussenspel. Dat betekent dus even een rally van opslag. En dan is het daar in dit geval Louise. De dames komen nog even voorlangs. Dat is Perdoe van Aanene, maar die mooie haast en de krediet in. Savier is het nog net. Is dan een wedstrijdpunt.
1: Dat wordt net verzilveren, want de achterinse van patroon nummer 8 die bal keurig tussen de beide speelsters van patroon nummer 7 in het terugspielen kan. En de keer ze bijslaat, daarmee wordt het hier 6-12. Henk.
2: Spillengelijk, 4-12. Louise Kral is onzet. De keer slaat op een meter of 4 van de middellijnen. Komt die opslagbal van Louise voorin bij Larissa Smink. En kan Jeska die bal retourneren? Die kan de bal retourneren. Ja, daar staat weer in het tussenspel Tori Kroonik. Die doet fantastische werken voor haar betoer. Zij keert de bal voor de keers en daarmee ja, komt het op spullengelijk en twaggelijk. En dat wedstrijdpunt, dat hing het er nog steeds, Jan.
1: Ja, en we zien dat het patoer nummer 8 het nou, de patoer nummer 7 het nou dingen krijgt. En het is via een triktrak situatie dat die bal net weer omkomt in het kerk, in het perk, maar er komt een keer te lezen. Dus we gaan weer om, perk naar het veld, veld naar het perk, 7 en 8, 4 van mijn 1 in het voordeel van patoer nummer 7, Rulli Kroonik.
2: Larissa Smink voorin, Senni Zadi achterin en Jeanette Winja zei mooi die opslag verzwaren. Zij is dit er klaar voor, komt naar die jongen en brengt de bal voorin bij Larissa Smink. Oeh, die had een, die hier wat leuks in gedacht, maar dat slaat net. Larissa kan de keers net voorbij en daarmee pakt Jeanette misschien wel voor hun bedoel het belangrijke punt. Want ja, de keers net voorbij betekent 5 jaar in het voordeel van Louise Krol, natuurlijk Jessica Terps en Jeanette Winja. Jeanette, bedoel dus van Larissa Smink, maar Corrie Kroondijk dus als vervangster van Anouk Smink en Senni Zadi. Ah, en op de oorkant dus nog steeds dat wedstrijdpunt, Jan, en een keerts.
1: Ja, en Paalman die zit klaar om die bal op te slaan, patoer nummer 8. 4 meer achter, 6 van achter en een keerts die, ja, die mat te pakken was bij de middellijn. Ze hebben beide maten, Ilse en haar maat Steen Varkeerts. En wat doet die bal? Die bal die gaat voorin en ja, die wordt, oh, die wordt een geweldig keert in dat tussenspel. Wordt het dan nog 6 van jou?
2: Ja, dat weer een super reflex van Susanne Alema in dit geval. Maar bij mij, 5 jaar in het voordeel van Peru van Louise Krol. Louise is weer onderwijs. Stuurt de bal nooit, het perk dat doet het net goed. En zij hebben dus 4 weersten verkeerd. En daar ben we al op het rijke cyclic. En een boetenslag dus nog van Louise. Ja, en dan kennen het samen weer alle kanten op. Wie pakt bij mij dat treddenbordje? Bij Jan is het wedstrijdpunt.
1: Ja, nog steeds. Het was Kinder Sois, het was Sois 12, het was Sois 4. Maar is het weer Jana Palma die het opslaan mooi. En nadat de bal naar het perk brengt. En wat brengt ze? Nou, die bal brengt ze weer voorin. En dan komt er een trektrak situatie. En dan komt die bal weer voorom richting het perk. Een keer van een meter of 5. En we gaan weer om, Henk.
2: Spullengelijk, Sois-gelijk tussen de formatie van Louise Krol en Patoer van Larissa Smink. Het is Louise die daar in die opslag verzwaar hier mooi. Zij is die het kleren op de boppen. En naast haar natuurlijk Jeska in het tussenspel. Terug van de middellijn is het Jeanette Winia. De perk natuurlijk Larissa Smink voorin. Zijn iets aan die achterin. We hebben daar deze bal. Jeanette voorin bij Larissa Smink. Die regert hem goed. Maar dan kan Jeska. Oeh, daar. Jeska misschien wel wat meer moet wanken. Dan krijgen we nog een hele dikke keerts op een medekorftoa achter de middellijn. En dat betekent dus ruilie van opslag. En dan gaan we weer op Wijn naar Jan.
1: Ja, en 6 jaar aan de Telegraaf van Patoer nummer 7, Rulli Kroonik en de maat. En haar beide maat, Stefan de Keers, had de keers van een meter of 4 of 5. En die wat voorbij slaan wordt het Patoer nummer 8. En dat ben Janne Palma, Ilse Baas, daar net meer in het perk. En Susanne Alema, die mag die keers voorbij staan. Dan wordt het 6 gelijk, wordt het net, dan is de partij oer. En dat geven we een mooie paar seconden wit, want die bal die wordt nog naar het perk gebracht. En die komt achterin en het is een prima shitbal van Kroonik en haar maat. Dus dat betekent dat die partij hier op 4 of meer. En 6 jaar uit is patoer nummer 7. Rulli Kroonik, Lisanne Skaringa, Noah Elzinga. Die gaan naar de tweede omloop. Henk.
2: Senni Zadi is onderwijs. Stuurt de bal tussenin bij natuurlijk tussenin tussen Jeska en Sinedin. En dan kan ze zelf de bal voor de keerts keren. En daarmee Ja, dat zijn iets die heel goed werkt. Zij keert de bal varkeert. En dat betekent dus dat het bedoel van Larissa Spink. Maar zijn iets die en Corrie Kroondijk. Ze komen op een 3-12 voor hier in Weidem. En dan blijven we er maar even bij. Het is denk ik Aukje die daar is. Nee, even. Aukje. Het is Aukje. Zij wacht het natuurlijk even op een van de dames die er correct al. Toen is zij die kant even op. En dan meldt ze haar aardenbol. Er wordt volop keers dus nog steeds op het keersveld in Weidem. En die klapper natuurlijk hier op het keersveld. Dat is het bedoel dus van Louise Krol, Jessica Tefse en Jeanette Winia. Ze staan in de strijd met waar. Krijgt achter het bedoel van Larissa Smink, dus Corrie Kroondijk. En natuurlijk Adriaanse Sennit, Tsadi. En dan is het haast een even Oelis. En ondertussen worden nummers Njochen en Sien ik voorsteld. En dan zal ik die voorstelling maar even dwan, Jan. Hij knikt. Berber van de Goot, Brecht Reinema. En Sophie Kroondijk, de nummer Njochen, zin de nummer 10. Anne Enema, Iris Oosterban en Vira de Vries. Vira halen eerste PC, dus Jood hier in Weidem. En Jana staat alweer bij Houkje. Dus als het goed is, Simon, dan kerst nog een Houkje.
3: Ja?
2: Ja? Ja, Simon?
3: Hey Janna, nou ben je eigenlijk opslager. Ja. Maar nou, vertel eens even wat door de wedstrijd voorin.
4: Ja, nou, je weet dat het binnen natuurlijk goede tegenstanders, dus je begint gewoon hoe het gaat, zeg maar. En op een gegeven moment, de Farise die rekken net heel volle. Op een gegeven moment twee treien liet ze zitten. En nou ja, ik en ik ben voorin, daar ben ik ooit ik maar begonnen. Dus wij dachten, nou ja, wie weet, helpt het. En op zich, nou ja, net dat het heel erg hulp, maar keertje in boven, nou ja, dan ben je toch, keer weer naar de opslag, zeg maar.
3: Ja, want ook pakt, Jim pakt namelijk dan maar even het eerste bordje op die manier.
4: Ja, zo is het. Daarom, dus daarom, je kunt het altijd proberen en uiteindelijk hebben we het nog best lang volhouden op die manier. Dus ja.
3: Hier is de achternaast jongen Jedder omwon.
4: Nou, ik zeg ze altijd, je maakt ik net te gauw, want iemand maakt de eerste keer.

0: zeker nou ja, als het weer eens misgaat, dat het nou ja, weer eens het proberen waard is.
1: En trainen straks nog wel eens voor je?
0: Jawel. Ik heb nou, nou ja, je traint natuurlijk sowieso ook op uitslaan en opslaan. En ik train wel vooral op het opslaan, maar ik stint soms ik wel even voorin. Ja, als er niemand oor zal steeds maar zeg ik van, nou ja, dan ging ik wel even, vind ik wel leuk. En ik vind het voorin ook heel leuk, dus dat vind ik wel leuk, dat ik nou eindelijk weer voorin mocht.
1: Ja, dat wil ik wel leuk, maar stel dat we staan eens een keer vregen. Als voorin ze, was er dan een uiting of zei ze van, nou, ik ben als opslager op mijn plakje of meer op mijn plak?
0: Nou, weet ik net. Ik zei ze altijd van, ik hier won dat er een functie wie waarbij je voorin doen en kon opslaan, zei ze ik altijd. Ja. Dus wie weet dat er een achterin is die net kan opslaan, dat ik helemaal in, maar die binnen net echt.
1: Nee, dat hier eigenlijk wel mooi was. Dat kwam nu zit hier, had ik wel eens wat voor natuurlijk. Maar dan was het natuurlijk ook nog op de boven. Dus dan was het wel goed in je uithoudingsvermogen werkje.
0: De boven is echt net mijn punt. Ik ken ik net achterin. Nou ja, dat komt hetzelfde wel als de boven. Ik ken net die bal inschatten en ik ken hem, nou ja, ik ken hem wel bal draven, maar ik ken hem net inschatten, zeg maar. Dus Farin is dus gewoon erop springen. En achterin was het wel echt die bal in kunnen schatten. En op de boven precies, ja. Dus dan zoek ik net op de boven in.
1: Nee. En hoe het algemeen, hoe schust nou even weer om op deze partij? En...
0: Ja, ik wil net zeggen dat ik er misschien iets meer van hier verwacht, maar het ging wel heel goed. Stoen we dik achter, zeg maar. Ja. En dat ken ik heus wel oors, maar dan mag ik zeggen dat Roelie ik heel goed opsloeg en die het denk ik in je boeten gooit. En die ken ik wel eens meer boeten gooien. Dus het is ik maar krijg, zeg maar, hoe door hun het, hoe door wij het. Wij en ik net een heel soort fouten, maar hun ik net. Dus ja, dan. En dat hun dan gewoon goed kids en hun hier een heel volle boven van us, ja. Dan gaat het heel goed.
1: Ja. Ja. Hey, hartstikke bedankt. En voor oren hier, wat neemst mij? Als je het ook bewust iets mij maken van stinks, nou, dan zit ik oren hier wat scherper op wijze.
0: Nee, ik heb al niks over volgend hier betacht of zo. Dus ik ben er gewoon nog neutraal in.
1: Ja, oh, super, hartstikke bedankt. Ja. Weer leuk om te zien in ieder geval. Die wissel vind ik dan altijd wel even interessant hoe dat stand krijgt. Ja. En nou, hartstikke bedankt. Ik wens je nou een mooie dag, Tajoet. En een goed einde van het seizoen natuurlijk.
0: Ja, dankjewel, Doek.
1: Dankjewel.
2: Ja, dat via Janne Palma, dat was een hartstikke mooie leuke interviewtje natuurlijk. En ik zit dus ondertussen dus tussen die beide toppen toe. Nummers 4 en 6, Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, Jean Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzardi. En daar is de start in ieder geval op de Spullingweek en die Zorgweek. Pieter Sene Itzardi, ze pakte dat bordje, draaien we het wel voor. En nu is het dus Fjouw het wel voor. En dan ging ondertussen naast de nummers 9 en Sien en ik los. Berber van de Goot, tweede PC. Berecht Renema, debutante Jood. Sophie Kroondijk, debutante. Dat is de achterinse der. Zien we het nummer uit zien? Anne Henema, vijfde PC. Iris Oosterbaan, tweede PC. En vierde de Vries, de zonde PC. En ja, zij neemt de Jood Auschiet. Het is haar laatste Fries PC. Ja, vanwege studiedoeleinden kan ze het aardig net meer combineren. En dat betekent nummer 9 en 10. Die staan op punt van bien. En nummers 4 en 6. Draaien we het waar. Via het waar.

0: Sherry Jadio, my angel. Maar je hebt eerst eventjes Henk Hempenius. Want Henk was eerst naar een topwedstrijd, de Shin of Net.
1: Ja, absoluut. En nou is de Jeanette de Winia. Ken Larissa erbij. Ja, die kent de crack bij. Oeh, daar is Louise er nog heel dicht bij. En,

nou is, ja, als dan de keurmeester op de bobbel, die houdt uiteindelijk gewoon Larissa. Ze is achter de bobbel in. En dat betekent dus dat die bal van Jeanette Winia heugen richting de bobbel. En uiteindelijk ik hoe de bobbel in de keert. En zij hebben dus Sarge Gleek onder de telegraaf hingen. En Traian Matois, dat is de vierde keer Sarge Gleek in die partij. En is er Sen Eitsa die het krijgt. Een prachtige zitbal sloeg op de Fjouwer Gleek. En dat betekent Sarge Fjouwer voor. Noot er die bobbelslag van Jeanette Sarge Gleek op Nij. En dan stiet Sen Eitsa, die stiet ondertussen de kleur. De perk van Jeska en Jeanette, maar dan geven hun plakje op ziekje. En dan is het zodra die de plak stinkt. En Senna beginnen met haar voorbereiding om die bal aarsten richting dat perk van Jeska voorin. Jeanette achterin natuurlijk te sturen. Komt die bal van Senna Itzadi. Maar dat perk dat die record wordt net rekken. Lekker rekken terug Jeska. En die wordt fantastisch geredoneerd tot in het perk terug Larissa Smink. Zij shirt even met de beide vrouwen steen. En dan geeft die bal retour in het perk. En dat betekent dus dat zij op een 4-12 voorsprong komen. En de nummers 9 en 10 ben trek u de zetten. En daar wordt de eerste hoofdslagbal dient er aan. Maar een zitbal is het resultaat. Daar praat Jan Jemaarsen over bij.

0: Ricky Martin, ja, yo. Living La Vida Loca. En we gaan gauw weer om naar Weidem, Henk. Ja, zullen we haast een finale in de eerste omloop, of net?
1: Ja, dit is zeker een finale worden. En ja, tot nota gaat het de kant door van Larissa Sminks en Itzari. En dus de balkeerder, in dit geval Corrie Kroondiek. Zij vervangt dus Anouk Smink. En het is alle hands aan dek voor de formatie van Louise Krol. Jessica Terpstra en Jeanette Minia. Maar het hele seizoen lezen deze de body toeren al heel dicht bij elkaar. Dus het kan nog alle kanten op Jeanette Minia. Ja, die is bal is goed op. En die bal komt net onderkeerd. Zet aan. Prachtige zitbal van Jeanette. En dat betekent dus voor jou om het waar achter. Of voor jou het waar voor. En dan is Jochen het zien. Ben ik wel, John.
2: Patoe nummer 9 is Berber de Groot, Brechter Reinema en Sophie Kroondiek. Tjent Anna Enema, patoe nummer 10, tjent en Iris Oosterbaan van Snits en Vierde de Vries. En ja, we hebben krek los, weinig goed te zien. Het eerst hangt onder de telegraaf, patoe nummer 10, Anna Enema. En het wakker ligt gauw naar die Henk, want dat is volle spander.
1: Louise Krol is onderwijs, stuurt de bal voorin bij Larissa Smink. En dan is het Jeanette Winja. Mooi toch om retour tot in het perk. En daarmee pakt zij in ieder geval voor haar retour. Dus zo is het wel voorsprong. En dan ben we bezig met dat belangrijke zo'n eerste dat ik wil zeggen. Het is een eerste wat een troopbraak forceerde kan en wat een ommekeerde betekening kan. En natuurlijk wat er ik volop keerst tussen de nummers 9 en 10 praat. Jan, je maakt er nu bij. Die opslagbal neem ik nog even mooi van Louise Krol natuurlijk aarzen. Ja, het is kan wel zo'n belangrijk bordje worden tussen de patroonen. Een 4 en 6. Het is Louise. Ze krijgt de bal nu in handen van Jeska. En zij mooi de opslag verzwaren. Komt er mooi die on erin. Richting de opslaglijn. Bal voorin bij Larissa Smink. En wat doet die bal? Daar kan Jeska net boven. Net bij op het boven. En dan is het Larissa Smink die de bal maar wel een keer door de boven jagen. Daar komen we mooi op een 7-jouwe voorsprong. Of een 7-jouwe achterstand nog steeds. Ja, daar ben weer een mogelijkheid voor de partij van Larissa Smink. En dan de nummers 9 en 10. Is het ondertussen een skinnenfjouwe voor het broer van aanleiding. Maar het heeft hier verkrekte Vira de Vries die het eerste bordje van hun pakt. Ja, behoorlijk aan dus die kraker tussen die beide broeren van Larissa Smink en broer van Louise Krol. Louise op naai, de opslag verzwaar je achterin dit keer bij Sanitzadi. En daar hebben we voor de vijfde keer zo gelijk onder de telegrafen. En je kweeopslag van Louise Krol, dan sting je zo je het waar voor. En dan liep het Jood net hun kant op te vallen. Ja, een bobbenslag kreeg van Larissa. Nou, een kweeopslag van Louise. En zij is het dus 4-0-2 en Sarge Gleek. Het is 400 tussen die de bal naar het perk stuurt. Voorin bij Brecht Reinema. Ja, en dan maakt Iris Oosterbaan even heel snel uit de startblokken. Ja, het is, ze kan daar net bij komen. En ze komt daar dus een eerste en 4 die onder de telegraaf ging. Louise, ze is weer onderwijs op die zorgelijk stand. Die vierde keer zorgelijk. Dan bal achterin bij zijn iets hard. Oeh, die shit tussen de vingertoppen trossen wat van Louise. En een hele dikke keers op een, wat zal het wijzen, meter of draaien achter de opslaglijnen. En dat betekent even ruiling van opslag derde. Dit de formatie van Larissa naar de stuit. En maar zij proberen om misschien wel dat vierde eerste te pakken hier in Weidem. En dan zorg ik even achter de ja, is het Vira ondertussen niet de bal naar het perk stuurt. Oorin bij Brecht Reinemaak en Vira hem zelf retourneren. Ja, gelijk daar onder de telegraaf en twee keer in het tussenspel. En ja, dan die horen partij, die kraker op deze list hier in Weidem. Zijn iets aan die het de bal in handen. Mooi doofstaf verzwaar. Corrie ter hoogte van de keers nou natuurlijk en Larissa op de boppen. Perk Jeska Terpstra voorin, Jeanette Minia achterin. Bal voorin bij Jeska Terpstra en wat doet die bal? Ja, die bal is het, wat is die bal? Is even zien wat de scheidsrechter Jenko. Jenko, het is de keurmeester onder de kweerpiel, die had het net zo, denk ik. En ja, op zo'n belangrijke stand, dan ben ik benieuwd wat Jenko doorheen gaat. Als de keurmeester het net zo had, dan ben ik bang dat het een naaie slag worden gaat. De, ja, er is, maar ja, Jenko die stond op de oorkant. En het is Shen wat er gebeurt. Jenko is hem bij de keurmeester. En die bal, hij zei uiteindelijk dat de bal alsnog kweer is. En dat betekent dus dat het vuurde eerst hier naar het broer van Larissa Smink, Sani Tsadi en Corrie Kroondiek. Deze cruciale slag hier in het tussen een Marikeerts dus. En nou dus even naar de keurmeester op de bobben. En die houdt hem de bal kweer. En daarmee wil het 4-1-2. Jan.
2: Ja, bizarre slag natuurlijk. Iedereen zit er nou te zien. Ik zie direct nou te zien. En dat is inderdaad een hele langzame beslissing van de kaartmaster daar op die, bij de kweerpeel. Dat daar een beslissing kwam. Of tenminste in het kriet zetten terug Jenko. Dus dat betekent inderdaad dat het heel goed is. Hier is het gat. Begonnen, of tenminste onstingende. Want op het toer noem het zingen, Anna Enema. Ik moet wel even op gang komen. Iris Oosterbaan en Vieren de Vries. Op het toer noem het zingen, die komen eerst voor. En Sois Vjouwen, Simpel Toer noemen Jurgen Berwe van der Rood, Brecht Renema en Sophie Kroondijk. En we zien nou even zien hoe dat verder is, Henk.
1: Ja, bij mij is het 412. Het laat even de vrouw je vindt er blijkbaar net mee eens. En dat is ook logisch. Ja, het is een hele belangrijke slag in deze partij, Vjouwen nummer 12 en Sorg Leek. En dan is het. Uiteindelijk is die bal dus toch kweer met die Jon. En dat betekent dus dat het verschil wel op Roen is naar 4-1-2. En 4-1-3 of 4-1-2. Dat maakt dus een heel groot verschil. Zijn slag en een hele belangrijke slag in zijn partij. Sani Tsani is onderwijs. Stuurt de bal naar het Perkta. Oorin bij Jeske Terpstra. Die bal gaat over de boppen heen. En dat betekent de eerste 12 punten in het na-eerst voor het broer van Louise Krol. Door die boppenslag van Jeske. Ja, dat betekent wel dat ze echt wel in de achtervolging. Maar ik bloot er even bij in dit geval, Jan. Want ja, we zijn in die laatste eindfase van natuurlijk van die partij tussen de broer van Louise Krol. En het broer van natuurlijk Larissa Smink. Een boppenslag dus nou van Jeske. Levert voor hun de eerste 12 punten op. Ja, ik kan me voorstellen dat de vrouw die het net helemaal mee is, weer een mooie beslissing. Dan is het Jeanette die de bal net lekker rekent. Ja, dan komt die bal natuurlijk retour. Want dan ziet er Sani Tsadi op het goede plak, op het goede moment. En dan retourneert zij de bal tot in het perk. Zou we dus 4-1-2 en twaggelijk de Telegraaf. Alles in het voordeel van Peru van Larissa Smink. Dan was nu ook aan het zingen. Wordt natuurlijk volop keerste, Jan.
2: Ja, dat werd volop keerste. Peru om het zingen. Het inderdaad die size verzilveren. En die heeft terug het spul onder de Telegraaf gekregen. Ze staan een spul voor Peru om het zingen. Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vieren de Vries. Zin de Peru noemen Jurgen Berber de Groot, Van der Groot, Brecht Renema en Sophie Kroondijk. En wat gebeurt er nou? Er komt een bovenslag van. Ik hoor zo dat je weer, maar dat is wat voor patroon om het zingen. Die heb ik wel eens in het 12 Telegraaf.
1: Dat ben je hier zo de baas. Hij zit achter in vierde voorin, Jan. Dus achterin zie je net wie die de bal al in, maar onder hazen slaan kan. En ze twijfelen denk ik al die bal wol of net boeten weer. En dan kan je toch maar het beste tas slaan en dan wordt er wel een keerts. En dan is het haast nog naai. In dit geval Sani Tsadi die de bal keerde. Dan is het Larissa Smink die van minst opslag. Nou, even in handen het en zijn er voor best op. Ja, en dan komt het Riot natuurlijk wel op aan op die beide vrouwen. Ze steen ik beide in het perk. En Corrie, ja, in het tussenspel. Het al heel nuttige werk dingen voor haar petoer. 4-1-2, twaggelijk daar aan de Telegraaf en de voorkant. Ging het een spul, Jan.
2: Het Twakelijk was Vieren de Vries. Die waren even verriefeld daarachter in het perk. Die hier mister het Twakelijk. Maar gauw aan de dag, Henk, want daar werd weer opstaan.
1: Daar is de Smink. Mooi de opslag voor Zwaar hier. Doet het net goed, die bal die shit gewoon terug een kweeopslag van Larissa. Betekent dus jouw voorsprong in dit eerst. Maar Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winja. Kind dus dat bedoel van Larissa Smink. En dan ziet Den Eerste, ziet haar, ziet Sophie Kroondijk weer kleren om de bal op te slaan, Jan.
2: We hebben 4 minuten tot de reclame. We zeggen inderdaad dat Kroondijk de bal nog naar het perk brengt. En wat doet er? Oh, die bal die gaat, ik denk dat die bal boven gaat in één keer over de tribune zijn. Daar richting, ja, richting Leeuwen, richting Duinen, wat is het? Die kant het tenminste naar 1 uit. Dat betekent dat het patoer nummer 10 4 het waar voorsprong krijgt. Het zijn patoer nummer 9 en patoer nummer 9 is Berber de Groot en Amaten.
1: Jeska Terpstra stapt heerlijk in deze bal. Want, ze kennen een stapje doen en dan weet je dat het algemeen wel. Had hem voorin zo, achterin zo, en stap dwanken. Dan ging die bal een heel onder de bop in. En zo had het bedoel van Louise Krol op naai, de Sarge 12 voorsprong. Dat hebben ze nu voor de 12e keer op rij achter elkaar. En dan ben ik benieuwd als zij er toch in slaagje om dat treddenbordje onder de Telegraaf te pakken. En net al te grote keers. De keers luidt op een meter of jouwer van de middellijn. En dan is het uiteindelijk Jeanette Winia die de van beste opslag hebben in handen. Het zijn mooi die opslag voor zware aarsen. Richting dat perk van Larissa Smink voorin. Senna iets aan die achterin. En dan is het natuurlijk Jeanette komt mooi haar aan en brengt er voorin bij Larissa Smink. Oeh, en dan is denk ik Louise krijgt te letten. Uiteindelijk Jenko die rent er even daar. En het is hier keurmeester Yvonne Postma die rent er ook even daar. En dan is het, ja, de bal mat inderdaad wat naar achteren. Louise nam een beetje Mooi, en dan is de, ja, die bal is correct voorbij. En zij is het dus, Larissa Smink die de bal voorbij de keert slaat. En daarmee komen ze dus op de 6-4 weer. En dan is het van 6-2 is het op 9-6-4. Zullen we maar snel een beetje aan.
2: Ja, dat is voor jou gelijk. Ik hier deed dat er een beetje hinder weer, maar dat is ondijhenk om daar verslag van te doen. Ik zei nou dat er inderdaad tussen Jochen en Sien dat er een keerts komt te lezen bij de stuit. Henk.
1: Ja, ik heb op achtergrond dat we langzamerhand richting het einde van een volgende uur gaan hier met de uitzending. Maar het is, Jeanette Winia op de boppen, 6-4 voor. Pak je dan alsnog dat tredde bordje en komt de spanning nog wat we om hier tussen nummers 4 en 6. Dus Jeanette komt mooi haar oor in, brengt de bal no not back, wat tussenin. En ja, dan is het zijn iets die in ieder geval achter die bal komen kan. En die wil je best opslaan van Jeanette. Komt er een keertje dat listen op een, het zal het wel zijn, weet ik of jou of haar de middelen. Betekent mogelijkheden voor de formatie van Louise Kral. Zij gaan nu richting het perk. En misschien wel op wij naar dat treden eerst. Maar ik neem aan dat Larissa en Senne en Corrie er alles onderaan zullen. Om op Naaien die zorgelijk te pakken hier in Weidem. Of hier is het nog net. Op de andere kant is het een spul onder Telegraaf. En Fjoudwa. Alles in het in Fjoudelijk en alles in het voordeel van Proel van Aanenema. Die slaat de bal op, die bal gaat boeten. En dan ben er mogelijk in aasten van Perdoe van Berber van de Goot om dat eerste bordje te pakken, Jan. We praten natuurlijk Jim verder over bij. Zijn iets, die drinkt even wat. Gaat nog aasten en kleest dan op de bobben om die opslag te verzwaren. Komt mooi haar aan erin. Zie je de bal no-not perk daar achterin bij Jeanette Winia. Ja, die bal is de mol. En ja, die bal die gaat dus kweer. En trouw die kweer slaan Jeanette Winia. Dus zoals de keer, zoals gelijk aan de Telegraaf. Het wedstrijdpunt van het bedoel van Larissa Smink, Corrie Kroondijk dus. En als vervangster van Anouk Smink en zijn iets aan het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. En op de andere kant, daar hing het de 6-4 in voordeel van bedoel van Berber van de Goot. En daar staat de opslagster staat ik al clear. Pierre de Vries, zij brengt de bal no-not perkte voorin bij rechter Reinema. En dan is het Vira, zij keert de bal van de keert. En dat betekent dus derde cyclic onder Telegraaf. Op de voorkant zijn iets, die is onderwijs. Brengt de bal achterin bij Jeanette Winia. Oeh, daar zit er even onder de Corrie terug. En dan komt er een keertsel op een 3 meter achter de middellijn. En dat betekent dus even een ruilie van opslag.
0: Ja, en hoe dat verder erin gaat, Henk, dat moeten we aas beschuldigd blijven tot na de klok van 1 uur. Wij gaan eruit voor het nice en de reclame. Wij binnen mij een paar minuutjes bij u weerom live op de 50ste Vrolijks PC van Uit Weidem.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Nieuws, sport en muziek. De Dames PC in Wijk.

0: Ja. Ik, oh ja, ik ben waardekijk aan Jon dat wij in de historie kwamen, maar doen we door wat zelf. En inderdaad, de patoer, waar ben we, Romy Boydem, en de verrassing is compleet, want de patoer nummer 4, Louise Kral, die Eske Terps, als je net wint, ja, daar wil je me achter bij praten, maar die binnen er alweer. En ik zit in de partij tussen Jochen het Zien, Berber van der Goort, Brecht Renema en Sophie Kroondijk, Anna Enema, patoer nummer 10, Iris Oosterbaan en Vier de Vries. En daar is nogal wat meer spanning in, want daar is het 12 in. In het voordeel nog wel van patoer nummer 10, Anna Enema. Maar daar praten we hem aan zo bij, want nevens mij het oudje van Kuken hier bij de microfoon om te praten over die wedstrijd tevoren.
1: Ja, jelle hoer af, ja, dus ik zei al kwartierke ongeveer, Louise. Maar ik weet het hè. Dat is wel zin.
0: Oudje van Kuken, het is een dij.
1: Oh, je mag nog heel even wachten tot wij de geschikte persoon afvoeren, hè? Want Louise en Jeanette en Jeska, die zijn, u is voorbij flying. En die willen nou nog net voor de camera of voor de radio. Dus hopelijk hoor een kwartierke ziekjes u eens even op. En misschien kunnen wij haast een Corrie nog even te pakken krijgen, want het is voor haar, ik wil een hele aparte pc.
0: Ja, maar even aan, we gaan eerst weer op naar de studio en dan kunnen we alles weer een beetje op een rit zien te krijgen. Dankjewel.

Voor mij een hele nieuwe rol dat ik de presentatie doe. Maar, natuurlijk kan ik wel praten, maar presenteren weet ik net dat dat wel goed komt. Ik denk het vooral. Dus we beginnen gewoon begonnen. Henk en Penny deelt aan de presentatie. Die neemt het door voor Simon. Maar Henk is even van wat andere dingen op paard. En dat, die komt zo weer om. Ik kan je vertellen dat de patoeren Jochen het zien. Berber van der Groot, Brecht, Reinema en Sophie Kroondijk. Die staat met Traiermien achter zijn. Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. Daar is het Gatsje Sloin. En de patoeren Alve en Tolve, Brecht, Grovenstein, Rechtsbaden en Martsen de Groot. Die keerse zijn Gerbrecht Koster, Rechtsblanke van Balzert en Noelle Hiddinga. Die zijn krekloos, daar hangt er niks aan de Telegraaf. Dus het eerste Gatsje is Sloin ter patoer noemen zien. Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. En die andere partij, Alve en Tolve, niks van te zeggen nog. Even een muziekje.

0: Ja, wij hebben Aukje het in bij de microfoon. Ik heb geen idee wie, maar Aukje die komt nog in de uitzending om te praten over die wedstrijd tussen vijf en zo is.
1: Hey, ik sta hier Aukje dus met Corrie Kromme. Kan ik beginnen, Jan? Nou, ik sta hier dus met Corrie Kromendijk. Nou, dan giest je het naar de PC en als taskhouder, denk ik.
2: Nou ja, dat wie in eerste instantie wordt de bedoeling, ja, rustig onder de zitlijnen zitten. Ja, maar dat roept even los.
1: Nou, schrok dus natuurlijk. Ik wil heel erg van Anouk, hè. Dat is hartstikke sneu. Hier is toen net al wat in de gaten. Van, nou ja, misschien keer ze mij vregen of iets dergelijks. Of wie dit voor je krijgt zijn grote verrassing als voor het publiek.
2: Nou ja, je schrikken natuurlijk eerst, maar je denkt dan, oh shit, dan moet er de mooi iemand oorzien. Maar eerst in instantie denk je dat er iemand van het bovenste blokje in komt, omdat zij in het tweede blokje zitten. Dus de bibbel spelen zo alle. Maar ja, hele leuke verrassing. Ja.
1: Ja, want ik begreep dat ze dus net in je van de list al helden maaien. Dus vandaar dat het in het publiek wezen moest. Dus zien ze daar al sjoen? Of is het een beetje, nou zegt ze, roensje en het erg voel op die en erin?
2: Nou nee, ze zitten van de morgen al bij ons op de tribune om een bakje koffie natuurlijk. Hoe we daar al te starten. Dus ja, toen koos ze me zijn in Kevine. En toen roem ze zo op me al.
1: Nou, bizar. En hoe gist u dan begin? Haan ze van tevoren net naar wat Shindai zijn? He, hoe komst u er al in één keer in? En dan maast een plakje maar wat fine als balkeerder. Wat wie in kwad zijn even het plan?
2: Nou ja, eerst moest natuurlijk op ziek naar school een broekje. Nou ja, geen band, dus want ik ben links. En nou ja, dan klaas je heel gauw om. Komst het veld op, krijgt de functie balkeerder. Nou ja, prima. En nou ja, je wist zo in de stister. En dom maar die ding, want dan wist het speeltje wel. Dus nou ja, zat maand kom je in je rol.
1: En hartstikke het gevoel dat het echt een toevoegde waarde is, wist?
2: Nou, ik kreeg de eerste bal op size, niet de eerste. En toen dacht ik, oh, nou, deze is van mij. Gelukkig, nou, ik rek hem net helemaal goed, maar het resultaat wie goed. Dus dat is wel het wonderlijk dat je eerste bal goed is.
1: Ja, want je had dus een langdurige blessure gewoon. Dus daarom stond je nou zelf ook net op de velden. Hoe gaat het nou met jou?
2: Nou ja, maar mijn blessure is eigenlijk nou goed. Ik heb dit hier in Skinning Out gekeerd. Maar toen in de tweede omloop uitvalt om mijn knibbel. Nou ja, weer optraind en nu is het eigenlijk weer helemaal goed en ben ik klaar bij de fysio. Dus in principe mooi ik alles weer.
1: Oh super, dus morgen brengt ze de hele keer vrouw had in de war. Terug het bellen en ik ben er weer en alles over haastens.
2: Ja, daar ging ik voor. Ik ging alles uit op mijn hoek.
1: Nou, haast hè, zo wat op de vizier hoest net mijn te deel natuurlijk. Maar dan horen wij het heel goed in de gaten. Hey, maar even nog, je moest het in het favoriete patroon. Dan komst er natuurlijk in. Dan moest je in de favorieten. Hier is het gelijk al het gevoel, ik bij die maten van, hey, die haast ben zo strijdlustig, wij pakken dit.
2: Ja, ze zeiden dit hier al heel vaak zijn ook gekeerd. En dat wie wat wikken wegen, iedere keer woon hun een andere keer door. En je weet gewoon op Sando is er nog meer strijdlust, want deze wil je winnen.
1: Ja.
2: Nou ja, zij zitten even het chiffollen van hun maat. Maar ja, ze doen het ik van hun maat. Dus dit vuur ziet er zeker in. Ja.
1: En wat verwacht ze nou voor de rest van de dag voor dit patour? Want ja, de opslager maakt er niet een keer voorin. En die gaat nou weer rond, denk ik, als opslager ging het er vanaf water bij komt. Wat verwacht ze er nou? Is, en, ik heb bijvoorbeeld wel eens een partij keer het stafje heel kwam winnen wij een keer. En dan ga ik hem direct vliegend al. Wat is die verwachting van dit patour?
2: Nou ja, in eerste instantie zag ik dat ik toen in de list zag, maar ja, er zit zoveel strijdlust in die dames, dus ik denk wel dat ze verder komen nou in deze dag. En ik hoop van hun dat ze ik heel ver komen.
1: Nou, het is allemaal mooi, maar dan komt hij, hè? Want dit vierden we natuurlijk nooit weg.
2: Nee, dat vierden we zeker net. Nee, hier kijk ik net achter.
1: Hey, maar hartstikke leuk om daar toch even in actie te zien. We zijn natuurlijk al heel blij dat het mij niet blessure weer opknapt is. En we horen gewoon in de gaten wat het mij deformeren, wat er mij gebeurt. Zet hem op, hartstikke bedankt. Leuk die even te hebben.
2: Ja, geen probleem, zeker.
3: Nou, en dan pak ik hem hier op het keertjeld natuurlijk. Want ja, er wordt volop keerts. Nummers 9, 10, 11 en 12. Ik ben volop aan de gang. En het gaat wat dat betreft crescendo voor het bedoel nummer 10. Het houdt zich stevig in hand. Het bedoel van Anne Enema natuurlijk mooi. Iris Oosterbaan en via de Vries. Want het weer 12 min toen ik hem in ieder geval verliet. En via de Traumien, hij zei ondertussen de voorsprong weer uit te bouwen naar de Fjallromien. Dus het bedoel van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries zien hoe dat. Ja, het bedoel van Berber van de Goot, zij is hier voor de tweede keer hier. En mooi de beide debutanten, Brecht Reinema en Sophie Kroondijk. Daar is het dus Fjallromien. En op de andere kant binnen nummers 11 en 12 Eklos. Een volledige debutanten per tour. En dat is het tour van Brecht, Grobenstein, Riksbaarden, Martsen van der Goot. De nummer 11 van Lissine, nummer 12. Gerbrecht Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. En daar is het ondertussen 6-4 in het voordeel van het broer van Gerbrecht Koster. Dus zij staan als eerste al op de 6 hier in Waardem. En op de andere kant is het 4-1. Bij die 6-4, daar blijven we natuurlijk even bij. Want ik ben echt wel nieuwsgierig wie daar het eerste bordje pakt. Dus de bedoeling van Brecht Grovenstein en het bedoel van Gerbrecht Koster. Riks Blanke voorin, achterin Noël Hiddinga. En dan is het Brecht Grovenstein op de oorkant. Zij mooi de opslag verzwaren. Zij stiet er klaar voor. Kom mooi haar onderin. Brengt hem achterin bij Noël Hiddinga. En dan is het Gerbrecht Koster die er heel goed bij is in het tussenspel. De bal toch weer de keerste waar een paar meter te vergrutsen. En ondertussen stiet de scheidsrechter Boukje Houtsma stiet in het field. Zij is vervangt Jenko Sieperdaai natuurlijk. En op de andere kant dus de nummers 9 en 10. Daar zit, denk ik, maar ik even zien om de gain onder de telegraaf. En is het aan Enema. Die stiet klaar onder opslag om de bal richting het perk te sturen. De keerslaat hier rocht van mij op een medical fial of vaar de middellijn. Betekent dus dat aan Enema. Zij stuurt de bal naar het perk achterin bij Sophie Kroondijk. En dan is het 4. Zij keert de bal van de keers. En daarmee pakken zij dus de eerste 2 punten weer onder de telegraaf. 7-4 om hiervoor. En op de oorkant is het dus 6-4. Is het misschien Gerbrecht Koster die de bal naar achterin brengt bij Maatsen van der Goot. Een prachtige zitbal van Gerbrecht Koster. En daarmee pakt zij het eerste bij de nummers 11 en 12. En dat betekent dat wij even tijd hebben voor een plaatje.
4: Lokaal gewild. Omroep Zeeland.
5: En dan game. En dan.

0: Ja, we hebben allemaal op het keersveld in Weidem. Dan pak ik eerst maar even dat Jan het in ieder geval goed vindt, de nummers 9 en 10. Want het is proef van aan einde, maar zij hebben de touwtjes stevig in hand. Aan einde, maar nou, maar vieren de Vries voorin. Hier is Oosterbaan achterin, Sien, het broer dus van Berber van de Goot, Brecht Reinema en Sophie Kroonik. Dat ben twee debutanten. En nummers 11 en 12, die ben ik los. Noël Hiddinga stuurt de bal, nou naar het perk daar. Ja, die bal die flint, die flint echt uit de hoornwaai van Noël. En de formatie dus van Gerbrecht, Koster, Riks Blanke. Noël Hiddinga, ze gaan vliegend uit de startblokken. Zien het, ja, volledig debutanten per tour. Die hoort hier in Weidem. De tour van Brecht Grovenstein, Madsen van de Goot en Riks Bada. Riks voorin, Madsen achterin. En zat ik al zo uit de tour van Anne Enema. Het de touwtjes stevig in handen. Komen nou op een 4-win voorsprong. De bal van Berber is boeten. Ja, en dan ren je heel snel achter de feiten. Nog. En dan denk ik dat Jan Haasten dit bordje op orde kant. Van is de nummers 11 en 12. Dan gingen we eerst even een houtje daar. Houtje, kom maar in.
1: Ja, ik sta hier bij Jeanette Winia. Nou, eerste reactie van jou.
2: Zonder hier net hoeven, hele wedstrijd, elk bordje stel je voor en je pakken de bordjes net, dan ga je het rechter al.
1: Maar is het, ik had die interviewtje gehad naar de lotting en dan zei ze van nou, op de teasers ging ik altijd mijn wedstrijd even visualiseren. Nou, de eerste omloop is natuurlijk heel makkelijk te visualiseren, maar die stitje in een woordij. Is het dan ook heel apart dat er dan Anouk blesseren rekket en dat daar een vervanger voor komt, de opslager wordt voor Riense, spelen tot ik mij?
2: Nou, ik denk dat wij heel goed plaatsen kunnen, dat we precies weten wat we doen. Maar ik moet wel bekennen, ik was helemaal net zenuwachtig en in één keer moesten we door het wat 10 minuten. En toen in één keer zakte de zenuwen in mijn lief, dacht ik nou, dat hoeft helemaal net. Maar ja, dat gebeurt wel.
1: Ja, bizar hè, want je begint er daar gewoon en je krijgt wat een gevoel ervan. Dus een pauze is helemaal eigenlijk net bevorderlijk.
2: Nee, excuus dat ik net op school, maar ik zal eerlijk zijn, in één keer zakken de spanning in mijn lief, terwijl ik juist heel relaxed die gewoon zoals oors. Ik ging gewoon hetzelfde gevoel als oors en dat is altijd goed, dus daar ben ik er ingegaan.
1: Maar komt het dan door de pauze of dat in één keer het perk er dan ik oors uit zit? Dat je toch een oren voor in zijn haar weet je, naar het taaslaan maten. Maakt het dat nou wat uit?
2: Nou, ik denk het net. Ik denk dat we het net per se om een opslag even len. Wat ik zei, zo is het daarvoor. We slaan gewoon, we tonen je lef, te onzeker. We horen 40 grote keertjes op de size, is helemaal net nodig. Ja, we het gewoon helemaal zelf dienen.
1: Ja, en dan op vier om het twee size gelijk. Ja, die bal gaat wel of net kweeën. Wat wie die gevoel? Wie er kweeën? Want ik vond je hem reactie naar die kaartmaster vond ik best gezapig. En wat ik van je hem eigenlijk wend binnen is. Had je hem echt twijfel hing je hem, of goed in je vel zitten hing je hem daar bovenop klapt. Want de scheidsrechter hiet net jongen. Dus daar wie misschien ruimte om te zeggen, die door op naaien. Of hij is eigenlijk wel in de gaten dat er kweeën.
2: Nou, ik dacht zelf dat die boven kon, want zij kon bijna gewoon oppakken. Degene die op de kweeën ziet. Ja, ik heb me heel druk maatje op die scheidsrechter, maar hij giet het net weer verorin. En ik zijn heel duidelijk wezen en hij giet net jongen. Dus ik kan heel gaan leeg springen. En ik denk net dat het op die size ik dat we het erop verlen hebben, maar gewoon op alles wat er vooral gebeurt.
1: Ja. Dus nooit het lekkere gevoel waar we omkregen van de eerste pibal, namelijk.
2: Nee, je moest er constant erachteraan. Terwijl het helemaal niet hoefde, want je komt gewoon op Twakkeliek. En dan kun je gewoon de bordjes die je zoals jou voorkomen, kun je gewoon pakken, maar je doet het net.
1: En waar leidt het dan aan? Dat je dan de opslagen of het per krek net goed genoeg stuur kan? Of krek wat te volle kweeën? Neem je dan te volle risico?
2: Ja, ik snap het net. Ik sla nooit kweeën en dan een liedse keert.
1: Ja.
2: Dan veeg ik hem mijn rug kweeën. Dan denk ik, ja, hoe dan? Ik weet het net. Ik denk dat het een beetje overcompensatie is van hoe we keertsen.
1: En jou zodat je diezelfde net gigantisch volle druk, want hè, dan haast een keer opslag ik gewoon aan van Louise en normaal ben je eigenlijk wel wat motorker van het tour. Komt dat er dan echt nog bij? Dus die zelf, dus dan denk je, ja, ik moet nou die kar loeken. Dat die druk er nog extra bij komt. Je had Louise nou een paar goeie bal had een keer die puntjes weer wat vieren. Dan denk je, ja, kom op, we komen er weer wat in. Want je bent wel echte vechters, vind ik normaal.
2: Ja, ik denk dat we nootje nu zelf vechten. Ik weet het net. Nee, normaal, ik mag graag een soort van, dus dat is het net. Nee, ik weet het net. Het direct dus gewoon af, denk ik, ja. Ja, ik weet het net.
1: Nou, je hebt natuurlijk fantastische jaren gehad en hopelijk daar gaan ze er net mee op, toch, Jeanette? Want we moeten wel de goeie bij ons houden. Dus ik hoop dat hij nog wel hele leuke momenten en mooie jaren nou, te meer te komen. En deze maar viert. Het kennen, is iedereen wel een keer ook aan van de toppers?
2: Dat denk ik. Ik maak hier toch wel een beetje een oordoel om deze van die mem te winnen. En helaas is dat net lukt. En dan viel het toch wel een beetje als een soort van falen. Ik hier echt toch, ik kan mij de roet hinnen zetten. En dat hek ik heel goed in. Alleen, ik dacht, ik zal iedereen het tegendeel bewijzen. Maar ja, dat is dan net lukt.
1: Ja, maar dan komt ze wel met een heel soort extra druk, hè, leven.
2: Nee.
1: Dus die zelf net kwelijk nemen.
2: Nee.
1: Een rot moment. Deze wedstrijd maar even goed door de holle helje. En dan hoor ik keer het seizoen goed afsluiten. Nog even maar die toertje zitten. Maar die familie lekker even in de veilige omgeving even zitten gaan.
2: Ja, dat komt goed.
1: Nou, hartstikke bedankt Jeanette. Voor die fijn.
0: God, ja, dat wie Oudje van Kuken in ja, in Peter mooie natuurlijk Jeanette en Winia. Als Jurk ondertussen dat partour van Berber van de Gold mooi de beide debutanten Brecht Reinema, Sophie Kronik, Steen Vieber om in je maar was zo is waar voor. En dat betekent dus dat zij mogelijkheden om een bosje te pakken. En Jeanette die keer sluit op een meter of twee. De middellijnen. En dat betekent dus Sofie Kronik, zij is die terug van de keers. Even zien wat er gebeurt. Berber van de Goot, zij is die het kleed. Bij mooi die opslag verzwaren. Hier komt die bal achterin bij Iris Oosterbaan. En dan kent Berber hem zelf. Nee, Berber kent daar net bij. En daarmee wil het zo is voor jou. Nou, zullen we maar even op de andere kant, Jan. De laatste partij van de eerste omloop.
3: Ja. Patoer Alve en Tolve, Patoer Alve, Brecht, Grovenstein van Wezen met rechtsbaren van Britsut en Madsen van der Goot van Guaringeer. Die steen een skinnenspel voor en Fjouwer 12 in de Patoer nummer 12. Mooi, het zijn de Patoer nummer 11, maar ik zei het wel even goed zeggen natuurlijk. Mooi, drie debutanten, dat in de Brecht, Grovenstein, rechtsbaren en Madsen de Groot. Sint Gerberg, Koster, Rechtsblanke en Noël Hiddinga. Daar zit een bak vol ervaring en die steen er een spel voor en zo is het waar. Het zijn de Patoer nummer 11. Ik heb het even hersteld, dus Patoer nummer 11 zit een spel achter. Het zijn Patoer nummer 12. En patoer nummer 12 is Gerber, Koster en Maarten.
0: Ja, daar is het ondertussen Berber van de Goot die de bal richting het perk stuurt bij mij. Dat ben de nummers 9 en 10 van de eerste omloop hier in Woerden. Ja, 6 jaar hing het rond de Telegraaf. Nou, er is nog een keertje kwam. En die 6 jaar is in het voordeel van Berber van de Goot. Sophie Kroondijk, Brecht Reinema en de formatie van Anna Enema, Iris Oosterbaan, vierde de Vries. Zij gaan richting de opslag. Ja, en zij staan dus 4 om hier voor. Dus je had het bedoel van Berber in ieder geval op Woerden. Nou, dat... het tweede bordje en dan is de rechtste Blanke op de bal die ja, toch wel goed werken doet. Die bal die komt er retour tot een meter of drie van de middellijn. En dat is in de partij tussen nummers 11 en 12. Ja, daar hing het zo is het in het voordeel van Patoer van Gerberg, Koster, Manuel Hiddinga natuurlijk en Riks Blanke. Zien we dus Brecht Grovenstein, Madsen van de Goot en Riks Badas. Die gaan naar de opslag. En Anne Enema is ondertussen onderwijs. Stuurt de bal naar het perk daar en is Pira er heel goed bij in het tussenspel. Zij keert de bal voor de keers. En zij pakt dus de side gelijk om de Telegraaf. Door dat goede werk van Vira. We komen zij op wedstrijdpunt. Op de andere kant hing het een spul en zo is het waar. En daar zit Brecht Grovenstein kleren, Jan.
3: En die mag die opslag verzwaren. En dat is een griff goed van, want dat heeft ze wel vaker gedaan. Zo is het waar inderdaad. Komen zij op die... Draai eerst, we weten het maar Peertel, want ze balde het nog uit Perkta. En oh, je wordt 4-4 bovenstaan. Dus inderdaad, de draai eerst komt onder de Telegraaf van Patoer nummer 12. Gerber Koster, Rich Blanke en Noelle Hiddinga.
0: Ja, bij mij is de aanhenema die de bal nog uit Perkta stuurde. Die zet even een sliding in. Ja, dat kan nou wel, want de bovenlaag is glad. En dan komt er een hele dikke keertje te lezen op een medico 12 draaien achter de opslaglijnen. En dat betekent dus dat... Recht, Grovenstein, die ziet al kleren en bij mij is het even ruilig van opslag. Dus Jan?
3: Ja, we gaan op een eigen verder. We zeggen inderdaad dat er nog een keer komt te lezen. Het is Patoer nummer 12, Richt Blank en Noelle Hiddinga het perk dat een keer slaat van een meter of zo. Daar komt het witte blokje bij te lezen. Gauw naar die Henk, zo gelijk bij die.
0: Vier om in, zoals gelijk en wedstrijdpunt dus voor Patoer van Anne Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Ja, zien dus dat bedoelingen van Berber van de Goot, Sophie Kroondijk en natuurlijk Brecht Reinema. Zij hebben steen op zoals gelijk en op wedstrijdpunt achter. Dus het is alle hands aan dek bij het Patoer van Berber van de Goot. En Berber, mooi de opslag voor Zwarri. En de keertje laat een meter achter de opslag Aline. Zien nou wat Berber dwang geeft. Er komt de bal naar het perk daar. En ja, de partij is uit. De bal van Berber giet boeten. En door die boetenslag van Berber van de Goud wint het broer van Anna Enema, Iris Oosterbaan. Vierde de Vries, de nummer 10 op de lijst. Maar 4 om 1 en zuigelijk de nummers 11 en 12. Daar wordt nog volop geëerst.

0: we waarom op het Keertsveldje natuurlijk hier in Waardem Sjurk. Ondertussen de eerste partij van de tweede omloop langzamerhand het veld opkomen. Ze winnen gewoon even aan het inslaan. Haast de nummers 1 in de nummer 3. Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra, Jim Britt, Joustra, Anne Dieuwke Dijkstra en Elske van Straten. Maar ja, op de andere kant, Jan, ik denk dat ik vrij hoor, hè?
1: Ja, Henk, en we hinten horen, we hebben hier net echt spanning. De enige spanning die we zullen hangt in de loft. Wat komt naar de Bayern, komen er geen Bayern. Het zijn alle 4 meer partijen en 4 met 12 partijen. Dus daar horen wij net zo van als verslagjouwers. Wat keerst is dat misschien voor de win is wel heel leuk. Maar we zullen nu ook bij de partij die die kant uitgaat. Want partoe noemen we Tolof, Gerberg, Kaster, Rix Blank en Noelle Hiddinga. Skinner draait eerst voor en Skinner size voor. Zinder partoe van noemen de Jochen Alwe, Brecht, Grovenstein, Rix Baar en Madsen de Groot. Dus ja, de partoe noemen we Tolof, die dat liek het. Ik die kant uit, dat get ik die kant uit. Skinner van jou eerst, Zinder partoe noemen Alwe, Ger Henk, Hein Penis en Erfje praten, derde week erin. Zinder draait debutant van partoe noemen Tolof. Skinner van jou eerst voor Gerberg, Kaster en Hamaten.
0: Ja, bij mij is het, kijk, nee, ben we nog net los, de nummers 1 en 3 aasten. Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt, BN aasten nog een opslag. En natuurlijk Jenny Terpstra daarbij. Zien hoe het bedoel van Britt Joustra aan Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Jerk op achtergrond, dat Aukje het de volgende dame bij de microfoon zit. In dit geval Louise Krol. Aukje, het is om die.
2: Ah, Louise. Nou, wat een dikke vette domper.
3: Ja, dit is echt gewoon kut. Je komt hier net voor en ja, ze winnen beter en wij winnen net skepkenal.
2: Hoe kies je Jeanette krijgt voor? Die zei, we beginnen de eerste punten goed. Ze zei, ik ben relaxed, ik zit in een flow. En daarna, aan hoe we het baseren, dan gebeurt er in één keer van alles. Je gaat even pauze. Wat had dat met die dingen?
3: Nou, ik had wel echt gewoon gedacht van, ja, ik vind het van Anouk gewoon heel kut. En dat verzin het ze net, want zij verzin het hier gewoon een goede pc te keertsen. Maar ik had wel gedacht van, ja, dit moet net in mijn holle zitten gaan. Ik moet zin ook ontspanning vinden, dat we gewoon warm blauwen, dat we begonnen dat terrein. En dan ben je wat ontziekje van weg hierheen en wat je het wan. En op lijst ik, ja, die 4 minuten ben ik voorbij, dus je maakt er wel los. Maar van mij wint op lijst wat 13-14 minuten dat wij stilstaan haar. Nou ja, dan steen je er op lijst vol. Zo van, ja, en nou. En dan maar op de iener op dit, de oren op dat. En dan, ja, je maakt net schuld, Jan. Maar dan, nou, moet je even omschakelen. Maar ik kreeg net het gevoel van, oké, dat het gebeurt hier. Of zeg ik dat gewoon een blik voor u en trom. Maar, ik zei het maar.
2: Nou, voor u als omstanders, wie het wat een mind, F-U-C-K, zeg het maar. Ja. Wie dat via Mexa?
3: Ja, we begonnen de boordje sterk, kwamen we voor. En dan donderen we in een inokor. En dan, nou, een peerband kweer, ik een bal kweer. Ik echt dacht van, ja, oké, slaat het je Joetza licht op. Ja.
2: Nou, je ziet het er even dichtbij om ondersluiting te vinden. Dat wie op jou om het 2-size gliek. Heel discutabele bal. Zij krijgt echt zijn Jeanette. Ik vond het hem er redelijk. Nou, ik ken die feller. Snap je wat ik zeg? Dus Jim liet het wel gebeuren. Wat wie die gevoel van die bal? Wie er kweeën of wie er boven? Het wie natuurlijk een twijfelgevaltje, maar die gevoel.
3: Ik zei boven. Natuurlijk wil je dat zelf ook graag zien, denk ik. De beginnen wisselende verhaal. Jenko had het ook wel uitlijn van wat het wie. En dat zij zei, ja, ik ga er heel door de peel heen. Dan vind ik alsnog net dat je de beslissing kunnen maken. Dat je eerst zegt van, ik weet het net. Dat je dan niet eens een beslissing neemt. Terwijl dat hij het zelf net zo had van, hij is kweer. Maar ja, daar moet je zelf mee omgaan. Ik ben wel echt mal. Ik had er wel dingen van zijn dat ik echt dacht, oké. Oeps, sorry. Ja, dat is zijn het heetst van de strijd. Maar ja, dat toen dat gebeurde, dan wist je wel genoeg.
2: Ja, dus toen de scheids het oernaam eigenlijk, toen haast het zitten litten.
3: Nou, net zitten litten, maar toen
2: accepteer bedoel ik.
3: Je viel het wel onder je onderbuik of zo, en dat zei het dan genoeg.
2: En vorig jaar had je het eigenlijk gewoon te gieren won. Tuurlijk, hartstikke mooi dat Madsen erbij was, super mooi. Maar daar kist ook een dubbelfunctie vervullen. Had dat nog in het holle, had je het nog in je holle omgegaan?
3: Ja, ik wel. Want ik zie er op zich in het begin best wel lekker in mij het opstaat. En dacht van, oké, misschien mag ik het perken. Ik wat mij op sleeptouw nemen om daar gewoon wat energie in te brengen. Ja, uiteindelijk net gebeurd. Maar dan kun je achterop zien en dat had ik zin.
2: Maar hier is het wel voor in. Eigenlijk is het wel voor in.

0: maten mij neem ik in, maar ik had er wel bewust voor gekozen om opslagen te worden. Dus ja, ja, zo is het maar.
1: Nou, waar weet wat er al hier nog gebeurt de komende weekjes of dagen misschien. Stel reis, zal misschien ook wel weer wat op gang komen. Dus waar weet, wist ergens ook eens een keer van vregen. Denkst er dan nog hoe naai of denkst van nee, ik ben goed als opslager?
0: Ik let het eerst een plakje en dan ga ik beslissen wat ik hoort hier wangen.
1: Ja. Ja, helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt dat u ze even te woord steen moest.
0: Graag gedaan.
2: Ja, we hebben om op het Keertsveld natuurlijk in Weidenbutter. Volop Keerts nummers 11, zin en nummer 12. Ja, dan gaat het eigenlijk heel erg hut, Jan, hè?
3: Ja, patroon nummer 12, Gerber, Gasten, Richtblank en Noelle Hiddinga. Bij het Maurenskeertse zijn ze dan van hier de jongens en de mannen van elkaar skierden. Hier worden bij het Vrouwenskeertse de vrouwen en de vampjes van elkaar skierden. Op papier dan natuurlijk, op de Telegraaf. Want patroon nummer 12, het skinnen vier weersten en fjouwt wat voorsprong. Zijn de patroon nummer 11 van Brecht, Grovenstein, Riksbaard en Madsen de Groot. Drie debutanten, nog net een eerste aan de Telegraaf verhaden. Henk Hepijnjes.
2: Nee, en de nummers 1 en 2 die ben ik, krijgt u dan zetten. 1 en 3 natuurlijk. Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra, Sjenne Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Hij ging het eerste twappen onder de Telegraaf. En die ben in het voordeel van Pedro van Annette de Haan. Twee keersen in het tussenspel. Dus er wordt even ruilen van opslag. En dan gaat de formatie van Annette richting het perk. En op de overkant, ja, daar gaat het wel heel erg uit. Ik denk dat ik die maar even oppak, Jan. En dan is het, want het is daar ondertussen al wedstrijdpunt. We knipperen een keer maar de vingers. En maar de eigen. En dan is het daar al het wedstrijdpunt. Krachtverschil echt te grut. Dus de patroon van Gerbrecht Koster, Rikster Blanke, Noël Hiddinga. Zijn patroon van Brecht, Grovenstein, Rikster Baarden en Madsen van de Goud. Patroon van Rikster van Brecht had het natuurlijk wel proberen. Maar de patroon van Gerbrecht is Joet in ieder geval een maatje te groot. Een fantastische sitbal, maakt een einde onder partij. Dus nummers 11 en 12. De patroon van Gerbrecht Koster, Rikster Blanke, Noël Hiddinga winnen op 4 om niks. Zoistwa van de nummer 11. En dat weer de patroon van Berber van de Goud, Brecht Reinema en Sophie Groendijk. En bij mij is het correct skinner van jou worden. Op bedoel van Annette, zijn het betoerde natuurlijk van Britt Joustra. En dat is het BNV-partij. Niet voor een plaatsje.

0: We hebben hem op het Keersveld natuurlijk in de Weidem. Annette de Haan, Gert Liekema, Nijholt, Jenny Thuisra, Binnen, Los, Sint, Britt Joustra, Anne Dieuke Dijkstra, Elske van Straten. Het eerste bordje is verkeers. Dat is het bedoel van Annette. Zij behoren de Keers. En dat betekent dus dat het eerste bordje weer hing. En dan gaan we naar Jan, de nummer 6 en zo.
1: Ja, daar ben Larissa Smeek, Anouk Smeek en Sanne Itza die zijn. Dat is Larissa Smeek, maar ik zei natuurlijk net Anouk. Maar het is Corrie Kroon die daar het Farinse plakje hoort om het. Jammer genoeg voor Anouk natuurlijk. En die kiezen zijn patroon nummer 1. Roelie Kroon, die Lisanne Skaringa, Noah Elzinga. Die zijn er net los, dus daar is nog niks van te zeggen. Maar het wordt dus een hele mooie partij worden, Henk.
0: Ja, de eerste 12 in het najaars hing je aan de kant van het ploeg van Britt Joustra. Dus Elske van Straten stuurt de bal naar het perk. En komt de bal achterin. Die bal die zit over het perk in. En dat betekent dus een eerste onder de telegraaf. Twaggelijk onder de telegraaf. En dat betekent dus dat het eerste bordje is verkeerd in die street. Dus nummers 1 en nummers 6 en die binnen inderdaad nog aan het inslaan. Zien wat daar Britt Joustra dwan geeft. En zijn mooie de tweede keer verdedigen. Zij staan dus een eerste achter in het bedoel van Annette en voorin natuurlijk Gerda Liekema aan Nijholt. Achterin Jenny Terpstra. Zijn eerste allemaal opstand. Ze krijgt even nog eens, maar ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van de zinstanden die ze uit zien komen. Ik denk dat we nog even een plaatje draaien kunnen. De techniek is natuurlijk van midden in hand van Rajis Balkaran. En van de man weer dat natuurlijk Simon Hofman. Nee, de beide heren natuurlijk. Heel erg bedankt dat zij de route van u binnen. En samen maken we dus samen mooi aanbakken. En ook je van Kuken maken we deze uitzending live van Oude Vrijse per se de 50ste editie. En we binnen op Waai, maar de eerste partij van de 12e list hier in Waardem.

0: Ja, we hebben hem op het keersveld in Waarden, maar ja, pak ik hem in het hel op, Jan, en dan is er, want zoals je zoon is, krijg u de aanzetten. Hing het nog niks onder de telegraaf. En dan kan ik ondertussen melden dat bedoel van Annette de Haan. Maar Gerdel Liekelmaar, Nijholt en Jenny Terpstra, ze beginnen goed onder de wedstrijd. Zin het bedoel van natuurlijk Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Want wie krijgt op een eerste en zorgelijk prachtige zitbal van Annette en de Haan. Zij weten de keerts te behouden. En daarmee komen zij op het spul voorstellen. En dan hebben ze Sois en zoon. Ben krijgt los, Jan. Hè?
1: Ja, daar hing het niks aan de telegraaf. Ja, wat dan aan de telegraaf hing het. Daar binnen nummer botsies, de nummer 6 en de nummer 7. En dan hing het een keertje aan de telegraaf. Dus daar is helemaal niks van te zien. Ik kan je wel vertellen dat patoer nummer 6, dat is Larissa Spink en No Cardi Kroondijk en Senne Itza. Die patoer nummer 7, Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa, Noah Elzinga. We praten hem zo bij.
0: Ja, ondertussen ben de vrouw hun wanden nog even keurt, want dat gebeurt je natuurlijk ook op een vrouw per se. De wanden ben goed keurt, ze krijgt de wanden mooi Larissa. En dat betekent dus dat Corrie haar wand ik weer in handen heb en dan gaat het haast los, maar dat perk. Dus nu ondertussen het perk van Elske van Straten en Anne Dieuke Dijkstra. Die rammelen even in hoe de boppen. Ze steken een spul achter. Dus ze maken in de achtervolging samen met natuurlijk Britt Joustra. Die doet de Van Beste opslag. En op de andere kant is het Jenny Terpstra. Zij stiert op de boppenkleer om die opslag weer te verzwaren. Komt mooi haar aan in. Stuurt de bal nou naar het perk daar. En dat betekent achterin bij Elske van Straten. Die rekent hem net echt lekker. En dan komt er een tweede keertje te lezen. Een spul onder de telegraaf. Twee keertjes in het tussenspul. Op achtergrond speelt het natuurlijk het korps zijn deuntje weer. Het wordt langzamerhand loopt het je wat meer en meer hier, maar het wordt wat lachter al je. En er zit al een heel soort mensen om het veld in. De tribunes die zijn binnen zo goed als vol. En dat betekent dat we een hele mooie dag hebben, meneer Jan.
1: Ja, die zou uiteindelijk een hele mooie dag. Het is, voor de krijg zou je de meeste spanning hangen in de loft, net op het veld, maar in de loft tussen de buien. En dat liep het nou ook lachter te worden, dus die kant geeft het ik op. En inderdaad, de patoeren Sois en Soan, wat ik hem bijpraat, die binnen krijgloos. Keer het waar, hangen het er aan de witte kant. Dat is het noemen Soan en dat binnen Roelie Kroon, die kan haar maten.
0: Niet voor een plaatsje.

0: naar haar rode draad.
1: Ja, we hebben allemaal op het Keertschild in Waarden we natuurlijk shirk naar de nummers 1 en 3. Ik bedoel van Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra, ze gaan vliegend uit de startblokken. Ze noemen het bedoel van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Ze zijn al een spul voor en Fjouw het waar voor. En dan laat nog een keer, twee keer in het tussenspel. En dan is het Jenny Terpstra die de eerste opslag verzwakt. Voorin bij Anne Duke Dijkstra. En King Gerda erbij, nee, die kent daar net bij. En dat betekent dus dat het dus Fjouwer. Glik wordt in dit tredde eerste der in die strijd tussen nummers 1 en 3. En op oorkant, ja, Jan.
2: Dat partoe nummer 6, Larissa Smink en Nookar de Kroondik en Sanne Itzadi, die hebben 12 punten. En partoe nummer 7 heeft 4 punten. En dat met Roelie Kroondik, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Maar Henk, vertel me even bij hoe Kar de Kroondik, die is niet net op de list, maar die zit wel lekker te rammelen in derde.
1: Ja, Corrie is de vervangster van Anouk Smink. Die is, had een knibbelblessure. Ik trof correct. Maar de mem van Anouk even achter de perstinten. En het liep het een beetje mooi ervan. Dus we cruisen natuurlijk de Tom. En hopen echt dat het mooi valt. Het mag natuurlijk nog even uitzocht worden. Maar de berichten binnen een beetje positief wat dat betreft. Dus wat dat betreft dan hopen we en dan marginaal dat het mooi valt, Jan.
2: We praten eens bij Corrie. Die had een schof tussen Utrecht en nog steeds hier samen weer. En Corrie is een goede keerster.
1: Ja, Corrie die had een zware kruisbandblessure gehad. Had er een ier eigenlijk tussen mooi geweest. Had het aan het begin van het seizoen in Schien en Goud om mee te proberen. Dat slagen net. Want ja, dan is het. Daar gaan ze de wet erin. En dus moesten we eigenlijk weer beginnen op mooi haar herstel. En ze heeft sinds vorige week verleden, begreep ik, green light te krijgen om weer wat te doen. En dan ziet ze hier dus als vervangster van Anouk Smink in één keer weer op een vrouwelijkspuzet.
2: Ja, ze zit wel eerst achter zijn haar zus. Het is inderdaad no size 2 in het voordeel van. Oh nee, dat komt weer rond te hangen. Size 4 in het voordeel van Patoen noemen ze aan. Dus helemaal geen eerst naar de Telegraaf. Die mag er nog komen. Henk.
1: Ja, hier is het ondertussen Anne Dioke Dijkstra die de bal in het achterperk krijgt. De bal gaat die vleent door de kweel in de hinnen. En ze rent het verschil tussen de patoen van Annette de Haan. En natuurlijk Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Het zin in het patoen van Britt Joustra. En Anne Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Verder en verderop. In het voordeel van broer van Annette de Haan. Zij hebben een schinnetraai eerst nog de Telegraaf in. En op de oorkant, Jan, dan ging het een soos voor jou hoor.
2: Ja, inderdaad is hij zelf van Patoen om zo aan. En daar wordt echt wel met de eerste keerst. Het maakt ik wel natuurlijk, want het gaat wel ergens om. Want je steekt wel op de jubileum PC. En wanneer je deze partij, dan steek ik weer voor het in de prijzen, Henk.
1: Ja, we hebben allemaal op het keertschild natuurlijk blauw er maar even bij. We gaan langzamerhand richting het einde van dit uur. Natuurlijk schild in de media. En dan de sport, een extra uitsturing. Ja, van een maatje we natuurlijk marginaal. Razies Balkeran zit nog voor u in de studio. En de presentatie en verslag van het keertschild. Gebeurt er nog ook van Kuggen. Zij dat de interviews. En mooi natuurlijk Jan Bakker. Mijn naam is Henk Pijnis. En dan natuurlijk ik presentatie en... Dan is het Roelie Kroondik op die 5-jouwer voorin bij Corrie. En dan is het Roelie, die shirt is even om. Want ja, van waar laat de keertse, maar ze zijn er 4 voor. Roelie, zij keert de bal voor de keertse. En daarmee pakt ze voor haar patoer het eerste bordje aan de Telegraaf. Op de kant is het dus het patoer van Annette de Haan, wat vliegend uit de startblok en geeft. Skinnetraai is een steenzij dus voor. En dan komt de bal achterin bij Elske van Straten. Die had hem goed uit, maar ja, daar zit Jenny Terpstra op een goede plak op een goed moment. Retourneert de bal tot... een medico fjouwer uit de voorlinie mooi. Dus daar is het een schinnetraai. Eerst op de oorkant dus het eerste bordje verkeerd. En gaat het bedoel van Roelie Kroondik in ieder geval goed uit de startblok. En het bedoel van Larissa Smink. Het is dus eigenlijk de zusterstreet in deze partij. Dus de nummer 6 en zo nou in één keer terug. Ja, dat Anouk dus. Maar die knieblessure dus uitvalt. Nog een voorslag van Roelie. Dat betekent de eerste 12 punten in het voordeel van bedoel van Larissa Smink. Zij komen wat we hebben om de eerste bordjes win verkeerd. Het tijd op white night reclame, nice en reclame en na de klok van 12 uur, zullen we hem weer waarom.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het toilet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in bitgen op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertje.
7: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen.
8: Dus jouw je hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De Dames PC in Weiden.

0: Ja, welkom luisteraars van het vijfde uur van het Keersveld rechtstreeks van het in het hart en van Weidem. Is het ondertussen Gerda Liklema Nijholt, die krijgt de bal op de boppen. Ja, en dan weet je wel wat er gebeurt. En als ze erbij kan, dan gaat die bal retour tot in het perk. En ja, zijn we dus bezig met dat vijfde uur. Gaan we snel even naar Jan, want ja, die heeft weer een hele mooie partij.
1: Ja, dat kan een hele mooie partij worden. De partijen zijn zoon, Larissa Smink, Cardi Kroondijk en Senne Sardi. Dat is voetbal is al eerst een geliekt van prachtig. Bal in de tussenspel keert door Roelie Kroon, die waren het daar op de size, waren het daar eerste gelijk. En zoveel spanning hebben we de eerste partij in de net zien, dat we voetendagse partij op eerste gelijk hebben. Laten we hopen dat deze partij zou bloot henken en dat we een hele mooie wedstrijd krijgen van het keertje, van het publiek, maar ik als verslagjouwer.
0: Ja, precies. Annette Haan ondertussen op. Daar liep hij aan het Juwe Dijkstra. Maar dat gaat gelukkig gaat dat goed. Er komt daar een hele dikke keertje te listen in het tussenspel. En die loopt tussen de opslaglijn en de boppellijn in. En daar is het haast net perken. Jenny Terpstra en Gerda Liklema aan de hand. Zou je mooi haast proberen om die keertje te passeren? Steens de schieten draaien eerst voor die opslagbal. Nemen we nog even mooi. En dan kunnen we even een plaatsje nog draaien natuurlijk. Want de andere partij is kijk u daarin zetten. En dan is het haast een Mark Evicien, Britt Joustra natuurlijk, die staat al klaar op de boppen. En dan is het Noah Elzinger, zij krijgt even voorrang van Britt, of is het al Britt zelf? Nee, Noah Elzinger die gaat als eerste. Zij komt er mooi gewoon in en brengt de bal achterin bij Sani Tsadi. Die rekert hem net echt lekker, maar het is genoeg om de keertje in ieder geval te passeren. Ze pakken de leiding die partij hoort. Ze komen op een eerste klik. En een schinnenfjouwer. En ondertussen is het Britt Joustra die de bal laatst richting het perk stuurt. Maar van Jenny Terpstra. En natuurlijk Gerda Liklema. Hij houdt constant maar die jongen. En stuurt de bal achterin bij Gerda. Ja, dat mag je eigenlijk net wijzen. En dat betekent dus dat aan de Joukert. Zij kent de bal toch keren voor de keers. En daar is dan eindelijk het eerste bordje. Wat een formatie van Britt Joustra. Maar natuurlijk aan de Joukert Dijkstra. Elske van Straben. Steen dan wel draaien hier achter. Simpel van Annette Haan. Gerda Liklema Nijholt. En Jenny Terpstra.

0: Ja, we hebben hem op het Keersveld in Weidem. Ja, het bedoel van Annette de Haan, mooi Gerda Liekelma. Nee, hij had die niet even. De touwtjes is echt stevig in de hand. En Rit Joustraan, Dioke Dijkstra en Elske van Straten. Daar hingen de skinnen saai zo. Maar daar is seizoen de woord, Jon.
1: Het is saai, ik ook naar Telegraaf. Saai, twee zijn ze voor. Eerst een gelijk, dus de mat wel eventjes keert worden. En dat gebeurt ook op een geweldige manier. Toch op het toe nummer saai. En dat ben Larissa Smink en ook Corrie Kroondijk en Senne Etsa. Die komen hier even zien op de 12 om de 1, Henk.
0: Ja, die steen dus krijgt komen op 12 miljoen. Bij mij kent 4 miljoen worden. Had Annette Haan de keerswit behouden. En die loopt op een medic of draai verder de middel in. En zijn maljaars die op slag verzwaren. Nee, staat natuurlijk op de bob. Gerda Liekelma en hij had in op haar verste plekje. En achterin nog even. Dat is helemaal afhankelijk te zien wie zij ontkeerst. En Annette Dijkstra stapt even naar voren. Een bal achterin bij Elske van Straten. Die regelt hem goed. Maar ja, daar staat Gerda Liekelma. Hij had te wachten. Die bal die komt recht op haar houden. En dan zei ze, die stuur ik maar voet naar de grond. En dat betekent dus dat Gerda retour tot vader keert. En daarmee pakken zij al een 4 miljoen voorsprong. En dan ligt het ik alweer heel erg goed te gaan hier in Weidem. Is Larissa Smink ondertussen alweer onderwijs. En dan is het Noah Elzinga. Die regelt die bal goed. Heb je zien. Oeh, daar is het Senne die de bal pakt. Maar als een duveltje uit een doosje is daar Lisanne Scharringen in een prachtige triktrak situatie. Pak zij de volgende toppen. Spul hem het eerst daar. Skinner twa. En dat betekent dus dat Jan die partij natuurlijk aardig oppakt. Is het Annette de Haan die de bal nog niet perkt als die doet. Dat het nog net goed. Die bal gaat boeten. En zij worden dus 4 miljoen. Skinner twa aan de bovenkant. Spul hem het eerst. Skinner twa. I've been out.

0: Ja, we hebben op het keertschild in Waardem. Ken ik ondertussen melden dat bedoel van Annette Haan, Gerda Likema, Nijholt, Jenny Terpstra, Sint-Brit Jouwstra, Anne-Dieuke Dijkstra en Elske van Straten. Steen op een 4 om in voor en het wordt nou correct een skinner size. Door een prachtige zitbal van Jenny Terpstra. En later een keertje in het tussenspel. Dat betekent derde hebben we een rally van opslag. Aan de show, maar hebben we op de oorkant, Jan, wat tel uit een keers.
1: Ja, en dat is een keers. De Roelie Kroon, de Lisanne Skaringa en Noah Elsinga. Ze noemen Sauan. Ze hebben de Saïs onder de Telegraaf. Ze hebben een eerst onder de Telegraaf. Maar Patoer noemen Saïs. Die hebben de 2 eerst onder de Telegraaf. Dus dat betekent 12 om in het voordeel van Patoer noemen Saïs. Larissa Smeen, Corrie Kroondik en Sene Etsadi. En die maakt nog zin als ze bijkomen natuurlijk. Het is Corrie Kroondik die voor in de bal krijgt. En die wordt retourneerd tot Waarom in het perk. Dat moest de keers verdedigen worden. Dat betekent dat het hier nou spullen gelijk wordt. Een hele leuke partij om te zien. En we kunnen niet zien dat Corrie Kroondik het keers nog lang net verleerd heeft. Zowel op als uit. Of tenminste vooral in het tussenspel, Henk.
0: Nee, dat klopt helemaal. Corrie heeft natuurlijk al die keers vervagen. Maar deze vooral die totdat ze dus die knibbelblessure kregen. En nu is het de proef van Annette Haan. Het perk van Gerda Likema en Nijholt. En Jenny Terpstra. Zij passeren de keers. En dan is het daar al een 4-1 voorsprong. Maar het proef van Annette Haan, Gerda Likema en Nijholt en Jenny Terpstra. En dan moet er echt wel wat gebeuren bij de kant bij Britt Joustra. Oh ja, natuurlijk aan de Duke Dijkstra en Elske van Straten. Sebastian op Roelie Kroondik. Die is ondertussen onderwijs. Stuurt de bal nou naar het perk. Daar achterin bij zijn iets had die. En dan komt die bal natuurlijk linea recta. Komt hij weer om. Die Sanne Skaringa, wat een prachtige toeslag, Jan.
1: Ik denk misschien wel een van de leukste partijen tot noten die we hier zien in al die partijen. En laten we hopen dat het zo bloot, Henk. We gaan gauw naar Dijta, want daar wordt het eerst.
0: Ja, dat is de Britt Jouster die de bal naar het perk daar stuurde. En dan gaat die bal weer van het perk Gerda en Jenny. En dat betekent dus de eerste trappen in het naai is bij de formatie van Britt Jouster. Ja, ze staan 4-1 achter. En dat betekent dus dat ja, het echt alle hens aan dek is bij, bij dat partoe. En Rolies, zij is niet ondertussen wat leren, Jan.
1: Ja, en Sjenne Oer, haar zus natuurlijk, die misschien deze bal van haar krijgt. En inderdaad, die bal, die wordt wat tilt, die wordt wat over de heup heen squat. Oer die rechterheup, wordt er helemaal over de rechts heen halen. Dat betekent dat er links boeten gaat. En dat het hier 2 gelijk is en 2 gelijk.
0: Ja, en bij mij is die Brit al wat leren. Komt bij mij gewoon in, brengt de bal naar het perk daar. Ja, die valt krek over de voorlijn heen. En dat de wie Jenny net helemaal op bedacht. Die bal die doekt in ieder geval naar beneden. Ja, en dan taasten zowel Jenny als Gerda taasten mis. Ja, en zo pakt het de broer van Britt Jouwstra. In ieder geval een skinner van jou. In derde eerste, Jan.
1: Roelie Kroondik, ze moet op Nijpenberen, krijgt een balboot. En nu brengt ze hem bij Corrie Kroondik. En die brengt de bal, ja, die slaat er wel goed, komt er wel goed onder. Maar die scoort hem echt door de hoeken. Alleen de verkeerde hoeken, die bal die gaat kweer. Het wordt je 4-2 in het voordeel van Patoer noemen zo. Roelie Kroondik, Lisanne Skaringa en Noah Elsinga. Henk.
0: Ja, die jongen Jan stiert het bedoel van Britt Jouwstra achter. Maar wel een skinner van jou voor. Zien dus het perkaarsen op naar Jenny en Gerda. Komt die opslagbal van Britt per. Komt achterin en dan is het... Keurmeester op de volgende zei van ja, Jenny Hermoen rekken. En ik jou ook je nest, maar die zei jou dat ik vond. En dan gaan we ervan uit dat het al je klopt. En dat betekent dus dat het bedoel van Britt Jouwstra. Zij pakt als eerste de saus. Roelie is onder boys.
1: Die brengt de bal weer bij Corrie Kroondik, de zusters. En nu het Corrie Kroondik, die slaat die bal voetendags naar de grond. In plaats van naar de boven staat de ram en kweer te slaan. Nu komt er een keer slijden bij de opslag. Henk.
0: Ja, Britt, zij stiet ondertussen nog een kleur. Is even bezig met een opslagenserie. Skinner Sois. Pakt ze weer een bordje weer om. Nou voorin bij Gerda Likema en Nijholt. Die bal had eigenlijk hier net volle gang. Tenminste, zou liggen. Die bal die gaat wat met een boogje naar de boppen. Maar ja, aan die ook het extra shirt misschien wat te let. Dat de bal is boven en samen wordt het dus Sois te maken. Nog steeds in het voordeel van het bedoel van Britt Jouwstra. Het bedoel van... Annette de Hamer. Ja, zij steen 4-1 voor, Jan.
1: Ja, we zien nu dat Noah Elsinga de bal opslaan. Sil richting Corrie Kroondik. En natuurlijk zijn er Etsadi. We zien wat Dots. Ze brengt die bal tussen in de bietje. En die bal komt inderdaad op schouderhichten bij de achterinse. En dan komt de keerslezen een 12 meter verder middenline. Dus het veld weer naar het perk. En het perk weer naar het veld. En wij naar Henk Hempenius.
0: Ja. Britt Jouwstra die stiet op naaien weg kleur. Het is de vierde keer al achter elkaar dat ze nu opslaat. Het is Britt, Sjen wat Britt haast maar dwang gaat. Neemt natuurlijk even haar concentratie. Ze wil opbouwen naar dat tweede bordje natuurlijk. Komt de bal achterin bij Jenny Terpstra. Ja, die rekert hem wel goed. Dan ligt aan het juk om stuitje op de boven. En dat is misschien nog een aardige goede keuze. Want ze weten de bal tot een meter of 5 waar de middelen te retourneren. En dat betekent dus dat daar even ruilen wordt. Op de andere kant is er al ruilen, Jan.
1: Ja, en maar even zien dat de Kees van Merkens een beetje aan de kant ging. Ja, de kinderen aan de kant, dus zullen we dat die bal weer opslaan wordt. Dat Karre Kroon die op de bal steert, dat er Kees verdedigd wordt. En dat wordt een shitbal, keurig opslaande bal. Dat betekent dat het die spul gelijk wordt en Fjouwer gelijk tussen de patroon Sois en Sauan.
0: Prachtige mooie street derde, het bedoel van Britt Joustra. Die staan dus op Sois 12 voor en dan Kees in het tussenspel. En dat betekent dus even een rally van opslag. En dan is het Jenny Terpstra terug van die keert die op een meter of jouw waar de middel in de loopt. En is het Annette de Haan die het onderwijs is. Die stuurt de bal nog naar het perk daar. Dot dat net goed. Die bal gaat boeten. Ja, en ze keert de spanning iets weer waarom. Een boetenslag van Annette de Haan. Dat betekent 4-12 en nog steeds in hun voordeel. Tim Proe van Britt Joustra.
2: She's crazy like a fool.

0: Ja, we hebben om op het keertveld in Woerden Jan Sijsfjouwer daar onder de telegraaf in voordeel van het ploeg van Larissa Smeen.
1: Ja, Larissa Smeen, Kari Kroondijk en Sanne zijn inderdaad de Sijsfjouwer voorsprong. En wat doet die bal? Wat doet die bal? Ik heb het net zien, maar de karmaster.
0: De bal is voor.
1: De bal is voor. Dat hebben we hier wel eens wat vaker. Dat we een per ongeluk verloren en dat betekent dat hij de Sijsfjouwer wordt. Henk.
0: Ja, net de Haan die stuurt de bal, krijgt naar het perk daar, krijgt een kweerslag van Anne Duke Dijkstra. En dat betekent de eerste 2 punten in het najaar. Eerst ik alweer voor het bedoel van Anne de Haan. Laat nog een keer zien het tussenspel. Ja, bovenkant spanning al om, spullen gelijk en sorry gelijk. En dan is het haast nog een scène. Iets aan die Jan?
1: Sadi die wacht het even tot het oortoer klaar zit natuurlijk om deze slag even te doen. Spannende slag, spullen gelijk, sorry gelijk. En wat kan het patoer noemen zo aan deze hoek zetten? Oeh, die bal die komt bij Noah en ik kan die bal achterin wel slaan, maar die bal die gaat kweer. Daarom wordt het je draaien met twee in het voordeel van patoer noemen zo is. Larissa Smeen, Kari Kroondijk, Senne en Sadi. Zij zijn op de held van deze partij, Henk Hempenius.
0: Ja, klopt. Elske van Straat die denkt van, ja, wij wilden nog net uitstappen, even heerlijk in die bal. En dan gaat die bal een heel lang door de boppen heen. Dus trolley boppenslag van Elske komen ze in ieder geval wel om. Het wakkelijk in dit eerst. Maar ja, 4-1-2 achter, dus echt alle hens aan dek. Ja, op de andere kant is het dus een prachtige street tussen die nummers 6 en 6 en maar het is eigenlijk bij mij op naar je, in dit geval Annette de Haan die opslag verzwaring mooi. Zullen we maar wel in bij Jan.
1: En we wachten wat Annette naar de wang gaat. En dan brengt de bal op een eind naar het perk daar. En is het toch Noah die die bal wel beter verwerken kan dan ze krijgt. Die bal die kan kweeën. Maar nu komt er een keertje te lezen. Henk Campanius.
0: Annette de Haan de laat een keertje. Dus dat betekent Jenny Terpstra onzet om die bal nou richting het perk te sturen. Komt die bal voorin bij Anne Duke Dijkstra. En krijgt die bal nooit uit. Die bal die krijgt nooit uit. En ja, dan weet je over het algemeen wel wat er gebeurt. En Git altijd naar stuit om zit. En ze denkt dat ze erbij kan. Dan is het Gert Olikema aan Nijholt. Die die bal alsnog weer te retourneren. Twee keersen daar in het tussenspel. Senne is onderwijs.
1: Ja, Senne is onderwijs. En wie onderwijs? Die brengt de bal achterin bij Noah Elzinga. En die heeft nou weer een bal die zij beter verwerken kan. Ze kan die bal naar links naar stuur. Via de grond. Via een stuit komt er een keersleden bij de middenlijn. Spel draaien me 2 in de voordeel van patoer nummer 6. Larissa Smink, van de rest niks van de Telegraaf. Henk Campanius.
0: Twee keersen in het tussenspel. Een skinner 2 gelijk om de Telegraaf. Twee keersen net al te groot. Gerda Likkelma, Nijholt voorin. Jenny Terpstra achterin. Ja, dan is het een Britt Joustra om de eerste, de grootste van de twee keersen te verdedigen. Zij is die clear op de boppen. Zij maar die opslag verzwaar hier. Aarsen aan de duke bij haar op de boppen. Komt die opslagbal van Britt. Komt achterin bij Jenny Terpstra. Die laat hem heel beheerst en heel bekeken deel. En dat betekent dat het proef aan net te gaan. Op jou het waar komt en 4-1-2, Jan.
1: Ja, inderdaad. Traaien met 2 hier van patroon nummer 6. En we moeten even zien wat Noah Elzinga in gedachten heeft. Om deze keers te behouden. Wij moeten even zien dat die keers behouden worden in het 2 spelers van de keers. Dus met zelf de achterlaan in verdediging. En ze brengt die bal nu. Voorin. En ja, daar is Kori Kroondijk. Die kan erbij komen. Maar is het ik in het tussenspel dat die bal makkelijker wordt. En daarmee komt de eerste 2 onder Telegraaf van patroon nummer 6. En die hebben we al traaien met 2 voorsprong. Nee, die 2 komt onder Telegraaf van patroon nummer 6 natuurlijk. Roelie Kroondijk.
0: Het is voor jou, Elske van Straten achterin bij Jenny Terpstra. En dan is Elske, is er heel goed bij die bal. Die komt ook heel snel retour tot in het perk. Ja, en dan maar pakt Elske in ieder geval de jou gelijk. En dan ben je er natuurlijk nog net oud. Wie 4-1, het is nog 4-1-2. En jou gelijk, dus mogelijkheden al om voor de formatie van Britt Joustra. Om die achterstand natuurlijk nog verder achterin te brengen. Roelie, zij is onderwijs.
1: Ja, dan ben ik de bal boeten. Ja, die bal die gaat een hele lijn boeten inderdaad. Dat betekent dat je de punt kwijt bent. En dat betekent ik dat de patroon nummer 6 wil die 2 onder de telegraaf krijgt werken. Kijk hoor hier. Traai met 2 gelijk. Traai met 2 in het voordeel van nummer 6. Larissa Smink in haar maten. Henk.
0: Vier gelijk onder de telegraaf. En 4-1-2. Alles in het voordeel van Peru van Annette de Haan. Gerda Likkelma, Nijholt. En Jenny Terpstra. Britt Joustra. Zij zult de bal naar het perk sturen. Achterin op naar bij Jenny Terpstra. Ah, die krijgt ze net lekker voet, maar er komt een behoorlijke keer te lezen op een meter of 2 draaien van de middellijn. En dat betekent dus een 4-1-2 en Fjouwelijk en een keertje in het tussenspel. En dat betekent dus dat wij nog één partij hebben op die 12 listen. Daar komen we zo op, Jan.
1: Rulli Kroon, ik breng de bal bij haar zus. En ze probeert zelf die bal te retourneren. Ze probeert het te keren, maar alles lukt helemaal net. Die bal die valt naast Adel. Komt wel een keer te lezen. Ik ter rechter van de middellijn nog steeds 3-2 in het voordeel van Petoer nummer 6. Henk.
0: Elske is onderwijs, stuurt de bal van naar Jenny Terstra in het voorperk. En dat betekent dus dat er even een ruilen wordt. 4-2, Fjallgrik, 2 keer in het tussenspel. En dan gaat de formatie van Britt Joustra gaat dus naar het perk om te proberen om die barricaden tussen te passeren. En aan de bovenkant, ja, daar ben ik al ruilen. Daar ziet het bedoel van Rudy Kronik weer onder stuit, Jan.
1: Ja. Inderdaad, Rudy Kronik die zit net over de stuit zelf. En dat dit zo hoe Noah Elzing aan de mat ik wel want te laten keertje. En dan maar Noah Elzing het proberen. Het zijn hoe Cardi Kronik en Senate die proberen zijn om die bal in het perk te brengen. Ze brengt er wel voorin. En dat was een knapje. Die bal die het krijgt door de lijn heen. Komt er wel een stuit om. Dat betekent dat Senate de bal nog wel een keertje verwerken kan. Keersen, ja, voor de middellijn. En een 3-2 in het voordeel van Petoer nummer 6. En dat is Larissa Speen, Cardi Kronik, Senet Sadi. Een leuke partij is dit, Henk.
0: Ja, dat is een heel leuke partij. Annette de Haan, Fjouw Gelijk onder de Telegraaf en 4-2. Zinnen wat Annette de Haan en Dwan Gitte stuurt de bal voorin bij Annette Joke Dijkstra. Ja, dan maakt ze heel erg snel Annette. Dat redt ze Annette op. En dat betekent dat Annette Joke Dijkstra, zij hier passeert de keers. En daar met drie passeerslag komen zij op een 6-7 jouw voorsprong in dit eerste hier. Dus ben mogelijk in voor de formatie van Britt Joustra. Jan.
1: Ja, we zien inderdaad dat het Petoer nummer 6 is. De opslag naar hoofdverswaardingsseel om een keers te verdedigen. Het is Cardi Kroon die ter rechter van de keers zit. En Noah Elsinga die onder die bal stappen kan. En prachtige bovenslag de Lloyd. Dat is mooi om te zien natuurlijk. Dat wil het publiek ook wel even zien. Want daarmee komt dat Petoer op de Fjouwer. Fjouwer 2 voorsprong in dit eerst. Maar Wol draait met 2 achter. Henk Kempenius.
0: Ja, het is Jannik Terpstra die de bal achterin stuurt bij Elske Verstraten. En die rekert de bal net lekker, maar het is wel goed genoeg. Elske zij passeert de keers. De wedstrijd is nog net in. Het bedoel van Britt Joustra, ja, het achtervolging eigenlijk inzetten. Komen we weer om trolley passeerslag tot 4-0 draaien, Jan.
1: Ja, een geweldige zetbal van Larissa op de keers die het verdedigen wil. Dat betekent dat de Petoer nummer 6, Larissa Smeen, Cardi Kronik, Senet Sadi, op de Fjouwer Gelijk komt. Ze zijn in trein met 12 voor, Petoer nummer 6, Rulie Kronik, Lisanne Skaringa, Noah Elzinga en Fjouwer Gelijk, Henk.
0: Ja, bij mij is het dus 4-0 draaien en is het aan Joke Dijkstra die een hele dikke keertje deel uit in het tussenspel. En dat betekent dus dat Aarsten en Jenny Tefsa de verminste opslag weer voor haar rekening nemen. Mooi. Op de horenkant dus spanning al om. Draaien met waar, jouw gelijk Jan.
1: Ja, inderdaad. Als je ziet wat deze bal doet, die gaat niet achter elkaar en dan kijkt Noah, gaat die bal weg. Dan gaat die bal weg over de boven. Nou, die komt kan een hele minuut in de Cardi Kronik, die springt wel. Maar die kinderen krijgt net bij komen. Dat betekent dat die bal in één keer over die bowling heen gaat. En dat de Petoer nummer 6, maar Rulie Kronik, nou op 6-4 voorkomt. En wat draaien met waar achtersteert. Dus dat kan helemaal goed gelijk komen, Henk.
0: Jenny Terpstra de bal achterin bij Elske van Straten. En die denkt wat Noah ken ik. En rammelt de bal maar wel eens even door de boppen heen. Ja, en dan komen ze dichter en dichter bij het die boppenslag van Elske. En dat betekent dus Kinnert weer in het voordeel van proef van Britt onder Telegraaf. 400 draaien zijn zij achter. En op de oorkant, Jan, die spanning is er nog steeds.
1: Ja, Freya had de kamer. Ik nog even fut.
0: Zijn iets had die ondertussen. Die de bal uit het perk daar bracht, dan komt er een keertje te lezen. Betekent daar hebben we Rodion.
1: Ja.
0: Kerstelwaars nog slag van Rui voor die rekening nemen.
1: Ja, we hebben twee hele belangrijke mensen. Dat ben de aanmerkers natuurlijk, maar die Steen Bossen nog dan even van je zicht. En dan ben je het kwijt. Ik ben de naaie vrijwilligers, dus daar hebben we alle respect voor. Maar soms is het niet praat.
0: Ja. Dijkstra die in een prachtige trick-track situatie. Die bal die komt van oude boppen. Vanuit de wand waar bij Gerda Liekema aan Nijhoofd. En dan is het uiteindelijk toch aan het nieuwe Dijkstra die de bal toch weer te pakken. En dan is het Gerda toch nog in een uiterste poging. En ze keert de bal nog op een meter of 12 van oude bobben. Waar hele dikke keertsen lezen. En Jan?
1: Ja, we zien dat Petoer nummer 6. Rulie Kronik, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. De 6 het. De 6 Fjouwer het. Traum 2 achtersteert. En die zet Rulie Kronik zet haar beide maten voor de keerts. En die luidt op een meter als Fjouwer voor het perk. En dan moet zij nou opslaan. En ze brengt die bal voorin. En dan is het die Cardi Kronik die de bal keurig tussen die beide speelsters van de Petoer nummer 6, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga terugkeert. En daarmee de punten pakt en de Cycle League. Henk, wat een leuke partij.
0: Ja, een heel leuke partij. Britt Joustra die pakt ondertussen een prachtige zitbal. Fantastisch opslagwerk nou van Britt. Ja, en dan liep het er wat een zitbal dus, van Britt. En dat betekent dus een skin of jouw van het bedoel van Britt Joustra. Zeg ik, ben we omkamp via de vijfde aan, naar de vijfde aan, pakken nog de skin of jouw. Dus dan ben we mogelijkheden. Ja, en dan die spanslag op de andere kant, Jan.
1: Ja, Henk, het is de Rode Kroon. Dit is een belangrijke slag opslaan mooi. Maat zelf. En die brengt de bal weg bij zus Koude Kroondijk. En die slaat die bal vandaag naar de grond. Staat Koeik naar de oorzicht. Wie net een bal die vandaag boven koert, die moest naar de grond. En dat doet ze goed. Hij rolt voorbij de middellijn. Een meter achter de middellijn. Daar komt de keerstreden. Henk?
0: Ja, daar is de Elske van Straten. Nou, de bal achterin bij Gerda Liekema. Nou, die is te vieren, zoals de keurmeester achter het perk. En dat betekent dat voor jou en vol in het voordeel van het bedoel van Britt Joustra. In dat de eerste tussen deze beide patroon. Sofie, ben je ook nog net in ieder geval, Jan?
1: Nee, dan moest ik mij nemen, Henk. Want toen kist die vrouw op en uit. Maar ik ken hem niet mij nemen. We zien inderdaad dat er keerst bij de middellijn. En die maakt Noah Elzega proberen te voorbij te slaan. En die heeft wat een knapper. Ze wierde misschien wel wat onder terug. Is langer net... Ik kan lang net die keers passeren. Het werd mooie traaien. Eerst een likwille zoeken. Nee, het wordt inderdaad nog 4 jaar om het waar van Larissa Smink, Karde Kroondijk en Sene Itzadi. Omdat is de bal bij de middellinie net voorbij gegaan. Henk, heb een nieuws.
0: Ja, en dat is de Jenny Terpstra die de bal wel op naaien voorin krijgt van Britt Joustra. Regert hem net lekker. En dat betekent dus dat er een hele lietse keers komt liggen van maximaal 3 meter uit de voorlinie. Ja, en dan heeft het bedoel van Britt Joustra het op dit moment even een beetje de flow te pakken in die onderlinge strijd. En dat betekent dus dat Aarsten natuurlijk Elske van Straten de opslag weer verzwaring mooi. Vier het wel voor. Vier om het draaien steen zijn achter. Ja, ze hebben de achtervolging niet zetten. En op de andere kant, er wordt even wat dronken. Dus ik denk dat Elske Aarsten als eerste keer Jan. Komt Elske maar die opslag. Brengt de bal voorin bij Jenny Terpstra. Ja, die wordt er worden hier mooi. Die bal gaat dan helemaal naar de bop heen. Vier om het draaien. Jouw gelijk, Jan.
1: Ja, mooi slagje hè, wie dat om te zien als liefhebber van het keertje natuurlijk. En dan zien we inderdaad dat de bedoelde Sojus aan die match hebben we opvaren. De volgende slag, bedoelde Sojus, het verjaar om het waar voorsprong kregen. Daar is misschien wel het gatjes line. En dan zien we dat Larissa Spink die bal nou naar het perk te brengt. Karde Kroon dik op de boven. En Larissa die breekt de bal achterin bij Noah. En die kan daar een keertje van match. Ook die bal rustig weer. Ja, die gaat rustig weer. Want de karmaster daar op de kweerlijn, die kan die bal met de linkerhand vangen. Op schouderhechten. Dus dat betekent die bal een heel lang kweer gaan. En dat er nog eens een keer naar 12 Telegraaf hing. Het vaderpatoen nummer 6, maar Larissa Smink.
0: Ja, Elske van Straten, mooie doopslag verzwaaid. Dot dat noon, goed. Die bal, die giet de boeten van Elske. En dat betekent dus dat het wedstrijdpunt daar is, door die boetenslag van Elske. In het voordeel van het proef van Annette de Haan. Mooi natuurlijk Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Terpstra. Zij staan op 400 rijden en 6 jaar lang nog een keer in het tussenspel. En Jan, het giet net goed met de formatie van Rudy Kroondijk.
1: Nee, want het is op een einde Noah Elzinga die de bal kweer slaat vanuit het perk. Wie lieken van u zegt net een rare bal, maar ze komt er wat te let onder en de bal die het onder de rechterkant kweer. Dat betekent dat de patoer nummer 6. Larissa Spink, Koude Kroondijk, Sene Itzadi, maar Fjouwer om het waar voorkomt en Skinner Fjouwer. Henk Hempenius.
0: Ja, hij is dus wedstrijdpunt van het patoer van Annette de Haan. Zij staan aan een hele lietse keerslater natuurlijk nog. Het is Sorge 12. Zoals jou, dus er zijn mogelijkheden voor het perk aan in de Joekendijkse. En achterin zijn Elske van Straten. En het is aan Annette Haan die die opslag. Zwaar mooi. Het Gerda Liekema, hij houdt bij haar op de boppenstem. En dan is het aan Annette. Zij komt mooi haar onderin. Brengt de bal achterin, voorin. Ja, dat mij eigenlijk zou net doen. Dan is het aan de Joekendijkse die er heel makkelijk eigenlijk even zien aan stapt. Die passeert de keers. En daarmee pakt zij dus de Zoysglik. En dan is die partij nog net die. En op de andere kant krijgen we een verrassing, joh.
1: Ja, want het is inderdaad 4-12 voor Larissa Smink in de maten. En Larissa heeft mooi op een ei opslaan en die brengt de bal naar achterin bij Noah. Nee, dat doet ze net goed. Noah die liet die bal flingen. Die heel schoon die bal aan haar rechterkant 4 boeten geeft. Dat betekent dat de patoer nummer zo'n Roelie Kroon, die Lissana Skaringa, Noah Elzega, ik een 12 telegraaf het. Maar ze tegen wel 4-12 achter en 4-12. Henk Hempenius.
0: Het is Annette de Haan. Hij is onderwijs naar de opslaglijn en stuurt de bal voorin bij Annette Joke Dijkstra. En dan komt er weer een keertje. De listen in het tussenspel en dat betekent even een rally van opslag. Je de formatie van Britt Joustra naar de stuit. En maar we zouden zien van waar daar Britt in staat is. Om misschien wel dat via de botje naar te pakken. En dan wordt het echt een hier op de street. Jan.
1: Fjouwer om 12 en Fjouwer 12. Vallen Risse Spenker die brengt de bal. Nou, voorin en dan gaat die bal. Ja, die gaat weg weer op diezelfde rechterkant. En dat houdt in dat het patoer nummer 6. Nou, de 6 door de Telegraaf het. 4 om het waar voor. 6 waar voor. Patoer nummer 6. Larissa Spink.
0: Ja, bij mij is het wedstrijdpunt voor het proef van Annette Haan. Jenny Terstra is niet voorin. Gerdelijke Maan, Nijholt achterin. Elske Terheurten van de Keers op de boppen natuurlijk dan aan de Dioke Dijkstra. En dan een hoofdslag Britt Joustra. Zij eerder stiert clear. Zij krijgt natuurlijk even voorrang van Senne. Komt die bal van Britt voorin bij Jenny. En dan is Elske stiert op het goede plaag op het goede moment. En dan is die partij nog net in. Het wordt 5-4, Jan.
1: Ja, wat prachtig. Dat wordt een mooie partij. En wij hebben Sajs, ik ook de Telegraaf. Van Patoer nummer Sajs. En we zien dat die bal, die gaat vliegend, de zitbal. Ik denk dat het Koetse Hutt is, maar dat het Larissa Spenk wie natuurlijk niet de bal opsloeg. En een prachtige zitbal daar deponeert. En daar maar de 4-12 de Telegraaf krijgt van Patoer nummer Sajs. We gaan naar die, Henk.
0: Ja, ja, Elske van Straat een keer de bal en eerder goed bij dus. En dat betekent het vierde bordje. 4-12 achter. Nou, 4-4. Britt op naar maar die opslag brengt de bal uit voorin. We hebben Jenny. Komt die bal weer toe, want die krijgt een mooi stuitje. Ja, en dan is Britt links en dan komt die bal weer een heel lang weer om. En dan houdt die keer in één keer tussen de middellinie en de voorlinie in. En dat betekent even radio van opslag. En ziet het, op de andere kant is het Sani Tsadi die ondertussen de bal weer achterin stuurt. Dat gaat net goed, Jan.
1: Dat, die werd ik vooral letten terug Noah. En dat betekent dat de bal uitgong. En dat de partoer nummer zo'n Roelie Kroon, die Klissana Skaringa, Noah Elzega. Wel weer 12 Telegraaf krijgt, maar wel 4-12 achterstuurt.
0: Het is 4-12 ondertussen en een keertje in het tussenspel. Het is Elske van Straten. Zij brengt de bal naar het perk. Zij laat een tweede keertje. En in het tussenspel. En dat betekent even een ruilie van opslag. En dan gaat de formatie van Britt naar het perk. En dan zie ik ondertussen dat ja, die bal waarom komt uit de hal van Senne. Dat er een hele lietse keertje komt te lezen. En dan binnen de touwtjes echt in hand van broer van Larissa Smink, Jan.
1: Ja, dat is natuurlijk. Gewoon was het goed dat oude in de ziel. Want ja, er wordt even ruilen van opslag. En ik denk dat Sto eerst aan de beurt is, Henk, dat die opslag eerst. Oppakt het.
0: Ja, Jenny Terpstra stiet ondertussen kleren om de bal weer richting het perk te sturen. Een keert van de meter of size uit de voorlinie. Maar Jenny brengt de bal achterin bij Elske van Straten. Ja, daar kan Gerda net bij. Die hoeft er ik net bij. Want die bal gaat kwee uit de wand van Elske. En dat betekent een skinnetwaar om de Telegraaf. En in het voordeel van Perdoel van Annette de Haan. Jan.
1: Ja, misschien inderdaad de bal nog opslaan, wordt het Noah Elsinger. De bal achterin dat perk krijgt en de matte dan. Oh, die bal die rolt ik nog nooit terug. Dus er komt een hele dikke keertje te lezen. Dat betekent dat de partoe noemen zo'n Roelie Kroon, die Klissana Skaringa. Noah Elsinger is kindertwaar voor het in deze partij. In deze, dit eerst wat ik zeg is natuurlijk. Wolfie

0: En Lisanne Scharinga natuurlijk, die ging voor de keerst in. Een keerst van een meter. Joris voor het dikker, maar deze maar zijn eerst verdediging. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er wordt even wachten. Oh, er wordt even praat natuurlijk bij dat patroon van Noemersoid. Maar Larissa Smink, Corrie Kroon, die kan zijn iets die. En we even vergaderen, maar de vergadering is al rond. De Hammerheadsline en Noah is het dan. Noah Elsga, ik denk dat die ik eerst gaat. Er wordt even door beide opslagen van beide perken. Patroon even praat, maar het is wel Noah Elsga die als eerste haar verhandende wording neemt. En die laatste keer proberen te verdedigen. Noah Elsinga. Die brengt nou die bal. Achterin natuurlijk. En dan is het... Ja, die bal die gaat vier door de boven. Die gaat vier door de boven. Daar heb ik in meest gesteen. Dat betekent dat het twaaglijk wordt. Dus twaaglijk in deze partij. 4-2 in het voordeel van Patoer nummer 6. En dat is Larissa Smenker naar maten. Henk.
1: Ja, 4-4 en twaaglijk aan de Haan brengt de bal achterin bij Elske van Straat. En wat doet die bal die bedaart in het publiek. Ja, en dat is de tweede keer dat de bal kweegt nou van Elske. En dat betekent 4-4 en 4-2. Alles in het voordeel van Peru van Annette de Haan. Op de andere kant is dit Roelie Wekleon.
0: Ja, Roelie die kan natuurlijk punt pakken in dit eerst van ze zit 4-12 voor. En als ze nou deze punt pakt, dan pakt ze de Fjouwerik. En die pakken ze ik, want er hoeft helemaal niks om dingen te worden op die bal. Die kan ze gewoon rollen litten, want die komt lang net onder keert staan. En dan had je dan wat doggen en per ongeluk de bal weer in de bek slaan van de shiftstander. En daar voorbij slaan wordt. Dan ben je de punt kwijt, maar dit hoeft er helemaal niks om te gebeuren. Het wordt hier Fjouwerik in het voordeel van patroonnummer. Zo'n, maar wel 4-12.
1: De Haan die pakt die opslag weer voor haar rekening. Doet dat net goed. Die bal die knikt gewoon naar de boetekant. En op de linkerkant van het perk die bal boeten. En ja, zo is het voor jou gelijk. En krijgen we dan een sensatie. Komt het bedoel van Britt Joustra helemaal weer om in die partij. We zullen het oude aanzien maken. Want Annette de Haan zou maar het aas nog naar proberen. Jan.
0: Ja. We zullen eerst dat Karin Kroonik die bal voor in de perk rijdt en daar een keert van maken. Dus dat is een tussensituatie. Ging gauw naar Dijten, Henk, daar komt er gewoon een keertje leven, Jere.
1: Annette de Haan, zij stiet player op Bob. En daar staat natuurlijk Gert de Likkelma aan Nijholt. En in het tussenspel is het natuurlijk Jenny Terpstra. Perke aan het Joker Driekstra voorin, achterin Elske van Straten. Ken wat Annette de Haan al dwang het bal achterin bij Elske van Straten. En ken Annette, nee, die ken er net bij. Die bal krijgt geen stuip meer mooi. Er is nog wat keersen in het tussenspel. En dat betekent op die vierde gelijkstand. Dat betekent dus om beide kanten mogelijk in. En dan staat ondertussen Noah Kleer.
0: Noah Elsinga erbij opslaan. Ze zit 4-2 voor in dit eerste. Ze zit wel 4-2 achter. Wat zo het mooi wijzen dat ze je punten pakken om een beetje die omzetting te krijgen. Noah Elsinga, wat brengt ze? Ze brengt die bal bij Cardi Karondik. Ja, en die kennen steeds goed keertsen. Die slaat die bal gewoon in één keer over de bovenheen, over de tribune heen en tegen de huizen doen. Dat betekent dat het je vierde gelijk wordt.
1: Ja, bij mij is het vierde gelijk. En staat ondertussen natuurlijk Jenny Terpstra klik. Komt de bal achterin bij Elske van Straten. Die rekent hem net lekker, maar die bal bloot er eigenlijk net in het perk achter. Dus twee keersen in het tussenspel, fjouwelijk. Het waren net al te dikke keersen, maar het zou soms niks. En dat betekent op de voorkant is het bijna in likwicht, Jan.
0: Ja, het kan, maar dat kan ik zo wel eens weten. Het is fjouwelijk in het eerst. En krijgt Noah haar 6 punten, nou, dan steen zij op matchpoint. En ze brengt die bal bij Karin Kroondijk. Die kinder voorzichtig de handen in ons zetten. Maar haar linkerhand brengt ze de bal tot een keers. Ja, tussen meter Fjouwer. Aan de kant van het perk, voor de middellinie. Fjouwerlijk.
1: Bij mij is het Fjouwer en Fjouwerlijk. En dan is het daar een eerste Brit Joustra. Die de grootste van de twee keersen opslaan. Zal zij is die het clear. Alleen ja, Brit, maar eerst de bal even retour krijgen. En dat komt via de hand van Annette de Haan. En zij kan Brit haar concentreren om die opslag haasten. De verzwaring van haar patoer. Wie won of jou naar achter? En jou gelijk en twee. Ja, net al te dikke keersen. Dan zullen we zien wat er haasten gebeurt. Brit komt nou maar die oren in. Ze hoort de bal nou naar het perk. Achterin ben jij niet over, dan zou jij niet dat blauwe kou. Dus een hele lietse keers bloot en over een boetenslag van Brit. En dat betekent het wedstrijdpunt voor het Peru van Annette de Haan.
0: Ja, waar maar wat voor dit gebeurt, want die laat een keers op de boven. En dat is Karin Kroondijk en Hamad die op de boven staan, omdat deze bal opstaan worden. Maar terug, oh, ik ging de bal niet boven. Nee, het is Karin Kroondijk die het retourneren kan. En goed retourneren kan, al is het wel heel voorzichtig. Is het een beetje briek, is het een beetje per ongeluk. Maar het ongeluk is groot genoeg om daar punten van de mooi te zien. En dat betekent dat het hier 4-4 wordt en niks matchpoint hier van patroon nummer 6. Larissa Smink, Karin Kroondijk en Senne Itzadi. Henk.
1: Ik bedoel van Annette de Haan stiet ik op wedstrijdpunt 4-4 en Soisje Fjouwer. En dat betekent dat Elske van Straat nou die hele lietse keers opslaan mooi. Die bal die gaat heugel.

0: op achterin en daar bloot Jenny al. Die bal die vleent door het perk in. Een kweeopslag van Elske van Straten. Ze hebben heel goed knakt voor de punten. En verliezen uiteindelijk de wedstrijd op 5-4 en 6-4. De winst gaat naar het bedoel van Annette de Haan, Gerda Lukema, Nijal en Jenny Tefsa. Zij plaatsen zich als eerste wat de hele finale hierin waarde natuurlijk. En dan is het op bij Jan, tussen nummer 6 en wedstrijd punt. Dus Sani Tsa die ondertussen niet de bal richting het perk stuurt. En die gaat naar Noah Elzega. En die bal gaat ik kweer, Jan. Ik, die partij is dus Aurun. En dat betekent dat de hele finale bekend is, Jan.
1: Wie de partij om de prijzen, maar natuurlijk ik om de centen. Want er zijn een soort centen te verdelen. Die wordt, ik meen, 4.500 euro als totaal prijzenpakket. Dus die kant gaat het nog uit. We zijn hier aan de hele finale staat. Dank je wel.

0: Ja, we hebben hem op het keerschild in Weidemschurk, de laatste beide patroon van de tweede omloop op het Fjeldstein. Aan einde maar, Ieders Oosterbaan, vierde de Vries. En die hem neemt daar een optie in. Gerbrich, Koster, Rix Blanke en Noël Hiddingen. Dat ben een 10 en 12 en dat gaat gelijk om een finale plakje. Hier natuurlijk in Weidem. De vrouw, ik ben nog even aan het inslaan. En ik denk dat ondertussen in ieder geval ook je even probeert om Rudy Kronik voor de microfoon te krijgen. Misschien... Dan gaan wij nou naar Aukje, want Aukje het Roelie bij de microfoon.
1: Nou Roelie, wat aan apart keert zij toch zo? Met die zus erbij en Matje daar niet een keertje in, keert ze. Nou, wat apart lijkt het mij.
2: Ja, dat zie ik vanmorgen net toch, toen we er in de auto heen gingen. Maar ja, dat nou ja, mooi dat Corrie en Marvel. Ja.
1: Is het dan voor die gek? Want je verwacht je natuurlijk een oren voor Riense, dus wat doet dat dan met die?
2: Nee, nou, het gebeurt natuurlijk van een hoek, het betiezen is omlopen. Dus ja, je weet dat Corrie dan de hele dag maar met keertje. Of nou ja, de volgende omloop zoals je week en die loopt net een week. Dus ja, dat weet je en nou ja, dan ja, dat weet je gewoon, ja. Net dat ik heel veel aan bezig ben, ja. Nee.
1: En wat wie de opzet eigenlijk voor Jimme? Want ja, Roelie die had natuurlijk een skof net keert, had blesseerd west. Die had net meegaan, die had net alle ballen kregen. Wat wie hem, hoe ben je hem deze partij ingegaan? Waar zou de ballen krijgen? Wat wie de tactiek?
2: Ja, nou, ik mijn favoriete bal, dat weet iedereen gewoon, dat is gewoon het laatste voorin. Dus dat heb ik gewoon aanhouden en dat wie ik gewoon de bedoeling. En Noah een beetje variëren, maar ik, nou ja, zoveel mogelijk kan je aanhouden, omdat hij, nou ja, weinig warming up joh natuurlijk. Maar Clea die traint ik en die traint Muus mooi, dus dat weten we. Dus ja, die is net dat ze vanuit het niks komt natuurlijk. Maar ja, dat we uiteindelijk wel een beetje een keertje horen, dat we de bedoeling. Maar ja, dat slag net elke bal.
1: Wij hadden het dan online met hem, het hiek in op zich, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat we beide partijen, of beide partijen, geen bal eigenlijk moeten hier. Dus daar laat het net hoor, maar ik denk dat zij toch wat meer scoren of toch wat grotere keertjes. Ik denk ook het liefste ding, wat volgens mij, hier wil ik ook nog punten nemen, zo met season, maar ja, net bordjes.
1: Nee, nou, schande. Wat neemt mij voor de horen keer?
2: Nou, dat wil ik graag nog een omloop erbij.
1: Ja, dat...
2: ja, ik leer dat hij net in de hand en ja, hetzelfde is, je hoort lekker keertje en op zich hebben we dat wel oké dingen, maar ja, net genoeg.
1: Nee, dus nou balen, maar vol de taal. Dat is eerst nog vrij vrolijk voor mij, zeg maar. Maar ik denk aan de inside.
2: Ja, het is een beetje boemekies van je, maar ja, het jet bij. En nou ja, clear. Ja, het jet er ik bij.
1: Ja, en de kinderen zijn heel wat door de kop gaan. Just er al wat naar uit, stellerij. Hetzelfde denk ik omkomen, inevitable. Dus gist zelf, bist er normaal een initiatiefnemer of wacht het een beetje al?
2: Nee, ik ben er net echt mee bezig, maar inderdaad, het jaar moet komen. Maar dat vind ik altijd kut van het keertje, moet ik het zo zeggen.
1: Ik denk heel veel vooral die en mannen die dat ek houden. Ja. Er ben maar een peer die misschien wat meer de touwtjes in handen houden. Dat binnen bepaalde factoren, dus dit is net het leukste inderdaad. Jij hebt erbij, maar nou ja, eerst maar even deze dij trok om en dan maar proberen een beetje te genieten nog van de dij.
2: Doe, ja.
1: Dankjewel, hè.
2: Helemaal goed. Volgende zeker?
0: Ik heb ondertussen bij mij staan, ja, helaas Brit, krijg net, hè?
3: Nee, krijg net inderdaad. Nou ja, de eerste omloop dat ging vliegend, dat we nou ja, uiteindelijk alle draaien hartstikke goed. En die tweede omloop, ja, toen begonnen wat, nou ja, we begonnen op zich verkeerd net raar, maar kijk wat de liefste keertjes telkens en dan samen 4 wie en achter. Nou, en op een gegeven moment knok je jezelf weer om tot 4 vrouwen. Maar ja, uiteindelijk sta je inderdaad 4 wat achter. En dan, nou ja, kind eigenlijk net met z'n volle laaien.
0: Nee, want je kent uiteindelijk zijn patoren van Annette eigenlijk net zo 4 achter staan. En je hing op een gegeven moment hing je hem eigenlijk de lijn te pakken. En eigenlijk alles op Jenny.
3: Ja, klopt. We hing, nou ja, alles op Jenny inderdaad. Nou ja, op zich, om een gegeven moment ging dat prima. Ze sloegen hem in zijn volle boven, ze sloegen wat keertsen. Nou ja, en dan gewoon de hele tijd wat wisselen naar het perk en dan weer naar de opslag. En ja, 4 achter stonden vol. Dus ja, dat, om het bij te loeken, dat is mogelijk. Maar sinds aan patoer moet je eigenlijk gewoon onjackie om het begin van de partij.
0: Ja, precies. En dan knak je hem, vind ik hem fantastisch. We hebben erom, 4-2 achter. Ja. Dat is natuurlijk een heel god. En dan wordt het toch nog 4-4. En dan ben er nog... Liet ze mogelijkheden, hè?
3: Ja, in het begin van het eerst ging het nog prima. Nou ja, en uiteindelijk kregen hun de saus en nou ja, hingen we 12 liedse keertsen. Of nou ja, we kregen 12 liedse keertsen en hun hingen fjouwer. Nou ja, die bal van mij, die eerste bal, die vloog buiten, krek buiten. Nou ja, je moet eigenlijk allemaal risico opslaan, want als het een mooie bal jou is, ja, dat is fut. Dus ja, dan moet je maar risico opslaan. En dan krijg je buitenflint, is jammer. En dan krijg je hun de saus. En dan, nou ja, met Elske nog opslaan op een nog lietsere keert. Dus ja, dan moest ik risico nemen. Dus ja, dat is natuurlijk een jammer einde. Maar...
0: Hoe is dan nou uiteindelijk, en je vlieg hem nou krijg maar 4 om of jou, we hebben hem op je PC daar, Britt?
3: Ja, echt. Nou, we hebben hartstikke mooie keert. De eerste omloop. En nou ja, ik vind het wel omloop ik. We hebben gewoon goed keert, litte Shen. En ik denk dat ik gewoon heel trots op mezelf mooi wezen. Hoe we hier nou ja, herstoen en hoe we herkeerst.
0: Dus al, ondanks het verlies, toch maar een positief gevoel je waaien van al het keertsveld dan.
3: Ja, nou ja, tuurlijk je balen wel even, maar ik denk, nou ja, je verliet wel positief het veld. Want ja, je hebt gewoon goed keert, een lekker keert met je draaien. Dus ja, dat is ik gewoon hartstikke mooi.
0: Dat neem je natuurlijk het restant van het seizoen, ondanks dit. Je wil natuurlijk altijd meer. Ja. Maar neem je dit wel weer mooi, dit positieve dingen?
3: Ja, tuurlijk. De PC is natuurlijk de dooi en dan wil je natuurlijk winnen. Maar ja, dit nemen we natuurlijk altijd mooi in het vierde seizoen en dan komt het wel goed.
0: Dankjewel, Britt, dat is mij even het Steenwoest. Ik wens jullie nog een hele noffelijke dooi.
3: Ja, top. Nou ja.
0: Dankjewel voor me weer even terug naar Aukje.
4: Maar we zijn wel vol.
1: Ja, hey, ik ga Els. Ja, ik ben er. Ik ga Elske en Anna Duke hier bij mij. Nou, die gaan ook wel wat praatjes, maar het baan gaan ze nou correct hongen. Ik zei het in hun, het wie al je correct een beetje te let.
5: Ja, dat is zeker wie. Nou, het wie al heel gauw 4-4 in de partij. En toen begonnen wij eigenlijk wat te slaan op en uit. En dan kom je heel mooi weer om. Maar als je dan in je min is, dan ja, is het in één keer alweer gebeurd. Dus correct te let inderdaad. Ja, zeker weer.
1: Ja, wat schande, hé. Want het wie wel echt een hele stunt was dat je hem dit... hing je hem dan een beetje het gevoel, dit pakken weg nog?
6: Nou, op een gegeven moment het publiek wie volgens mij wel wat voor huus. En die vriendin die hing aardig de fleur erin dat wij een punt pakten. Dus dat dacht ik, let's go. Maar op het begin hingen we echt wel punten. We dienen wel mooi eerst. En ik wil pikken zoals gelijk, maar ik wil elke keer op zoals gelijk net goed genoeg. Dus toen roerde het dus een wat te hut. Maar eigenlijk hing wel de fleur erin, ik was je trein wel.
5: En toen op 5 draaien, saus, toen we pakten. En toen begon het wel wat te kriebelen, ja. Van nou,
6: kan het?
5: Het ken ik nog misschien, maar... Ja, helaas.
6: Maar vertrouwen steeds wat naar beneden en wij kregen steeds wat meer en wij groeiden meer in de partij, maar te laat.
1: Ja, want wij hingen wel wat zin in een verrassing. De flair komt er helemaal in en je bent echt wel een leuke, fanatieke petoerke. En we dienen debuut natuurlijk, dus hoe haast dit ervaren?
5: Nou, ik hier, eerst van tevoren wel wat zenuwen, maar na de lotting. En Juwet begon er ook wel wat, nou, begon wat, ja, wel gezonde spanning, zeg maar. En ik hier er wel zin in. En als ik er wel zin in heb, dan, dan keert ik meestal wel goed. Dus dat weer wel heel fijn. Dus mooi debuut, vind ik zelf. Ik ben er blij mee.
1: Ja, super. En hier komen alle 12 natuurlijk uit een gigantische keertsgezin. Dus als je hem dan thuis bent, of geen gesprek, haal ik altijd toe het keertsen. Of 80%?
5: In de auto waarom? Dan bespreken we meestal de hele partij. En u is heute, wie en ik bij de coach. Anne Duker heute, Jannes en mij heute. Ben ik, dus ik ben heel belutsen.
6: Ja, heel belutsen. En die mem ik. Ik bedoel, we hoeven maar... Nou ja, we pielen wat om in huis, precies maar. Maar als er even wat moet gebeuren of... dan wisten er eigenlijk al het rijden wel altijd mut. En
5: hetzelfde.
6: We hebben leren een soort van.
5: Ja, heel veel leren en zijn altijd het beste moois voor. En
6: het voel ik wel goed om. We hebben behoefte om hebben. Soms is dit gewoon even goed. Dan weet ik wel dat er gong. Dan hoeft het net op het moment zelf te bepraat. Maar dan kind ik best even een uurtje of anderhalf later. Lid is maar even. Maar nee, dat viel ze wel goed in. Ja.
1: En wel heel bijzonder, hè? Maar binnen alle ouders, hè? Want de jaren nou traaien, binnen die auto hij wel wat maakor. Ines of Cezie merk wel eens van, nou, daar zit wat...
6: Het is wel aardig, als we hard soort van, val maar on in het perk en geef maar wat kwatten steen, dan kom je in het perk. Zat Annie ik van goed kwad, dus eigenlijk goed het algemeen is wel aardig.
5: Op je lijn.
6: Denkwijze is wel aardig hetzelfde.
5: Ja.
1: Nou, vind ik wel heel bijzonder, toch? Is dat wel echt heel leuk.
6: Qua karakter bouwde ik gewoon op zich relatief rustig en wel op de achtergrond. Dus we kinderen, we zijn best wel... nou ja, we keert allemaal een periertjes, maar zitten we nog voor het eerst door de saffelhoezing. Het te sissen vaak, maar soms is toch even krekt even hey, baltje om of
4: even een bevestiging.
6: Of Brit even van hey Brit, hou hem even achter ons. En dan denken we het vaak zelf wel, maar dan krekt even iemand die het van boeten zoit. Dat is dan toch wel, nou ja, lekker. En ze vinden dat beide wel goed om.
4: Ja.
1: Ja. Ik vind wel dat je dan staan heel leuk per tour bent en ik mijn goede begeleiding. Dus dat gaat over hier ik weer verder op deze manier.
6: Wel, toch?
5: Ja, we zien het. We wachten het natuurlijk al jaren op.
6: Ik bepraat. Ik bedoel, we weten niet wat er boven is gebeurd op de ranking. Dus
5: het is, het zal meestal joen of morgen gaat het altijd weer aan. Dus
6: ja, we zien het.
1: Nou, wij gaan in ieder geval genoten van je partij. Jammer dat je hem krijgt wat te let op stoom kwam, want waar wit. Maar het was wel leuk om even deze partij te zien. Want er waren net wel een paar partijen tussen die best wel onder saai kan winnen. Dus dit was nou, hartstikke leuk. Dank je wel voor je tiet.
4: Geen dank.
1: En nog een hele mooie tijd aanwezig.
6: Ja, geen dank, dat ik leukste best.
5: Ja, dank je wel.
0: Ja, dat via Aukje van Kuken in gesprek met Alske van Straten en Anne Dioke Dijkstra. Ondertussen worden hier de laatste dingen nog even omruild. Want ja, de perken moesten even naar de overkant vanwege de wind. En dat betekent dus dat de velden lissen er kleren voor. En dat betekent dat we waarschijnlijk losgeven maar nummers 10 en 12 op de lijst. En dat ben natuurlijk de patroon van Anne Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Ik zie een patroon van Gerbrecht, Koster, Rex Blank en Noël Hiddinga. En ja, er lussen twee perken natuurlijk, want dan hebben we straks natuurlijk Dennooijen, komen natuurlijk ook de hele finalisten in actie. En dat is het patroon van Annette de Haan, Gerdel Liekwamaan, Nijholt en Jenny Terpstra, Aarsen Simpatroon van Larissa Smink. Corrie Kroondijk natuurlijk en Senne Itzadi. Dat is de hele finale hier in Woerden. En ja, de nummers 10 en 12, de winnaar daarvan, die plaatst zich automatisch voor de finale van de Vrouwse PC. Want die hebben we straks een steenend nummer in die hele finale hier in Woerden. Het Sintje komt er zelfs terug. En rondom het veld zitten een heel soort mensen. En wij gaan op Woerden naar reclame. Nice en reclame van de klok van worden. En dan komen we nooit de klok van Trajoeren bij hem bij waarom. Maar de nummers 10 en 12. En dan denk ik dat de hele finale uiteindelijk zetten. De scheidsrechters, Boukje Houtsma en Janko Sieperdaad, die staan nog even bij Pedro van Aan en Ema. En dan gaan zij geen waarschijn los. Maar de nummers 10 en 12. De laatste partij op de twaalfde list hier in Woerden.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Nieuws, sport en muziek. De Dames PC in Weiden.

Wij zijn weer live op het Keersveld in Woerden. En wij gaan los met de laatste partij op de tweede list hier in natuurlijk. En dat zijn de nummers 10 en 12. Dat is Gerbrecht Koster. Zij stiert kleren om de opslag te verzwaren. Daar hing het al een schinnen voor jou in voordeel van Padoer aan Enema. Zij keert mooi vierde de Vries en natuurlijk Iris Oosterbaan. Zien we Gerbrecht Koster, mooie Richter Blanke en Noël Henninga. Leuk, dan keert ze in het tussenspel en de eerste vier punten hing je aan de Telegraaf. En dat betekent dus dat Aarsten Noël Henninga die opslag verzwaar je mooi. Zij is die er kleer voor op die op de boppen. En zoals ik al zei, het veld is omgedraaid. De perken moesten nemen om vanwege de wind, zei scheidsrechter Jenko Sieperda. En dat betekent dus dat wij het veld 180 graden draait, als het ware. Noël Henninga stuurt de bal voorin bij Vira. En dan is het Vira die probeert het Gerbrecht uit alle macht nog om bij die bal te komen. Dat slaat het net. Die bal die komt net retour tot in het perk. Want je ziet gewoon simpel waar ik in stuit. En dat betekent dus even een ruilje van opslag. Wat keert ze nou in het tussenspel? Vier skinnen voor jou rond de Telegraaf. En we zijn dus in de actie van die hele finale. Dus nummers 1 en 6. En dat ben natuurlijk de bedoeling van Annette Nahan. Gertel ik normaal. Nou, hij had die niet even. Straks in het bedoel van Larissa Smink. Zijn iets had hij natuurlijk. Mark Corrie Kroondijk. En hier staat ondertussen naast op de Bob of Vira de Vries kleer. Schinnen voor jou steen zij voor in het eerste hier. En er is twee keer in het tussenspel. De eerste die loopt op een meter van de middellijn nou. En de andere die loopt, die is een behoorlijk aanliester, die loopt op een meter of jou uit het voorperk. Vira, zij is onderwijs naar de opslag. Stuur de bal naar het perk, doet dat net goed. Die bal betaalt voor het perk. En dat betekent voor jou het waar om de Telegraaf in het eerst in die strijd om dat finale plekje. Want ja, zeg ik al zo, de winnaar van deze onderlinge partij, die gaat automatisch naar de finale hier in Woerden. En ben dan de eerste finalist die zich dan plaatsen. Anna Enema heeft de bal al in handen. Zij mooie aarten die hele liefste keertse verdedigen. Zij zij stuurt beide dames naar voren, in dit geval Vira en Iris. En dan is het perken voorin natuurlijk rechts blanke achterin. Noël Henninga de bal voorin bij Rix de Blanke. En dan komt die bal ik weer retour. En dan is het toch uiteindelijk aan Enema die er goed bij is in het tussenspel. Kan bij die bal komen. En die retourneert de bal tot in het perk. En zo komt de eerste 6-2 onder de Telegraaf. Hierin waren tussen nummers 10 en 12 de laatste partij op de tweede lijst van deze 50ste. Editie van de Vrouwtjes PC Jort in Woerden. Het is 4 minuten over de trein. En we zijn bezig met. We gaan al op Woerden naar de laatste partijen van de dag. Anna Enema natuurlijk. Zij stiert kleer. Naast haar Iris Oosterbaan op de boven. Komt er die bal van Anna Enema achterin bij Noël Henninga. En die steekt de Tom Kopenhagen. En dat betekent een prachtige zitbal van Anna Enema. En dat betekent ik dat zij als eerste een botje onder Telegraaf hing. Zij komen op een 1-0 voorsprong. Hier in Woerden. Dit voor een plaatsje. Dus dat ik het zo. We zijn in afwachting van de hele finale.

Ja, we hebben op het keerschild in dan waren de nummers. Het zingen en tolf ben volop rond de keersende proeven aan einde. Maar mooie natuurlijk Vierde Divisie en Iris Oosterbaan. Ze pakken het eerste bordje aan de Telegraaf door een prachtige zitbal van aan einde. En dat betekent dus dat zij de leiding hebben. Ondertussen hing het ik bij de Twaggeliek onder de Telegraaf en een keers. En is het Noël Hiddingen op de oorkant die de bal naar het perk daar stuurt. Fantastische, prachtige zitbal van Noël. En dat betekent dus dat zij de Vierde Divisie pakken in het tweede eerste hier in die strijd. Dus om dat eerste finale plakje hier in Woerden. Het is dus een formatie van Gerbrug, Koster, Riks Blanke en Noël Hiddingen. Zij zitten aan de kant van de opslag. En dan komen dus op een 4-12 voorsprong hier in de tweede eerste van die partij. Dus in die strijd met het bedoel van Arnhem. Dus Noël, zij heeft de bal alweer in hand. En ondertussen ben de beide finalisten. Ik werd op Roppen hier. Die bal heel finalisten. En dan gaan we daaruit niet mooi van start. Hier is de Oosterbaan, wat doet die bal? Die bal gaat uiteindelijk de kweeling naar binnen. Dus hier is een kweerslag. En dat betekent dus het bedoel van Gerbrecht Koster komt dus op een 6-12 voorsprong hier in die strijd. Dus een mooi dat bedoel van aannemen. Een eerste onder Telegraaf en een 6-12. En dan is het ondertussen Chuck Bijmeister en Gerda Liekelma. Nou, hij had zij gedaas naar Boyne, dus nog in die hele finale. En die partijen die gedaas naar beneden slaan. Dan hebben we dus de nummers 1 en 6 het zien om elkaar rust in. Bedoel van Annette de Haan, Gerda Liekelma, Nijholt en Jenny Tessen. Nemen geen richting de opslaghazen. En zij nemen het op zijn bedoel van Larissa Smink, Corrie Groenik en natuurlijk Senne Itzadi. Corrie dus van oude de eerste omlopen, de vervangster van Anouk Smink, die een zwieren knieblessure het oproen. Dus nou ondertussen aan Anema die de bal naar het perk stuurt. En dan is het zowel Riks als Noël. Ze kennen de beiden niks mooi. En dan komt die bal prachtig achterin het perk. Er is een prachtige zitbal op mij van Anema. En dat betekent dus via de 6-2 achter, wordt het nou 6-4. En ze hebben het eerst al aan de Telegraaf hingen hier in Woerden. En dan is het Shen wat er haast gebeurt. Niet, aan Anema, maar zij stiert kleren. Zij mooi haast die opslag verzwaar je weer op naaien. Zij stiert er alweer kleren op voor op de boppen. En hebben dus het eerst te pakken en de 6-4 achterstand in dat tweede eerst. Alleen maar komt Marion en stuurt de bal aan het park. Dot dat nou net goed. En dat betekent dus dat de stand weer volledig in Liekwicht is. In die strijd om dat eerste finale plaatje hier in Woerden. Door die boetenslag van Alleen maar wordt het eerste geliek. En dan geven we langzamerhand op Woerden. Dus nooit die hele finale tussen de bedoelden 1 en 6. Bedoel van Annette Haan, Gerda Liekelma, Nijholt en Jenny Tessen. Kind dat bedoel van Larissa Smink en natuurlijk Corrie Kronik en Senne Itzadi. Maar die vrouw, ik ben nog even aan het inslaan. Het bedoel van Anna Enema, zij is in dus nou krijgt op eerste miliek door die boetenslag van Anna. En dat betekent dus dat Anna op naaien de opslag verzwaring. Maar totdat wij net goed die bal die shit door te perken. En dat betekent dat jouw u 7 tijd om een plaatsje te draaien.

0: hebben een mooie
1: ja, we hebben op het Keersveld in Woerden. Maar ja, is die heel finale dan net gaan zetten? Komt Jan Bakker achter op Weverom. Ja, en bij mij is het ondertussen toch eerst een gelijk worden. Het wie het eerste voor de proef van Anne, maar dan wil het jou een soys. Dan in de bal boeten van Anne, maar dat betekent eerst een gelijk. En dan hing het er west soys voor jou, trouw een bobbeslag van het perk. Rikst en Noël onder de Telegraaf. Een soys voor jou en laat een keers in het tussenspel. En dat betekent dus dat Anne-Enema, zij stiet weer kleren op de boppen. Line, zij mooi die opslag verzwaar. Komt die bal van Anne-Enema naar het perk. Ja, die wordt eerst goed opslaan. En dan zegt Anne-Enema, nou moet je er even een kwart met een mooie. Die onderschept die bal zelf en dan gaat die bal retour tot in het perk. En dat betekent dus eerst een week en sorry week. Ja, en Jan, introduceer de beide hele finalisten eens even.
2: Nou, introduceren is nou in deze omloop al net met echt een orde natuurlijk. Maar partij nummer 1, dat is Annette de Haan, Gerda Likkelema aan Nijholt en Jenny Terfstra. Die won de eerste omloop van Schinne VWS en Schinne Sois. En die mooi het opnemen zijn partij nummer 6. En dat is Larissa Smink en No Cardi Kroon, die met het verhaal al hier. En Senna Itza, die zij binnen nog net los, zij gingen nog los. Jenko Sieper, die houdt om van we moeten nu beginnen, de perking binnen om. Dus wij moeten eventjes even wennen aan het nieuwe zicht. Jenko Sieper, die erop nu de keert ze even naar de kant. Ik weet net waarom Henk, dat is veel alles van weten. En Miel is die white raar, dat betekent dat we een beetje wien krijgen.
1: Ik denk dat er een tussentijdse wandencontrole is van een Peer Wanten. Nu is er Noël Hiddinga op de eerste league. En de Zorg League die de bal achterin krijgt. En zij weet er geen lekker de bal vliegen. Maar ja, de bal hand geef. En dan vliegt die bal over de zitlijnen heen. En dat betekent dus dat het spul om het eerst wordt de Telegraaf. In het voordeel dus van het bedoelde nummer te zien. Aan Enema, mooie Vierde de Vries en natuurlijk Iris Oosterbaan. Zij pakken als eerste de voorsprong in die strijd omdat de eerste finale plakje tussen nummer 10 en tol. Spul om het eerst onder de Telegraaf. Even een tussentijdse wandelcontrole is er. Dat betekent dus dat vooral even langs de wandelcontrole ging. Even een lietse check natuurlijk tussen droog. Maar het zijn nog steeds maar dezelfde wanden keersen. En dat is natuurlijk het volledige rocht. Want ja, dat willen we controle graag. En dat betekent dus dat we dan eerst losgaan. Mooi die hele finale hier in Woerden. Ondertussen is het Noël die de bal achter op de vierten slaat bij Rikst Blanke. En dat betekent dat ze de punten weer kwijt, Roitje. En dan gaat het bedoel van aan. En maar in ieder geval goed uit de startblokken mooi. En de second op een spul om het eerste voorsprong. En een schinnet waar. En dan gaan we dan naast Nick los nadat de laatste bal losloopt binnen bij in die hele finale. Tussen nummers 1 en 6. Het bedoel van Annette staat al klaar en hij ziet het perkazen zien hoor. Komt Jan Baggerazen op, we hebben hem aan einde maar. Een spul om het eerst voor, schien het waar voor. En wat zij Noaasen doen, wat zij Mardi opslag doen, komt Mardi aan. Doet de bal achterin bij Noël Hiddinga. En dan, oh, dat is een knap stukje werken van. Vira die moest even in een hele rare bocht aan lichaam brengen. Maar in de mond de hoorn eruit te krijgen. En dan bloot er net een al te dikke keert van hoer. En meet ik af draaien jouw uit het voorperk. En dat betekent een eerste keert. En de hele finale is los, Jan.
2: Partoer 1 en 6. En partoer nummer 1 is Annette de Haan. Gerda Likkelema aan Nijholt. Die is haar vierde PC. Annette de Haan haar achtste PC. En diezelfde Gerda Likkelema aan Nijholt. Die heeft hem al een keer woon. En hebben Jenny Terfstra had zien in de PC. En die mooi het opnemen zijn partoer nummer 6. Larissa Smink, zesde PC. En dan hebben we Cardi Kroondiek. En we hebben Senna Itza. Die heeft hem. Hier keer een tweede prijs, 100 keer in de finale stingen dus. Die binnen krijgt los. De eerste punten hingen onder de Telegraaf van partoer nummer 1. En dat binnen Annette de Haan, Gerda Likkelema aan Nijholt en Jenny Terpstra.
1: Oeh, daar is het Noël Hiddinga die de bal even vliegend rekert. En die geert oer de vingertoppen heen van Vira. Die kende krijgt net bij. En dan zit hij onder Iris terug. En zij hebben dus spul om het eerst. En een tweede prijs onder de Telegraaf hingen hier in het tussenspel. Is het nou Annette de Haan? Is die het weer clear? Komt de bal voorin. Natuurlijk een trekbrak situatie in mijn Jan. En dat betekent dus dat er een keertje komt te lezen. Vira die opslag pak ik maar even mooi. En dan gaan we natuurlijk dan op naar die hele finale. Want ja, dat kan wel eens een hele mooie strijd worden. Dus niet bedoeling van Larissa Smink en het bedoel van Annette Haan. Is het Vira de Vries wel voorin bij Rijks Blanke. En ja, daar gaat hij tussen de huizen terug een heel eind voet. En dat betekent dus dat een bobbelslag van Rijks Blanke. Pakken ze daar mooi, dus via jou het wel voorsprong. En dat betekent spul om het eerst van het proef van Anne Enema. Het zinproef van Gerbrecht Koster. Maar Wolf Jout was in dit eerste voor. Hij is de vierde op naai die werd kleer stiert. En dan gaan we daarnaast pak ik deze opslagbal nog even mooi. En dan gaan we naar Jan Bakker. Zijn wat vieren doen. Je komt weer mooi gewoon erin. Ziet nog wel de weg leer voor. Brengt de bal achterin bij Noël Hiddinga. En die bal gaat ik een heel aan de bob in. En zo wil het zo is waar. In voordeel van Pedro van Gerbrecht Koster. Geen Pedro van Anne Enema. Jan.
2: Ja, weinig de zevende dag van deze hele finale natuurlijk. De patoeren Ian, Annette, De Haan, Gerda, Likkelema, Anijenhout en Jenny Terpstra. Ze steen skinnet waar voor sympatoren nummer 6. En dat ben Larissa Smik, Carrie Kroondik en Senna Itzadi. En ik denk dat Maya door heeft een 6 van de Telegraaf, Henk. Dus dat we eerst even. En dan maar een stukje muziek, denk ik.
1: Dit is Gerberg Koster. Zij heeft de bal in handen op de bobber. Zij mag die opslag verzwaren. Zij is die te kleer voor. En naast haar natuurlijk Riks Blanke. Ja, ze stuurt Noël Hiddinga naar voren op een medical 5. Waar de voorlijn loopt dus die keert. Komt Gerberg Koster. Brengt de bal voorin bij Vira. Ja, en die, die bal rekert flint uit de wand. Van Vira wou dat Vira die passeert de keert. En daar komen ze weer rond tot de 6-4. En dat biedt natuurlijk weer mogelijk in. Zavira is de hele finale nog net, Jan.
2: Nee, is geen verjaar. Van de rest helemaal niks van de 7. We zien dat de opslagbal naar het Perten gaat. En die gaat een heel lang boeten. En dat betekent dat die skinner size is in het voordeel van Annette De Haan als patroon nummer 1. Maar Gerda Likkelema en Jenny Terpstra.
1: Dit is Gerbrecht Koster. Steen ook nog 6-4 voor in dit eerste. Spul om het eerste achter. Tjen wat Gerbrecht doet, je hebt voorin bij Vira de Vries. Ja, die stapt heerlijk in die bal op. En dan geeft die bal een heel aan over de boppen heen van Vira. En dan hebben ze dus de Zuid-Liek onder de Telegraaf in. De tweede keer op rij, Jan Skinnershuis.
2: Ja, bent u bal op naai opstaan, op het doornoemers Larissa Smeek natuurlijk. Oh, en miste voorin het perk. En dan zat Jenko Sieper dat de skiersruchter, de skier nemen de skiersruchter. Eén keer mocht hij de vrouw is per se dwangen en dat is Juwet. En dan neemt hij een beslissing. Hij pakt de bal af van de patoer van nummer 1, Annette De Haan en Hamaten. Want de bal is anders uit de kan de patoer nummer 6 op het 12, maar ze steven wel 6-2 achter.
1: Noël Hiddinga is onderwijs naar die opslaglijn. Zij zal de opslag verzwaren. Bal achterin en die bal gaat een hele lijn naar boeten. Ja, en dan steen je dus 6-2 voor. En dan liek je op waar naar die spullen gelijk. Ja, nou een boetenslag van Noël. En dan gaat het in één keer even het traaien in. In het voordeel van Perdoe van Anne Enema. Pieter de Vries, Iris Oosterbaan. Zij ben goed op waar Jan.
2: Ja, de krijgt Annette De Haan, die krijgt een bal om de eer. Neem je dat, die bal die gaat in één keer van het voorste perk, van het voorste in het perk, gaat die bal boven. En dat betekent dat het hier echt, het allereerste eerst van de Telegraaf hangt. Van de patroon nummer 1, Annette De Haan, Gerda Likkelema, Nijenhout en Jenny Terpstra van Mantrum.
1: Dus Iris Oosterbaan die de bal achterin krijgt en een keertje van Delwijn. Dus de eerste bordjes ben verkeerd in die street om die finale plakjes hierin te worden. Ja, dus niet om even een plaatsje te draaien.

0: Ja, Cindy Loper, geef me maar snel naar Jan Bakker.
1: Ja, dan zullen we dat de patroon nummer 1 het een skinner eerst en skinner size onder de telegraaf hingen. En die jouwe Noah aan het gaan. Die jouwt een prachtige zitbal op de patroon van nummer, op de perk van nummer 6. Patroon nummer 6, Larissa Smink, Corrie Grondijk en Sennit Zardin. Die in die laatste twee, die staan in het perk natuurlijk. En die met die bal shuttle litten. Dat betekent dat je dat skinner spel onder de telegraaf komt van patroon nummer 1, Henk.
0: Ja, het is Vera de Vries die de bal nou naar het perk daar stuurde. En dat ze net goed. De bal gaat uiteindelijk boeten. En daarmee worden de surf jouw twee de telegraaf. En dat betekent dus dat het te proef van ja, aan de ene maar ze komen dus op een fjoutwa achterstand in dit eerst. Maar stipwoldruim hiervoor. Dus ja, ze staan nog op voorsprong en we hebben jouw die partij. En dan is het de hele finale, die is ik, word ik volop keerst, Jan.
1: Ja, dat is dat noemt hij eenzijdig natuurlijk. Een skinspel van patroon nummer 1, Annette de Haan, Gert de Likrema, Anna Holt en Jenny Terpstra. Maar dat kan alle kanten nog uit, al is het nog ook al bij de skin uit waar. Maar ja, traaispel is bezuurd, Henk, en we hebben nummer 1.
0: Ja, dat klopt. En nou doet Vira net goed. Vira die pleest die bal voor het perk. Ja, ze pakt het broer van Gerbrecht Koster, maar Rix Blank en Noël Hiddingen. Pakt met een size 12 voorsprong. En dan had er een keertje in het tussenspul. En dan is het haast een Gerbrecht Koster die die opslag verzwaardig zil voor haar broer. Dus Traamien in het voordeel van broer van Anne Enema. Anne Enema, mooie Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Keurmeester op de volgende is resoluut, Jan.
1: Ik hier ik in protestgang wat ik in het perk steen hier, maar ja, we zijn objectief natuurlijk, maar ik hier wel mijn twijfels over deze bal. Maar het betekent wel dat Annette de Haan een zitbal op haar kont te schreeuwen in en de skin of jou rond de telegraaf kwijt en ik al een spul uit. Henk.
0: Ja, de bal heuvel op, ja, die komt uiteindelijk bij zijn iets uit die te lonen. Ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dan geeft die bal dus een hele in de boeten van Gerbrecht. En zaken we dus Raimien en Sois Fjouwer. En die Sois Fjouwer nog steeds in handen van broer van Gerbrecht Koster. Maar het onze krijgt ik. En ik ben benieuwd dat Gerbrecht dit wordt zijn vast met de hot Jan.
1: De Haan die het dan Peker opslaan en Peker de punten pakken. Krijgt een dubieuze bal, maar wil de punten pakken. Dat Skinner Fjouwer onder de telegraaf bracht. En dan brengt die bal. We hebben Koude Kroondijk en die rekken hem even mij al. Als de achterin die bal pakt, hier dan hier de waarschijnlijk onwest. Dat betekent dat het hier skinner size is. Een spulvoorsprong en skinner size van Annette de Haan, Gerda Likkelma, Anaya Holt en Jenny Terstra.
0: Ja, dat liet het even hut te geven. Maar ja, het is nog net uit. Ze zijn nog maar krijgen op de helft van de partij. Ja, en op de oorkant is het nou Gerbrecht Koster. Komt er maar die jongen in. Brengt de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, die moest even weer naar voren. En ja, dat doet Noël Hiddinga heel erg goed. En die bal gaat retour tot in het perk. De spanning keert weer om in die partij. Door die retourslag van Noël in het perk. Draaien met waar. Nog steeds in het voordeel van Pedroer Anne Enema. Zien we het van Gerbrecht Koster. Jan.
1: Ja, Annette de Haan die maakt het haar op een ei op. Van die opslag maakt het ze haar kleren. Want ze heeft al 4 of 5 graag achter elkaar opslaan. En nu is het in perk even wisselen. Corrie Kroon die is achterin gegaan. En we zullen nou dat die bal inderdaad dat Corrie tak geeft. En nu kan Corrie eronder komen. En die kan die bal tot. Ja, die maakt daar een keer van. Die komt bij de opslag te lezen. De vrouw op de boven die koer er helemaal even bij. Die koer er nooit maar eens uit retourneren. Dus daar komt de keer te lezen. En dan geven we Henk daar. Want wij moeten om. Perk naar het veld. Veld naar het perk.
0: Gerbrecht Koster is onderwijs naar die opslag. Bal Timotois, die dat nou de seconde rond. Nou is het hier de Oosterbaan. Dan is het Vira. Kent die nog een keer? Ja, die kan toch nog bij die bal komen. Op die Timotois voorsprong komt er een keerts in het tussen zijn spul te lezen. En dat betekent derde de eerste keerts. Ja, aan de bovenkant. Dat kent Sammers een verrassing worden, Jan. Ja, een spul en een size onder de telegraaf.
1: En Larissa aan de opslag en die maakt die gutte keers verdediging en wat doet ze? Ze laat die bal voor. Ja, en dan kun je het nooit winnen natuurlijk. Dan pak je de keers net, dan pak je de punten net, dan pak je het eerst net. Dan kun je gewoon met skinnen draaien, eerst naar achter te steken. En dan is het god wel heel snel, heel groot, Henk Hempenius.
0: Ja, dat klopt helemaal. En dat is misschien net de hele finale die je uiteindelijk verwacht ziet door die voorslag van Larissa. Ja, rent het verschil daar inderdaad ook op. En bij mij keert de spanning wat weer om. En is het het broer van Gerbrecht Koster die in de achtervolging is? Is het Iris Oosterbaan? Nee, het is Noël Hiddinga, ja, die hier wat leuks in gedacht. Want die wil natuurlijk Chen als zij die twee punten niet weer binnen Helico. Want ja, nog steeds draaien we twee achter. Ja, nu is het dus draaien we twee en twee keer in het tussenspel. Ik denk dat wij een fantastisch opslagmoment, Jan.
1: Ja, nog het Larissa Smink. Pakt wel de punten in het nieuwe eerste. Larissa Smink haar zesde PC. En hij weet je natuurlijk hoe de hazen die ze staan gewoon rennen. Ze pakt de eerste twee punten door een goede setbal. Maar ze zit hem op een skin uitdraaien. Eerst naar achter Henk.
0: Het verschil is behoorlijk groot. Maar ja, het zou soms net alles. En dan is het in dit geval aan Enema die het opnaaien de bal bij mij richting het perk sturen mooi van... Ja, Rikster Blank en Noël Hiddinga is het natuurlijk aan haar 16e kleer. Een keertje terug van de opslagline. En dan is het Anna Enema die de bal nog naar het perk stuurt. Dat doet ze net goed. Die bal van Anna is voor. En dat betekent dat zij op een skinnetwaar achterkomen. En Jan, keert de spanning wat weer om bij die?
1: Nou, dat Sonja Seutro, die setbal van ze krijgt van Larissa Smink, maar ze brengt nog die bal op een ei naar de perk daar. En dan brengt ze bij Jenny Terfte en die kan die bal vliegend bovenslaan. Dat betekent dat het je twakelijk wordt. Skinner draai eerst van patoer nummer 1 en twakelijk.
0: Vierde de Vries stiet ondertussen een kleer. In die strijd dus om dat finaal plaatje tussen nummers 10 en 12. Hier natuurlijk op het prachtige keertveld van Warm de 50ste editie van de Vrijse PC. En we zijn al op wij naar de laatste partijen van de dag. Vira, zij stuurt de bal voorin bij Rikster Blanke. En die rekken hem vliegend. Ja, zij zet het bedoel van Gerbrecht Koster echt de achtervolging in. Ze pakken de skinner van jou, hoor. Hier in die street, maar bedoel van Anne Enema, Jan.
1: Ja, Larissa Spenk die brengt de bal op 0 voorin. En dan is het een retourstaf van Carrie Kroondijk. Carrie Koning zoek eens even. Carrie Kroondijk die de bal bij de boven maar stuit retourneren kan. Tot een redelijke keer die match straks wil pakken kunnen. Het is het eerst hangt onder de telegraaf van Annette de Haan, Gerda Liklema, Anaya Holt en Jenny Terpstra, Henk Hempenius.
0: Het is op een boppen aan Enema. Zij stiet clear. Komt maar jongen en stuurt de bal no not perkte. Achterin bij Noël Hiddinga, die had hem heel goed uit. Ja, daar stiet Vera de Vries in het tussenspel. En die kan die bal, die vliegende uitslag van Noël Hiddinga goed onderscheppen. En wit de bal te retourneren tot een meter of 5 van de voorlijn. Een hele ditse keers. En Sjen Jan, wat er bij daar gebeurt.
1: Ja, de bal weer opslaan en is het... Oh, de witte verwaai... De keers die springen er van patroon nummer 1. Dat ben Gerda Liklema en Jenny Terpstra. Die zetten die bal boeten in en dat zuggen ze goed. Dat betekent dat het hier 4-12 wordt in het voordeel van hun in dit eerste. En zij hebben ook al traai om ingen.
0: En bij mij is dus traai om 2 en die schijnen 4. Hier Vera de Vries die op mij de boppen kleren om die opslag te verzwaren. Ken wat zij doen, kom maar die jongen in. Doet de bal voorin bij Rikster Blanke en die had hem op zich knap uit. En dat is een tweede stuit en dat komt er een hele dikke keer te lezen. Dat betekent even ruiding van opslag. Traumatoir, Schinnertoir, Fjouwer en Traumatoir in het voordeel van Broer aan einde. Maar...
1: Ja, en dan zien we inderdaad dat er opslag wordt en dat er een keers komt te lezen bij de middellinie. Nee, net bij de middellinie. Jel waar de middellinie komt aan de keers te lezen. Dat betekent dat de opslag even overgenomen wordt met, en dat er hier nog steeds traum in is in het voordeel van patroon nummer 1. Zet patroon nummer 6 en dat bent Larissa Smink, Cardi Kroondijk en Senna Itzadi.
0: Ja, bij mij stiert Gerbrecht Kosteraars een kleur om die keers van de Medica 5 uit de valine te verdedigen. En zij heeft alleen nog Noël Hiddinga reugde van die keers zetten. En dan is het daar een Sjen wat er gebeurt. Je hebt Vira en Iris. Ze winnen beide kleren voor. Zij mag die opslag ontvangen van Gerbrecht Haasten. Riks op de boppen. Riks Blanke natuurlijk. Draai met wat. Sjen of jou. En die Sjen of jou in het voordeel van de opslag. Komt Gerbrecht bij haar opslag. Brengt hem achterin bij Iris Oosterbaan. En dan. Daar looi Noël Hiddinga. Die looi eigenlijk al. En dan komt die bal uit de wand. Net goed rekken door Iris. En die bal die hobbelt en die stuit het uiteindelijk tot de keertse voorbij. Dus hier is Oosterbaan passeert.

0: Ja, die wacht dat even op die bal. En dan doet een stapje naar achteren en keert dan de bal voor de keert. En daarmee willen dus 6-2. Draaien we 2 en 6-2. Alles in het voordeel dus van het, van in dit geval van de opslag. Het tredde eerste is natuurlijk in hand van aanleiding. Maar hier zo is de baan en vierde de Vries. Ja, Jan. Dat werd heel goed werken als dat juist, Jan.
1: Ja, het is Erik Henk en het is Karre Kroondijk die in de tussenspel de bal keer in. En dat even zwaar dat er een keert komt alleen bij de middellijnen. Ja, het is te hopen dat die partij wat in Liekwicht komt. Het is 6-4 in het voordeel van patroon nummer 1. Maar hij net de Haan. Ze steent ruim in je voor. Maar die Fjouwer. Die Fjouwer van patroon nummer 6. Misschien kan dat de 6 worden dat wij hier weer een beetje in Liekwicht komen, Henk.
0: Het is Iris Oosterbaan die de bal achterin krijgt. Die verwerkt die bal eigenlijk net goed. Er komt een keertje te liggen van een meter of 5 uit de voorlinie. Maar dat betekent even Ruilie van opslag. En dan zullen we eerst zien wat Anna en hem richting het perk stuurt. Eerst is het Dienbeurt, Jan.
1: Ja, en zullen we dat Annette Haan opslaat. Dus dat Karik Kronik 18 in het pergang is. En dat er voor is. En dan Sanne het zijde wordt. En daar, dat doet vertuiten. Want die bal die wordt knap verwerken. Er komt een hele dikke keer te lezen op de size. Dus we moeten er even om, Henk. We gaan gauw weer naar die.
0: Rikster Blank is die kleer. Noël Hiddinga is die kleer. Oppenboppen is het aan Annette Haan. Zet de bal in hand. En beide dames zijn terug van die keer. Bal van Aanheden, maar die shit, de fiesten te vier, die rent vlerij uit de handwaai van Aanheden, maar oer het perk in. Een kweeopslag, dat betekent draaiersliek tussen de bedoeling van Aanheden, maar een bedoeling van Gerbrecht Koster, hier in de street tussen nummer 10 en 12, Jan.
1: Ja, een hele dikke keers verdedigen worden en die wordt nu opgeslagen en ja, die bal die gaat boeten. Ja, die gaat boeten en dat betekent dat het hier gewoon Fjouwer om in je, ja, Skinne Fjouwer eerst wordt. En dat gat is wel heel groot ontworden, Henk. Skinne Fjouwer eerst voor Annette de Haan, haar maten.
0: Ja, bij mij is de traai is nu ik dus weer volledig in Liekwicht wat dat betreft en kent echt alle kanten weer op. En dan is het daar op mij aan einde, maar zij is die er weer klaar voor. Heb de bal al in hand en dan gaan wij op bijna het zo aan de eerst. Ja, Sofie, ben je ook nog net, joh?
1: Nee, we hoeven jou eerst van de tour van Annette te gaan. En er wordt nu in het tussenspel goed retourneerd. En dan wordt het een bal retourneerd in het perk. En dan weet ik dat het handig is, want dan maak je weer opslaan. Je kan een keer lezen, zodat je weer naar het perk te kennen. Maar dat wordt nog net verkeerd. Oh ja, er wordt een punt verdeeld. Toch die 12 punten naar de Telegraaf van tour nummer 6. Larissa Smink, Cardi Grondik en Sanne Itzadi.
0: Komt de bal achterin bij Noël Hiddinga en dan is het Vira de Vries die op een goede plaats stiert. En de eerste trappen in, dat zei je de eerste weer onder de Telegraaf, weet het heen. Zij retourneert de bal tot in het perk en daarmee wordt het dus traaierslijk en de Skinner 2 onder de Telegraaf hierheen Weidem. Jongens, Sjenne, Gerda Liekelman, hij haalt weer Jan.
1: Ja, fantastische bovenslag. Ja, dwars door het veld heen, hoor alles heen. En daar koer net één meer bij. Zelf Karre Kroon, die koer er net bij. Die weet ongeveer hoe hij dat verdedigen moet, maar zo weer te let. Twagelijk, Skinner Fjouwer eerst van patroon nummer 1. Annette de Haan, Gerda Liekelman, hij haalt Jenny Terpstra. En geen eerste nog van Larissa Smenken naar maten.
0: Draai is een leek en een Skinner 2. En dan is dat Noël Hiddinga die de bal achterin krijgt. Oh, daar is het Iris Oosterbaan die te wachten op de stuit. En dat kan je beter misschien net doen. En dan bloot er een hele dikke keertje voor in het tussenspul. En dan is het... Ja, Jan. Jan.
1: Ja, ik heb er geen voorheen.
0: Nee, het is Gerda Liekelman. Ja.
1: Prachtige slag. Vanuit het achterperk was ze stapt er geweldig onder. Technisch een hele mooie bovenslag. Betekent wel dat ze de Fjouwer door de Telegraaf krijgen. Dat betekent dat het gat wel steeds groter wordt. Skinner Fjouwer eerst, de Fjouwer 2 in het voordeel van Patour de Haan. Patour nummer 1, Annette de Haan.
0: Ja, het gaat vrij vlot. Dus daar bij mij is het nog aardig in balans. Draaien en een Skinner 2 onder de Telegraaf. Is het dit keer het gaat echt een crescendo voor dat patoor, Jan?
1: Ja, want dan gaat de werpbal dwars er alles in. Dat betekent 6-2. Nog weer Jenny Terpstra volgens mij die bal boven sloeg. En Annette Haan die wilde wel even om die beide vrouwen die even te complimenteren. En terug te natuurlijk. Skinner van jou eerst 6-2.
0: En bij mij is het Iris of Rikster Blanke die de bal in het voorperk krijgt. Komt een tweede keer te lezen. Traai is nu Skinner 2 en twee keer in het tussenspel. Dat betekent dus even een rally van opslag. En op de andere kant, ja, zien wat Larissa doet, geeft, Jan.
1: Ja, we weten het zelf. Larissa Smink, ze heeft een drege taak. Ze zit 6-2 achter. Ze kennen jou er eerst naar achter. En sterk perks in oorhouden, want die hebben beide laatste slagen bovenslaan. En dan brengt ze de bal achterin bij Gerda Liekelman naar je hand. En die kent die bal. Verwerk je tot een keer bij de middellijn.

0: Henk.
1: Gerbrecht Koster, zij is niet kleren draaien, is nu ik in het waar. En het was eerst niet in het tussenspel binnen, dus we rijden van opslag. En dan mag Gerbrecht Koster de eerste keer op staan. En die luidt, ja, zowat op de middenlijn. Dat zou even inschatten. Vier voor hem, hier is achterin. En dan ben ik benieuwd wie uiteindelijk die eerste keer pakt. Ik ken alle kanten nog op tussen die nummers het zingen en het golf. Gerbrecht Koster komt er mooi hard in, brengt de bal achterin bij Iris. Maar ja, Iris uit, daar blauw ik al. En dat betekent dus dat het bedoel van aan de ene, maar terug die boetenslag van Gerbrecht op een schinnenfjaal komt, Jan.
0: Ja, Annette de Haan zit 6-2 achter en ze had het patoer Smink, of Itzadi en Kroon die Tinoor had. Die ben wel even ruilend bij de carriers achterin gong en de krijgt de bal nog ik. En kan die bal verwerken? Ja, ze kan eronder komen, maar net goed gedaan van die bal. Die wordt in het tussenspel weer gekeerd. Dat betekent dat het hier gewoon vier skinnen, vier eerste wordt. Hebben we best een partij, Henk?
1: Ja, er zit tot nu toe hier de krachtverschillen in één keer weer heel groot te werden. Behalve de partij tussen nummers 10 en 12, dat is aardig in balans. Rij is een nou en een skinner voor jou, de Telegraaf. Is het uiteindelijk Noël Ginninga die het weer klaar ziet om de bal richting het perk te sturen. Komt de bal naar het perk, dat gaat net goed. Die bal gaat een heel einde boeten. Rolly Boetenslag van Noël pakt het proef van aan een man natuurlijk als eerste werd de skinner size onder de Telegraaf. Rij is een en een skinner size. Dan is het op de oorkant Jan.
0: Ja, Annette de Haan die blote probeert, ze brengt de bal nog voorin en wat komt er dan? Dan komt er een keertste lezen, want die bal die wordt van harde boven retourneerd en dan komt de keertste lezen tussen de middellinie en de opslag. En dan is het aan Annette om de bal over te gaan, aan haar maatje, want die moet nog opslaan.
1: Draai is nu Skinner Sois en Skinner Sois is in handen van Anne Enema, Vierde de Vries. En natuurlijk Iris Oosterbaan, Sien van Gerbrecht Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Komt die bal achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, die bal die komt dus natuurlijk ik wel lieke hut weer om, want Noël weet die bal te onderscheppen. En dan komt er een hele lietse keer te lezen op maximaal een oorlogmeter uit de voorlinie. En dat betekent derde in ieder geval even rijden van opslag, Jan.
0: Ja, we zien dat Karel Kronik die bal voorin krijgt bij die opslag en die krijgt hem ik weer om van harde bovenslag. Dus dat in een triktrak situatie werd er nog een keer komt alleen van een 12 meter. Skinner vier eerst aan de Telegraaf en we maken weer om het patroon van Karel Kronik die ging naar de opslag. Maar Larissa en Senna en dat betekent dat Annette Haan naar het perkfield gaat en die Skinner vier eerst een verdediging maakt mooi een Lietse en een Gutterkeerts te verslaan.
1: Alleen maar Skinner-traaien is natuurlijk en die Skinner-sauce en een keert van maximaal oorlogmeter uit de voorlinie. Alleen maar het natuurlijk beide maten naar voren, dat stuurt Vira en Iris. En dan is het Rix en Noël. Zien wat die bal bedaard. Ja, die beide hoeven ze net in actie te komen. De bal van Anna die knikt boeten. Terwijl die boetenslag willen dus traaien is natuurlijk en sauce. Ja, wie pakt bij mij het belangrijke zand eerst? Op de andere kant Jan.
0: Ja, we zullen zien. Oh, die bal gaat er niet boven. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi voor het patroon van Annette Haan, Gerda Liekelma en Jenny Terpstra. Voor hun is het mooi, voor die oren is het minder mooi. Want die komen als kinder vier eerst naar achter. En ik alweer een kinder twa.
1: Draai is nu ik, zoist waar. Annette maar het, de bal weer in handen. Dat perk ziet ik alweer kleren. Riks tevoren en natuurlijk en Noël achterin. Ja, het is Anna die krijgt de voorrang van Senne. Komt die bal achterin en die bal die knikt weer hoe het perk in van Aanhenema. En dat betekent via de skinner size is het notro-requeerslag van Aanhenema. Is het weer zoals jou worden. Dus de spanning aan de rind. Dit en even erop. Bij mij in ieder geval, Jan.
0: Ja, en ik heb weer een bal vier door de boven. Henk, de koers is mooi marsje in. Vier door de boven en Lietse Keers moest verdedigen worden. Carter Kroon, die kende Maas in beide vader Keers op een meter van het perk. En dat die bal dan Safir boven gaat, dan ben je kansloos. Skinner van Weersen, Skinner van jou, van de tour van nummer 1. Annette de Haan, Gerda Liekelma, Anna Jehot en Jenny Terpstra.
1: Alleen maar op mooi naar die opslaglijn. Dan stuurt de bal nou naar het perk. Doet het net, wel net goed. Die bal knikt de boeten. Ja, en zo hebben we dus draaien. En zo gelijk om de Telegraaf hingen. En hing het er dan misschien nog een sensatie in de lucht. Maar de evaluatie, het gaat op de oorkant wel heel erg, Jan.
0: Ja, er wordt er even twijfel over die bal vanuit het perk waar je kweerslaan wordt, maar niks is minder weer. Die bal die gaat mooi aan de binnenkant van de peel, oerboven heen. Er is net één die erbij kan. Heb ik mijn tweede partij goed op skinnen voor weerst en skinnen zoals?
1: Ja, Jan staat op wedstrijdpunt, Sofie ben ik nog net. Draai is niet en zorgelijk en Anna Enema, zij staat op een boppen. Ja, skinnen zoals voor en dan is het uiteindelijk nog zorgelijk in dit eerst. En dan kent er niks meer laaien. Dan komt die bal van Anna Enema voorin en dan komt er een hele dikke keer te lezen. In het tussenspel. Dat betekent dus dat het derde in ieder geval draaien en zorgelijk is ja, Jan.
0: Ja, heb ik hier gekregen hoe Skinny verweest, Skinny Soys. Dat eerste omloop via Annette de Haan, Gerda Liekerma, Anaya Holt en Jenny Terpstra. Mocht ik verslag van Dwan, Skinny verweest, Skinny Soys. En dan maak ik het in de hele finale, wij maar hun Dwan. En dan is het Simpa Tour nummer 6, Larissa Smink, Cardi Kroon, Lieke en Sanne Itzadi. Skinny verweest, Skinny Soys van Tour nummer 1, dus de eerste finalist, Henk.
1: De eerste finalist, ja. De eerste finalist is bekend en bij mij is het dus Traaijenslik en Sorgelik op de Telegraaf. En dan gaat Aukje Bruzaars nemen op zoek naar een van de kiezers die hun haar die thuis in ieder geval even wat steen wil. Zien wat er gebeurt niet. Gerber Koster die brengt de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, en die pakt op het juiste moment even die bal gaat een heel lang over de boven heen van Iris. Ja, en daarmee een belangrijk slagje. Zij komen op een 4-ronde-draai voorsprong. Nou in die street omdat het tweede finale plakje. Het eerste finale plakje is dus bekend en dat je het nooit bedoel van Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Tessen. Nou, dat tweede, dat maar we nog even wachten. En daar is nou 4 om het draaien worden in het voordeel van het bedoel van Annette. Maar Gerber Kosters niet ondertussen weer klaar. Dat je mooi die opslag verzwaren. Komt de bal voorin bij Vira en die. Hij stuurt hem eigenlijk de rechterhoek in vanuit het Perkwabisjong. Dus laat er weer een hele dikke keers in het tussenspel. En dat betekent dus weer even een ruilie van opslag aan de kant van Proel van Gerber Koster natuurlijk. Wel, Hiddinga, zij neemt de verminste opslag voor haar rekening. En dat betekent dat zij de bal weer in handen heeft hier natuurlijk zien wat er gebeurt. Geert Noël die neemt natuurlijk even haar tijd en pakt haar concentratie even. En dan is het Noël Hiddinga die het, de bal achterin stuurt bij Iris Oosterbaan. En dan Sjen, dat kan Dixter Blanke er krijgt op tijd bij op de boppen om die bal in ieder geval te keren voor de boppelingen. En dan hebben we dus derde 4 om het draaien. Dus 2 keersen in het tussenspel. Even radio van opslag. Dan gaat de formatie van aanheden. Maar Pierre de Vries en natuurlijk Iris Oosterbaan richting de opslag. Gaan mooi proberen om die beide keersen te verdedigen. Ja, kijk dus, door die bobbenslag van Iris Oosterbaan komen ze op een 4 om het draaien voorsprong. Ja, dit is wel een van de spannendste partijen hier in Waarding van tijdens deze 50ste editie van de Vrouwse PC. En had Aukje Haas niet bij de microfoon, dan hebben we dat op de achtergrond wel even van precies. En dan schakelen we natuurlijk gelijk terug naar Aukje. Zien nou wat er gebeurt hier, hier aan de ene maar. Zij is dit klaar. Het Iris bij haar op de bobben staan en de keersluit. Kijk, achteropslaglijn komt die bal voorin bij Rix Blanke. En die bal die shit als een raket uit die wandwaai van Rix Blanke. Dus Rix werd de boppen te vinden. En daarmee pakken zij in ieder geval in het na-eerst. Het achtste eerst werd de Schinnetwa. Twee keersen dus in het tussenspel. Lijn er nou nog in en die tweede die loopt op 2 meter. Nou de boppenlijn is het Rix en Noël 16 alweer op hun plak. Dan is het dan natuurlijk aan de ene, maar... Om Vira natuurlijk om die tweede keer te verdedigen. Zij is er klaar voor. Kennen wat er nou gebeurt. Geert komt de slagbal van Vira voorin bij Rix Blanke. Die komt eigenlijk het perk amper uit. Dat is goed werk van Vira. Zij behoort de keers. En daarmee willen dus 4 om het draaien. En twaaglijk. En dan wil het even tieten van een kwart plaatsje.

0: Top.
1: Ja, we hebben om op het Keersveld in Waardemschagen weer fot, maar hebben we een troch, maar onze collega natuurlijk onze vliegende keeper, Houtje van Kuggen.
2: Ja, ik ben hier bij Larissa. Wat is dit een griezelig aparte dag?
3: Ja, dat is zo zeggen, ja. Ja, nou, deze hele finale, ik zou je er net ook in. Absoluut net. Nee. Je wilde gewoon het beste van je laten zien, maar dat ze in deze hele finale net om te pas komen. En je wil me eigenlijk winnen voor Anouk, sowieso. En dat mocht net zo wezen.
2: Nee, wat ook griezelig sneu. Hè? Van die zuske dat die sa. Nichtje. Ja. Dat die sa de bedel valt eigenlijk. En ja, dat had je natuurlijk ooit in gedachten. Toch moet je dan heel snel schakelen in één keer. Dus hing je wat in de gaten van nou, waar kun je bevreden? Wat zijn de regels? Kun je dat sa snel besluiten?
3: Nee, eigenlijk net. Nee, nou, er is voorheen wat vaker gebeurd dan Marjanoek. En dan ben ik gewoon wel echt even nauw.
2: Ja.
3: Nou, en mijn huid die coach, dus nou, die is ik scheidsrechter, dus die hier had in en oor wat in hollen. En wij dachten dat we misschien wel een van de listen bij mochten vregen, maar dat mocht helaas net. Dus ja, dan kun je nooit denken. En nou, ik wist dat Corrie wie en ons Corrie vregen was altijd.
2: Ja, dat wie wel super hè, van Corrie, dat hij bij hem invallen moet. Toch als die eerste omloop dan mooi die paadjes kunnen maken voor hem. Dat was dus volgens mij de aardeling, begreep ik. Maar dat is op zo'n PC-dij en in de vrije formatie net gebroekelijk. Dus ja, ze is dan in een soort van adrenaline, dat is daar mee omgeen kist.
3: Ja, echt wel, ja. Ja, dan zet alles eronder. En dan was gewoon die partij sowieso winnen. Want je weet dat het kent je in hun. Nou ja, dat het slag had. Helaas zonder Anouk, maar dat is hartstikke mooi.
2: Wel super knap, hè, dat je hem zo snel schakelen kon. En dan toch in het tweede omlopen ervoor kozen dat Corrie voorin ging.
3: Ja.
2: Dus daar zeiden ze toch, ik jou mijn plakje op. Want de haast was ik wel heel druk, hè. Want dan maast op de boven, dan maast voorin, dan maast er niet een keer alweer extra dan. Wie dat ook bewuste keuze werd. Dus toch even weer wat energie je spaar je koers.
3: Ja, dat denk ik wel. En ik denk, nou ja, Senna die het eerste omloop fantastisch. Ik oppak voor best op, achterin. Ja, en je moet toch ik even nog een tinker om op je vierde willen komen, dan rijd je vier omlopen samen, bouw de dubbelfunctie echt net op.
2: Nee.
3: Hoe fit dat je binnen, maar dat rijd je net op. Dus Corrie Freun is gauw naar je straat en Chase en net alles ophellen.
2: Ja, ik zei al, volgens mij maar nog een keer, maar toen wie ze er dan net wist van. Maar ja, je hint denk ik maar het misschien in hollen om erbij te vregen of net.
3: Ja, die hint wel bellen en die koe ik wel, maar helaas mocht dat net.
2: Nee, nou helaas, Mim had wel heel mooi oppakt. Ik kan me heel goed voorstellen, dan win je van de favorieten, dan win je de tweede omloop, dan wil je dit natuurlijk pakken. Want er zijn hele mooie komers en dan in de finale eigenlijk. Dus dan is dit wel de allersoerste die erbij is.
3: Ja, zeker, maar wij dit seizoen wel vaker zien van dat je van hun winnen. Dan ben je er echt nog net.
2: Nee.
3: Want iedereen, dat liet iedereen dit seizoen zijn. Je kunt van een koor winnen, je kunt van een koor verliezen. En helaas gebeurde dat.
2: Nou, ik ga wel een soort respect voor hem. Hoe je met mij zijn traaien en ik oppakt. Hij van je nichtje, van die nichtje dus. Hartstikke knap, knap dingen. En dan in de dubbelfunctie. En dan toch zo'n partijtje in de favorieten winnen. Derek, alsjeblieft wel even naar Jemlo. En nou is het super soer. Maar, nou ja, maar mooi weer voor u, Jean.
3: Ja,
2: dank je wel. Hè.
3: Ja, dank je wel.
1: Ja, de wie Houtje van Kuggen in gesprek met Larissa Smink, die jongen kreeg al in die hele finale hier dus in Waardem. Ja, ik zeg ondertussen naar de nummers het zingen en Tolf. Zij zijn nog steeds 100 keersen. En dan is het Vera de Vries. Twee keer achter me gehoord. Die zei van dankjewel, de bal gaat er op naaien over de bob heen. Ze staan al vier om het draaien voor. En ja, via die twee boppenslagen van Vera. Komen ze op naai op de 6-4. En dan heeft zij dus een 4 om het draaien voorsprong. En een 6-4 nou. Het bedoel van aan maar Vera de Vries. En natuurlijk Iris Oosterbaum. Zien hoe dat bedoel van Gerbrig, Koster, Rikster Blanke en Noël Hiddinga. Dus zien wat er nou gebeurt. Gerbrig, Koster, zij stiet ondertussen clear. Zij maar die opslag verzwaren. En dan is het natuurlijk Gerbrig. Die de bal uitperkt, daar stuurt dat doet ze net goed. De bal gaat de boeten van Gerbrig. Ja, dan liek het een mooie gelijk op en spannende strijd te winnen. Maar dan kennen haast die traai is niet. En die zorg gelijk wel eens een brekpunt wijzen in die partij. Want ja, nu is het dus 5 om het traai worden in het voordeel van proef van Anna Enema. Mooie Vera de Vries en Iers Oosterma. En dan is het haast een Gerbrig Koster die Klee stiet om die ballen weer op naaien richting het perk te sturen. Zij je er klaar voor? Noël natuurlijk de hoogte van de middellijn. En op de boppen is het Rikster Blanke. Tjen wat er gebeurt. Gerbrig is weer onderwijs naar die opslaglijn. Shoot de bal achterin bij Iris Oosterbaan. Die rekent hem net lekker en dan krijgt die bal een stuitje, ja. Maar dan is het een trickrak en dan is hij, komt hij bijna op hetzelfde plek waarom dan werd Noël hem retourneerde. Omdat Iris Oosterbaan er heel goed bij is in het tussenspel. Zij maken er een dikke keer van. Wij gaan op boy naar reclame. Nice en reclame van de klok van Fjouweroeren. En dan naar de klok van Fjouweroeren het restant van deze strijd om de 12e finaalplekje hier in Woerden.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. De Dames PC in

Ja, we hebben op het Kitzschild in Waardem. Ja, is één finalist al bekend. Dat is het bedoel van Annette de Haan natuurlijk. Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Tepsen. Wie zou het zien komen, dat is nog net bekend. Het bedoel van Annette. Maar hier is Oosterbaan en Vierde de Vissen hebben de touwtjes stevig in handen. In het bedoel van Gerbrecht Koster, Rikster Blanke en natuurlijk Noël Hiddinga. De Lisse Fjauwetwa hing er aan de Telegraaf. In voordeel van het bedoel van Gerbrecht Koster. Er is een notoire hele dikke keersen in het tussenspel. Dus is het haast de eerste. Noël Hiddinga, zij mooi dus die eerste keersen opslaan. Zij is die er al klaar voor. En ben we in de actie van ja, wat zij richting de perken stuurt. Vieren voorin, hier is achterin. En dan zien wat er gebeurt. Noël Hiddinga komt dan mooi haar aan. Duwt de bal nou richting het perk. En dat betekent dat de bal achterin gaat bij Iris Oosterbaan. En dan is het Gerbrecht Koster die het op een goede plek, op een goede moment, daar pakt zij keert de bal voor de keers. En daarmee wordt het dus zoals 2. En dan komt het bedoel van Gerbrecht misschien de aansluiting weer herpakken hier natuurlijk in Waardem. Ja, 4 om het draaien, no zoals 2. Ja, en dan kan je weer een bordje weer ompakken. Kijk, ze krijgt de formatie van Brett Joustra in de achtervolging gong. En dan ben we bezig met het njogende eerst dus in die strijd tussen de nummers het zingen en tolven. Hier goed in Waardem natuurlijk. Gerbrecht Koster, die kwade keer sluit terug van de middellijn. Gaan we van opslaglijn zien wat er gebeurt. Dan is dat Gerbrecht die de bal achterin biedt bij die bal. Je ziet uit de wand van Iris Oosterbaan. Die bal rekent ze verkeerd. En dan gaat die bal over de kweellijn. En zo is het dus uiteindelijk. Wordt het dus 400 jaar. En in het tussenspel. En dat betekent dus dat het uiteindelijk 4-1-4 is. En dan is het haast nog bij Gerbrecht Koster. Die de bal weer richting het perk sturen maakt. Zij stiet er clear voor. En dan is het uiteindelijk, zij stiet een mooie krijgt uit de bal in de hand. Wordt even, denk ik, nog een ruilen aan de kant van het proef van Annette. Maar alweer Iris stapt even in het voorperk. En dan gaat Vira naar het plakje in het achterperk. En dan zullen we dan de sessie wat Gerbrecht daar eigenlijk op als antwoord op present. En ze zien wat er gebeurt. Gaat Gerbrecht de bal voorin bij Iris Oosterbaan. En dat betekent dus dat er een keertje komt te lezen. Waar plaats je? Bum zou bij hem, waarom?

We draaien plaatsje maar even een fut, want de formatie van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries hebben wat maatregelen genomen in het werk. Iris staat voorin en Vira achterin. En dat levert misschien wel wat resultaat op. Vier of jou voor, een keer in het tussenspel. Ja, Vira zei de boppen te vinden. En dat betekent misschien het waar. Nou, een boetenslag van Noël betekent misschien het jou hoor. En nu is het Noël Hiddinga opnaaien die de bal voorin bejet. Stuurt bij Iris Oosterbaan en die pakt de bal onder Hoors. En dan komt er een tweede keer te lezen in het tussenspel. Dat betekent opnieuw even een rally van opslag. En dan is het eigenlijk nog de formatie van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries. Om de proberen de beide keersen te behouden. Slag je zij erin, dan ben ze de tweede finalist hier in Waardem. Ja, het bedoel van Gerbrecht Koster, Riks de Blanke. En Noël Hiddinga 16. Ik heb goed te keersen in die strijd dus om dat tweede finaalplekje hier in Waardem. Dus, Vira die de ruchter van de keertse stiert op die Pivomenfjouwer en die Schinnenfjouwer. En Schen wat aan de maar uit de heugenhoed tovert. Richting het perk van Riks Blanke voorin en dan wel Hiddinga achterin. En Anna neemt natuurlijk even haar tijd. Zij wil natuurlijk op wijn naar die eerste twee punten voor hun. Bedoel, in dit eerst komt die bal van Anna Enema naar het perk daar. Ja, en dat is een fantastische opslagbal. Van Anne Enema, dek in Riks en Noël Boyden niks mooi. En dat betekent dus dat het een zitbal wordt van Anna. En daarmee komen ze op wedstrijdpunt hier in Boyden. En dan Rieke zei, komen ze heel dicht bij die finale hier natuurlijk in Boyden. Zij laat een tweede keer nog in het tussenspel. En dat betekent dus dat... Ja, als een Vira zou je mooi proberen om misschien wel die winst veilig te stellen voor haar partoor. Vier om Fjouwer en Skin of Soys. Zij staan dus op wedstrijdpunt. De Perk, Riks de Blanke en natuurlijk achterin zijn Noël Hiddinga. Zij staan er klaar voor. En die Kees dus terug van die opslaglijn is zowat. Komt Vira de Vries maar die opslagbal. Oeh, die bal die is hoe eigenlijk maar de metro. Op het moment dat de bal uit de hand rint van Vira, is die bal een heel lijn voor. En trot die voorslag van Vira valt er verbeus. Hierachter valt er van alles om. Je hebt het hopelijk goed hier achter u. En is het een voorslag van Vira, dus wil het 6-2. Wie wil voor jou? En zo is het waar, dus aan de Telegraaf, dat wedstrijdpunten, hing het natuurlijk nog steeds aan de Telegraaf. Aan de NMA 16 ondertussen klaar, 4-4 en zo is het waar. Het is natuurlijk Riks Blanke, die de bal, ja, het is aan de NMA die de bal naar het perk daar stuurt. Doet dat net goed, die bal die shit over het perk in. Een kweeropslag van aan de NMA, en dat betekent dus de zo is voor jou. De Telegraaf. En dan is die street dus nog net streden. En dan steken ze nog wel op dat wedstrijdpunt. En dan is het aan Anne om toch dat slot op de door te doen richting die finale hier in Waardem. Ik bedoel van Gerbrecht Koster natuurlijk, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Steen ik fantastisch te keersen trouwens. Zij doen goed mee in die street om dat finaalplek. Anne Enema voorin. Ja, dat maar is een fantastische opslagbal van Anne Enema. Zij maken daarmee een einde aan die partij tussen de nummers het Zingen en Tol. Het werd uiteindelijk een overwinning, maar 4-4 en 6-4. Een zitbal van Anne Enema maken een einde aan de partij. En daarmee plaatsen zij zich als tweede voor de finale hier in Waardem. En dan hebben we straks natuurlijk de finale wordt, maar denk ik een liedse kwartierke gaan we weer los. Dus we hebben haast even een pauze hier. En dan is het haast een opslag aan de NMA. Hier is Oosterbaan. Vierde de Vies. Zij staan straks in die finale. Hier in Waardem zien we Annette Haan, Gerda Liekelema, Nijholt en Jenny Terpstra.

0: super. Ik sta hier bij Noelle Hiddinga, die haar echt een super partij keert. Ik zei tegen Henk, nou waar zal ik nou even vregen? En toen zei hij Noelle en die haar fantastisch keert. Die kan grutsk op zichzelf wijzen. Tuurlijk, de hartstikke krijg ik verlenen, dus de baal is nog als een stekker. Wat is die sjug erop?
1: Nou ja, het is heel erg jammer dat we verlenen hebben. We keert het zo goed. En Oroen en Wieke hebben eigenlijk net het niveau kunnen hellen. En dat het dan nou gewoon weer slaggert. Dat we alle truiers niveau hellen. En dan krijg dat krijg net lukt. Ja, dat is gewoon zoer. Dat is heel zoer.
0: Ja, dat wil ik wel leeuwen. Wat neemt mij van deze partij?
1: Nou ja, wat neem ik mooi? Wij goed keert. En tactische dingen wat we volgende keer oost in hun keer het wand. We gingen nog nooit in hun keer. Dus wat moet je het wand? Dat weet ik niet zo goed. We trainen wel maar hun. Maar ja, de tactische dingen die nemen we nou wel mooi wat te showen hebben, mooi kregen hebben.
0: Ja, dus wilt jaren trainen, maar nooit in een wedstrijdje en ook hoor spelen te hebben. Want dat is wel apart, toch? Dat je op zo'n PC daar dan van het eerst en ook uitkomen.
1: Ja, dat is zeker apart. En je weet van elkaar wel wat je kennen, maar toch weer net helemaal in wedstrijdvorm. Dus jammer.
0: Ja, schande. Je ziet het er hartstikke tegenbij. Ben je tevreden over je eigen spul?
1: Ja, zeker wel. Ja, morgen misschien wel, maar nu is het nog even balen. Maar ik denk dat we morgen mooi weer om kunnen zien op deze dag.
0: Ja, en je ziet het natuurlijk mooi in het onderste blokje. En daarom is het nou natuurlijk ook wel extra zoer. Want dan zit je er zat dichtbij in je partijtje naar winnen. En dan zit je in die finale. En ook ging je maar niks naar huis. Dus Het had voordelen en het had nadelen. Dus toen is de latting zeg. Dus wat dachten ze toen?
1: Nou, in eerste instantie waren we wel blij. Mooi nummer 12. Maar ja, we moesten van iedere keer winnen. Was het goed winnen. En we hebben wel hoop dat we bovenin zoet zitten, zodat we mooi in de finale konden staan. Altijd lukt natuurlijk, Maar ja, dit is zoer, dit is heel kut.
0: Ja, dat is het. Hey, nou hartstikke bedankt dat Steven met u in gesprek woest. En nog maar even bekomen. Ja. En dan hopelijk dan even naast een mooie finale zien.
1: Ja, dat hoop ik ook. Bedankt.
0: Dank u wel.
2: Nee, pak hem maar, draai maar even een plaatje, het is hier nou pauze.

0: Hey, goeie. Ja. Rent naar Tiel hier.
1: Nee.
0: Het rent naar Tiel hier. Ja. Dat is bijna nog.

0: Ja, we hebben op dat keertschild in Weidem wordt Jenko Sieper daar hier van de scheidsrechters, Joert. De vrouw hier hem nog even een keer te pakken. Hebben we een prachtige erehagen voor hem maken. En, hij wordt even in het centje zetten. Hij hoort op het einde van dit seizoen hoort hij op. In Weensum had hij nog de juniorenfinale. En dan in Paaiem is het nog een keer de heren Haaklossen. Maar het is Joert echt de allerlaatste keer dat hij actief is bij de vrouw. En de vrouw die hebben hem, zet hem even echt in het centje. Hij had een prachtige kans gekregen. En wat ontdenkend is natuurlijk om die jongetje hier dat hij op het Keertsveld scheidsrechter West is. Dus de vrouw die zet hem even echt extra in het centje. Een prachtige erehagen is het resultaat. En nou dus de kroon om. En even een roetje rondom het veld. En dan gaan wij natuurlijk Aasten langzamerhand op Bawaai. Naar die laatste partij van de dag. De finale Aasten van deze 50ste editie van de Vrijse PC. En die finale die gaat natuurlijk straks tussen nummers 1 en 10. En dat ben het bedoel van Anna Enema hier zo is de baan vieren de Vries. Zij beginnen straks op de opslag. Zien het bedoel van Annette de Haan. Gerda Lieklema, Anna Holt en Jenny Terpstra. En het is natuurlijk prachtig. Dat zij machinaal Jenko nog even in het zinlocht zetten. Want nou jongetje hier, dan wordt er nog even een groepsfoto maken. Maar Jenko, fantastisch natuurlijk dat verzinnen er ik in dit geval. En dat betekent dus dat de fotografen die kennen hun plaatsje nog even naar Maatje. En zij nemen de vrouw in ieder geval. Je hoort op een prachtige houtschiet van Jenko Sieper daar. De scheidsrechter, een van de beide scheidsrechters natuurlijk, Joert. Boukje Houtsma, die is de 12e scheidsrechter, Joert in Weidem. En dan is het. Het is Aasten natuurlijk langzamerhand gaan we opwaaien naar de laatste dingen richting de finale. De winnaressen van 25 hier verliezen we Aasten nog even in het centje zetten. Ben in dit geval natuurlijk Afke Hilkema en natuurlijk Wiesje van den Berg. Daar ontbreekt dus natuurlijk nog iemand. En dat is Geanne Buma. Want ja, daar hebben we al een bier van tien. Helaas dus afschiet van nemen matten. Het is Sjende. Het is Jan Bakker, zes het dus.
1: Ik ga even een rondje maken, een rondje struun, rondje nemen we dat. En er komen natuurlijk altijd al bekend zien. En ik naai bekend. En een van de bekenden die ik nooit zien kwam, dat is Olympisch kampioen. Goeie kennis, Marijke Groenewoud. Marijke. Met Keertsen.
2: Ja, zeker. Wat was het reden, maar mooie Friese sport, dus ik vind het leuk om hier bij te zien.
1: Ja, snap ik. Maar hij stond ook met Keertsen, Peter?
2: Nou, ik heb vroeger zelf ook wel Keertst, maar dat is wel een mooie scovelien.
1: Ja.
2: En ik ben bij de PC West, ja? Dus bij de mannen PC dan.
1: Ja, heb ik die zo Jort.
2: Jillet, Jort, Daan, ze zijn er al hier van de ploeg.
1: Ja.
2: Maar ik ben hier nog nooit West, dus ik wil bijzonder om hier nou te wijzen.
1: Hoe vies het Keertsen?
2: Het Keertsen vind ik hartstikke leuk. Mijn Keertje het juist, dat was ook zelf wel mijn sporten willen. Want ik ben natuurlijk zelf ook wel fan van sporten.
1: Ja, want toen is die hoek West overwaarkomst, dan word ik steeds meer Keertst.
2: Ja, zeker. Maar Holland werd vroeger natuurlijk ook heel volle Keertst. Dus, en daar ga ik zelf ook altijd Keertst. Dus ik snap het speeltje ook wel. Dus het kriebelt op het wol dat ik dit zie, dan zoek ik zelf ook wel een Keertsen.
1: Hey, hij heeft wel op eerst hier natuurlijk.
2: Ja, vorige week ben je eerst weer opgestapt inderdaad. Ja.
1: Inderdaad.
2: Ja, dat is altijd wel lekker. Dat is toch je kiezen voor de redenrieden. En dan is het lekker dat er weer eerst luidt dat je daar weer op mag stappen.
1: Ja. We kennen elkaar natuurlijk uit een hele orde situatie van de redenrieden verwerkt. En ik hier nooit achter stoel. Safië komen zoekt.
2: Nee.
1: Olympisch, maar ik hier vooral is per se.
2: Nee, ja, klopt. Ja, we hebben ooit nog een video maken samen. Dat is ook wel mooi, Scovelien. Toen ben ik nog helemaal aan de top.
1: Maar dat is mijn allereerste video.
2: Ik denk al, hij zit misschien toen al in de gaten hoor.
1: Nou, dat is wie Siep Hoekstra die het in de gaten niet.
2: Oh ja, dat is ook wel een goeie inderdaad.
1: Hey, Marijke, leuk dat je in de buiskamer staat. En nog van Medi. Hij is nou een functie van Medi?
2: Nou, ik zal de prijs naast nu drie keer. Dus ik ben benieuwd wie er aan je het win.
1: Ja. Hey, succes en leuke zee.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey, bedankt. Marijke Groenewoud, Olympisch kampioen van heel soort afstand. Nederland. Kampioen, wereldkampioen en je hebt het eerst Henk en Penius.
0: Ja, ondertussen willen de dames van 24 hier even in het Sintje nog zetten natuurlijk af en Wiesje Mosje Moiden. Want ja, dat ik al zou zeggen, Jan Buma Dijkstra is onder het bier van dit hier helaas overleden. Dus ik denk dat wij nog even een paar plaatjes draaien en dan gaan we op mooi naar de laatste partij van de dag, de finale hier in Weidem. Ja.

0: cameriere che non fa caffè e fa pizza.
1: Ja, zal ik al zo afken wie die we misschien beiden nog even in het centje zetten. En we krijgen de blommen overhandigen aan natuurlijk Jan en natuurlijk ja, Gianna Hamem. Ze zitten hier beide op de tribune en dat jouwt natuurlijk wel een piekenvel moment. Ja, langzamerhand gaan we dus op bij naar die laatste partij van de dag. Maar de finalisten die worden al vregen om zich op te stellen hier vlak van de bestuurstenten. En dan gaan we los met het Friese volkslied. En dan zal de laatste partij van de start gaan. De finale tussen de toeren van Anne Enema, vierde de vis, Iris Oosterbaan. Ja, vierde dus haar laatste PC. En dan sta je dus in de finale. En zij nemen het laatste optie in het bedoel van Annette aan. Jenny Terpstra natuurlijk en Gerda Liekelma aan Nijholt. We winnen we massies op voor het Friese volkslied. En dan gaan we op point naar de laatste partij van de dag. De finale van de 50ste editie. Van de vrouwen per se hier. De vrouwen die ben er klaar voor. Maar ja, dan is het even wachten op Jenko. Die is natuurlijk correct even in volledig in de blom en de kroon zetten. En die mag er misschien wel even van bij komen. Want dat is natuurlijk een verrassing. Die wist hij nog net. En dat betekent dus Boukje Houtsma is er al. En Jenko komt daar aan deze kant. Deze opkant. En ja, de blokje erin is er even bij. En dan de foto's even. Het Fries volkslied. Dan gaan we los. Maar de laatste partij van deze 50ste editie van de Vrouwenspartij. Tussen de finale, dus tussen het bedoel van Anne Enema en het bedoel van Annette de Haan.

0: Ja, we hebben om op het Keersveld hier in Weidem. Ja, de buitenpartoeren staan op het veld. Ik bedoel van Annette Haan, Gerdelijk, Lamar Nijholt en Jenny Terps. Ze hebben hier naast aan de kant van het perk. Want ja, de formatie van Anne en Maan, maar hier, hier zo is de baan, vierde vis. Hebben we een steend nummer. En dan ben je zij haast aan de opslag. De laatste bal weer opslaan. En dan gaat het los met deze 50ste editie. De finale ervan, Jan.
1: Ja, ik heb hier twee partijen zo van Annette de Haan, maar Gerda Lieklema en Jenny Terpstra. En die hebben beide keren 5 skinny verweerd en skinny size geëerst. Ik hoop net dat dat de voorbode is, Henk. Maar dat
0: nee, dat hoop ik natuurlijk ik net. Ik hoop dat we nog een prachtig mooie slot van deze 50ste editie hier in Weidem krijgen. Dus Sjen, de vrouw, je bent er bijna klaar voor. Er worden nog even wat ballen in de Westland. En dat betekent dat de scheidsrechters. Scheidsrechter Janko Sieperda, die zullen aan het start zijn, Jan, onder de dames, om dan los te gaan met deze finale hier. Het is ondertussen prachtig mooi waar. Het Sintje komt er zo dan even terug. Dus allemaal prachtige omstandigheden. En wat een meegenomen field, Jan.
1: Ja, prachtig. En voor hen is het inderdaad aan de ene kant, voor u is nou links, dat wie Stiende meisje nog heeft daar een schitterende tribune deel zetten. Dat jouw misschien wat een vertekend beeld, maar het aantal meisje wat er toen, dat wie volle meer klutsie meisje. En nu is het mooi verdeeld, maar ik heb het idee inderdaad dat er volle meer meisje binnen, of meer meisje binnen dan oriëren. Vooral nou even jouw roeren, dan komt het helemaal los. Dat wij hier bevestigen door de meisje van het bestuur, dat men een meisje houdt op mijn werken misschien. Nou, de squalen komen uit, dat is hier dit noorden. Ik ben gewoon gang. Dus gezellig vol, Henk.
0: Echt gezellig vol. En zal ik het zo. De finale staat op het punt van het begin tussen de bedoeling van Annette en het bedoel van Annette. Maar de bedoel van Annette, maar zij mooi aan als eerste. De opslag verzwaar je. Laatste bal in de wet. De keurmeesters zitten al weer op de plek. De blokje erin is binnen. En de keurmeester krijgt de laatste instructies van scheidsrechter Janko Sieperda. En dan gaan we los met die 50ste Vrijse PC finale. Dus Janko Sieperda die komt stapt nog langzamerhand het veld op. En dan zullen er net de start zijn, Jan. Onder de beide patoeren. De nummer 10 dus, zien de nummer 1. De patoeren nummer 10 natuurlijk een steend nummer op in de hele finale. Dus zij mooi aarsen richting de start. En dan is het aarsen het perken natuurlijk. Bedoel van alleen maar mooi. Natuurlijk Ieren Zoosterbaan, vierde de Vries. Zij mooi aarsen dus die. In het perk binnen. Het is dus nummer 1 in de nummer 10. En voor mij maar het zien is in 1 wijze. Maar goed, want het laatste blokje, dat heeft een steend nummer. Dus voor mij ben je maar verkeerd. En dat is er nou in ieder geval steend. Maar ik neem aan dat Janko de vrouw nog even van de ene kant naar de andere kant Aarsten sturen gaat. En dan die laatste partij, Jan. Ik hoop dat we nog een klapper krijgen, want we hebben wel wat op die laatste partij, op die tweede omloop. Dat zijn toch wel leuke partijen om te zien.
1: Ja, en wij zeggen ook waarom naar de hechtepunten van het hier in dit hele keerswereldje natuurlijk. En hebben de PC, wat ik vanmorgen vertelde, de hele finales en de finale met rijtje in de eerste. De Vreulen wie net echt een spannende finale. Dus laten we hier die kerst op de taten dan maar al eten, Henk.
0: Ja, dat hoop, ik hoop in ieder geval dat wij nu nog een klapper als slotstiksteen krijgen. Want ja, dat verzinnen deze 50ste editie van de Vrouw is per se echt wel. En dan gaan we dus op naar die laatste partij van de dag. En dan circus even op het klokje. En dan is het het zingen van 5. En dan is het een prachtige mooie tijd. De Vrouw is binnen de kleer voor. De keurmeesters binnen de kleer voor. En dan kan het haast los gaan wat u betreft. En dan ben ik uiteindelijk haast benijd. Wie er op het einde van de dag mooi die prachtige kransen, want we hebben kransen als jongen, prachtige kransen om de nekken steen hing je, Jan.
1: Ja, en naaie koninginnen.
0: En sowieso een naaie koninginnen, want de toppertoeren die stonden al het synoomakkoord op de eerste omloop. En dat betekent dus dat er uiteindelijk een compleet naaie koningin komt. We zullen het aanwaarschuwen wie dat op het einde van deze dag wordt. De bedoel van Anne maar zij is in beide stuiten en zij een mooie aarsen die opslag verzwaar. Wij gaan als eerste de bal richting het perk sturen. De perk stiet ik bijna klaar. Ze klappen dan een keer, maar de wanden, Chimagoron, Jenny en natuurlijk Gerda, zij krijgen de laatste instructies. Zo neem ik het maar even van Annette de Haan. Want zij is de opslager binnen dat bedoel. En op de andere kant is het precies hetzelfde. De laatste overlistingen nog even om misschien de tactische plan, de puntjes op die te zetten. En dan gaat het daar nog hier in Weidem. Het is aan Enema, die het de bal al in hand. En zij is helaas in de eerste opslag verzwaring om de bal richting dat perk van Jenny thuis daar voorin. Gerdel Liekermaal, hij haalt achterin. En dan is het uiteindelijk aan Enema. Zij is de kleer voor het natuurlijk Iris Oosterbaan bij haar op de bobber. Komt die bal uit de perk daar. En ja, die bal, ze beginnen in ieder geval net goed. En dat betekent dat de bal van aan Enema, zij gaat die bal gaat boeten. En trouw die boetenslag van aan Enema. Ja, komt de eerste wapen in het voordeel van het bedoel van Annette de Haan. On de Telegraaf te heen. Is natuurlijk op najaars aan Enema, Jan. Zij staan het alweer klaar. De eerste toppen on de Telegraaf. Hierin Weidem.
1: En nou gaat iedereen zitten, ik de fotograaf. Oh, Henk pakt hem, dit een geweldige bovenslag voor het begin van deze partij.
0: Ja, dat is Gerdel Liekermaan en hij houdt, ja, dat is hij eigenlijk de hele dag al weer zien. Stapt heerlijk zien die bal en dan gaat hij een heel lijn voet. Ja, en dan heeft dus voet weer een goed begin van die finale. En dan is het daar nog naar aan een maat die het weer kleers daar staat, Jan. Ja, en dan weet je voet dat je echt alle rekisters die op een loekermaat hebt.
1: Ja, dan moet je voet op scherp staan, want die bal die echt vier boven. En als je dat die opslag op naai, gaat hij weer achterin. En dan gaat de bal boeten. En dan hebben we voet vandaag binnen een minuut als kind zo, jongen, Telegraaf.
0: Ja, en dat is net een goed begin voor het doel van aan Enema. Dus dat betekent dus dat het eerste bordje haast een verkeerd kennen hier in Weidem. Want ja, dan is het haast aan Enema die de bal richting het perk sturen kan. Is het aan Enema. Zij is niet clear om die bal haast richting dat perk te sturen. Komt aan een mooie die jongen in. En Sjen wat hier dwang geeft, het is... Uiteindelijk Jenny Terpstra die de bal rekent. En dan is het Iris Oosterbaan die er heel goed bij is in dat tussenspel, Jan. Ja, dat scheelt meters en dan wordt er een hele lietse keers.
1: Iris Oosterbaan is van alle boven de bal knap retourneren. En ze had natuurlijk even een pauzehank hiervoor. Misschien even naar de Visio West. Ik weet ook dat de Visio hier in Weidem zien romtewolles beschikbaar stelde voor sokken momenten. En we kunnen nu inderdaad zien dat Iris Oosterbaan er scherp op zit op die boven. Ze krijgt ook de kans om het even te letten omdat die bal bij haar kwam. En ze kan die bal prachtig retourneren tot een respectabele keers. Die zaast zelf misschien wel voor de bijslaan kan.
0: Een keers van een meter keer 4 uur. De val in de maai. Vira voorin, Iris achterin. En dan is de Annette Haas. Hij is die te kleer. En om die keers te verdedigen. En Skinner zei ze, Sting zei voor. Komt die bal voorin, of achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, die rekent hem vliegen. Die bal gaat een heel lang over de bal heen. En daar ben dan eindelijk de eerste toppen in dit eerste. Van het bedoel van Annette Haas. Het wordt zoiets waar. Het is haast nog blij, Annette Jan.
1: Wat zou
0: je zeggen? Ik zou het is haast nog na jaar net de Haan die opslag verzwaring mooi.
1: Ja, inderdaad. En zij hier inderdaad Iris Oosterbaan, de schacht op. En wij zijn nog van Arboven die retourslag. En ze versilvert op zichzelf. En nu is het Annette Haan die bal wel op het najaar achterin brengt. En nu is het inderdaad een lietsbietje onderhouds van Iris Oosterbaan. Wat een lietsbietje onderhouds. Hebben we hier oer de heup eigenlijk. Komt er een keer alleen op de middellijn, een meter voorbij de middellijn. Daar dus ongeveer op de zijstwaar.
0: Aan Enema, zij maar haast in de opslag verzwaardigd. Steen Zijstwater in dat eerste hier in Weidem. Tijdens deze finale. Wij houden natuurlijk op de boppen. Is het Iris Oosterbaan. En dat betekent dus dat zij even niet nauw was in mooie van die opslagbal. Neem ik het natuurlijk even mooi aan Enema. Zij komt achterin. Die bal komt achterin bij. Oeh, de jouwt aan Enema. Dan kan zo'n. In dit geval Annette Haan, maar ja, het is aan Enema retour tot VAR de Keerts. En daarmee komt dus zoals jou rond de Telegraaf. En ja, dan kent het voor Poolse Spander in zijn eerste Jan.
1: Ja, want dat wie inderdaad aan Enema die bal resoneren koopt. Maar wel biedt hij maar een glimlach richting Annette de Haan van wat hij mooi te pakken net in het tussenspul. En mooi dat 12 punten door de Telegraaf krijgt. Dus ik de jou hoor, zoals jou erachter, maar ze mooi nog zelf weer opslaan. Diezelfde aan Enema. Ze verzilveren, krijgt de punten en Oma ze opslaan. Mooi ze opslaan en dan brengt ze die bal weer voorin. En dan heb je de bal boven, denk ik. Ja, die bal ik het. Vliegend boven, dat betekent inderdaad dat het net spannend wordt in het eerste. Maar dat eerste onder Telegraaf komt voor partoer nummer 1. Annette de Haan, Gerda Liekema aan Nijholt en Jenny Terpstra.
0: Ja, het eerste dus verkeerd staan. Nee, maar ze stiert op Nijholt kleren om die opslag werd een verzwaring voor haar partoer. En eerste achter, maar ja, we binnenkrijgen op Boy in die finale. Dus er is weinig van. Ze is nog. is Anna. Zij neemt natuurlijk even haar tijd en bij die volledige concentratie nu op naar die opslaglinie. En brengt hem achterin bij Gerald Lieglema aan Nijholt. Ja, het gaat alweer correct, denk ik, goed.
1: Ja, denk ik goed.
0: En het lijkt alweer wat er een mal bij Iris op de bobbel. Maar het gaat correct goed alweer.
1: Ja.
0: En dat betekent dat er een hele dikke keertje komt lezen. En dan mag je vier A's in de opslag verzwaaien, Jan.
1: Ja, Vera inderdaad, die haar nou een beetje klaarmaken. Zet een pet op die in, de netlijst van de scène, denk ik. Maar ja, Janko had ik een zenderbril op. Ik weet niet hoe het in het veld is, maar wij hier in de perstribune hebben er nog geen lijst van. Maar het is inderdaad Vera die de bal nou opslaan moet. Daar hing het niks geen punt naar de Telegraaf, het patroon om het zien. Maar Iris en Vera, die staan er eerst achter. En het is Vera de Vries die nou de bal opslacht. En ze brengt de bal voorin. En die bal die gaat, ik werd boven, ja. Dat is de tweede keer al dat de bal boven gaat. En dat hing er ik weleens in het waar. Het hele graaf van patroon nummer 1. Annette de Haan en haar maten.
0: Ja, de formatie van Annette de Haan gaat goed uit de startblokken. Mede dankzij 12 bobbelslagen nou achter elkaar van Jenny. Natuurlijk. En dat betekent dus dat het echt al hands aan dek is. De formatie van Annette. Maar hier op de Vries, zij stiet kleren. Een eerste achter en een skin het waar achter. Dan moet Nijen die opslag verzwaar. Komt weer mooi haar oor in de schen wat zij dwang gaat. Ik denk de bal achterin bij Gerdel Lieglema aan Nijholt. Die komt langer dan de bal. Want dan is het Iris Oosterbaan die het heel goed werkt. Dat retourneert de bal via de groen. En dan komt er een dikke keerts en een lietse keerts te liggen. Dat betekent even ruilie van opslag. In de formatie van Annette richting de stuit. Jan.
1: Ja, en mij hebben Gerdel Lieglema aan Nijholt. En Jenny Terfst daar geen inderdaad aan de stuit. En de eerste keerts die... niet opslaan worden, maar dan kun ze haar beide maten kun ze een eerste deel zetten. Want de keertje loopt bij haast op de boven. En dat betekent dat de beide maten op de boven steken kunnen. Om een stap naar voren te dwalen, eventueel die bal te keren. Of de hege bal te retourneren. En ze de punten binnen te herrie. Het is Annette de Haan die de bal opslaan moet. En die brengt die bal achterin. En ja, dat kan hem net worden. Die punten die binnen makkelijk verzinnen. Daar komt een skin of jouw de Telegraaf.
0: Ja, Schinnenfjouwer en een eerst voor. Dus ja, dan ben je goed. In ieder geval ging goed uit de startblokken in zo'n finale hier in Waardem. Dan resteert er die hele laatste keer nog medica 5 uit de Valine. En die wordt haast nog snel in het terug, Jenny Terpstra. Sjen, er wordt even online in het perk terug vieren. En Iris Sjen wat zei, nee, ze gaat nooit achter perk vieren, dus voorin. En dan is het dan Jenny die Gerda bij haar op de boppen staan het. Ja, Gerda is bij haar op de boppen. En Sjen, wat er nou doen. Je hebt de bal heug op achterin bij Iris Oosterbaan. Ja, en daar kroop Gerda Lieglema aan Nijholt even mooi naar voren. Dat hier ze beter net van kent, want Iris die zeer dat. En die zet de wand erachter en dan gaat die bal uiteindelijk over de boppen heen. Fjouwerdwa. En eerst en Fjouwerdwa voor de formatie van Annette de Haan.
1: Ja, dan hingen de touw 12 punten onder de Telegraaf van Patoen om het zien aan Oosterhaven, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Keurig voorbij staan inderdaad, zoals Toos zegt, Henk, helemaal niks meer ontwaan. Daar lezen en punt pakken. En dat betekent dat Annette de Haan op Nij of Slamooi in dit tweede eerst. Ze heeft vrouw 12 voorsprong, ze heeft een eerst voorsprong. En nu brengt ze die bal, as we speak, voor in het perk. Hey, ze brengt hem naast het perk. En dan ben je de punt kwijt. Dat betekent dat het je vrouw ook wordt. En ja, dat is natuurlijk spannender, Henk.
0: Ja, er zit meer spanning even in dat tweede eerst. Maar ja, dat bordje heeft de formatie van Anne Enema natuurlijk nog net. Het is op najaars na net de Haan die die opslag verzwaar ging mooi. Een eerste voor Fjouwelijk om de Telegraaf. En dan is het op najaars zij mooi haar weer mooi zien aan net. Vier alweer voorin natuurlijk en hier is achterin Sjen wat Annette nou uit goed toont voorin bij Vera de Vries. Ja, en oeh, daar is het Gerrit die op de stuit wacht en dan is het toch Vera die te krijgt misschien wat te let uit de startblokken gaat. Er waren wel mogelijkheden om, want Gerrit joh Vera eigenlijk nog een kans, maar nog uit een keertje op een meter of jou van de middellijn is het Jenny Terpstra, zij stiet bij Cleon.
1: Ja. Inderdaad, zij zit weer het perk dan net. Dus ik weet ik wel even hoe oor denk ik de wil hebben. Want ik wil aan zien hoe de sfeer hebben in deze partij, Henk Medij. Maar ik wil het aan nog hebben. Want we zullen eerst even zien wat deze opslagbal doet. Pak hem maar op, Henk.
0: Jenny, zij is die te kleren. Neemt natuurlijk even haar tijd. Zij komt mooi heroor in. We stuurt de bal het perk daar voorin bij Vera. En dan is Jenny die, ja, beide keren zo wat om en erbij de middellijn. Twee keersen, Fjouwgeliek en twee net al te dikke keersen. En dat betekent even rijden van opslag, de formatie van Anne Enema richting de stuit. En natuurlijk dat Perkaas, het bedoel van Annette de Haan, in dit geval Jenny Terpstra voorin. Gerda Liekema en Nijholt achterin. Een eerste en vier gelijk. Wie pakt de eerste keertje, Jon?
1: Ja, dat maken we zien. En wat ik zei, Henk, jeder hebben we finale jongen, bijvoorbeeld Manon Scheepstra en Marisje Brandis. Dat weer het volle veld hikken te deed. Misschien kun je snel de raast en iets hoe zezen. Maar we zullen inderdaad nog eerst dat de opslag verzwaren we terug via de Vries. En die brengt die bal voorin. En kinderen dan retourneerd worden? Nee, nee. Die gaat heel tricky, gaat die voorbij. En dat betekent dat de partoer nummer 1, Annette de Haan, Gerda Liekema aan Nijholt en Jenny Terpstra de 6-4 onder de Telegraaf krijgt. En ze hebben ik al een eerst, Henk.
0: Vira, zij gaat nog richting de opslag. Zij mooi aas die tweede keer verdedigen. Zij is net aan een maat terug van de middellijn Stuart en Medicus stiert ze ervoor. En dat betekent dat ieders bij haar op de bobbel bloot. Het perken Jenny natuurlijk en achterin ze Gerda. Ze staan beide verkleerd. Ze staan eerst voor en 6-4 voor. En dan ben ik benijd wat er uiteindelijk gebeurt. Kira neemt even haar tijd. Komt nog mooi haar honger in. Doet de bal dan uit Perka voorin bij Jenny Terpstra. Ja, die bal is gewoon op hoogte. En dan gaat die bal weer een heel aan over de boppen heen. En dat betekent de 0-2 onder de Telegraaf. De partij van Annette aan. Je vliegt uit de startblokken, Jan.
1: Ja, ik kijk even cent maar die naam in Vieren de Vries. Maar ook is het beter dan mij. Maar wat zou je voor de sfeer, Henk, bij de kantoor hier?
0: Ja, met deze beide partijen, ze letten 7 jaar op de size. Maar over het algemeen doen ze gewoon hun ding. En dan letten hun alleen nog maar jaren altijd echt even een keer noodzakelijk is, Jan. Het is weer een hele andere generatie.
1: Ja. We hier van de week naar Manon hoor natuurlijk bij de lat van de PC hebben we het er even gehad. En inderdaad, generaties. Abonnee. Henk.
0: En dan brengt de bal achterin bij Gerda Liekema en hij haalt, ja, en dan gaat die bal weer een heel eind over de boppen heen. En ja, zij gaan ze weer vliegen uit de startblokken. Annette de Haan is mooi in het Terpstra en Gerda Liekema en hij haalt. En is verstapt Gerda haar een beetje, heb ik het idee.
1: Nou, ik heb het idee dat het een beetje kramp is. Een beetje zweepslag achter kramp.
0: Ze scoort het even maar de fjotten en ik denk dat hij de beweging even weer bij Rosa wat anders te landen kan. En dat betekent maar, er is niks aan de hand. Ze keert gewoon terug. De eerste trappen ben we weer een prachtig uithaal van Gerda. Aan en maar op Nijk. Komt weer maar die opslag. Het gaat wel heel erg goed. Aan nou voor. Ja, en dat kan net lijn deze vader van deze finale. Ja, een spulverschil. En nog eens een fjouwer al, Jan.
1: Ja, en dan Matt, die daarnet aan het denken wat ik krijg zou. Ik had Joet twee keer aan net verslaan. Mochten de partijen dan twee keer schinnen verweerst. Dan laten we alsjeblieft hopen dat je meer spanning in komt. Het is inderdaad aan en maar die het nou weer opslaan. Maar is het schinnen voor jou erachter, een spul achter. En er moet nog vuur komen. Er moet nog wat gebeuren. Want ooit is het daar samen kleren, maar die partij. Aan en maar. Ze brengt die bal nou voorin. En die bal, ja, ik het in één keer kweer. Nee, dat komt een keerstel. Nee, hebben we het kweer onder elkaar, maar is de derde te boven. Dat betekent dat de eerste twee punten van de partoer om het zingen aan en maar en haar maat nou toch onder de Telegraaf komt, Henk.
0: Ja, spul of verkeerd zijn voor jou. Wel alles in het voordeel van Annette de Haan, Jenny Terpstra en Gerda Liekema en Nijholt. En dan is het aan en maar ze stiet op een kleer. Naast haar Iris Oosterbaan en op de middellijn is het Vira de Vries. Sjen wat er gebeurt hier. En dan komt mooi haar om en stuurt de bal nou naar het perken. En die bal is wegkrijgt te kwart. En zijn die maar erop zingen. En dat is dat kan net lijn in deze fase van de wedstrijd. Op voorslag van Annette. Maar betekent ook weer de 6-2 in het voordeel van broer van Annette te gaan.
1: Ja. Ja, bij mij de verzeeën. Je kind er niks verzeeën, want die voor is voor. En dan pak je de punten, dan jouw je de punten. Wow, dat wordt er net omkeerd, maar dan wordt het gewoon wow, joh. En het is net gewoon natuurlijk, want ze proberen die bal wel in het veld te krijgen. Misschien wel krijgen we het lintje via de bedoeling. Maar dat slagen net en dan ben je de punten kwijt en dan kom je 6-2 achter. En een spul achter. Dus de mat inderdaad, de mat vuur komen. De mat wat gebeuren, want dan steer je traaien eerst naar achter. En dat god is natuurlijk heel goed, die finale. Aan Enema, wat kist nou? Ze brengt de bal weg voor. Ja, we konden hem hier wel zien. Hij ging naar het eerst van de grond. Toen konden wij wel zien dat die bal voor weer. Toen hier is de omloopje voor. Hier is de toer een bal van de metro. Nou, deze weer ongeveer van de metro, Henk. Het is door Skinner, Traaien. Eerst van toer nummer 1. Annette de Haan, Gerda Liekema, Anaya Holt en Jenny Terpstra.
0: informatie van aan een maand neemt even maatregelen. Vira die neemt de van best even noemen. En dan is het van minste opslag voor aan een maand. Nou, voor Aarsen voor haar rekening. Vira even van best op. Zijn mooi proberen om de achtervolging in te leiden. Komt die opslagbal van Vira. Ik zei het net goed om haar opslagbeurt. Want ja, die bal van Vira is ik voor. En dan geeft een blauwe de bordjes en de punt. In een kant overgeven. En dan is het Schinnertraai eerst en een Schinnertraai. Alles in het voordeel dus van de proef van Annette de Haan. Mooi Jenny Terpstra en Gerda Liklema. Nijholt Jan. Vira stiet ondertussen bijna wel klaar.
1: Ja, inderdaad. En wat maakt hij dan? Als hij dan alles verbeert, maar niks lukt, dan wat wil je dan moedeloos? Kun je dan de knap dan omkrijgen? We zullen zien wat Vira nou in gedachten heeft. Want hij zal heger moeten. En dan gaat er ik, en dat betekent dat de bal achterin komt en gaat de bal voor het kweeën. Nee, Janko Sieper, dat is de skierstuchter, die zit er vlakbij. Hij komt hem eigenlijk haast naar Janko daar, die koer de bal omwezen. En dan komt een bakje te lezen, een keert te lezen. Ik denk, een meter voorbij de middenlijn. Dat betekent toch dat er een keert komt en dat de opslag aarsen omwaart, Henk.
0: Alleen maar, zij stiet kweer op de bob samen met Iris en Vira dus terug van die middenlijn. En wat er gebeurt, geeft Jenny en Gerda op oorkant. Komt die bal voorin bij Jenny thuis. Ja, die is ik. Ja, daar kan hier dus nooit zo gauw bij komen. Die vliegt uit de wand van Jenny Wai. En dat betekent een 0-2-traai en de 0-4. Ja, en dan hoop ik dat die partijen nog een kanteling krijgen. Maar ik vrees, het perk van Jenny en Gerda is een behoorlijk opslag. En dat betekent echt al dat ik gisteren zie nou voor het bedoel van Arnhem, maar Jan.
1: Ja. Ik hier wel het idee dat Iris Oosterbaan misschien wel te laat uit de startblok kwam om die bal daar op de linkerkant van haar te retourneren of te pakken. Maar dat is dus net slagen. En dan zullen we inderdaad. Oh, maar Famke. Nou gaat die bal van Anna maar af van de Saffelste keer boeten dat perk. Ik weet dat als het turf heeft, Henk, maar zij had het nota wel een soort missers. En zij komt er ik. Netterig is het nog eens keer zo is. In het voordeel van de partoer nummer 1. En die heb ik al traaien eerst. Annette Haan, Gerda Liekelema, Anijenhout en Jenny Terpstra.
0: Annette Haan, maar hij probeert om dat vierde bordje binnen te slepen. Ik weet wat er een mooie informatie van aanheen, maar hier de Zoosterbaan en vierde divisie onder Hoorn is. Ze hebben de laatste wedstrijd nadig goed stond te keersen. Ja, het komt er op dit moment komt het er even net uit. Ja, en dat kan natuurlijk op dit moment net waaien. Je mag er op dit moment zien dat je in ieder geval weer wat een doorsluiting herpakken. Nu is er Annette Haan die de bal voorin slaat en kan. Nee, dat kan Gerrit. Is er snel, is rap en kan een heel soort. Maar dat kan ze net zo snel bijkomen. Hier is hij passeert de keers. Je pakt ze in ieder geval 12 punten mee om. Ja, het is nog een lange reis op waai om langs de zijde te komen, Jan.
1: Ja, en de kap is hier net hangen, dus vooral zo'n slag die kinderen misschien krijgen we een trotslag. Jan is aan de eerste om de kap er weer voor te krijgen. En dat maakt nou ik, want Annette Haan die mooi weer opslaan. En die had die enorme steun van die Skinnertraai eerst een 6-12 voor. Dus ze kan wat wegen en wat doet ze? Ze brengt die bal vol. Ja, ze kan ik de volle wegen natuurlijk. En dan ging die bal 4 meter voor. Deze weer naar meer van de metro, Henk, want die gaan hartstikke bij de middenlijn al naar de grond daar. En dan pak je de punten nooit. Wordt het wel 4 van de partoer om het zien aan de Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Maar ze staan wel 6-4 achter. En Skinnertraai is
0: Annette Haan, zij krijgt haast de bal weer in handen van Gerda. Die, man, denk ik Annette even een beetje dat rust. En dan mag je het haast nog bij Nijen proberen. Vira en Iris, ze zijn er beide weer klaar voor. En dan betekent dat Annette even wat langer tijd neemt om haast die bal weer op haar te sturen. Nou, dat perk daar komt bij mij helemaal in op Nijen. En gaat die bal nou richting het perk en dan is die bal er knap dus niet. Maar ja, daar is het Iris Oosterbaan. Dit in een uiterste poging en dat slaat ik goed. Er komt dan een hele mooie keertje te lezen op een meter of 12 draaien van de middenin. Dat betekent een draaien eerst een skinner, of nee, 6-4. Alles in het voordeel van Perdoe van Annette Daan. Een keertje in het tussenspel, radio van opslag, dan is het Onjan.
1: Ja, we liggen wel een beetje dat hier, dus de 18 het perk de bal onderhand stoot. Dat ze hem ook een beetje stuurden. Een beetje naar de rechterkant, daar zat er hier meer van de tegenstanders, zinstanders bij komen koeren. Een keurige keers, daar een meter van de middenlijn. En die mag dan verdedigen worden. En we zullen even weer nog opslaan, Sil. Daar wordt even gecoacht. Daarachter het perk.
0: Ja, en wat voor coach, Jan. Hij staat als jongen. Achtvoudige winnares Manon Skeefstra. Is natuurlijk familie van Vira. En die heeft sinds vorige week ondersteunt ze dit partoerke van Aanleiden Maaiven. En dan is het Vira, zij is niet klaar, Jan.
1: Ja, ze mooi nou die bal naar het perk te brengen. Keersverdediging. En ze brengt die bal achterin. Ja, daar is... Is er onder terug en dan pakken ze het af met 12 punten. En dat betekent dat het voor het eerst in deze partij Zuidelijk wordt. Zuidelijk en ja, Skinner draaien is achter. Het zou al mooi zijn dat hij de ondersteuning kwam, Henk.
0: Ja, dat ik echt. Je mag dit bordje echt wel even pakken. Want ja, hoor, dan wordt het Skinner voor jou eerst. En dat kan je eigenlijk net permitteren als je in het bedoel van net te gaan. Mooi Jenny Tevstra en Gerda Liekeman. Dat is te volle van het goeie. Ja, Vira, zij stiet ondertussen kleren. Zij mooie opslaghaast en verzwarkje. Ja, je neemt natuurlijk even haar tijd. Bij haar nu op de bol van natuurlijk Iris Oosterbaan. En dan helemaal terug van die opslaglijn. Dan komt Vira maar die jongen in. Je hoort de bal nou naar het perk aan. Die bal, daar hier Jenny wat mooi zien gedacht. Dat slag het gelukkig van het bedoel van Anne. Maar in ieder geval net, Jan. Want ja, had Jenny die bal op die trekken, dan weet ik net waar die bal bedaren hier.
1: Inderdaad, die hier ongeveer richting, wat luidt er aan die kant? Ja, Mantgen. Daar hier heen moeten. En dat slag lang, want daar komen we eens aan de middeling in taak. Dat betekent dat er Keers komt te lezen. En zeer, ik kon Jenny haar hollen. Dat haar wat aanvoelt. Wie een knapper, hij gaat vandaag naar de groen. Misschien wel een beetje te betekenen. Dan krijg je soks. En dan houdt wel in dat je een mooie, spannende slag krijgt. Want er loopt een net al te dregen Keerts. Het is Zuidelijk. Skinner draait eerst. Henk, het is voor jou.
0: Annette Haas, zij stiet de kleur op die Zuidelijk stand. Dus je had het perk van Vira. En hier is even een keer even van hun afslaan kennen. We zullen het oude maar komt de bal achterin bij hier Zoosterbaan. Die dekkert hem, man, het lekker. Dan krijgt die bal natuurlijk weer een stuit. En dan is Anne Emma, die is er als een dubbeltje uit een doosje. Heel goed bij in het tussenspel. En wit de bal van de keertje te keren. En dat betekent dus dat de spanning wat we hebben rondkomt. Ze pakken het eerste bordje. Ze staan nog achter, maar het is ondertussen verliet ze het nooit. Draai hem in, Jan.
1: Ja, dat wil het publiek. Ik wil Shane en Jair natuurlijk. Die kunnen daarvoor de hand op. Die kunnen daarvoor de hand op elkaar krijgen. En dat is natuurlijk voor de partij. En voor u is het vooral leuker om daar verslag van te doen. Traumien is het nou ondertussen in plaats van Skinner voor jou eerst. En dat, ja, dat is, dan komt de boel wat dichter bij elkaar. En is het dan net de Haan die de eer heeft om weer te beginnen in het najaar eerst. En ze brengt die bal achterin. Die bal die zo een aanvut bij Vira. Maar Vira die hier ik wat een knapper. En dat betekent dat die bal keert zult. Meter draaien voor middelin, Henk Campenius.
0: Jenny Terpstra krijgt daar de bal natuurlijk weer uit handen van Gerda Liekema aan Nijholt. Een keertje hier inderdaad voor de pers tinten. Die loopt er al. En dan is het natuurlijk op Nijhaas het perk. Vira voor hem, hier is achterin. En dat betekent dus Traumien. En Shannon wordt bij Jenny Terpstra nog haast uit de heuge hoort het over zichzelf. Want ja, dit bordje raadje ze dus kwijt op de Zuidelijk. En Shannon had die spanning nou weer op erin gekend. Op de bal voorin bij Vira de Vries. Ja, die bal die flint echt vliegend uit die wandwaai van Vira. En die shit de linkerhoek in vanuit het perkwaaibezoen. En daar kan Gerda zelfs zijn hut net bij komen. Dus de eerste twee punten in het najaar ben we voor de formatie van Anna Enema. Dan komen we op een Skinner 2 Traumien achter. Maar wat is Skinner 2 voor?
1: Ja, mooi slag van Vera de Vries. Reden pet op, dat heb ik erbij zetten, want ze vaak zoekt die vrouw net. En we zien nou dat de bal op een ei opslaan wordt. En kijk, gaat die weg? Oh, die gaat nog heel op achterin. En daar komt die bal van Iris Oosterbaan richting de middellijn. En die wordt retourneerd en die wordt zak wordt retourneerd dat het een zitbal wordt. Dat de meeste oude voorlijn heen geeft. En dat betekent dat je punten krijgt en 12 punten krijgt. Dus twaalf, Henk.
0: Ja, via net de Haan die de bal retourneerde. Traumien en Twaglik en dan mooi en hier thuis nog maar naar je proberen. Dus de beide vrouwen in het perken. En de man nog eens even uitlusten. Hoe is ze even? Want ja, ze willen natuurlijk graag meer grip op deze finale krijgen. En ze hebben dus het begin is er, het eerste bordje is voor hun. Maar ja, de op de oorkant ging je dus al wat draaien eerst. En dan stappen Iris en Vira nog weer even een stap op naar je te plak. Kan je mooi daar is een eerste werd zien wat Jenny ervan Dwan Sil. Die komt alweer mooi richting die opslaglijn. Stuurt de bal Perka. En daar hier ik in mijn eigen. Hier Vira daar wat mij bijna uitblouwen kan. Want dat is je wedstrijd die te slaan. Jan, al hier die bal eigenlijk wel moeten te knikken.
1: Ja, maar daar heb ik een achterinse voor die dat misschien nooit aan kent, Henk.
0: Nee, dat klopt. Maar had ik zeven, vier uiteindelijk die ballen waaien, hellen, dan hier misschien de gok wel even mogelijk west. Dus Aarsten Anenema, die neemt de eerste keer voor haar rekening.
1: Ja, en we zien wel uit de keer. Het precies achter elkaar, maar voor mij een beetje, ik heb hem in het zicht, waar je door heeft hem wel in het zicht, maar dat heeft niks, want we zien Annette de Haan, ik in de richting erin, dus dat wil je ongeveer, weet die bal, werd de keer start en is het Anna Enema die het de bal opstaan heeft. En wat gaat die bal? Ja, die gaat, vier voorbij. Die gaat nog euroboven heen. En dat betekent dat de patoer nummer 1, ik werd 2 punten naar de Telegraaf krijgt. Fjaard waar.
0: Alles in het voordeel van Peru van Annette de Haan. En natuurlijk, nou is het... Jenny zet even een prop weer om, want die weer ondertussen van zijn plak scoot. En dat betekent dat Vira, zij is die er weer klaar voor op de boppen. Ruimingen achter, jouw waar achter. Ja, het kan niks meer laaien. Had je nou wat wil, dan maak je echt vol in de achtervolging. Ja, de tweede keer is net volger groter dan de eerste keer. Dat betekent dus dat er een mogelijkheid binnen voor het perk Jenny en natuurlijk Gerde. Bal achterin, ja, die bal is fiersten de mooi. Die bal komt op Maarten bij Gerda en dan stapt ze even naar voren. En dan gaat die bal weer een heel eind over de boppen heen hier in Woerden. En ja, dan ben je goed op slag nu natuurlijk. En dat let ze goed. Eigenlijk de hele duil, Jan.
1: Ja, het is mooi keertje, hè. Het is van hun dan. En wat ik zei, ik heb eerst een paar partijen van hun jongens kennen van weer. En ik terug sok keertswerk. En dan zie je als verslagjouwer is het net spannend. Maar als verslagjouwer is het wel leuk om het mooie slagen te verslaan. En nooit te zien natuurlijk. En dat maakt het keertspeeltje van mij ik zo leuk. Maar we zeggen inderdaad dat het nou die saai aan de Telegraaf hangen. Traaien in. En het waren alles in het voordeel van Patoer nummer 1, maar Annette de Haan. En we zeggen ik dat Anna Venema... Nou, Wenner die opslag rent en die bal voorin brengt. En wat doet die bal, Henk? Ik ken dat ze goed zien, want die karma's zitten voor me. Oké,
0: een keertje van een meter of 3 achter een middellijn. Dat betekent ook nee, we hebben een ruimte van opslag. En dan denk je dat de ploeg van aan en maar weer richting het perk. Geen wat Iris en Vierhaas dan in. Als ze wat wil, dan zie je deze keertje in ieder geval pakken. Maar want ja, we dan rent al achterstand weer verder en verder op. De keertje loopt dus op een meter of 3 achter de middellijn. Dan is het Annette Haan, de bal in hand. En dan is het Ira die stapt gewoon weer voorin. En Iris derde natuurlijk achter. Dan is het Gerda, zij stiet op de bobpaar kleur om die bal haast richting dat perk te sturen. Ken wat er gebeurt, gaat Annette Haan maar gewoon in. Denk de bal voorin bij Vira de Vries. Oh, die bal die krijgt wel een prachtige stuit. En dat is het weer fantastisch werk van Gerda Liekema en Nijholt. Nou, de Bobba wit zij de bal te retourneren tot de vader keert. Daarmee het verschil in Woerden al heel snel verder op. Het werd al fjouwer om hier. In het voordeel van Pedro van Annette Haan, Jenny Terpstra, Gerda Liekema en Nijholt zien Pedro van Anne Enema. Hier zo is de baan en Vira de Vries, Jan.
1: Ja, wat maakt het dan? Hè? Je kan ruilen in het perk, je kan ruilen in opslag. Vooral in het begin van deze partij hebben ze bij de opslag ze wat foutjes maken. En dat vertaalt zich in die vierarm in achterstand natuurlijk. En is het Annette Haan die dat misschien wel misbruik van Maartje kan. Of gebruik van Maartje kan. Ze mooi opslaan, ze weet het nou echt aan. Ze brengt die bal een beetje tussenin. Inderdaad, hartstikke tussenin. Het was een zitbal daar in dat tussenveld. Dat betekent dat ik alweer eens keer naar 12 aan de Telegraaf komt.
0: Ja, de formatie van Annette Haan, de touw is echt stevig in hand. Ja, je wordt in die finale van deze voetbaleditie van de Vrouwse PC hier in Woerden. Dus alle hands aan dek nou voor het perk en natuurlijk maar de bijbehorende opslag. Annette Haan die moedigt haar bij de vrouw nog eens even om. Hier zo is de baan en Vira. Dan ben ik benieuwd. Nee, ze blijven toch zelfs in. Vira voorin en Iris achterin. En Annette Haan ziet ondertussen nog wel de kleren op de boppen.
1: Ja, Annette Haan die inderdaad krijgt die zitbal hier bij Iris Oosterbaan. Die koelt er niks meer tussenin. En ze we zien dat ze nou Annette werd die tussenin opzieken. Ja, dat het was haar. En inderdaad ook uit Iris weer. En nu slaat ze haar maat boven op haar Vira de Vries. Dat betekent dat je de punten ik weet binnen. En dat jou, is vet moraal. Ik dat helemaal goed, Henk. Want dan kom je op skin of jou hoor. Maar dat ben van die pechpunten. Dat ben van die pechchimpunten. En dan gaat het kapje misschien niet wat jij er, Henk.
0: Ja, nou ja. Meestal is dit wel een patoerke wat het net zo heel gauw op jou. De wet natuurlijk eens even online. Ja, voor jou nog meer achter. Skin of jou nog achter. Dat was dit bal van Annette Daan. Ja, het kan wat dat betreft echt niks meer laaien. En hij drinkt op haar gemak eens even wat overlaat. Nou even Mike Gerda die zei van ja, dit mag echt wel vasthouden, dit ritme. En dat is eigenlijk de opdracht die Annette van Gerda Mike rijdt. Natuurlijk Jenny stiet er heugde van de middellijnen. Erk stiet werd de plak hier voorin en hier is achterin. Ken wat er gebeurt. Gerda komt net naar Hamer, Mike Haron erin. Voorin bij Vira. Ja, die rekert hem ik net lekker. En dan is het, Liegt het aan Iris af aan en maar die bal nog probeert het in ieder geval te retourneren, maar dat slaat net. Komt een hele lietse keer verder te lezen op een meter of jouw uit de voorlijn. Dat betekent dat daar een Jenny Terpstra de opslag werd verzwaaid. Maar binnen de formatie van Annette de Haan natuurlijk. Ja, zij had het oudste zien dan. Fjouwer om je, schinnen fjouwer, joh.
1: Ja, dan wordt even wachten, dan wordt opgesloten, wordt even dronken, dan wordt even praten en ja, hier staat er Riant voor, skinnen of jou Romingen en skinnen of jou. Dan kun je wat wegen en we zien dat ze dat nou ik dwang dit. Ze komt nog,
0: heeft, oh, is, ja.
1: Pak dan maar Henk.
0: Is onderwijs, komt bal achterin bij hier Oosterbaan. Ja, dan hebben we weer een Lietse en een Grutte keert listen. En twee keer ze dus in het tussenspel. Dat betekent dat we redelijk van opslag aan mooie bij de maat, 4-1 hier richting de stuit. En dan is het een hele dikke keer zo wat daar ja, een meter of wat rijden achter de opslag in. Dus ja, daar heeft behoorlijk wat steun om. Maar ze kiezen ervoor om aan de ene, maar in ieder geval de Lietse keer op te slaan, letten, Jan.
1: Ja, Fenne. Anna bedoel ik, Fenne, Enema, zoek ze je. Fenne. Anna, Fenema, dan maak ik het al even goed, zeg je. Enema, Anna, Enema, die mooi die bal opslaan. Lietse keer wat ze verdedigen, we hebben beide maten, vijfde keer. En wat maakt hij dan van? Want er zit best wel op het, een perkje in oor. En Anna, wat was het? Oh, die bal ligt weer. Die keer waar je wel zien dat. Die gong de gasten tribune in daarachter en daar. Hoe je net van de keers, daar krijg je gewoon de punten voor. Als patroon nummer 1 zijnde. Annette Haan, Gerda, Likkelema, Nijholt en Jenny Terpse. Kom op een 6-2. En dat mag voor jou om je voorsprong, Henk.
0: Het is voor jou om je skinner 6 voor het bedoel van Annette Haan natuurlijk. En Jenny en Gerda staan al wat te plak. Dan is het die hele dikke keers die het op 3 meter achter de opslaglijn loopt. Is het 4 als hij mooi die opslag verzwaait. Hier zijn natuurlijk aan haar borden op de boppen. En wat even hier dwang. Hier komt mij heroor en stuurt de bal nog naar het perken. Achterin bij Gerda Liekema en Nijholt. Maar die gaat hier oer kweeën, oer de tinten. En ik denk dat er zelfs oer de grote tinten loopt. Die als even ziek Jan, die bal waar vliegend rekken, maar die gaat een hele lijn kweeën. Dat ben wetwappen van het bedoel van aan einde. Maar
1: ja, ik denk dat hij bij de cirkel loopt, bij de parkeerplakken. En dat is niks zo drongen, want Safië weer die bal ook weer. Geen twijfel mogelijk. Zou waar? Henk.
0: Vira, ze staat op naar je kleren. Jenny stapt weer voor in en Gerda natuurlijk achterin. En wat Vira nou weer verzinnen zal. Want ja, je mag op een gegeven moment wat verzinnen. Ja, je staat voor jou om hier achter. En zo is het waar achter. En Jenny, wat zei je dan, Wol? Komt die bal van Vira nou voor in bij Jenny? En dan is het Iris, ja, die kwart die eerst behoorlijk in op een meter of qua achter de middel. Ja, en dat biedt misschien wel een beetje perspectief voor het bedoel van Anna Enema. Mooi, hier zo is de baan en vieren. Om misschien die keers te pakken, Jan.
1: Ja, het is wel een keers, Henk. Bij mooie inmaat de boven horen kennen als rugdekking en zelf van de keers komen kennen. Had je een beetje tempo horen, dan is het vaak zo dat de bal achterin komt. Dan heb je zelf als opslager de tijd om misschien van de keers te komen. Het is theorie, dus je ziet dat het in de praktijk. Dat zei het aan net, de Haan het op die manier oppakt. Weet je wel even. Even zien wat er nou gebeurt. Want het is Annette Haan die de bal nou opslaan zal. Die moet de keers verdedigen hier. En kan ze zelf uit de keers komen. Ja, kan ze uit de keers komen. En dat ze dat ik. Oh, het goed dat hij is. Want die bal die gaat naar de boven daar. En die get ik prachtig boven. Die wordt mooi boven slaan. Terug via de Vries. En dan is het voor de dag 6-4, Henk.
0: Ja, 6-4. Het Rolly Bopperslaaf van Vira. Zij mooi die bal natuurlijk rekken de bal vliegend. En daarmee wordt dus Fjouwer. Dus uiteindelijk is het ja, Fjouwer om hier dus en Sarge Fjouwer. En dat betekent dat Annette de Haan die stiert clear. Hier weer een opslag op die Sarge Fjouwer voorsprong en die Fjouwer om hier voorsprong. Hier, en dan is het Iris Oosterbaan die de bal goed regelt. En dan is het een knap werk van Annette de Haan, Jan. Want zij onderschept die bal knap. Want die bal die vleent eigenlijk uit de wand van Iris Wooi. En dat betekent dat er weer een keer sluit rondom de middellijn.
1: Ja, ik hier het idee dat Annette de Haan en ik nog meer in gedachten hier dan alleen maar keren. Want die bal die komt heel snel op haar oor. Heel rap op haar oor. En keren maar de rug er gewoon is dan misschien wel genoeg. Maar ik heb het idee dat ik nog de punten pak woe. En dan, ja, dan pak je de vier eerste. Maar dat slagen dus net. En we zien altijd die punten dan nou wel pakken kunnen. Henk.
0: Vira, zij stiet alweer clear om die bal aan naar richting het perk van Jenny en Gerda te stappen. Maar ja, die mag eerst hun plakje zijn op zich. Die steen al te plak. Dan kan Vira bijna mooi haar tarrijding. Zij komt nou mooi die jongen in en stuurt de bal nou naar het perk daar wat tussenin. En ja, die bal is vliegend op. En dan kan Anna, die wordt nog even onmoedigen van nou de bobbel terug hier in Oosterbaan. En aan de ene, maar zij keert de bal voor de keers. Ja, en als we dan even zorgen, dan is het twee keer zorgelijk in deze finale. Dus ja, pak je er nou in je van, dan kan het wel een hele hoorde finale nog worden, Jan. Dus ja, dat is nog naar je vieren.
1: Dat wil het publiek ook wel zien, want die beginnen heel te klappen. We hebben Weven net gehad, maar die hoeten mij ik net, want dat is nooit weer net van taphuizen. Maar het publiek wil natuurlijk wel graag zien dat er wat te ontstutten komt. En we zullen nog zien of die vierde de Vries die punten niet pakken kan. Of dat er een keers komt, of dat er een bal boven gaat. We weten het maar, Peers komt, dat vierde de Vries. Die is hartstikke clear, die concentreert zich. Ze gooien de bal nog eventjes. En nu komt ze er allemaal die jongeren in op Zuidelijk. En wat doet ze? Ze brengt de bal vaag erin. Oh, die bal die gaat wel omheen. Die krijgt een hechte bal, die krijgt een hechte bal. Maar ik zeg, oh, die bal die gaat weer, Henk. Je het hartstikke kwijt.
0: Ja, die, het is Gerda Liekwamaan. Hij houdt die de bal aardig in kan rijden. Maar ja, die hier wat leuks in gedaan. Maar het de hans geeft in. En dan gaat hij hier weer over de pers in de ene. En dat betekent ja, dat het via Romein, als je in het draai eerst, uiteindelijk nog via Romein 2 is. En dan doe je natuurlijk weer wat meer mooi. En dan ga je op Wijn dat ze zo'n de eerste in die finale hier in de Wijn. Vier als ze maar het eerst op naaien doen, Jan.
1: Ja, als dat nog wetenschappelijk is, dan weet ik het wat. Maar heel vaak wordt het Sander eerst besprutsen. Als wie dat Sander eerst pakt, die ken ik wel eens. Maar de prijs, die ken ik wel eens. Maar de winning, de overwinning van die partij gaan. Maar dat weten we straks. Want dit Sander is maar nog verkeerd. Voor het nooit in deze opslag van Vierde de Vries. En die begint heel goed. Vierde, die begint weer gewoon mooi. En een zitbal, een tussenkrieze zitbal. Prachtig opslaan. En voetendags werd een skinner 2. Dus ze pakken de 2 eerst een krek. En nooit werd een skinner 2, Henk.
0: Ja, prachtig opslagwerk van Vira. Zij loopt even deze twee punten. Ik ben nou hard daar. En het liep erop of krijgen ze wat meer grip op die finale hier. Natuurlijk dat het je goed dat je op die Zuidelijk die bal achterin brengt bij Gerd. En dat hij een heel lang kweekt. En dat jou de burger natuurlijk moet. Vira, zij neemt natuurlijk even weer haar tijd. En Iris bij haar. En natuurlijk is het aan het terughuchten van de opslaglijn en zowat. Zien wat er nou gebeurd gaat. Ja, die bal is op naaien goed op. Ja, daar zet Jenny de wand achter. En dan komt er een keerslissen op een meter of jou voor de middellijn. Dus ja, een net al te grote keersel dat biedt. Ik ben mogelijk in, Jan.
1: Ja, een mooie serie van Vera de Vries. Een mooie puntenserie. En dat komt tot uiting in de storm op de Telegraaf. Fjouwer om 12 of een patoer nummer 1. Maar Annette de Haan, Gerda Liekelema, Annaia Holt en Jenny Terfstra. Het zijn de patoer nummer 10, 12 eerst. Misschien het waar voor hun. En nu is het blauwe petje van Anne Enema. Dit was Jurgen Bob het publiek uit. En we zorgen ik dat zij nu aankomt met de oren in. En dat zij die bal opslaat en die bal voorbrengt. Of uitbrengt, of beide. Dat hield maar wel één keer. Dat wie voor zou de karmaster. En ja, dat is net wat eerst, Henk. Dat zij die punten op die manier verspiegelt.
0: Nee, dat klopt. Anne Makker wat te volle opslag fout is in deze finale. Ja, Anne is wel in staat om dat er toch haar kant op te draaien. Want ja, als Anne het in één keer al te pakken krijgt, dan is het heel raar eigenlijk wat zij richting de perken stuurt. Zien nou wat Anne nou doen? Geert komt van mooi haar oren in op mij. Brengt de bal ja, wat tussenin. Die had Gerda Liekema Nijholt. Oeh, daar is het. Hier is Oosterbaan. Die had de kans om hem gewoon te keren. En die glipte die bal waar glipt haar voorbij. Ja, trouwens die bobbenslag van Gerda. Ja, komen ze op Nij op de Fjouwer wel voor, Jan.
1: Ja, en dat is dan toch wel jammer voor Anna. Want nog steeds dat de bal wat meer tilt wordt. En dan gaat het sowieso net voor of boet. En dan komt er wel in het perk. Ja, dan krijg je de bobbenslag om weer. En de 12 punten zien. Maar dat jouwt wel een beetje meer vertrouwen van dat hij de richting naar wol hebben, Henk.
0: Ja, dat klopt helemaal. En er waren wel mogelijkheden voor hier om gewoon de bal van de boven te keren. Maar ja, ze proberen hem nog te retourneren. En dat slag in dit geval net. En ja, zij staan hier dus weer Fjouwer achter. In het volgende eerst en Fjouwer om het water. Dus het kan gewoon niks laaien. Hoe die bal is te zacht. En die bal, ja, die gaat maar te weinig snelheid naar het perk daar. En dan kan Gerda een stap of twee doen. En dan gaat die bal weer een heel lang over de boppen heen. Ja, en zo komt het dus op Fjouwer om het waar. Zo is het waar. En een keertje op een meter of jou van de middellijn.
1: Ja, en wat doet dat tussen de eerden? Twee van die boppenslagen op het moment dat je eigenlijk de omsluiting ziet. En dan twee boppenslagen zien krijgen. De Zoys 2 zien krijgen. De Fjouwer om het waar achter stingen. Dan kan het God naar de vier om het waar. Is maar een kwestie van een vlok en een skates. Hoe we vroeger zeiden. Dat zei ik nog weer.
0: Dus Annette Hanaas niet die opslag verzwaringen zal. Zij mooi de bal sturen richting het perk. Iris Oosterbaan nu voorin. En Vira de Vries achterin. Dus ja, de burger wordt mogelijk dingen aanpast binnen de ploeg van Annette. Maar er komt de bal achterin. Ja, die is goed opslaan terug Annette Haan. Ja, die bal die, ja, tuurlijk, die bal die krijgt naar de toerslag. Maar ja, er is Vira de Vries in die trick-track situatie. Maar Gerda Liekema Nijholt, dan is het Vira nog die om het langs aan loopt. Want zij passeert als, in tweede instantie als nog de keers. Ja, en dan komen ze weer waarom. Het wordt zo is jou hoor.
1: Ja, goed hoe weer dat die waaromstap van de boppen slaat. Want je slaat hem nou een fieldje daarvan. Een PFJ kan er meter weer draaien. Zes anders tegen. Dus Dat hier misschien wel los kunnen, maar het is net oors. Dus het is net oors dat het Saif Jouwer is, zei ze het. En Saif Jouwer hangt dat steeds aan de Telegraaf. Die Saif aan net de Haag, Gerda Likkerma, Anaya Halt en Jenny Terpstra. En we zeggen nou dat het... Annette Haan haar even drinkt aan je wat, natuurlijk goed. Het ligt wel net zo waar, maar je moet ook drinken van de spier. Geen kramper in, vooral nou net, want dat kun je helemaal naar broek in die finale. Het gaat wel om de finale, jubileumpartij Annette Haan. Ze brengt die bal voorin. Oh, en het vierde het er een knapper. Of Iris Oosterbaan, die het er een knapper, Henk. En dan betekent dat dat God je toch vallen is naar 4-12.
0: Ja, hier is Fiersten te wild slaan, wil eigenlijk op die bal van Annette de Haan. En dan is daar dat. En ja, en zes dingen. Dus 4-12 achter hier in die finale. Dus, en ja, dan is het ploeg van Annette de Haan. Wat de touwtjes stevig in handen. Het, natuurlijk, hij staat er alweer klaar voor. Gerrit natuurlijk bij haar op de bobben. Ja, de vrouw in het perk. Ja, ze matje hun. Blijkbaar net zo heel druk. Want ik zie ze tanden wel laat zien. Dus. Ik denk dat ze op zich nou wel alles de kost hebben om ja, die partijen naar de kant te doen. Jan Annette is onderwijs.
1: Hey, we hebben sure dat Iris Oosterbaan nog wel een misselijke het. En ja, dan vergeet het Leidse je wel. Het Leidse kan komen omdat je in de finale steen van zijn jubileumpartij. En dat je mooi de Graf Jilt naar huis te gaan. Maar dat is natuurlijk net de sportieve gedachte. Want je steen wel 4-12 achter in diezelfde finale. En als je dat 2 keer een misser hebben en daar toch de 4 eerste zin krijgen en ik de keer naar 2, dan gaat het gauw de verkeerde kant uit. Maar ik ben Iris Oosterbaan.
0: Ja, dat klopt. Ja, en het oogt ontspannen in ieder geval bij de vrouw. De druk ligt er wat auto is. En dat betekent dus dat er misschien nog wel wat mogelijkheden binnen. Maar het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra en Gerda Likkerma en Nijhals ziet fantastisch te keersen in die finale. Ja, en dat slagen trekt net aan de kant van het bedoel van Annette maar Vira de Vries. En Iris Oosterbaan. Nu komt die bal voorin bij Vira. En ken Gerda erbij? Ja, die kent er. Nee, die kent er net bij. Die bal die zit door de bob heen. En een bobbenslag van Vira. Het levert weer. Dus kennen de twaggeliek op. Door die bobbenslag van Vira pakken ze de 2 puntjes weer om. Dus ja, ze jou het nog net op, Jan.
1: Nee, Gerda Likkerma, hij had die jeugd er wel een beetje op. Want ik had het idee dat ze die bal onderhoors is vromslaan voer. Maar als ze hem keert met 12 handen, dan komt er een keertslees. Nog meer de punten kwijt. En het kan wat laaien natuurlijk, kan je 5 met 12 voorstellen. Maar dat zijn wel de eerste 12 punten van het partour van Anna Enema in het naaien eerst. En ja, dat kan er aan rennen. Maar we zullen eerst zien wat Annette Haan over doet. Die het er natuurlijk ook wel volleerd. Die zo het naar de bal jaan. En we zullen inderdaad dat... Vierde de Vries ervoor in dat perk komen is. En Iris Oosterbaan aan de bal krijgt. En gaat de bal kweer, gaat de bal boven. Nee, de bal gaat boven. En dat houdt in dat het een prachtige bovenslag is. Mooi het polskwooi, achter de schouderwooi. Schitterende bovenslag. Fjaldwa in het voordeel van Patoen om het zien. Maar ja, die 4-12 achter Henk.
0: Ja, maar ja, je hebt correct gewoon het mooie Brit en haar beide maten. 4-12 achter. En in no time biedt 4-12. Dus het zoit nog net alles. De laatste slag is nog net... Vallen hier in de finale van Weidem. Annette Haan zei mooi het aarsen op Nijen Pubieri. Vira voorin dus en Iris achterin. Ja, ze draaien dus even om. Misschien dat ze meer grip krijgen op die finale hier in Weidem. We wachten het al. Komt die opslagbal van Annette de Haan. Komt ja, die bal goed boeten. Ja, ze had het bedoel van Annette. Maar nou in één keer toch weer de saaiste water pakken, Jan.
1: Ja, en dat hij ze net, ja, dat hij ze deels wel verzinnen natuurlijk. Ik door die prachtige bovenslag krijg van Iris Oosterbaan. Verzinnen bovenslag en nou een bal voor. Dan ben je de punten kwijt als Annette Haas zijnde. En dan jou je de size. Daar jou je de size eigenlijk aan het patroon noemen. Het zien Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vierde de Vries. En nou is het dan hun om die size punten, nooit de 8 punten te krijgen. Zodat ze 4 bedrijven wordt. Maar ja, Xavier is het dan net. Henk pakt ook Annette Haan haar op slagbal maar mooi.
0: Annette de Haas, hij stiet bij kleed, neemt natuurlijk even haar tijd. Dus en wat het perk van Vira en Iris dwangt. Komt de bal voorin bij Iris, bij Vira de Vries natuurlijk. En dan komt er een hele dikke keer gelezen op een, denk ik, een meter of jouw achter de middellijn. Dat betekent even ruilje van opslag. En dan gaat de formatie van Annette maar gaat richting de stuit. En is het aas naar Anna, denk ik, nee, of is het toch Vira? Ik denk dat ja, Vira het de bal in hand. Zij zullen opslag bezwaren voor haar partoer. Op waar misschien wel nooit dat treden eerst. Ja, en dan is zijn finale natuurlijk nog net spelen. Dan ben er weer wat, wordt er natuurlijk weer wat hoop op de horizon. Vira, het hier is bij haar steen. Die keert terug van die middellinie. Een paar meter erachter. De perk van Jenny natuurlijk en Gerda. Zien wat er aan gebeuren. Komt Joost laat bal van Vierhuis. En werd die bal brengt achterin bij Gerda Liekelman. Nou, ja, die had hem goed uit. Ja, dan is het Iris Oosterbaan. Die denkt van, die houdt uiteindelijk, die houdt Jenny Terpstra af aan het haar nog even de mogelijkheid. Ja, en dat is gewoon erg jammer, want daar loont de mogelijkheid om een tweede bordje te pakken, Jan.
1: Ja, ik moet even in mijn tenzen nog een keer goed in slaag komen, want de Werm had daar net die bal wel krijgt en Iris Oosterbaan de bal net krijgt van Janko Schieper. Daar we zult nooit weten het wie gewoon het wievel situatie, maar Janko jouw de bal de punt noemen per toer nummer 1 en dat betekent dat die de Fjouwer en de Telegraaf krijgen. Henk.
0: Zoals Fjouwer nog steeds voor het ploeg van aannemen, maar zij hebben dus de zoals. Zij willen natuurlijk graag op boven naar dat tredde bordje. Iris is die op Nijwekleer, Iris bij haar op de boppen. En het perk is er weer klaar voor Jenny voorin, Gerda achterin. En Gerda is dit behoorlijk diep. Dus ik ben bereid wat de Vira uit de Heugenhoed het over de cel. Komt ze maar herhoor. En komt die bal voorin bij Jenny Terpstra. En die onderhelt de bal onder Haas. En dan gaat die bal een heel lang over de bob heen. En onder Haas boven als het ware. En dat betekent dus dat het wedstrijdpunt is hier in Weidem. Het is wedstrijdpunt voor de formatie van Annette de Haan. Jenny Terpstra en natuurlijk Gerda Liekelma aan Nijholt. 412, zoiglijk, vierde de vies. Het is aan haar om die bal naar dat perk te brengen. En ja, misschien wel een treddenbosje uit het vuur te slepen. We zullen het houden als je maar de Iris bij haar op de boppen. En aan NMA natuurlijk de hoogte van de opslaglijnen. Ze schenden wat er gebeurt, Geert. Het is Vira, ze neemt even haar tijd. En dat betekent dus dat zij... nou richting die opslaglijnen komt. Komt de bal voor tussenin. Dan is het Vira die bal. Ja, die bal gaat toch weer retour tot in het perk. Dus de wedstrijd is nog net dien wat dat betreft hier. En dat betekent dus dat het. Goed omslagwerk van goed werk van Vira. En dat betekent dus dat de spanning wat we hebben omgekeerd. 400 draaien, joh.
1: Nee, ik denk Henk dat we het laatste dag die jou ontdijen, want op is de vrouwenskeertse specialist en daar was het zafvolle voor. Dat denk ik, die laatste slag die is voor Henk, dan kan je dat mooi uitmaatje. Maar die laatste slag moet er komen, we beginnen weer op Nijmegen eerst. 4 met rijden in het voordeel van Annette Haat, zijn Anne Ennema en haar maten. En het is inderdaad Vera de Vries die bal op een ei opslaan, mooi in dit eerst. Niks van de Telegraaf van punten, 4 met rijden en het is Vera de Vries die de bal achterin brengt. En weer die bal dan, die bal gaat vliegend boven. En dan komt er de Skinner 12 aan de Telegraaf te hangen van patoe nummer 1, Annette de Haan.
0: Ja, 4-2 is het dus, ja, of 4-3 zelfs. Ja. Natuurlijk trodier de toerslag van Pira tot in het perk. En die spanning dus wat we hebben om. Ja, nou de eerste 12 punten in het na eerst wedstrijd van aan einde. Maar door die bobbenslag van het perk natuurlijk Jenny en Gerda. Ja, en zo is het op naai 4. Zij mooi op naai die opslag weer verzwaren, Jan. 400 draaien achter, Skinner 2 achter. Het wordt weer benauwd.
1: Ja, en de druk loopt op bij Vira. En het wordt stil op het veld. En Vira die maakt het gebruik van door de bal weer op naai achterin te brengen. En is hij op naai boven, Henk.
0: Ja, Gerda die kan elke keer twee stappen doen en die rond de mat zei eigenlijk net, beide keer kan ze twee stappen doen en dan komt de wand erachter en dan is ze een heel lange fut hier in Weidem. En ze bouwt Gerda in ieder geval weer een Skinner Fjouwer op voor het bedoel van Annette de Haan. Ja, en zij hebben het vuurde bordje al, dus het kan echt niks laaien aan de kant van het bedoel van Annette.
1: Nee, Gerda Liekema inderdaad twee technisch mooie bovenslagen. Prachtig op techniek. De schouder eronder, de handen eronder. En tenminste eerst twee stappen naar voren. En dan Joren ritueel. En dan slaan de bal prachtig boven. En is het dan Vera de Vries om op Gerda op de zieken. Wat doet ze? We weten het zo. Nee, die bal komt naar voren. En die bal gaat ik boven. Het is Jenny Terpstra die de bal boven staat. En daar mooi Skinner Sawyer de Telegraaf krijgt. Skinner Sawyer op draai bovenslagen. En dat betekent dat het je matchpoint is voor patoer nummer 1. Annette de Haan, Gerda Liekema aan Nijholt en Jenny Terpstra.
0: Ja, dat is het wedstrijdpunt. Vira is mooi op Nijen PBR in de opslag. Zij staat er al wel klaar voor. De Skinner wat aan het perk dan het perk van Jenny en... Jenny die zet de prop maar wel eens even te plak. ja, dat zijn nou losse problemen in de wereld natuurlijk. En dat betekent dus dat tandenaars een 4-hour benen kan mooi haar tarering om die bal richting het perk te sturen. Zien wat er gebeurt en gaat 4-hour. Zij is dit neemt natuurlijk even naar die wedstrijdpunt achter, 400 draai achter en een skinner size achter. Zien wat Vira uit de heuvel nog tover die zelf. Om de bal tussenin. Ja, die bal die vleert. En heel lang door de bal bij hen.

0: naar de keer geert. Henk, wat mij betreft bedankt. Ik vond het fantastisch om de eerste te zitten. Ik ging er net fit natuurlijk, maar dat is dien dingetje. En dus maak je er wat van.
1: Ja, er wordt natuurlijk volop feest gevierd. En ja, dat bedoel van aan de ene. Maar ja, zei neem maar even de tijd. Aukje is ondertussen denk ik op zoek naar een van de winnaresten. Als zij die bij de microfoon heeft, dan jij ik het graag, Razies. En dan ja, Aukje stiet bij Gerda Liekema aan Nijholt. Ja, bij Gerda Liekema aan Nijholt. Dus wat mij betreft, Razies, eerst naar je Aukje.
2: God, wie is dit verwachten? Nee, van de morgen echt net. Dankjewel. Nee, van de morgen had ik dat echt net verwachten, maar behoopt. En we wisten op zich, dankjewel, we wisten op zich dat Dries ziet, maar... Goh, dit is wel echt lekker.
3: En wat een aparte dag toch? Heen je hem er wat van mij kregen van de blessure van Anouk en dan de wisseling en hij hem dat bewust mij kregen?
2: Dankjewel. Nou, wij zitten op dat moment in de kleedkamer toen jij het met op omhoog Friesland. En toen, nou, dankjewel. Dat, nou ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk, want je weet hoe het is om in een blessure te zitten, dus dat gun je niemand, nee.
4: Even wat door.
3: Hé, hey, en nou ben je zelf de zeer het beste, nou ben je waarom. Van tevoren, toch dit seizoen, koest er nooit betekenen als de PC winnen.
2: Nooit, echt nooit, en daar ben ik zo blij mee. En zou het van werken en het Arnhem een betoer voelen, die ik maar mijn keer te boeren, want dat is ik nog maar een vraag. En, dat het allemaal lukt is echt fantastisch.
3: Ja, super. En hier is nou verwachten, hier is denk ik wel wat meer van Louise zou verwachten. Dat is die Tjink komen zoest, denk ik.
2: Nou, ik, toen ze Tjink komen moest, dan, ja, het ging wel twee kanten op. Want bij Hunky heet dit wel het om en om en het is altijd spannend. En nou ja, dan weet je het net. Dankjewel.
3: Jim had er wel echt verstreden, want Jim had eigenlijk voor jou een keer echt wel onder de bak, maten.
2: Ja, klopt. En elke keer de volle focus, terwijl de omloop, dan heb je even een dip. En je weet op zich dat er ik om zit te komen. Je hebt ik een beetje bijstand daar. Maar ja, voor de rest, goed keert volgens mij.
3: En wat haast mooi in de bal stapt.
2: Ja, het harde gevoel is er weg.
3: Alder, ik denk dat hij vandaag het allerfieste wint en dan heb ik dat van achteruit.
2: Ja, die vindt toch wel echt heel lekker.
3: Ja, dat heb ik ook wel heel, heel echt tieren ook mee en geniet er lekker van de hele dag.
2: Dankjewel, kom goed.
3: Is goed, dankjewel hè, voor die tijd.
1: Ja, dat wie natuurlijk ook je verkukken in Peter mooie Gerda Liekema aan Nijholt, in je van de winnaressen. En ik denk dat zij een mooie cameraman even op zoek gaat naar een van de vrouw die ja, op de tweede prijs joot stekken bloot. Dat is natuurlijk het bedoel van Anne Enema, Maaie Vierde de Vries en Iris Oosterbaan. En dan is het haast een houtje natuurlijk om dat verhaaltje ik even compleet te maken. Zin dat ik slaag het. Ja, we zien ondertussen Anouk Smink hier op, ja, op krukken bij Uze langs erin. En dat ben natuurlijk geen leuke dingen, Joert. Ja, het is helaas voor Anouk dat zij op krukken erin. We hopen natuurlijk dat het mooi valt. En dan zal ik haast eens even Sjen op Aukje ondertussen nog weer in bij de microfoon heeft. En dan jaren we dat haast vanzelf van Razies. En ja, zolang de trailerprijs dus Joert voor het proef van ja, Larissa Smink, dus Marcin Eetzadi en Corrie Kronik. Ze pakt dus toch een trailerprijsje. En het proef van Anne Enneman, mooie Iris Oosterbaan en natuurlijk Vierde de Vries. Die pakken Joert de trailerprijs. En ja, de hoofdprijs die is dus Joert van het proef van Annette de Haan, mooie Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. En dan is het natuurlijk straks even een afwachting van wie uiteindelijk de koninginnenprijs van Troch gaat hier in Weidem. Binnen ik waar alle ja, bekenden die bij ons langskomen. Zeven jaren had Aukje al hier bij de microfoon, het Aukje.
5: Ja, dankjewel.
3: Oh, we gaan vieren hier. Hey, look, wees, maar niet waar de prijs.
5: Ja, super bedankt. Ik ben er blij mee.
3: Ja, wist de bleed mij?
5: Ja, zij waren oppermachtig. Ze sloegen alles weg. Dat was voor ons niet tegen te kaatsen. En ik heb echt ontzettend genoten van mijn allerlaatste PC.
3: Ja, want we hadden al dat stapjes zoest. Hetzelfde eigenlijk als Rix, met dode stekken, geneeskunde. Dus dit weer die laatste PC. Voor eerst of denkst wel dat het definitief is?
5: Ja, geen idee. Ik ga aankomend jaar gewoon kijken of ik het mis. En ja, hoe dat gaat zijn. 18 jaar, na 18 jaar is een zomer niet kaatsen. En dan zien we dan wel hoe en wat. Maar voor eerst stop ik. Ja,
3: ja. En je ziet het in het lot zie je hem vrij gunstig, toch? Ja. Is verwachten de finale redden wij misschien wel op?
5: Nou, je hoopt dat natuurlijk wel. Maar ja, wij zijn wel dieseltjes. En helemaal als je een makkelijk lot hebt, dan kakken wij nog wel eens in. Ze dachten wel, we hebben een mooi lot, maar we moeten het wel echt zelf doen. Vorig jaar hadden we ook een goed lot, gingen we er ook eerst om op af. Dus tuurlijk weet je dat het

0: goed zit en dat er heel veel mogelijk is, maar je moet het wel doen. En ik denk dat we dat met z'n drieën wel goed gedaan hebben vandaag.
1: Ja, hartstikke leuk. En je MKM letter toch nog pakt niet meer wat punten. En dan toch in één keer maar even een woordje. Het waren ik wie al een peken kleer om het veld op te gingen. En dan pakt niet hem toch weer een peer bal. Dus dat is wel hartstikke leuk om even eventjes te zien. Ik stond nog iets vrij. Dan ben ik het even kwijt. Was toch nog wat kwijt?
0: Weet ik niet zo goed. Weet ik niet. Bedankt voor het...
1: Er was een soort vreun die ik maakte, dus dat neemt ze altijd wel mee, toch? De vreunskippen die ze nooit vieren.
0: Nee, natuurlijk niet. Absoluut. Volgend jaar ben ik hier ook gewoon weer bij. En die meiden gaan ieder jaar een weekendje weg. Die zien we sowieso wel. Dus ja, absoluut. Die vriendschappen zijn natuurlijk voor het leven.
1: Dus dat is eigenlijk het meest waardevolle van die keertscarrière?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
1: Hey, en in de finale, dat soort vragen. Histo deze chest anders verwachten?
0: Nee, dat, ik denk niemand eigenlijk achteraf. Ik denk dat het een hele, ja, toch wel aparte PC was. Ik denk dat, het was blauw of roze die we hadden verwacht, denk ik, in de finale. Nou ja, Anouk viel uit en Corrie pakt dat echt super goed op. Echt heel goed. Ik denk dat het toch wel verrassend is, want ja, Paas die pakte tegenover blauw, waar bij blauw de eerste op alles lukte op een gegeven moment toen helemaal niks meer. En pakte zij denk ik hartstikke goed op. En ja, ze waren vandaag gewoon oppermachtig.
1: Ja, want hoe ga je dan, ga je mee een pauze hongen, dan weet je dat je deze chance anders had. Wat wie dan het doel van deze finale, waar moest je hem halen, wat wie een beetje de tactiek?
0: Nou, de tactiek was op Jenny, maar ja, ik weet niet wat Jenny heeft gegeten gisteren, maar is nog wel dat was echt niet best. Dus de tactiek was op Jenny en ja, we kregen ze beide niet echt plat op Jenny. Dat is gewoon jammer, want daar moet hij eigenlijk heen.
1: Ja.
0: En Jenny had niet veel perk, waardoor het voor haar wel makkelijk was.
1: Ja.
0: En Gerda, als ze dan overheen schoot, sloeg ze ook gewoon heel goed weg. Maar zij tegenover ons gewoon heel veel druk veroorzaakte uit het perk. Deden wij dat in het perk net niet. Dus ja, dan loop je helaas achter de feit aan.
1: Ja, maar Tiegel ook weer eens geheden. Haast best 12 woorden op de laatste PC. Dus dat is hartstikke mooi. Dus nou maar lekker geniertje.
0: Nou, dat gaat zeker helemaal goed komen.
1: Dank en een goede carrière dan mensen natuurlijk. Ik hoop dat jij goed aangeeft met de studie. En we zullen die verzen weer eens op een film.
0: Nou, absoluut. Dat denk ik wel.
1: Dank je wel. Ja, ik moest even.
2: Ja, dat via. Dat wie ook je van Kukken natuurlijk in parteer, maar vier de Vries in je van de tweede prijs winnaars je Jort in Waardem. We gaan haast langzamerhand op Waardem naar de prijsuitreiking en dan is er nog één prijs die er straks uitreikt voor de matten en dat is natuurlijk de koning Ginnenprijs. Daar ben we natuurlijk marginaal heel erg nieuwsgierig naar wie tot haast worden geert. Er wordt even over lijn tussen Aukje en onze cameraman, ze komen langzamerhand onze kant op. En ze hebben hier haast. Natuurlijk wie de koningin wordt hier gehoord in Waardem. Want ja, dat is nog één ding wat nog net bekend is. Wordt druk werken natuurlijk door de organisatie. Om dat haast nog even bekend te maken. Dan geef ik even een slagje rondom het veld. Ik zal de vrouw eens even feliciteren. En dan jou ik het hier even in bekwame hand van Jan Bakker.
3: Ja, en die bekwame handen, jou het oer onder bekwaamheid van de techniek en de redactie en de regie en weet ik dat wel net, want ik wil een jaloer volpraten, maar ik heb nergens over. We gaan lekker naar de muziek luisteren en is je wat nice, is je wat te vertellen, dan komen wij weer in de eter.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertje.
7: Prachtig man. Ik moet dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
6: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jou je hem gauw op.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.
8: Ja, nog een keer non-stop. We willen nog eventjes bij mij de Zilte avond in Tusken. Ja, want we wachten nog op de leerste lotjes van deze 50ste Vrolius PC. Verslagjouwers Henk Hempenius en Jan Bakker en Aukje van Kuiken die binnen even om het veld, om het shin. Nog even Jerre. De leerste geruchten, waar gaat er aasen die koninginnenprijs mij naar hoesten nemen? Dat Jerre je aasen hier bij Omroep Zilt bij de 50ste Vrolius PC. Maar eerst muziek. The Weeknd in the Night.

0: punten.
1: As we speak, we het nodige koningin en bekend maken door mevrouw Toering.
0: Gerda, de nieuwe koningin.
1: Gerda Liekelema aan Nijenholt is de nieuwe koningin 2026. En die wordt nu huldiger terug. Marijke Groenewoud, de Olympisch kampioen. We hier hadden alleen bij de microfoon, omdat het een kennis van u is. Maar Gerda Liekelema aan Nijenholt, dat is de koningin. Henk en Penis die zal haar opvangen en die frigget haar als ze mooi komt. Nooit. Deze locatie in verband met een lichte storing in de setie, in de mobiele setie. Dus dat kan nog even worden een paar minuten voordat Henk en Penis haar hierheen halen. En dan komt er een interview met de nieuwe koningin. Dus daar wachten we nog even op.
2: Ja.

0: En nu hebben we de koninginnen, 2026. Hey, van harte lokweeske.
1: Ja,
0: wat een dag. Henk Hempenius, kom je er even bij? Want nee, wat doen we? Henk, dit is Henk's feest en het is Henk's interview. Ja. Maar ik wil je alle feliciteren,
1: Gerda. Dankjewel.
0: Oké, Henk.
2: Ja, Gerda, gefeliciteerd. Het koninginnenprijs, het is echt wat.
1: Nee, helemaal niet. Er zit een oltrij echt in het team, dus moeten we maar kijken welke kant het opvoel. Maar nee, dit heb ik net verwacht. En ik ben er net mee bezig geweest, hè.
2: Want dit was... Gaan komen, maar de laatste weken het ging steeds beter.
1: Ja, en Joet straalde volgens mij echt een team uit. Safiel dat wel echt, en dat hebben de aanroende weken weer dat wat wisselvalliger. Je moet in natuurlijk geen oud tasten hoe je in keersten. Vanuit 12 ziekers heb ik korte termijn. Maar nou ja, we stienden Joet. En dat is het belangrijkste.
2: Ja, en wat voor Joet voor jou? Eigenlijk weinig chance aan het hand. Ik hier hoop dat wij wat een meer spanning chance hebben gedurende de Vries per se. Maar het verschil weer.
1: Ja.
2: Via vierste grad eigenlijk goed, hè?
1: Ja, voor mij hoorde de spanning net. Dit vond ik helemaal prima.
0: Nou, ik ben verslag jou twee keer skinnen via weer te verslaan is net zo veel honger voor
1: u. Nee, dat snap ik. Maar voor u is het toch wel lekker om even zo'n partij de pusten te hebben. Dan speel je iets minder energie. Maar ja, wist je moet altijd op scherp blijven. Wat voor partijtje ik zie hoe je hebben. Sandai is apart. De keer verrassingen komen. Nou, die winnen het denk ik. Dus je moet altijd scherp zijn. Ik was tegen 4-0 voor.
2: Ja, maar het rond bij hem. Je wordt echt aan het tierenleer. Het perk eindelijk een keer echt op slag, hè?
1: Ja, dit hebben we eigenlijk het hele hier nog net echt gehad. Maar dan is het mooi dat de Joet dit komt.
2: Ja, en dat is uiteindelijk aan net dat hij mooi ging, hè?
1: Ja, we hebben echt alle treien heel degelijk keerd. We stingen, denk ik, wanneer het moest al in de finale. Het was op zoals gelijk net. Maar voor de rest, hartstikke goed.
2: En al met al, Hinterkopf krijgt Weber om eigenlijk. Dan is dit natuurlijk een prachtige bekroning nog eens aan revalidatie.
1: Nou, je kunt nou echt zeggen dat ik denk ik Weber om ben. En dit is inderdaad een mooie bekroning dat het Auroen is. Die hele revalidatie is gewoon clear. En nou weer voor iets.
2: Gefeliciteerd nogmaals, Gerda. Zowel maar de eerste prijs als de koninginnenprijs. En wij zullen elkaar komen naar de wedstrijd 0.
1: Zeker zullen we ook horen. Dat komt goed. Dankjewel, Henk.
2: Hey, fijne joen nog, hè.
1: Dankjewel.
3: Top, dankjewel.
1: Super.
0: Hey, praat wel, hè. Ja.
2: Top.
0: Ja, dat was hem. Van mij hebben we nu alles, Josje. Henk, dit is Henk.

Ja, we hebben krijgt natuurlijk nog even nu de nieuwe koningin van de Futselste Vrouwse per se bij u hier in Woerden. En dat is dit keer Gerda Liekema Nijholt. Ze is waarom nog een zware knibbelblessure. En Jorten wil ik natuurlijk Jim Aljer bedanken. Zowel Jan Bakker, Tjerke de Boer hier met de techniek op de locatie. Raziz Balkeran natuurlijk in de studio. En vanmorgen Simon Hofman. En we hebben volgens mij marginaal een prachtige dag van maken. Maar uiteindelijk een terechte overwinnaar hier de Jort in Woerden bij die Futselste editie van de Vrouwse PC. Ja, en die winst die gaat uiteindelijk naar het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Liekema Nijholt. En Gerda Liekema Nijholt is dus de nieuwe koningin. En zij mooi het kettingen hier mooi nemen. En wij gaan op naar de volgende wedstrijd. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de week.

attention, please. It's time for the final countdown.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkie Breekt de Week. Ja, op deze mooie woensdagavond 19 augustus 2026. Aflevering 243. Een hele goede avond, links van mij, Menno.
1: Hallo, we beginnen eens een keer met mij.
0: Ja, ik begin even met jou.
1: Ja, had ik niet verwacht.
0: Ja, het is toch een speciale dag voor jou.
1: Zo, ja, zeker.
0: ik zie al de zweet op je voorhoofd.
1: Zeker, ik heb het smoorheet.
0: Ja, hè?
1: Ja, nou, zo spannend is het.
0: Nou ja, kijk. Ja, en net binnenkomen vallen, Sebastian.
2: Ja, op de valreep. Ik ben er.
0: Goedenavond.
2: Hallo.
0: En natuurlijk hebben wij Rianne aan mijn rechterkant. Goedenavond, Rianne.
3: Goedenavond.
0: En natuurlijk denk je van, hey, we missen er een. Ja, we missen er een. Alco. Alco die heeft even een vergadering. Die komt iets later. En zijn we weer compleet.
2: Hey.
0: Ja. En wat hebben we de komende uren? Gaan we heerlijk muziek draaien. En natuurlijk de tweede uur, de spannende uur. Die komt er ook aan voor Menno. Toch? Of niet?
1: Zeker.
4: Hij is nu nog redelijk relaxed.
0: Ja, nog. Ja, hij is heel relaxed. Nou, hij kwam al binnen en toen zei hij al van, ik heb alles bijna klaargezet. Ik moest nog wat andere dingen. Ik zei, nee, weet je, ik doe jouw scherm wel uit. Jij gaat lekker daar zitten. Ja. En wij nemen ook de tweede uur gewoon waar. Maar ja, wat hebben we de eerste uur? Natuurlijk hebben we de
4: Klote van de Week.
0: En we hebben heel veel de muziek klaarstaan. Dat zie je ook al.
4: Ja, heerlijk.
0: En hij heeft ook nog wat dingen toegevoegd, onze eigen Menno. En dat allemaal. Eerste uur, tweede uur. Ja, we hebben een top 5. Maar ik ga het niet meer een top 5 noemen. Het gaat om Menno.
4: Een ode aan.
1: Een ode aan mij.
0: Ja.
3: Een top Menno.
0: Een top Menno.
4: Oh, dat is leuk, ja.
0: Dus dat gaan we doen. Maar we gaan eerst lekker muziekje draaien. We zijn begonnen met Aerosmith, met Dream On. En nu gaan wij naar
4: Ed Sheeran, Sapphire.

0: Sapphire, Ed Sheeran. Nou, ons eigen saffiertje zit hier. Ja.
1: Wat is een saffier?
0: Een saffier is een edelsteen.
1: Oh.
0: En die zijn wel redelijk uniek ook.
2: We horen tot de top 5.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Ik vind het zo mooi.
0: Er wordt hier druk gespeculeerd. Ja. Oeh, wat is het? En hoor ik iets? Zeggen ze wat?
3: Ja, het mooiste is, hij komt aan Cesar en hij loopt zo naar binnen en hij geeft mij een envelop. Nou, in die envelop staat een brief en welk nummer. Toen zei hij, dit is van mijn moeder. Dat hebben wij heel keurig. Ik zei, heb je hem gelezen? Nee, zegt hij. En toen zei Rihanna van de envelop was wel open, hè? Of dicht. Ik zei, nee, hij was open. Maar je hebt hem echt niet gelezen.
1: Ik heb hem echt niet gelezen.
3: Nee. Oké.
0: Okay. Nee, dat geloof ik wel.
3: Ja.
1: Zo ben ik ook niet.
0: Ja, nee, precies.
3: Nou, voor mij mag deze uur heel snel voorbij gaan. We gaan naar de tweede uur.
0: We slaan hem over. Yes.
3: Nee, maar goed. Hij heeft ook wat nummer bij. Dus vertel, Menno.
1: Ja, waar gaan we nu heen?
0: Johnny Nash.
3: Je kan niks zien. Johnny Nash.
1: Johnny Nash.
3: Ja.
1: Ja, die zou vandaag jarig zijn geweest. Die is geboren in 1940, Houston, Texas. En hij begon zijn radiocarrière al op jonge leeftijd als tiener in een bekende radioshow. Genaamd van Arthur Godfrey. Die ken ik zelf nog weer even niet. Maar,
0: nee, toen was je er ook nog niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet. zijn definitieve doorbraak volgde in de jaren 70. Met wereldwijd publiek, met een tijdloze hits als I Can See Clearly Now. Dus die gaan we ook draaien.

0: zei het net tegen Balki. Ik ken heel iemand anders van dit nummer.
1: Ja, Litouwers.
0: Ja, precies.
1: Maar daar is hij echt heel erg beroemd geworden.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Met zijn gouden microfoon.
0: Ja, nou, die had hij toen nog niet.
1: Nee?
0: Nee. Ja,
1: kwam later
0: dat
1: pas?
0: Dat was pas later, ja.
1: Oké. Okay. Hey, wat ik ook wel even wil melden, is natuurlijk, zoals je op de social media van Balki Breekt de Week en bij mijzelf, dat Misty 2 awards heeft gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Daar gaan wij ook in de tweede uur over hebben. We gaan de nummers Frozen en Universe ook draaien. Natuurlijk, daarmee heeft ze eigenlijk 2 awards gewonnen. En natuurlijk, zij kijken nu ook mee. Dus dan zwaaien we ook nog even. Van ze kijken altijd mee. Het is nu daar volgens mij om en bij 10:30. Of 11:30, sorry. Dus midden in de nacht. En
0: toch wel bijzonder dat een wereldster. Kom ik aan ook. Wereldster. God, ga ik weer. Wereldster.
2: Misschien moet je nog even eten.
0: Ja, nou echt wel. Die ons dan gewoon lekker volgt.
1: Ja.
0: Zo voelt dat een beetje.
1: Zo voelt dat ook.
0: Ja.
1: Maar het voelt ook, en daar ben ik heel erg trots op. Ik heb haar mogen meemaken en de familie. En ze zeggen ook dat Balki toch ook tot hun familie hoort. En zoals je ook op het Insta, social media, dan hoor je ook dat ze zo over vertellen over de radio in Nederland, dat het zo ver gaat. Dat doet ons natuurlijk heel, heel, heel veel. En natuurlijk, voor de luisteraars, volgend jaar komt zij naar Nederland. Ja, Misty die komt naar Nederland. En dan zal ze ook onze co-host zijn in Balki Breekt de Week. Dus, maar daar gaan we later nog even over hebben. We gaan terug even naar onze brein van muziek, onze liefde, onze verbinding.
0: Onze eigen Leo Blokhuis.
1: Nou, onze eigen Menno. Sissy Top.
3: Oh, daar gaan we nu heen, oké.
1: Ja, daar gaan we nu heen.
0: Hij was nog niet helemaal voorbereid.
3: Nee, ik zie een zwart scherm, dus ik weet niet wat hierna komt. Maar gisteren is bekendgemaakt dat de drummer, Frank Beert, de enige zonder baard, is overleden van ZZ Top op 77-jarige leeftijd. Hij overleed gewoon gezellig, maar gezellig. Gewoon in het bijzijn van zijn familie in een ranch in de Amerikaanse staat Texas. Hoe hij is overleden, dat is niet bekendgemaakt. Maar ik vond het daarom wel een goed idee om een nummer van te draaien. Dus
0: jij zit wel een beetje in die Texas hoek, hè, vanavond.
3: Ja. Dat viel me ook al op, ja. En ik meende dat het Gimme All Your Loving was, toch?
1: Ja,
3: ZZ Top.

0: Ja, ik bedenk mij nu ineens, hè, dat hij gewoon het eerste uur kaapt ondertussen.
1: Ja, ik maak geen top 5 nu, dus...
0: Nee, maar ondertussen...
2: Maar weet je ook van de ZZ Top, die andere twee die hadden echt van die grote baarden.
0: Ja.
2: Alleen de drummer had geen baard.
0: Nee, maar dan zit hij in de weg.
2: Ja.
1: Frank dus. Beard.
0: Ja, dan heet hij ook nog zo. Ja. Dat is, had hij toch een baard.
1: Ja. En daarom is het ook zo grappig. Dus.
0: Ja.
2: Maar ja, je hebt natuurlijk nieuws gekeken.
0: Nog één. Oh, sorry.
2: Ja, nog één.
0: Hij heeft er nog één.
2: Hij heeft er nog één. Maar ja, toevallig zag ik ook op het journaal, bijna allemaal. Je kon van die Barbie-poppen kopen.
1: Ja. Had jullie dat ook gelezen? Over de Barbie-poppen?
2: Hij kostte, het kost 70 euro.
1: 70?
0: Die van 70. Whitney Houston?
1: Welke? Waar over de...
2: Wat we nu over gaan hebben.
3: Oh, klopt. Ja.
1: Ik heb hier een ander prijsje staan.
2: Ja, jij hebt het op 179 nog wat staan.
1: Ik heb 100, nou, afgerond 110 euro.
2: Oh, nee, maar ja, ze waren voor 70 euro.
1: Nou.
0: En waar is die voor mij?
2: Welke?
3: De benen zijn er onderweg afgevallen.
1: Ja. Hoeveel weet je eigenlijk over degene?
0: Over deze dame?
1: Ja.
0: Een heleboel. Ik ben toevallig vorig weekend, nee, niet afgelopen, maar het weekend daarvoor ben ik naar Forum geweest in Groningen. En daar is een expositie over deze dame.
1: Nou, daar kan je vast ook wel iets vertellen toch over.
0: Ja, dat kan ik, maar ik luister graag naar jou.
1: Nou, over wie denken we? Oh ja, jullie zien het.
0: Ja, wij zien het wel.
1: Jullie zien het natuurlijk. Nou, Marilyn Monroe, toch?
0: Ja, ja, precies.
1: Die krijgt vanwege haar 100ste verjaardag. Of ze zou nu 100 jaar zijn geboren. Ja. Of nu in 2 juni of zo. 2.
0: Meer. 1.
1: Of 1. Nou, 1. Bijna.
0: Ja.
1: Zou ze 100 zijn geworden. En wegens haar geboortejaar krijgt ze dus een Barbie-pop.
0: Huh?
1: Ja.
0: Wil je die ook hebben? Hebben. Ja.
2: Ja. Maar weet je, ik vraag me af van wie bedenkt dit eigenlijk?
0: Mattel.
2: Ja, zo'n Barbie, ja. Dat, hè, dat zei ook een ja, daar moet je toch opkomen van.
0: Ja, maar weet je van hoeveel sterren er al Barbies bestaan?
2: Nou, weet ik niet. Whitney Houston, Michael Jackson heb ik ook.
0: Ja, een heleboel mensen.
3: Heb jij die ook?
2: Nee, ik heb geen Michael Jackson.
3: Oh.
2: Wat heb jij dan?
0: Hij heeft alleen Ken.
3: Ja, mijn Barbies hebben een beetje het loodje gelegd. Die waren allemaal van naf.
2: Wacht even, die waren van naf. Ja. Dat komt me.
0: Ja.
2: Vroeger. Ja, klopt.
0: Dat was een kledingmerk.
2: Ja. Oh. Er waren ook rugtassen van.
0: Ja. Ja. En parfum.
3: Parfum,
0: hele
3: vieze, ja.
0: Goedkoop parfum.
3: Ja, en dus ook Barbies.
0: Ja, met naf kleertjes.
3: Ja. Met echt hele leuke kleertjes. Maar als je die heel wat jaartjes bewaart, dan laat zelf de kleding los, ja. En zo.
2: Maar we gaan terug naar Menno.
0: Weet je dat die heel veel geld waard zijn?
3: Ja, die van mij niet meer.
0: Nou, je kan het proberen. Oh, sorry. Menno, het was jouw dag.
1: Waf, waf. Naf, naf. Maar, nou, ze zou dus vandaag 100 zijn. Of vandaag.
0: Dit jaar.
1: Dit jaar ergens. Ik weet niet wanneer.
0: Ja, 1 juni.
1: Oh ja, 1 juni. Ik ben zo scherp. Zou ze dus 100 zijn geworden. Nou, draai het maar gewoon. Dit is Verhoeveel Iets met Marilyn Monroe.

0: Ik hou toch zo van symfonische muziek.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik word er heel warm van. En jij, Menno?
2: Wat is er met mij?
0: Hou je ook van? Ja.
2: Ik zit aan het lijsten.
0: Hou je van symfonische muziek?
2: Ik vind het niet lelijk.
0: Maar het is ook niet jouw favoriet.
2: Nou, vast wel sommige muziek, maar ik kan even niks bedenken.
3: Oh, jeetje. Oh, dat heeft een probleem. Maar
0: jouw geest komt toch een beetje uit de tijd van de symphonic rock en zo?
2: Ja. En van welke tijd is dat?
4: Wil je een bakje koffie?
2: Nee.
0: Wie schudt die jongens even wakker?
3: Maar kijk, dat maakt hem zo uniek. En dat hij zo past bij ons.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee,
2: dat
0: absoluut.
2: Dat ik zo moe ben?
3: Nee.
0: Nee. Dat je zo lekker droog reageert.
2: Ja.
3: Ja. Oh. Serieus.
0: Als we nou de Muppets hadden gehad.
3: Ja, oh ja.
0: Wie was jij dan geweest?
3: Ja. Nou, Kermit.
0: Oh ja, ongetwijfeld.
3: Ja, Kermit.
0: Ja, die kan ook even droog zijn. Ja.
3: Kermit.
2: Is dat zo?
0: Ja. Ja, of een van het balkon. Waldorf en Stadler.
3: Ja,
0: Stadler.
2: Die twee oude
0: chagrijnen.
3: Ja, ik zeg het altijd. Het is... kon mijn vader zijn. En mijn opa bijvoorbeeld. Die was naast de kant. De
4: hele ding. Ik zie jullie twee dat trouwens ook wel doen.
0: Oh ja hoor.
3: Goed, we gaan naar muziek.
0: Wij kunnen dat.
3: Wij kunnen dat.
0: Ik ben niet met die snor.
3: Ja.
0: Oh. Heb je hier een verhaal bij?
2: Nee, ik niet.
0: Oh, dit is echt jeugdsentiment.
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Ja, ik had ooit van die verzamelste deze en daar stond dit nummer op. Dat moet je altijd draaien. Black Velvet, Alana Miles.

0: je wordt er heel rustig van.
1: Ja.
0: Maar lekker zo'n kabbelend nummertje.
1: Nou, ja. Maar deze ken je toch wel, hè, Menno?
2: Dit nummer?
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, hoe durf je te vragen?
1: Hoe durf, ja, sorry. Maar ik heb nog wat nummers. Ja, we draaien allemaal leuke nummers. Ken je deze ook wel? Wacht even hoor. Jij zei, ja. Gaan we naar luisteren? Jij zei, wat is dit eigenlijk? Wat zei je?
2: Ik zei bo, wo, wo.
1: Nou, en toen zei ik van, ken je die wel?
2: Ik zei nee.
1: Nou, zullen we naar luisteren?
2: Ja, is goed.
1: Nou, hoop ik dat je het herkent.
2: Even tot ik het heen wacht.
0: Oh, dat duurt nog wel even. Nu dan? Nu?
2: Nu.
0: Nu wel?
2: Dit zegt me helemaal niks.
0: Nou, bijna.
3: Ik denk het laatste seconde.
0: Oh nee, toch niet. Hij komt wel. Ja. Oh nee, toch niet.

0: arme Menno.
1: Ja, nu komt ie. Hoe kan dat nou?
2: Weet ik niet.
3: Nou, ken je hem nou? Of ken je hem niet?
2: Ik ken hem niet.
3: Zoek het op.
2: En dan ben ik al mee bezig.
3: Oh, bij.
1: Nou, dan kunnen we ook al door naar de volgende.
3: Ja, dan gaan we naar de volgende.
1: Ja, die ken je wel.
2: Oh, die wagen hier toen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, precies.
2: Het valt nu binnen.
3: Ja, en wat leukste is, 31 augustus is hij in Den Oever. Daar treedt hij op in een feesttent. En hij gaat her en der. Alleen, ik ben toch altijd nog benieuwd naar zijn album. Want,
1: Ja. Zodra dat uitkomt, dan zijn we uitgenodigd, geloof ik.
3: Nou, geloof ik. Ik weet het wel zeker.
1: Nee, precies.
3: Dus we gaan luisteren naar...
2: 3A7 met Beep.

0: doet het gewoon weer, hè?
1: Ook heel agressief.
2: Oh ja, ja, sorry. Ja, dat was de Beatles met Penny Lane. En natuurlijk, we hebben nog 2 minuten en 40 seconden op de klok. Dan gaan wij naar reclame en het journaal. Maar tot die tijd gaan we het over hebben. Beatles, zegt jou heel veel?
1: Ja, Beatles, dat is een band. Een groep van de 4 personen, toch?
2: Ja. Maar wat ik ook wel wil weten van jou, Menno. Vandaag hebben we een top 5 soort voor jou. Maar de week erop hebben we ook een top 5.
1: Ja, dat klopt. Dan zijn we er weer met mijn top 5. Ja, ik wou nog een leuke een hintje geven. Ja. Die ben ik vergeten te downloaden. Dus dat kunnen we beter het volgende uur doen dan, denk ik.
2: Oh, gaan we dat doen. Ja, tweede uur komt eraan. En natuurlijk... met een hele mooie top 5 eigenlijk voor Menno. Speciaal voor Menno. En natuurlijk, ik moet je zeggen, dit is Menno's top 5. Ja, top 5 aflevering 30 voor hem. Toch?
0: Ja, dus eigenlijk zeker. Niet.
2: Eigenlijk niet.
0: Maar als ik even heel vals doe.
1: Maar heet het nog wel Menno's top 5?
2: Of ja, we hebben een Menno's top 5. Genoemd. Speciale top 5, hè, ja. Rian? Ja. En dat komt namelijk omdat het... het is jouw top 5. We geven je die top 5.
1: Jullie geven Menno's top 5 aan Menno.
2: Ja.
0: Nou, lief toch?
2: Ook, ja, maar ook omdat het gewoon aflevering 30 is. En 30, als je rekent... Dan zit je wel een tijdje hier bij ons...
0: Ja, meer dan een half jaar.
2: Ja.
1: Want ik zit nu sinds november vorig jaar. Ja. 25 jaar.
0: Al die vakanties dat hij er niet was, zaten er ook nog tussen. Ja. Dan kom je al gauw op 40 of 50 weken. Ik plaag je wel wat, hoor.
1: Ik voeg er niks aan toe.
2: Nee. straks in de tweede uur, dan gaan we echt beginnen met...
0: Gaan we los
2: voor Menno. En ik zou zeggen, blijf hangen.
0: Wil je nog even plassen van tevoren?
1: Ik zit nog het hintje op te zoeken.
0: Oh, oké.
2: Hij gaat het hintje opzoeken. Wij gaan even eruit. En blijf hangen. Tweede uur komen we echt met hele mooie nummers. Verschillende nummers. Dus blijf hangen. Hier bij Balkenbreek de Week, aflevering 243. Op deze mooie woensdagavond, 19 augustus. En dat gezamenlijk met Menno, Sebastian, Rihanna en ik de gek. En alcohol komt eraan. Tot straks.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Hier is het al yet?
5: Nee, wat is er onderhand?
4: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van partij, maar zachte balkeertje.
5: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Vanijsma dagen.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
9: Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
10: Para Link & Co. Guiana Cinico.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Welkom terug bij Balkie Breekt Week op woensdag 19 augustus 2026, aflevering 243. Met heel veel liefde kwamen we binnen. Led Zeppelin, Holler of Love.
1: Ja, dat is tweede uur. Nou ja, eerste, tweede en derde uur. We doen het toch alles met liefde.
0: Ja.
1: Voor onze luisteraars, maar ook voor onszelf.
0: En de muziek.
1: En de muziek. Dat is een verbinding.
0: En Menno.
1: Ja. Menno, ik heb hem binnen. Dus wat was de top 5 voor...
0: De hint.
1: De hint voor volgende week.
2: Ik heb een heel mooi hintje, luister maar. Ik denk dat niemand het raadt zo, toch?
0: Ik denk...
1: George Michael.
0: Ja, Madonna of zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Nee, hè?
2: The Sugar Babes.
0: Ook leuk.
1: Maar luisteraars, wat je ook kan doen... Je kan ons ook appen, hè? Want de app staat open. Dus als je dat weet, onder welk nummer kunnen ze ons bereiken, Menno?
2: Het wordt me nu aangegeven door iemand. Okay. Hier staat 0518 451502.
1: Dus weet je wat de top 5 voor volgende week wordt? Laat ons even weten onder het nummer
2: 0518 451502.
1: En wat er ook 50 nog...
0: 50 cent per minuut.
1: Ja. Hij heeft wel de stem voor.
0: Ja.
1: Ja. En wat je ook kan doen, ik kan natuurlijk ook bij Balkje Breekt de Week. Op de Insta, op de Facebook kan je ook een berichtje achterlaten. En heb je natuurlijk ook een liedje die je wilt horen of een betekenis. Dat kan je ook doen. WhatsApp ons en dan zoeken we dat voor je op. Ja, voordat wij eigenlijk naar de top 5 gaan, ja, wil ik toch even... Ja, deze vind je ook wel leuk, toch? Zal ik hem starten?
0: Ja? Het artiest moet je nu weten.
3: Oh, nadenken, dit kan niet.
0: Menno.
1: Maar we gaan luisteren naar Phil Collins met Dance into the Light.

0: Hoe lang nog?
1: 3.
2: 2.
1: 1.
3: Nou, ik weet dat jij wist dat als het rode lampje is, dan is het heel kort te duur. Dan ga je erin.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat was ook grappig bedoeld.
2: Hey. Menno heeft ook humor, hoor.
3: Ja.
2: Ja. Dat weet je misschien niet.
3: Nou.
2: Het is wel zo. Ja, je weet het zelf vaak volgens mij niet eens. Maar je komt altijd heel droog uit de hoek.
0: Wat is dit voor gezellig achtergrondmuziek?
2: Er was eens een jongetje.
3: Nee. Oh. Ja, ja, nee,
2: jawel,
3: klopt.
2: Toch?
3: Ja.
2: Candlelight.
3: Candlelight.
0: Oh, hoe is dat weer van die... Zeg maar. We hebben het niet in de eeuw over gehad.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ik ben alleen de naam
3: Ik denk dat zelf je ouders het kennen.
0: Als het wel, ja.
3: Ja, vraag het eens. Want die luisteren natuurlijk ook mee.
0: Ik wacht wel even op antwoord.
3: Oké. Okay. Maar het is nu tijd gekomen. En ja.
2: Nou.
3: Zullen we het doen?
4: Menno's top 5.
3: Omroep Zeeland. Ja, Menno's top 5. Aflevering 30. Menno's top 5. Ja, moesten wij, hebben wij met elkaar besproken. We moesten wat gaan doen voor hem. En dan ga je nummers zoeken. Je moet dingen schrijven. En dat hebben wij gedaan. En zal ik maar losgaan?
2: Ga je gang.
3: Ja? Menno Hoogveen.
0: Dat ben ik.
3: Van Balky naar zijn eigen Golden Hour. Ja, sommige radiomannen beginnen met een droom. Menno Hoogeveen begon met een passie van muziek. Bij Balky zette hij zijn eerste stappen in de wereld van radio. Daar ontdekte hij niet alleen hoe mooi het is om muziek te draaien, maar vooral hoe bijzonder het is om een verhaal te vertellen. Muziek werd bij Menno nooit zomaar een plaatje tussen twee jingles. Achter ieder artiest, ieder hit en ieder melodie zit een verhaal. En juist dat weet hij als geen ander over te brengen. Met Balky breekt de week liet Menno steeds meer van zichzelf horen. Met zijn muzikale top 5 nam hij luisteraars mee in zijn eigen muzikale wereld. Hij vertelde over de artiesten, de nummers en de herinneringen die eraan verbonden zijn. Persoonlijk, enthousiast en met liefde voor muziek die meteen door de radio heel voelbaar is. Ja, en nu, daar is een nieuw hoofdstuk bij. Zijn eigen programma op Shuffle. Dat voelt niet alleen als een volgende stap, maar als een moment waarop alles samenkomt. De ervaring, de verhalen, de liefde voor muziek en vooral Menno zelf. Dit mag zijn Golden Hour zijn. Het uur waarin hij niet alleen de mooiste muziek laat horen, maar ook mag laten zien wie hij is. Waarin hij mag vertellen, verrassen, verbinden en vooral shinen. Want Menno is niet meer de jongen die ooit begon bij Balky. Hij heeft zijn eigen stem gevonden. En nu krijgt hij de ruimte om die volledig te laten horen. Menno, geniet ervan. Dit is jouw moment, jouw muziek, jouw verhaal. Jouw Golden Hour.

0: Ja, dat was de golden hour van JFKE. En jij vroeg het ook na. Ik hoop, je shined. En dat is voor mij belangrijk. Je zit in een, je bent binnengekomen en in een team, een familiebalkie eigenlijk. Nog een familie erbij. Maar naar je eigen programma. En je bent nog steeds bij ons. En dat waarderen wij natuurlijk ook. En je bent een lid van ons team. En daar ben ik je zo dankbaar voor. En dat maakt ons dat de verbinding eigenlijk ook met jou, maar met jouw andere programma op Shuffle en met Balky Breekt de Week. Ja, dat maakt het toch best wel een grote familie.
1: Ja.
0: Dus ja. Ik hoop dat je het tot nu toe leuk vindt. Wij gaan naar de volgende, toch?
2: Toen ik jou zag voorlezen net, deed je me heel erg denken aan dominee Gremdaad.
0: Oh nee.
2: Ja, ik vind dominee Gremdaad heel leuk. Je las echt zo voor, nou een heel...
0: Oh, dankjewel.
2: Ja, ook echt heel leuk, dat moet ik even zeggen. Wij gaan door naar het volgende nummer. En ik heb de eer om dit voor te lezen. Dit is van Thuisfront.
1: Dat klopt.
2: Ja. Tijd voor het volgende nummer. Uitgekozen door mama, papa en je broer. Na veel overleg en verschillende nummers zijn we eruit gekomen. Omdat we alle drie wat anders in ons hoofd hadden en we het lastig vonden om te kiezen, hebben we stiekem loodjes getrokken. Mijn loodje, die van Luca, kwam eruit. Ik heb deze voor jou uitgezocht en ben benieuwd of je straks kan raden welk nummer het is. De vrolijk klinkende upbeat pop... Oh, wacht even, dit moet opnieuw. Dit vrolijk klinkende... Oh, Jezus, ik bedoel jeetje. En nog een keer. Dit vrolijk klinkende upbeat popnummer gaat over het doorzettingsvermogen en het verder gaan met het leven nadat iemand je heeft verlaten. Het nummer vertelt het verhaal van een man wiens vrouw hem verliet. In plaats van verdrietig te zijn, koos hij ervoor om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hij ging door met het leven en pakte de draad weer op. Of, zoals hij zelf zong, "Nobody's gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving." Het is de grootste, maar ook de enige hit van deze artiest. Een echte one-hit wonder. Toen we nog wat kleiner waren, was dit niet mijn favoriete nummer, maar wel die van jou. Ik kan me nog wel herinneren dat je mij soms wel eens een beetje plaagde met dit nummer. Het introdeuntje werkte een beetje op mijn zenuwen en dat vond je wel lollig. Intussen kan ik dit nummer ook wel waarderen. Volgens mij is dit zelfs één van jou, of misschien zelfs wel je meest beluisterde nummer ooit op Spotify. Weet je nu al over welk nummer dit gaat?
1: Is het Slow Dance?
2: Nee. Je hebt nog twee kansen.
1: Ik durf nu niet meer te gokken eigenlijk.
2: Nee, geen idee. Dit is natuurlijk, speciaal voor jou, Break My Stride van Matthew Wilder.

0: stiekem toen de muziek begon, had je hem al wel geraden, hè?
1: Bij de eerste noot.
0: Ja. Ja. Dat was of deze of wat je net noemde.
1: Ja, slow dance of zo heette, meen ik.
0: Oké. Okay. Maar?
1: Ja, nee, goed.
0: Wel een favoriet, toch?
1: Zeker.
0: Oh, gelukkig.
1: Even. Het was de 11e meest beluisterde nummer op mijn Spotify-account.
0: Nou, ben ik wel heel erg benieuwd wat er op nummer 1 staat.
2: Ja!
3: Heeft hij volgens mij wel eens gezegd?
0: Ja, maar ik ben het alweer vergeten. Ik ben hallo 50.
1: Hetgeen heeft heel vaak twee staartjes.
3: Oeps.
0: Oh ja. Ja. Ik weet het alweer. Ja, hebben we het inderdaad over gehad. Ja.
1: Ik schaam me er niet voor, hoor.
0: Nee. Nou, waarom zou je?
1: Het is heel anders dan de genre dat ik meestal draai. In mijn top 5 ook.
0: Ja, want dit is gewoon een beetje guilty pleasure misschien.
1: Ja, dat misschien wel.
0: Dat is wel lekker. Ja. Ja, nee hoor. Alle muziek is goed.
1: Wordt er wel vrolijk van.
0: Ja. Ja, de muziek is wel heel leuk. Degene die het zingt is een beetje bijzonder.
1: Ja, ik kan zo niet helemaal iets aan doen, maar...
0: Nee, dat is waar. Heb je, als je bij Disney vandaan komt, ben je altijd een beetje Looney Tunes.
2: Nou, dat. Maar over Disney. Soms zijn hele leuke Disney filmmuziek heel mooi. Alleen wat ik nu heb in mijn... Oh ja, ik weet...
0: Oh, we gaan naar het volgende nummer.
2: Ja.
0: Ja. Ik denk al, ben je aan het vissen?
2: Ja, nou, volgende nummer.
0: Had je bijna niets aan de haak?
2: Oh.
0: Ja, ik moet weer mijn bril op. Ik kan niet... Mini-letters niet meer lezen.
2: Nou, kom op.
0: Ja, dit is vrij kort hoor. Ah, dat moet ik er wel even bij vertellen. Ik had ook al gevraagd om nog even na te denken over het nummer. Hij had hartstikke druk. Toen kreeg ik op een gegeven moment iets van hem. En toen, daar heb ik op geklikt. En toen dacht ik, dit ken ik helemaal niet. Had hij zelf een liedje voor jou in elkaar gedraaid? Dat vond ik heel lief. Die krijg je ook. Maar de opdracht was, zoek er een liedje bij uit.
2: Ja.
0: En dan komen we uit in welk genre? Want we hebben het over Alco.
1: Ja. Nederlandstalig.
0: Ja, exact. Ben je daar een beetje in thuis?
1: Nou, niet heel veel, maar sommige dingen. Zoals Frank Boeien en dat weet ik dan wel weer.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd of je dit gaat herkennen. Maar hij heeft dit gekozen. Dit is twee zinnen hoor, dit kan ik zo. hij zegt op een gegeven moment, ik heb het. Dit is een beter nummer. Dit omdat hij... Het doet, probeert en het pakt altijd goed uit.

0: Ja, de volgende keer krijg je hier een biertje bij.
1: Hoeft niet hoor.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik drink nog steeds niet dus.
0: Ach, jongen.
2: Toch. Zwarte thee.
0: Ja, nou, volgens mij is het kopje leeg.
3: Ja, nou, ze hebben hier ook alleen maar groene thees. Kamille.
2: Nee, er ligt alleen nog zwarte thee.
3: Oh, nu alleen nog zwart.
2: Zwarte
3: oh.
2: thee, ja.
0: Kamille thee.
3: Ja. Die kan ik ook zwart krijgen, dus.
4: Ja, maar jij wel. Ja, serieus. Ja. Luisteraars, als je hier... pakt thee. Hij zegt, het moet niet zo donker zijn. Maar hij vergeet altijd het zakje eruit te halen. Dan heb je echt... hoe hij het voor elkaar krijgt. Zelfs de groene thee wordt bij hem zwarte thee. Dus ik hoop dat je het nog steeds leuk vindt, Menno.
3: Zeker. Ik heb achter de schermen wel eens wat dingen gezegd hier. Maar.
0: Ja, maar dat houden we achter de schermen.
4: Weet je wat ik ook leuk vind? Het is niet alleen dat jij een top 5 maakt en soms heb je druk qua werk of school. Maar dat in één keer ook jouw familie. En dat is ook een beetje hun, dat ze ook meedoen. Wil ik ook hun natuurlijk dankjewel zeggen. Want daar zijn ze ook betrokken hier bij Balki. En ik vind dat gewoon leuk. En hoop dat ze op onze aflevering 250 in oktober... dat ze ook even langskomen. En dat wordt gezellig.
0: Kunnen we eindelijk zien.
4: Ja, maar ik heb ze al volgens mij gezien toen met de open dag hier. En we maken een leuke dag van. Maar nu gaan we terug naar Menno. Wij gaan naar Rihanna.
2: Ja, ik mocht ook een uitzoeken. Menno, toen je hier binnenkwam, was je toch wel een beetje stille Willy. Rustig, bescheiden en soms wat dromerig. En dat af en toe nog steeds. We kunnen dan tegen jou praten, vragen stellen of roepen. Maar volgens mij ben je dan al lang vertrokken naar een plek waar wij even niet bij kunnen komen. Je eigen bubbel. En dat hoort bij jou. Want in die wereld ontstaan de leukste ideeën. Want kijk eens wat je op je 18-jarige leeftijd al doet. Terwijl veel leeftijdsgenootjes nog aan het ontdekken zijn wat ze eigenlijk leuk vinden, zet jij gewoon je eigen radioprogramma neer. Een eigen idee, een eigen stem, een eigen programma en vooral de drive om het echt te doen. En daar was Op Shuffle. Van stille Willy naar een jonge man met een eigen stem en een grote passie voor muziek die velen niet kunnen bijbenen. Blijf vooral lekker dromen, Menno. Blijf dwalen in je eigen bubbel. Blijf ideeën bedenken en blijf vooral lekker jezelf. Want wie weet waar die dromige wereld voor jou je nog naartoe brengt. Ik zou zeggen, heel veel plezier met dit nummer. Dreamer.

0: Een goede keus geweest.
1: Ja, zeker.
0: En helemaal jij, vind ik.
2: Dat klopt.
3: Ja. Nou, kijk eens wie er ook in de house is.
4: Ja, die komt binnen. Zo. Alco, goedenavond.
2: Goedenavond.
4: Goh, wat dacht je? Ik vergadering gehad. Je seest hier naartoe.
2: Ja, ik heb gereest.
4: Je hebt gereest?
2: Nee, gewoon netjes gereden. Nee, snelweg.
0: Ja, ik weet niet waar je wegkomt.
2: Van de brandweerkazerne.
0: Oh.
3: Oh. Oh.
2: Maar een klein stukje.
3: Ja. Gewoon op de step.
2: Met nou met de auto.
3: Oh.
4: Maar we hebben je nummer gedraaid. Misschien had je nog wat toe te voegen.
2: Ik weet niet wat hebben jullie gezegd.
3: Wat jij mij had getypt.
2: Nee, meer zou ik ook niet toe te voegen.
3: Heerlijk.
2: Ja toch?
4: Ja, nee, ja. Ik...
0: Je hebt geen idee meer wat was.
2: Jawel.
3: Wat dan? Zie je?
4: Hij staat er, hoor.
2: Nou is hij er weer. Ja, ik wist het nummer wel.
1: Ja, fijn.
3: Heerlijk, ja.
2: Sorry.
4: Nou, dan zijn we totaal compleet. Ja, en dan de laatste nummer.
1: Jammer.
3: Ja, nou, jij bent altijd van het uitstellen en uitstelvragen en te laat met je huiswerk beginnen. Nou, dat is mij ook gelukt deze keer. Oh. Ja. Ik heb er heel lang over nagedacht. Op een gegeven moment zei Balkje van het weekend: oh, moet ook nog even nummers doen. Dit is die van mij. Toen dacht ik: oh ja, ik moest ook nog even wat bedenken. Oh. Toen heb ik heel snel alcohol gehad. Je moet nog een nummer doen. Kon ik stiekem ook nog even nadenken. Maar de vorige keer heb ik het op de persoon gedaan. Dus op wie ik vind dat je bent.
1: Ja.
3: En toen dacht ik: ja, dat heb ik al een keer gedaan. Dus nu wil ik het eigenlijk over de muziek hebben. En daar kan ik heel kort in zijn. Want volgens mij zegt dit nummer genoeg. Je hoort hem zo.
4: Ja, moet ik... Dat
3: ja,
4: was
3: het. Ja, daarom kijk ik je aan.
4: Je hebt een hele
3: ik ben
4: tekst.
3: Niet ineens verliefd geworden op je. Kijk je aan zo. Doe maar.

0: Ja.
1: Ik mag het deze keer niet zeggen.
0: Waarom niet?
1: Wat ik altijd zeg aan het einde.
2: Oh, dan moeten we het met z'n allen doen. Dan weten jullie überhaupt niet wat hij zegt, ja, hè?
0: Dit was het.
2: Dit was Menno's top 5. Toch?
1: Dit was hem weer.
2: Oh, dit was hem weer.
0: Ja. En natuurlijk, dit was hem weer. Maar Menno, aflevering 30 van top 5. Hebben wij met z'n allen een kleinigheidje voor je.
2: Oh.
0: Ja.
3: Een jukebox.
0: Ja. Wat dacht je daarvan?
1: En sorry, wat zei je?
0: Niks. Ik zal hem voor je pakken, ja? Ik zal het voor je pakken. Nou, als Sebastian even doorpraat.
2: Oh, ja. Nee, leuk. Doen we. Hoe is het, Alco?
1: Goed.
2: Mooi. Hij gaat niet zo snel, die man, hè? Oh.
1: Nog meer plantjes om te verzorgen.
0: Ja.
2: Yeah. Dat is wel lekker.
1: Bedankt.
0: Namens het team, dat je bij ons nog steeds bent en blijft natuurlijk. Wij vinden het gewoon natuurlijk, net als we hebben vaker wel eens gezegd van, hey, Alco is bij ons binnengekomen, die is niet weg te slaan. En jij ook binnengewandeld en daar heb je je eigen stem in gecreëerd in de top 5. Je bent zo gaan ontwikkelen en nou heb je je eigen programma. En dan blijf je nog steeds bij ons en dat vinden wij natuurlijk gewoon hartstikke leuk en mooi dat je dat nog steeds blijft doen. En natuurlijk ben je ook zo flexibel, je bent overal inzetbaar bij Omroep Zilt. Net als Alco, ik de gek, zijn wij overal bij de PC-dames, PC's. Dus ja, toch, Alco?
2: Ja.
3: Ja, alleen bij die PC-dames zeker.
0: Ja, nee, dat...
1: Oh nee, ik heb de techniek gedaan voor alle... Voor de vreulen, voor de vrouwen per se en voor de heren per se.
4: Oh. En bij de vrouwen was er ineens een hele big smile.
2: Oh, sorry, het ging over jou.
1: Oh, het ging over mij.
0: Nee, maar wij vinden het gewoon heel fijn dat je bij ons bent en blijft. En dat je ook verder in de toekomst blijft ontwikkelen. En ja, wij vinden het gewoon hartstikke leuk dat je ook nog in de toekomst ook de top 5. Hihi, ook dat gaat doen volgende week. Dus misschien mijn collega's nog wat toe te voegen. Maar in ieder geval bloemetje van ons allen. Het is ook een beetje voor jou, maar ook een beetje voor je ouders.
1: We hadden de camera's ook met zin uitgezet. Dus dan kun je straks als je thuis komt. Hé, mam, ik heb wat moois voor je.
4: Ja, nu kan je niet meer zeggen, oh jongens, dit was de laatste uitzending.
3: Ja, hij kwam net zelf al met een ander goed idee weer voor de komende tig. Dus dat...
1: Ik had heel wat voorbeelden opgenoemd.
0: Ja. Nou, en dat gaan we uitvoeren bij Balkje Breekt de Week. Dus ja. Bij deze. Maar dat houden we nog even geheim.
3: Op naar de 100.
0: Op naar de 100. Maar je had nog een nummer uitgezocht.
1: Ja, ook een heel... Dit vindt mijn broer ook een heel leuk nummer. Dit is Milky Chance met Stolen Dance.

0: Ja, nou heb ik het hele nummer zitten luisteren en denk ik, nou, er is niks irritants aan. Tot die laatste 10 seconden. Dan denk ik ineens, oh, zou dat het zijn?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh, nou, ik hoop dat we het nog horen dan.
1: Ik zal het vragen. Ja, maar we hebben de tweede uur nog 20 seconden nog over. En we komen straks in de derde uur met heerlijk muziek. Dua Lipa bijvoorbeeld met Houdini. En nog Mal Smith en heel veel meer. Ik zou zeggen, tot straks in het derde uur van Balkie Breekt de Week.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
6: Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Balkie breekt de week.

0: Wow. London, how are we doing tonight?
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: De rest is er nog niet.
2: Dua Lipa, Houdini. Bij Balkje Breek de Week aflevering
3: 243. Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij het derde uur. Wat hebben we in het derde uur? We hebben van alles. Maar we hebben ook nog twee nummers staan in ons lijst. En dat is Frozen en Universe van Misty. Dus dat gaan we straks allemaal draaien. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar Miles Smith met Wait For You.

0: Nou, echt niet. We gaan gewoon door.
1: Ja, wij gaan door.
0: Ja.
1: Ja, wij gaan door.
0: Nou, doe dan wat.
1: Ja, wat moet ik doen?
0: Ja, geen idee. Maar, Rianne.
2: Ja?
0: Ik hoor dat zaterdag wat leuks te doen is bij jullie.
2: Hoor je dat of heb je het filmpje gezien?
0: Ik hoorde het en ik heb het filmpje gezien.
2: Ah, dan vraag ik me nu af over welk iets. Er zijn meerdere dingen zaterdag.
0: De avond, onder andere.
2: Ja, dus beide gevallen zijn op avond.
0: Ja.
2: Ik ga nu heel lastig. Nee, vertel. We hebben een pubquiz.
0: Oh, leuk.
2: Ja. Ja, leuk. Daar wist je niks van, hè?
0: Nee.
2: Nee, dat is, het begint om 7:30. Om 7:15 gaan de deuren open. Dus dan kom je gezellig met je team even quizzen.
0: Gezellig? Maar wat is dat andere dan? Want daar ben ik ook heel benieuwd naar.
2: Ja, nou, dat je dat nou nog niet weet, hè? Nee, aanstaande zaterdag start ook de Jam Hunt voor volwassenen.
0: Oh.
2: Ja, dus dat is voor jullie pech gehad, want jullie zitten.
0: Oh.
2: En dan kan de rest lekker zoeken.
0: Maar we kunnen in de pauze.
2: Welke pauze?
0: Oh, we hebben geen pauze.
2: Ga nu in één keer door.
0: Oh, heerlijk. Maar die pubquiz, vorige keer was het de jaren 80.
2: Ja, nu is het de 90s.
0: Oeh, wat moet ik dan aan denken?
2: Aan alles vanuit de jaren 90.
0: Ja.
2: Ja? Zoals Spice Girls, Backstreet Boys, noem maar
0: wat.
2: Oh,
0: dat. Ja.
2: je kijkt wel heel...
1: Je kijkt mij aan.
0: Ik heb nagedacht namelijk over de kleding.
2: Oeh, ja.
0: En ik kan me herinneren dat in begin jaren 90 hadden we Ernie Albers. Kennen we die nog?
2: Ja.
0: Goeie tijden,
2: ja.
0: Slechte tijden.
2: Ja, ja.
0: En Anthony Kamerling. Wat speelde die? Peter Kelder, hè?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Die zijn ergens een keer op een feestje geweest in zo'n Bermuda driehoek. Ah, ik bedoelde wat anders. Bermuda zwembroek en daarboven een smoking jacket.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Ga je dat aantrekken?
0: Nou, dat hing een beetje van het weer af. Vorige week had ik nog gedacht, oh, dat is leuk. Maar nu denk ik, weet nog niet.
1: Wat nou, het is 21 graden. Dus het zou.
0: Ja, het zou kunnen. Ik ga eens even op zoek.
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd.
0: Geen regen. Geen regen, zegt Piet Pelleboer.
2: Maar er is zaterdag nog wat, hè?
0: Wat hebben we nog meer dan?
2: Alco is jarig.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ta-ta-ta-ta-ta.
1: Hoe oud word je, Alco?
3: 24.
1: 24.
0: Nee, dat was in de vorige eeuw. 24. Heb je ook wensen?
3: Dat ik hem mag halen.
0: Nou, ja. Ik denk dat dat nog wel lukt.
3: Ja,
0: ik halen wel zeggen. Met jouw rijstijl.
2: Nou, ik hoorde net andere ideeën over iets met rijbewijs en zo.
3: Wat dan?
2: Aanhanger.
3: Aanhanger voor de vrachtwagen.
0: Oh. Dat wil je ook nog eventjes...
3: Ja, die wil ik straks gaan halen. Busrijbewijs ook nog wel eens een keer in de toekomst.
0: Ja.
3: Motorrijbewijs.
0: Ja. Oké, okay. Ook iets voor ons budget?
3: Nee, ik zou echt niet weten wat.
0: Nee, heb je alles al?
3: Ja, maar iedereen vraagt hem en dan zeg ik, ja, ik weet het niet.
0: Ja, maar ja, door het jaar heen moet je toch gewoon even wat dingetjes bedenken en zo.
3: Merci. Als ik zulke soort dingetjes bedenk, dan heb ik zoiets, oh, koop ik even.
0: Oh ja, ook zo in ben je er.
2: Weet je wat we ook kunnen doen?
0: Nou?
2: We kopen gewoon de leukste mini limo. Aangezien hij hem weg gaat doen.
0: Oh.
2: Heeft hij nog herinnering?
0: Maar hij zit er nu bij.
2: Ja, dat geeft niks.
0: Nee, dat is niet leuk meer. Maar geen wensen dus.
3: Nee.
0: Nou, dan gaan we een liedje voor je maken.
3: Is goed.
2: Sebastian zingt hem.
0: Nee, ik doe het dan op zijn manier natuurlijk, hè?
2: Oh ja.
0: Moet ik even uitvogelen, hoor. Ik ben niet zo technisch, maar...
3: Oh, heel makkelijk.
0: Daar hebben we Menno voor.
4: Zeker.
0: Ja, hè?
3: Als ik het kan, kun jij het ook.
0: Oh, dat vind ik wel heel lief van je. Maar je weet niet hoe technisch ik ben.
3: Ja, maar je weet toch wel hoe ChatGPT werkt?
0: Oh, dan kun je gewoon intypen. Maak even een liedje.
3: Maak even een liedje. Je pakt een paar steekwoorden. Nou, die verzint een hele tekst. En dan gooi je het gewoon in die app.
0: Oh,
3: en die maakt het hele nummer.
0: Ja, doen we. En volgende week ben je er niet, hè?
3: Nee.
0: Nou, dan sturen we het op.
3: Die week daarna ook niet.
0: Nee, en daarna ook niet. Nee.
1: Maar wat ga je allemaal doen dan? In de weken dat je er niet bent?
3: Ik ga voor de brandweer een pompbediende opleiding doen.
1: Dus pompbediende?
3: Een voertuigbediener heet het eigenlijk.
0: Ook wel eens, een pompbediener ken ik wel, maar dat is iets anders in mijn beleving.
1: Ja, bij de tankstation.
0: Ja.
1: Ja, vroeger had je dat.
0: Ja.
1: Ja. Was vorige eeuw.
0: Nou, dat zal ik je vertellen. In Griekenland zijn ze dan blijkbaar blijven hangen.
1: In India wordt er ook gedaan. Maar dan moet je daar echt uit de auto stappen.
0: Nee, in Griekenland niet. Die mevrouw die werd boos op mij.
1: Waarom? Je doet het zelf?
0: Nee, je moet blijven zitten. En dan moet je zeggen, weer een halve tank of weer voor een tientje of weer een hele tank. En dan blijf je rustig zitten en die dame gaat tanken. En dan zegt ze, nou dat is zoveel.
1: Dus ja.
3: Je hebt ook landen, dan moet je eerst naar binnen. Moet je zeggen, ik wil voor bijvoorbeeld 80 euro tanken. Nou, dan krijg je 80 euro tanktegoed. En dan hoop je dat je niet te veel hebt of te weinig hebt.
0: Ja. Oh, dat is lastig.
3: Ja.
0: En waar is dat?
3: Volgens mij werkt Spanje nog op die manier.
0: Oh my god, nou dan moet ik daar niet naartoe.
2: Doe maar 100 euro, pas 20 euro in. Ja.
0: Doe de rest maar in een stapje.
3: Ja. Sowieso zou ik met jouw auto niet gaan tanken, maar...
0: Nee.
2: Dan ga
0: ik ook niet op vakantie, hoor. Je weet me nooit.
1: Maar weet je dat het, als jij met jouw elektrische auto naar buitenland gaat, dat duurder is?
0: Nou, zal ik je vertellen dat het ook heel lang duurt.
1: Ja?
0: Dan zijn er tegen andere Nederlanders die met zo'n elektrisch autootje naar het buitenland gaan, dan sta je 6 keer 3 kwartier te wachten tot je aan de beurt bent.
1: Ja, maar zou je dat ooit nog wel eens doen?
0: Nee.
1: Oké. Jij pakt gewoon de vliegtuig.
0: Ja. Nee, we zijn 1 keer met de auto naar Italië geweest. Dat was me toch een ramp. Ja, nee, dat vind ik niks. Ik ben al back-off wel als ik aankom. Nee, dat vind ik geen vakantie. Maar we hadden het over de pomp bedienen.
3: Ja.
0: Of de blus
3: bedienen. Voertuigbediende.
0: Voertuigbediende.
3: Ja.
0: Het is dat.
3: De leer ik waar wat op een auto ligt. Maar dat is gewoon kijken op de kazerne en kijken op de post. En het belangrijkste is eigenlijk hoe de pomp werkt. Om het water te pompen. Wij kunnen aan een kanaal gaan staan en dan kunnen we een zuigbuis in het water leggen. En dan kunnen we het water oppompen. Om door de slangen heen te doen.
0: Oh ja, en dat leer je dan?
3: Ja.
0: Oké. En dan moet je 13 weken over doen?
3: Ja, en theorie en allemaal andere onzin.
2: En tegen die tijd dat je terugkomt, dan word je weer naar het zuiden toegestuurd voor de natuurbrandjes.
3: Nee. Daar worden alleen de natuurbrandexperts heen gestuurd.
0: Ja, dat diploma heeft hij nu niet.
2: Ah, die komt vast ook.
3: Nee?
0: Wil je niet in zo'n blus vliegtuig?
3: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Dat
3: lijkt me de helikopter leuker.
0: Met zo'n zak eronder?
3: Ja.
0: Oh ja, ja. Oh, daar ga ik mee.
2: En jij in die zak?
0: Nee, er zit toch water in, jongen, gekkie?
3: Je kunt toch in het water?
0: Ja, heerlijk.
3: Zo'n roze zwembaddom.
0: Oh, zo'n flamingo.
3: Ja.
0: En dan hem leeg laten lopen. Ja, dacht ik ook.
2: Zo veel gele zwembroek, hè?
0: Nee, ik kan niet zingen.
2: Hoef je niet voor te zingen.
0: Oh, oké. Maar volgens mij gaan we maar weer naar muziek, want dit wordt gek.
1: Ja, wij gaan naar muziek. En wij gaan natuurlijk naar muziek van Misty. Ze heeft het zelf geschreven. En in samenwerking met een producer hier. Ja, heeft hij de muziek bijgedaan, goed. En Misty die heeft 2 awards gewonnen bij de Global Divas Glory Award 2026. Nou ja, wat ik ook al zei, en dat is een van de nummers, is Young Universe. En natuurlijk de andere is Frozen, die hoor je ook straks daar. En natuurlijk wat ik ook al zei van, volgend jaar in 2027 komt ze naar Nederland, komt ze bij ons en dan zal ze wel een tijdje blijven hier. En ja, dan is ze co-host bij Balkie Breek de Week. En dat was onze eerste contact eigenlijk, vorig jaar eigenlijk, met elkaar. En ja, dat was geweldig. Ik heb hem meegemaakt. Ik heb de manager gesproken, de moeder, de tante. En dat was gewoon hartstikke leuk. Maar voordat we dat gaan natuurlijk, gefeliciteerd. Congratulations, Misty. And we're gonna listen to your song, Young Universe.

0: Ja, Dai Dai van natuurlijk Shakira. Shakira.
1: Oh, ik denk al, wat ken ik ervan?
0: Ja, Shakira.
2: Shakira, Shakira.
0: Ja.
2: Daar stond hij net ook naast te dansen.
1: Oh, ze had de pruik niet op.
3: Dat was geen Shakira.
0: Nou, nee. Voelde jij Shakira?
1: Die had geen dikke billen aan.
2: Wie, Shakira niet?
1: Nee, dat... De nepira.
0: Ja. Maar in ieder geval, zaterdag bij Rianne kun je nog aanmelden voor de pop-quiz.
2: Pup-quiz.
0: Ja. En dat kan je doen onder... waar kunnen ze je aanmelden?
2: Op julesofnature.nl onder het kopje agenda. En dan kan je strijden tegen Sebastiaan. Dus
3: ja.
2: Wie wil?
3: Alleen tegen Sebastiaan?
2: Ja.
1: Ja, de rest zit er voor leuk na.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, je had ook heel veel goede antwoorden.
0: Wie? Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Maar, Return of the Jedi.
1: Mocht je geen zin hebben in een pubquiz. Ik hoor dat er ook ergens een verjaardag is.
2: Ja.
0: Bij alcohol.
3: Project X.
1: Ja, precies. Drie keer tuteren. En een biertje. Ja.
0: Sta je dan buiten al?
3: Nee, die is gek.
0: Ja. Moest je trouwens zaterdag werken? Stil.
3: Nee, ik ben zaterdag vrij.
0: Oh, ben je zaterdag vrij?
3: Ja, ik werd wel gevraagd om te werken.
0: Ja, maar toen zei je, ik ben...
3: Nou, ik zou eerst ja zeggen, alleen toen keek mijn vader me aan en hij zei, dat gaan we niet doen.
1: Nee, terecht.
3: Dus nee, ik moet 's morgens even op verjaardag bij mijn neefje.
0: Ja, maar die is dezelfde dag jarig.
3: Een dag eerder.
0: Ja.
3: Maar die viert het...
0: Op ja, ja.
3: Okay. Ja, ik snap het ook niet, maar...
0: Nee. Oké. Okay.
3: En dan even bij mijn paken langs.
0: En dus als je even op visite wil gaan, dat kan. Vanaf 6:00 's ochtends. Dat is...
1: We zetten de routeplanner op Instagram.
0: Ja, maar dat gaan we zeker doen. Dus, nee hoor.
1: Project F. Franeker.
0: Ja.
3: We hadden vorig ook Project H moeten heten.
1: Ja, dat is waar. Maar dat wisten ze. Ja, Groningers, jongen, die snappen het niet.
3: Groningers weten überhaupt niet zoveel.
0: Okay. Hey, we gaan luisteren naar het tweede nummer van wat genomineerd en gewonnen is. Van Misty, geschreven
1: gewonnen heeft.
0: Ik vind het wel heel bijzonder is dat zij alles zelf schrijft. En dat maakt ook dat je een artiest bent. En dan gaan we luisteren naar Frozen.

0: Ja, dat was Frozen, geschreven door Misty. En daar zullen we nog vaker nog van horen. Hier sowieso bij Balkje Breekt de Week. En natuurlijk, iedereen is er ook mee bezig. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ze zijn druk bezig. En we gaan het in de toekomst horen.
1: Ja, en wel hier.
0: En wel hier. Precies. Dus dat in 2027. Wat gaan we verder doen?
1: Ja,
0: ik kijk jou even aan. Want
2: ja,
0: kijk mij maar even aan. Ja, want ik zag muziek staan.
2: Ja, gisteren, om precies te zijn. En dan heel veel jaren geleden, 1982, gebeurde er in Duitsland wat.
0: Berlijnse?
2: Nee, dat was later.
0: Dus later, ja.
2: Nee, geen idee. Werd de allereerste CD geperst.
3: Oeh.
2: 1982.
1: Hebben we dit nummer erop geplakt?
2: Ja.
1: Zonde.
2: Sterker nog, het hele album staat erop. En dit is een van de liedjes. Ja, echt waar. 1982. Hoeveel min was jij? Min 20 of zo.
0: Dan kijkt hij mij aan.
1: Ja. Wat zijn 1982?
2: 1982, ja.
1: Dan was ik min zo.
2: Ja.
3: Heel lang geleden.
2: Ja, precies.
1: 24 voor mij. Nee, niet.
2: Nee, min 20.
1: Ja.
2: Je wordt nu 24.
1: Ja.
2: Ja.
3: Dat is wel langer geleden, hoor.
1: Ik ben van 2002.
2: Ja, 2002. 82 naar 2002 is toch 20 jaar?
1: Ja, 20 jaar.
3: Oh, 2002. Ja, en ik dacht dan nu.
2: Nee, Poppy Skate. Hij is al 24 straks.
3: Ja.
0: Hij kijkt ook zo boos uit.
2: Hij wordt geen nul. Je
1: bent toch geen klein kind?
2: Nee, precies.
3: Niet? Nee. Nah.
2: Maar in 1982 dus werd er in Duitsland de eerste CD geperst, zoals dat toen heette. En dat was het album The Visitors van ABBA. Waaronder het liedje The Visitors. Ja, nou mag je wel.

0: Dit verveelt nooit, hè?
1: Nee. Dus de discotheek, joh.
0: Ja.
1: Ja. Zet er een Night Fever.
0: Nou en? Disco is disco.
1: Ja. Weet je, zet er een Night Fever? Film gezien?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja?
0: Oh? Wie speelt erin dan?
2: Ik weet niet. Ik vind het toch knap dat ik elke week jullie naam kan onthouden. Dat zijn die namen. Met namen moet je niet bij
0: een
2: mij
0: een beetje
2: komen.
0: Jeugdige dementie, zeg maar.
2: Ja, namen, dat is echt dat is verschrikkelijk.
0: Oh ja, nee, die ene met die kuif.
2: Kuifje?
3: Hebben de Bee Gees niet de muziek daarvoor gemaakt?
0: Jazeker.
3: Ik heb de film niet gezien, maar dat weet ik nog wel weer.
0: Ja, ja, dat had je heel goed. Ja, maar als het over muziek gaat, weet je het wel.
3: Ja.
1: Maar wie speelde in de film dan?
3: Weet ik veel.
0: Jawel, hij speelde ook in Grease.
1: Ja.
4: Ook die film die ze niet hebben gezien.
3: John Travolta.
0: Ja, ja, precies.
3: Ja, dat weet ik wel.
1: Deze
0: die ken je wel, toch? John Travolta.
1: Ja, moet ik zijn gezicht zien?
4: Nee, dus.
0: Nou, je hoeft hem nu niet meer te zien, want hij heeft één. Opgeblazen kerel.

0: Moet je zien.
1: Ja, die moet je zien. Ja. Ja, prachtig musical. Het gaat over de segregatie in de jaren 50, 60 in Amerika. Maar het is gewoon een hele grappige film. Die heb je toch wel gezien, Menno? Ja, hè?
2: Zou je wel gezien?
1: Hairspray.
2: Hairspray?
1: Ja.
2: Ik heb nog nooit van gehoord.
3: We gaan naar muziek.
1: Ja, laten we dat maar gaan doen.
3: Weet je zeker?
2: Ja.
1: Mano Diao. Of zo. Waar halen we dit nou weer vandaan?
3: Nee, geen idee.
1: Dance with somebody. Ik ken die alleen van Whitney Houston. Ja. We gaan luisteren.

0: Ernst.
1: Ja, dit is weer zo'n gevalletje. Ik ken het liedje wel, maar als ik dan de naam zie, dan denk ik, nou, schiet mij maar lek.
0: Nee, gaan we niet doen. Nee, dan hebben we geen balkje breken de week meer volgende week.
2: Nee, nou, ga je hem onthouden.
1: Nee, ja, nee, is dit... Nee, is niet jaren 90, hoef ik niet te onthouden. Maar kijken jullie wel eens televisie?
3: Ja.
1: Ja. Kijk je ook wel eens naar de Nederlandse televisie? Ja, zeg maar 1, 2 of 3?
3: Ja.
1: Heb je wel eens naar de Grenis in Amsterdam gekeken?
3: Nee.
1: Seizoen 3 is nu eindelijk uit. Fantastisch.
3: Ik heb daar wel een stukje van gezien, maar ik had echt zoiets van, wat is dit?

0: dat is hartstikke leuk.
1: Nee.
0: Nee? Niet aan jou besteed.
1: Nee.
2: Ik zit alleen nog op die ene streamingdienst met allemaal films en zo.
0: Oh, die andere heb je nog niet.
3: Maar vertel.
0: Ze komen op tv ook. Als het goed is. Ja? Iedere maandag.
3: Iedere maandag?
0: Ja, ja.
3: Hoe laat?
0: Ja, ik ben geen wandelende tv-gids. Moet je zelf even opzoeken.
4: Dan ben je toch altijd aan tennissen, zei je net.
0: Ja, maar wij hebben die ene streamingsdienst wel.
4: Die plus?
3: Nee.
0: Nee, nee, iets de met recorder. Start en stop.
3: Ja, de recorder.
0: Ja, precies.
4: Oh ja, ja.
0: Ja? Nee, oké. Maar daar staat het hele seizoen natuurlijk gelijk op. In zijn geheel. Oh, we hebben de afgelopen 2 maanden echt gewoon plat gelegen. Heerlijk.
4: Oh, dan ga ik hem maar eens echt kijken.
0: Ja, het is echt leuk. Het zijn, in het eerste seizoen zijn het 5 dames. Aan het eind gaat een van die dames overlijdt. En dan houden we de 4 over. En die zijn nu bij seizoen 3 ondertussen. Ja, het zijn gewoon echt bejaarden. Dus ze zitten tussen de 70 en de 80 jaar in, zo'n beetje, 85. En ja, die maken van alles mee. Die genieten gewoon enorm van het leven. Die halen alles eruit. Die doen waar ze trek in hebben.
3: Waar komen ze vandaan?
0: Amsterdam. De grannies van Amsterdam.
3: Ja, maar ja, dat is waar. Ja. Dan komen ze ook bij de Albert Kuipstraat.
0: Ja, ja, zeker. Ja, mug. Zie je wel. Mug, dat is een van die dames. Dat is een Indische dame. Ja, die heet Mug. Daar kan ze ook niet zoveel aan doen. Maar die staat iedere week inderdaad gewoon op de markt. Met haar lumpia's en rijst en weet ik veel wat ze allemaal verkoopt.
4: Die markt is toch elke dag?
0: Ja, nee, ze hebben zaterdagmarkt ook ergens. Daar staat ze dan.
3: Ja, Albert Kuip. Maar Albert is groter.
4: Albert Kuipmarkt is toch gewoon de hele dag? Niet de hele dag, maar de hele week.
0: De hele week.
3: Ja.
0: Ja, zij staat er maar 1 keer in de week. Maar oude dame.
3: Je hebt de Albert Kuipmarkt en je hebt de Dappermarkt. Ja, dat is op de Dapperstraat en de Albert Kuipmarkt.
4: Ik ben ook 1 keer bij de Albert Kuipmarkt geweest.
3: Ja.
4: Mijn neef die woont daarachter.
0: Oh, kijk. Daar komt hij vast wel steeds.
4: Ik weet niet hoe die straat heet.
3: Eerste Jan Steenstraat, tweede Jan Steenstraat.
4: Ik weet 2 straten erachter, dus ik denk dan de tweede.
3: Of Ferdinand Bolstraat, Wijtenbachstraat.
4: Oh, ik kan er zo heen rijden, maar ik weet niet hoe die straat heet.
3: Oké, maar maakt niet uit. Ik ga kijken.
0: Ja, het is echt superleuk. Als je denkt, mijn leven is druk, dan moet je gaan kijken. Want dan leer je namelijk hoe je het gewoon goed moet doen. Nou, dat.
3: En dat zei je...
0: Verder nog tips?
3: Nee hoor.
0: Nee? Oh, oké. Okay. Nou, hou ik mijn mond.
3: Nee,
0: Nee, je wou geen tips meer.
3: Ja, natuurlijk.
4: Oh, wel.
3: Ja, ik dacht dat jij vroeg. Heb jij nog tips?
0: Nee, ga door. Ik heb 6 weken vakantie gehad. Dus ik heb alle tijd om aan die streamingsdienst af te gaan. Vanaf morgen.
3: Ja.
0: Ik weet niet of mensen dat hebben gevolgd. Outer Banks is op die streamingsdienst met die Roy Letters. Het laatste seizoen. Seizoen 5. Vet spannend. Gaat over 6 jongeren in Amerika. En die wonen zeg maar in een gebied waar je hebt de rijk aan de ene kant. En je hebt het schorrimorrie aan de andere kant. En je hebt natuurlijk kinderen van de ene kant en de andere kant. En die worden vrienden van elkaar en die gaan schat zoeken. En dat is echt super spannend.
2: Volgens mij heb ik onder een steen gelegen of zo. Want ik heb het zo veel voor mij.
0: Seizoen 1 tot 4 kun je zo kijken. 5 is het laatste. Dus dat wordt heel spannend wie er blijft leven.
3: Nou, nog meer?
0: Nog meer? Nee, niet echt. Nee, weet je wat je ook hebt? Dan heb je van die streamingsdiensten die zeggen dan van... nieuw seizoen, komt eraan. En dan ga ik kijken en dan zit ik er echt vet goed in. En dan doen ze alleen de 3 eerste afleveringen.
3: Ja.
0: En dan zeggen ze, we gaan in november gaan we verder.
3: Ja, ze zeggen gewoon om de 2 weken of zo.
0: Ja, dat vind ik nog tot daar aan toe. Want dan denk ik, dat hadden we vroeger ook. Maar je gaat mij niet lekker maken met 3 afleveringen. En dan zeg je, nou zo, dikke vinger, over 4 maanden gaan we wel verder.
3: Tom Walker dacht er anders over.

0: Ja, we leven on.
1: Ja, zet even glas neer.
0: Het zijn echt zo'n Engels, hè?
2: Ja.
0: Die kunnen gewoon al die medeklinkers niet uitspreken. We leven on.
3: Doe het nog eens?
0: Nee, dat kan ik maar één keer.
1: Hey,
0: ja.
1: Drag bingo. Wanneer is dat?
0: Oeh, nou, dat is een hele rij.
1: Nou, vertel.
0: 17 september in Neushoorn, 23 oktober in Drunken Dragon. En dan hebben we nog een keer 17 december volgens mij in Neushoorn. En volgende week heb ik wel een leuk nieuwtje ook nog. Moet je even helpen onthouden. Ik ga iets heel leuks doen. Nou ja, mijn zus dan.
1: Oh, dan ben ik benieuwd.
0: Ja, volgende week.
3: Tipje van de sluier?
0: Oh. Nee, het duurt lang, anders wil ik het allemaal vertellen en dat ga ik niet doen. Niet.
1: Ja, je hebt 4 minuten. Dan mag geen muziek.
0: Nee, nee, ik kan volgende week wel. Kunnen we het er even over hebben?
1: Oké, okay. Maar.
4: Ik ben dus... nou ook benieuwd.
0: Moet je luisteren?
1: Ja, want hij is er niet.
4: Ja, maar ik kan niet luisteren.
0: Okay, terugluisteren. Nee, wij zijn uitgenodigd met House of Sweetheart, even heel kort. Om op 25 september een conferentie te hosten en nou, mensen welkom te heten en zo. Voor alle LHBTI instanties die er in Nederland toe doen. Uitgenodigd.
1: Uitgenodigd.
0: Door Movisie.
1: Movisie?
0: Precies.
1: Dat is cool.
0: Dat dacht ik.
1: Ik ga mee.
0: Dan moet je zelf rijden, want dat past niet meer in mijn auto.
1: Hoezo?
0: Nou, er zitten er al 4 in. Moet je in de kofferbak.
1: Ja, nou prima.
3: Past die wel.
4: Kunnen we niet het budget krijgen met dwarsbalken? Ik heb nog gewoon een hele lange auto.
1: ik dacht, nou, wanneer komt het?
4: Pas er 9 man in.
1: Ja.
0: Ja. Is die wel in het roze?
4: Als je nou nog ook een potje roze verf erbij doet.
1: Nou, dan heb je zus druk, maar jij ook druk.
0: Ja. Dat klopt.
1: Want 26 september...
0: Dan...
1: Dan hebben wij ook NLPO in Hilversum.
0: Ah, daar kan ik toch blijven slapen.
1: Ja, de kinderen is goed
0: daar blijven slapen.
1: Ja, daarom. Dus ik zou niet weten. Ja,
0: Ja.
1: Einde van Balkie Breekt de Week, aflevering 243.
0: Dat ging niet weer snel.
1: Ja. En ik weet nog dat iemand zei tegen mij van... Balkie, 9 uur...
0: Ik ben in bed, hoor.
1: Ja, in 9 uur ga ik naar huis.
3: Dat heeft hij 1 keer gedaan?
1: Ja.
0: Hij gaat niet zoveel klok lezen.
1: Hij was druk bezig al. Nou, alcohol, heel veel succes met je opleiding.
0: Dank
1: in de komende tijden. En,
0: veel plezier met pompen.
3: En een hele fijne verjaardag.
0: Ja, oh ja, ook nog.
1: En, ja, en wij wensen natuurlijk jou een hele fijne verjaardag. Natuurlijk gaan we om 6 uur voor je deur staan en... Toch?
3: Toeteren weer wakker.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, toeteren.
0: Nee, hoor, gaan we zingen.
4: Zorg ervoor dat de koffie klaar staat.
0: Oh, 2 dan, liever.
4: Nee, dan krijg je ook koffie.
1: Nee. Nee, maar in ieder geval een hele fijne dag op je verjaardag. Als je tijd hebt en dan kom gerust langs, hè?
0: Ja, komt goed.
1: Oké. Okay. Rihanna, dankjewel voor deze prachtige avond.
3: Graag
1: gedaan. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Nee, volgende week ben je er niet, toch?
3: Nee, klopt. Volgende week ben ik er niet. Moest even nadenken.
1: Dus de week erop ben je er weer. Menno, tot volgende week.
4: Tot volgende week.
1: Met de top 5 van hihi.
4: Ja, hihi.
1: Sebastian, dankjewel. En tot volgende week. En lieve mensen. Ik zou zeggen, denk om jezelf. Denk aan anderen. En ik wens jullie... En iedereen, en ook in India, slaap lekker straks en gezond weer op. Tot volgende week.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol en de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten, maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, wie kan, nog terug te sturen.
3: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: En we beginnen deze dive voorbij met de 50ste Fronisch PC in Weidem. Die is Joort won troch Annette Haan, Gerde Lieklema, Anije Holt en Jenny Terpstra. Ze winnen in de finale te sterk voor Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries. Helco Broersma die verslag en vong de winners en de verliezers naar Arin op.
1: Let mij dan eerst maar even naar iemand die het heel goed opslaan heeft in de finale. Dat is Annette Haan. Annette, die wordt hulde geven terug. Annette, wat heeft al ja, Arjer, mooi alleen optild worden. Die medekeersers die willen daar wel even knuffelen. Maar wij willen wel even een paar vragen stellen. Ja, ja, ja. Annette, twee keer de finale van Lent. En deze finale, nou die pakst hè?
2: Ja, eindelijk, eindelijk. En ja, we zien gewoon die trein omloop. Kwamen er gewoon zo lekker in. Ja, ik zal lekker gevonden in de finale, maar dan was het nog wel even. Ja. En ja, het was toch best wel spannend. Maar ja, we hebben eindelijk.
1: Ja, maar dat laatste is, dat is formidabel voor jou op opslaan. Ja, dat wat die perkmaten dan was.
2: Ja, het perk wie echt de finale sowieso formidabel. Ik voel dat ik in de hele finale hier echt wel mijn betere pot zie. Mijn opslag wie nou oké, maar het perk wie echt, ja. Je bent ervoor, zo goed.
1: Nee, dat wie net te breken, hè?
2: Nee, nee. Echt Farin achterin, ze sloegen bijna alles voor. Dus dat is...
1: Eigenlijk ga je hem de hele dag in het regen, want op het tweede list liet je hem even de scheerstander weer omkomen.
2: Ja, klopt. Ik weet dan, soms zei ik als aan pad zie, maak je er misschien wel bij, hè. Maar ja, we kwamen samen eigenlijk vier wie in vaar. En toen toch wat ja, foutjes, het haperde wat, toen kwamen ze samen weer bij. Dus toen dacht ik, het scheelt al net. Maar goed, we hebben het gelukkig oppakt.
1: Hij is binnen. Ik ga naar Jenny Terpstra. Jenny, wat wien je hem... Oh, de hulde, maar ik plof er eerst even tussen. Jenny, vorig jaar de boerswedstrijd van Mantrum. Maar dit is wel een stukje heger, denk ik, hè?
3: Dit field krijgt ze lekker eigenlijk. Elke partij die je wint is mooi, maar deze is wel heerlijk. Ja.
1: Formidabel werk je minder net onder te krijgen.
3: Nee, daar hebben we aardig wat futsel aan gehoord. En dit ook jongens eigenlijk fout maatje. En nou ja, voel ik gelukkig hoe ze kan.
1: En ja, in de gym heb ik stiepen van een goede verbergd opslager, hè?
3: Zeker weten. Je hebt formidabel opslaan gehoord. Dus nou, gaat iedereen zet zijn niveau wel en dan win je.
1: Die hele finale is in het patroon van Larissa Smink. Ja, dat is ik een demonstratie in feite.
3: Ja, we begonnen goed en dat zetten we terug. En ja, bij hun wie de putten wel wat uithieken deed. Dus,
1: ja, maar... Is die weer eigenlijk... ja, dat is dan een partij dat is een beetje weer omvals. Zo'n partij heeft er tussen.
3: Vaak heeft een partij dat je... En gelukkig konden we dat nog opredden, maar nou ja, dat hebben we gelukkig krijgt helen.
1: Zodat je in de finale binnen staat, ben je meer net bang voor hand, denk ik, hè?
3: Nou, je weet dat je scherm met het begin en dat is het hele werk en dat dienen we. Dus dat helpt een heel soort.
1: Nou ja, hoe moet dit viert worden?
3: Dit wordt zeker viert. Ja.
1: Oké, dan geven we nog even naar Gerde. Liekema aan Nijholt, die maakt nog even ziekje, want die heeft de PC al een keer won. Even zijn wedstrijd. Want zij is de lidste, maar ik zorg haar hier al steen. Ze wordt terug Louise Krol, die het op eerste list sneuvelen en niet wit is wat het de win is van de PC. En ze hadden met een keer maar Louise Krol won. Gerde, ja, de tweede overwinning. Er was even lokwensje terug Louise Krol, de herste met een keer maar won. Maar wat sloeg ze ook best van die jaar in de finale?
4: Het ging wel lekker, alleen op Sijs Gliek. Hier komt het pakken in en dat durft net, dus dat is wel jammer. Maar nou ja, we hebben mooi in principe duidelijk Sivers won. Dus,
1: ja, de hele dag eigenlijk, alleen als je de tweede omloop een beetje weer omvalt.
4: Ja, je weet dat je een dip krijgt in zo'n dag, dat jij er eigenlijk een beetje bij. En natuurlijk kniep je hem dan wel even, maar dan ben je blij dat je hem alsnog pakken.
1: Ja, je moest hem het nou ook wel allemaal, want ze kropen toch een beetje dichterbij, hè?
4: Ja, dat viel je ik. Maar gelukkig, nou in de finale, daar steed lessen, eerst in het perk. En dan denk ik, ja, nou ja, dat het een beetje rint dan met het goed komen.
1: Ja, want ook is makkelijk de Boppenfinen trouwens, die Jenny ik, hè?
4: Jenny ik stond fantastisch voor in Nuut. Dus ik denk dat wij een heel sterk perk weer in Nuut.
1: Ja, je bent helemaal compleet, want net die in die hele finale hartstikke goed werk.
4: Ja, die had ik de hele dag echt fantastisch opslaan. Dus alle traaien winnen we goed en dat moest ik, moeten we winnen.
1: Ja, en je kunt gewoon zeggen, je bent het terug te winnen als het waar vrije formatiepartijen wonnen. Maar dit is het, de kers op de taart.
4: Dit is het belangrijkste en het is fantastisch om deze te winnen.
1: Als het liggen is met 2024, het is groeit. Moest hem ik.
4: Ja, klopt. Maar er is natuurlijk heel wat gebeurd in de tussentijd. Dus dan viel deze extra lekker.
1: Ja, want nooit zijn blessure leed, is dit heel mooi.
4: Ja, dit is echt de beste manier om het uit te doen.
1: Nou, lokwenske.
4: Dankjewel.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de dive voorbij.
0: Wetterskip Friesland neemt voor eerst geen nieuwe maatregelen in de droogte. Dat komt onder andere terug het beetje rein dat deze week gevallen is. Toch betreft het net dat het probleem voor het binnen uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen toch blikken dat de gasmatten nog altijd vissen te droog is. De rein van de afgelopen dagen is net genoeg om al die wetter te kwaad om te vullen, zei die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland.
6: Ja, we hadden natuurlijk een behoorlijk neerslagtekort, met name op de eilanden en het noordwestkant van Friesland. Dat neerslagtekort is bij lange na niet opgeheven. We hebben verdeeld over Friesland, ook daar zien we weer grote verschillen. 17 mm in het zuiden, maar 3 mm bijvoorbeeld op Vlieland. Dus langzamerhand, het helpt wel, vooral omdat het nu bewolkt is. Dus de verdamping is minder. Maar er valt een klein beetje regen en het valt ook heel gestaag. Dit is eigenlijk wat we heel graag willen, om te zorgen dat het gras weer wat kan gaan groeien. Dat het land de regen kan opnemen. En dat we daarmee het neerslagtekort wat terugbrengen.
7: Dat slagtekort, daar draait het vanzelf om. Want ja, je zijn al zandje millimeter daar, treien millimeter daar. Dat delslagtekort, dat rent van 12 tot 300 millimeter. Ja. Dan wordt het eigenlijk wel even voordat het inhellen is, om het zo te zeggen.
6: Ja, zeker. We verwachten eigenlijk de komende 9 dagen is de weersverwachting ongeveer 30 millimeter. Maar ja, waar gaat dat vallen? Valt het overal in dezelfde orde? En eigenlijk de 6 tot 9 dagen daarna misschien nog wel 30 millimeter. Nou, dat helpt. Zeker als het rustig valt, zoals ik al zei. Maar daarmee zijn we nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zitten. En hebben we het grondwater nog niet terug op het niveau wat goed is en wat veilig is.
7: Wat budget dat voor die lange termijn?
6: Nou, onze allereerste prioriteit ligt op de veiligheid. Die keringen en die grasmat die moet herstellen. Daar helpt neerslag wel degelijk bij. Maar tegelijkertijd, de grondwaterstanden die zijn van groot belang om ook te zorgen dat het gebied weer voldoende kan herstellen. Dat de natuur kan herstellen. Dat de bodem weer in zijn oude evenwicht terechtkomt.
7: Want die skeer, die is er wel degelijk. Want we shut hier ook. We staan nu op een van die keringen bij de Wierde Ier. Geel. De stikken, de just gong. De just, ja, het is net in de dikse, maar daar zit scoren in. Ja. Die ben natuurlijk net zomaar dicht.
6: Nee, daar helpt ook geleidelijkheid helpt daar zeker in. Maar we hebben in het kader van die monitoring van onze regionale keringen, hebben we besloten dat we op 3 plekken wat herstel gaan doen. Daar is de schade toch zodanig dat we zeggen, daar willen we echt gaan herstellen. Omdat we niet verwachten dat met de regen die eraan zit te komen, dat het van nature weer in evenwicht gaat komen. Dus ja, wij blijven dat monitoren.
7: Ja, want als het in dat tempo gaat, dan kan het weekend misschien wel man worden voordat je weer op niveau binnen. Ja, in het najaar, het klinkt misschien nog wat raar om te zeggen, maar dan komt het stormseizoen er ook alweer aan.
6: Ja, eigenlijk begin oktober start het stormseizoen en dan willen we eigenlijk dat de boel weer stevig is. En de vraag is, redden we dat overal of zullen we nog meer ingrijpende maatregelen moeten nemen? Bijvoorbeeld grasmatherstel. Ja, hoe gaan we dat doen? Moeten we omploegen? De muizenschade is daar ook erg belangrijk in. Daar hebben we eerder al over verteld. En kan die grasmat op tijd herstellen? Dat is wel een stukje zorg wat we blijven houden.
7: Je zei het al helemaal in het begin. Op de waterland, daar is het delslagtekort het grootst. Ja. En daar is het minste ruim van. Aurune Wieke, hoe is die situatie daar?
6: Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Ik zeg altijd, die eilanden zijn Nederland in het klein. Maar daar hebben ze dus de grondwaterstanden zullen ook weer omhoog moeten gaan komen. Met name ook voor natuurherstel. En daar is ook die dijkbewaking, of die dijkherstel, is ontzettend belangrijk.
7: Maar ook het goed begrip, het tekort is daar wat groter als in de rest van Friesland. En er valt minder delslag. Dus dan zoen je ze, dat wordt het nog langer voordat die problemen oplost binnen, voordat dat delslagtekort inhellen is.
6: Ja, dit is ook een momentopname. Het kan best zijn dat ik volgende week zeg dat er meer op de eilanden is gevallen dan op het vasteland. Dat weet ik niet. Dat kunnen wij niet sturen. Ik hoop het van harte dat die neerslag die voorspeld is, dat die ook op de eilanden wat soelaas gaat bieden.
7: Hoe vaak daar zit je op de buienradar?
6: Ik doe elke dag regendansjes. En wij kijken regelmatig inderdaad. Ik heb gelukkig hele kundige mensen die werken bij het wetterskip. En die houden dat bij. En het mooie is, het IJsselmeer is niet te ver onderuit gezakt. Het IJsselmeerpeil. En dat heeft dus ook niet tot extra maatregelen geleid bij wetterskip Friesland. Dat vind ik heel fijn. En dat betekent ook, ik hoop dat daar ook een stukje herstel komt via de rivieren. Toch iets meer aanvoer naar het IJsselmeergebied. Maar nogmaals, het moet ook niet zo hard omslaan dat we straks weer alle gemalen bij moeten zetten om te zorgen dat water weer wegkrijgen. Dus rustig gaan zou het allerbeste zijn.
0: Zuid-Lucette Kroon importeert maar uw verslag jou. Dat is Arjen Bosselaar. Alles wat je

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een bijzonder boek, My Friese Wattels, is van Joert Oudejan in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat om een tekenboek uit de Sontje Nieuw. Dat maakt gisteren de Friese schilder Rombout Uilenburg. Dat is de omke van Saskia en dat wie dan weer de vrouw van Rembrandt vanzelfs. Erik Boot is van het Rijksmuseum in Amsterdam. En goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, jullie zijn erg blij, hè, met dit boek.
4: We zijn heel erg blij. Dit is iets wat je niet vaak geschonken krijgt, zoiets prachtigs.
3: Nee, wat maakt?
4: Ja, we zijn er heel trots op.
3: Ik kan me voorstellen, wat maakt het zo bijzonder eigenlijk?
4: Het allereerste wat het zo bijzonder maakt is dat dit boek volledig intact bewaard is gebleven. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus er moeten veel meer van dit soort prachtige boeken zijn geweest met mooi uitgewerkte tekeningen. Maar die zijn eigenlijk bijna allemaal uit elkaar gehaald. En dat kun je wel voorstellen waarom. Hè. Als je een prachtig boek vol tekeningen hebt, wil je die misschien allemaal los op de muur tentoonstellen of los verkopen.
3: Ja.
4: En dat is bij dit boek niet gebeurd. En dat is echt heel erg uitzonderlijk.
3: Weten we waarom dit boek zo intact is gebleven?
4: Ik denk dat dat komt omdat het meer dan 300 jaar door dezelfde familie bewaard is. De Amsterdamse familie van Egen. En die hebben er heel erg goed voor gezorgd. Het echt van generatie op generatie doorgegeven. Zij hebben het ook aan ons geschonken. Dus het is denk ik echt aan hun goede zorgen te danken dat we dit boek nog intact bewaard hebben.
3: Ja, dat is mooi zeg. Hey, de schilder Rombout Uilenburg, wat weten we van hem?
4: Eigenlijk niet zo heel veel. We hebben nauwelijks werk van hem over. Maar we weten wel wat over zijn leven. En dat is wel echt heel interessant. Zijn familie komt uit Leeuwarden. En waarschijnlijk is hij daar ook geboren. En is hij op hele jonge leeftijd verhuisd naar Polen. Omdat zijn vader aan het Koninklijk Hof daar meubelmaker werd. Maar ook Rombout zelf deed het daar best goed. Want hij werd hofschilder. En zijn broer Hendrik werd kunsthandelaar voor de Poolse koning. En op een gegeven moment is Rombout verhuisd vanuit Krakau naar Gdansk, wat aan de Poolse kust ligt, waar ook heel veel Nederlanders woonden. En daar heeft hij, voor zover we weten, met heel veel succes zijn carrière voortgezet. En daar is hij ook overleden. En na zijn dood is hij eigenlijk een klein beetje vergeten, denk ik.
3: Ja.
4: En dat is ook zo spannend aan dit tekenboek, dat we hem nu voor het eerst in, denk ik, heel wat jaar weer echt onder het voetlicht kunnen brengen.
3: Ja, dat boek heeft hij dus waarschijnlijk in Polen gemaakt.
4: Ja, dat vermoeden we wel. Voor zover we weten is hij eigenlijk zijn hele leven daar actief geweest. En het interessante is ook dat op de originele band van het boek, heel mooi uitgewerkt in leer, staat ook de naam van een van de eerste eigenaren, Reijer Claeszoon. En daarvan weten we ook dat dat een handelaar was die op dat moment ook in Polen werkte. En die dus dat boek waarschijnlijk cadeau heeft gekregen.
3: Oké. En uiteindelijk is het na veel omzwervingen bij de familie van Egen terechtgekomen in Amsterdam. Een rijke bankiersfamilie. Hoe zijn die eraan gekomen?
4: Dat is een hele goede vraag. En dat is echt iets waar we ook nog onderzoek naar willen doen. Dat weten we niet precies. Dus op een gegeven moment moet het boek inderdaad weer naar Nederland zijn teruggekomen. En wat heel interessant is dat het op een gegeven moment ook een tijdje nog in Leeuwarden moet zijn geweest. Want er bevinden zich ook twee tekeningen in het boek van Lambert Jacobszoon, een kunstenaar uit Amsterdam die eigenlijk het grootste deel van zijn leven in Leeuwarden werkt en van wie ook prachtig werk te zien is in het Fries Museum. En dat is nog iets waar we heel veel onderzoek aan het doen zijn. Wat is er precies met dat boek toen in Leeuwarden gebeurd? Waar is het geweest? En misschien dat op een gegeven moment ook ons antwoord kan geven op de vraag hoe het bij de Van Egens terecht gekomen is.
3: Want dat weten ze zelf ook niet dus.
4: Nee, dat is eigenlijk niet gedocumenteerd en niet bekend. Dus we weten dat zij het ergens aan het begin van de 18e eeuw gekregen moeten hebben. Wat interessant is dat de kunstenaar en ook die eerste eigenaar die ik net noemde, allebei doopsgezind zijn. Dus een bepaalde stroming van het christelijk geloof aanhingen. En dat geldt ook voor de Van Egens. Dus misschien dat het iets met het geloof te maken heeft. Maar heel veel reden voor nieuw onderzoek nog,
3: ja,
4: zou ik zeggen.
3: Maar het is waarschijnlijk wel in die zuil gebleven, kun je zeggen. Het is radio, we kunnen het niet laten zien. We hebben wel afbeeldingen op onze site en op de app natuurlijk. Maar wat zien we eigenlijk op die tekening? Het zijn Bijbelse voorstellingen, geloof ik, hè?
4: Ja, dat klopt. Dus je moet je voorstellen, het is echt een heel erg groot boek. En als je het open doet, dan is het eerste wat je ziet is eigenlijk die prachtige reeks van 15 tekeningen, die dus gemaakt zijn door Rombout. En wat super bijzonder aan dit boek is dat een groot deel daarvan is uitgevoerd op blauw papier. Dus een heel groot aantal pagina's in het boek zijn heel mooi blauw geverfd. En daar werkt Rombout dan op, ook met blauwe inkt, waardoor je echt een ontzettend rijk effect met kleur krijgt. Het heeft heel veel diepte. En die tekeningen hebben 400 jaar lang in dat boek gezeten. En daardoor zijn ze supergoed beschermd tegen het licht, tegen andere schadelijke invloeden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog die kleurenpracht precies zo kunt waarderen zoals Rombaut dat gezien moet hebben. En ja, dat maakt het ook zo'n waanzinnig mooi object.
3: Ja, en dan zijn we Nederlanders, we zijn Friese, en dan willen we natuurlijk ook nog even weten, wat is nou de geldelijke waarde van zo'n boek? Of is dat niet aan te geven?
4: Dat is eigenlijk niet aan te geven. En voor ons is het vooral een object dat van ongelooflijke kunsthistorische waarde is. Niet alleen omdat het boek volledig intact is, maar ook omdat het echt een heel zeldzame bron is voor het werk van deze fascinerende kunstenaar, van wie we verder eigenlijk nauwelijks iets over hebben. En wat ik ook echt hoop is dat doordat we hem nu weer in de belangstelling brengen, dat er misschien ook weer ergens, waar dan ook in Polen of in Nederland, misschien ook nog nieuw werk van hem op gaat duiken. Want nou ja, het zou heel goed mogelijk zijn dat we nog ergens dingen bewaard zijn die we op dit moment niet kennen.
3: Ja, een topstuk dus in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een tekenboek van de Friese schilder Rombaut Uilenburg. Erik Boot van het Rijksmuseum, hartelijk dank voor het verhaal en een fijne dag verder.
4: Graag gedaan, hetzelfde.
3: Oké, tot ziens. Ja, dan is ze blieft dus een band daar in Amsterdam, maar dat prachtige boek. Het is vrouw Joet dus de Jan in het museum daar in Amsterdam, het Rijksmuseum.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: In gemeente Hoes van Dokkum is de expositie Femicide Evene. Daarmee wil Noord-Eerst Friesland bijdragen om bewustwording van dat thema en het peteer hoe geweld zie een vrouw je op gang horen. Femicide is het deden van vrouwen omdat ze vrouw binnen. Meestentijds toch een partner of een ex-partner. En de reizende expositie van Stichting Open Mind houdt een gezicht aan slachtoffers van femicide. Persoonlijke verhalen komen naar voren in de expositie. Een van die verhalen is van Marianne Stoppelenburg. Ze had haar bord verdiepen in alles wat met femicide te krijgen had. En ze werkte bij de opening van de expositie in het gemeentehuis. Esther Bethlehem van RTV NOF, die vregen ons Stoppelenburg eerst wat zij nou krijgt onder femicide versteert.
6: Er zijn allerlei definities. Wat het meest gehanteerd wordt is dat het vrouwenmoord is. Moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Daar heb ik zelf al een beetje moeite mee met die definitie. Want hoe kan je vaststellen dat een man zijn vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is? Dat is een beetje lastig. Maar kijk, het gaat mij niet om definities en ook niet om cijfers. Het gaat erom hoe zorgen we er met elkaar voor dat vrouwen niet meer de kans lopen gedood te worden door hun eigen partner. Want daar hebben we het over.
7: Ja, en in ieder geval om die bewustwording te creëren is hier nu een tentoonstelling over femicide. U heeft ook uw persoonlijke verhaal hier gedeeld. Want wat is u precies overkomen?
6: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven. En dat is mijn grootste zorg.
7: Ja, en u deelt dit verhaal hier ook bij deze tentoonstelling. Waarom vindt u het zo belangrijk om dat persoonlijke verhaal hier zo kenbaar te maken?
6: De belangrijkste reden daarvan is dat ik zelf eigenlijk niets wist. Vrijwel niets wist over femicide, over intieme terreur, dwingende controle, rode vlaggen. Ik had daar eigenlijk nog niet van gehoord voordat mijn dochter overleed. Daarna ben ik me daarin gaan verdiepen. En zoals gezegd heb ik er nu inmiddels mijn werk van gemaakt om te delen wat ik allemaal geleerd heb sinds de dood van mijn dochter en wat ik zo ontzettend graag had willen weten voor die tijd. Ik wil niet zeggen dat ik haar had kunnen redden, want dat is ongelooflijk moeilijk. Maar ik had wel anders gehandeld. Als ik de kennis had gehad die ik nu heb en die ik nu dus, ja, daar heb ik mijn missie van gemaakt om dat te delen met andere moeders en oma's en zussen en vaders en broers. Om hun eigen familieleden te behoeden voor zo'n drama.
7: En u zegt, als ik anders had geweten, had ik ook op een andere manier gehandeld. Wat hoopt u dan met deze tentoonstelling te bereiken bij de mensen die hier langskomen?
6: De twee belangrijkste punten die ik overdraag zijn ten eerste dat jij en ik als burger veel en veel meer in een vroeger stadium kunnen waarnemen en ook kunnen doen. Want we zijn nu een beetje gewend aan het idee dat hulpverleners, politie, justitie, die moeten ingrijpen als het misgaat. Maar dat is vaak veel te laat. Dan is het geweld al enorm geëscaleerd. Dan is er haast geen redden meer aan. Dan kunnen we natuurlijk iemand opvangen en in veiligheid stellen. Maar als we dan alleen ons beperken tot straffen van de daders, ja, dan komen we niet verder. Dus jij en ik kunnen in een vroeg stadium wat zien en iemand aanspreken en kijken of je wat kunt doen. En waar de oplossing in mijn visie zit, is bij de pleger. Als we geen effectieve hulp op touw zetten voor plegers van geweld, en dat kunnen mannen zijn, meestal mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Als we plegers van geweld niet op een effectieve manier kunnen helpen, dan kunnen we dit probleem nooit oplossen.
5: Zei Marianne Stoppelenburg, haar dochter Sandra, wie dus het slachtoffer van femicide. Mevrouw Stoppelenburg, wie is er bij de opening van die expositie in het gemeentehuis van Noord-Oost-Friesland in Dokkum. En die expositie is nog rond heel wijs september op werkdagen te busjen.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dai Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Rom over 100 meisjes die binnen juist 300 jaar kwamen op een informatiejong van Friese boeren in Waastersweg. Die waren georganiseerd door boerenorganisaties als Farmers Defence Force, Agractie en Dutch Dairyman Board. Het is het begin van meer acties de komende tijd. En daarmee willen deze boeren en haar collega's duidelijk maken wat de stikstofplan van het kabinet van haar betjutten. Er waren afspraken van Sita van Kijpen maar Jeroen van Maanen. Haar WhatsApp is helder. Landbouwminister Jamie van Essen die met die stikstofplan van het kabinet inloeken. Melkveehouders Michiel Kroes en René Orten die wienen belutsen bij de organisatie van de Jong. En ze gaan bedroeien in de zuid-eesthoeken van de provincie. En daar hebben de discussie over die stikstofplan heel bot.
2: Kijk, dit is natuurlijk de hoek waar de provincie Friesland ook eigenlijk in zijn plan eigenlijk alle pijn neer wil leggen. En dat, dat werkt wel door.
3: Volgens mij is je wel meer als 1000 man.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. De opkomst die lijkt enorm groot te worden. Daar zijn we ook zeer blij om natuurlijk. Dat we hier vanavond alle bezoekers duidelijk kunnen maken hoe groot de impact is van de brief die nu nog op tafel ligt.
3: Weet je hoe groot die impact is voor jouw bedrijf?
4: Ik weet hoe groot die impact is voor mijn bedrijf. Ja.
3: Vertel.
4: Het zou inhouden dat ik drastisch moet reduceren in het aantal dieren wat we hebben. En financieel is dat een onhaalbaar verhaal.
3: Dus dan moet er een hoop vee wat?
4: Dan zou er inderdaad een heleboel vee weg moeten. Ja.
3: En dan kan het niet meer uit?
4: Nee, dan is daarin voor mijn geval geen boterham meer te verdienen.
3: En hoe is dat bij jou?
2: Ja, dat stond op hetzelfde neer. Ik denk dat in principe, er zijn een paar maatregelen in de brief die heel specifiek een bepaalde groep raken. Maar er zijn ook maatregelen in die elk bedrijf raakt. En die zijn het hardst. Dat gaat dus om de reductie per fosfaatrecht. En dat gaat heel hard. En men doet in eerste instantie voorkomen alsof je het ook met andere de zaken op kunt lossen dan veekrimp. Alleen men gaat voorbij aan het feit dat die maatregelen niet geborgd zijn, niet juridisch houdbaar zijn. En dan ligt het risico altijd bij de ondernemer.
3: Zie je een alternatieve oplossing?
4: Jazeker.
3: Vertel.
4: Die brief moet van tafel.
2: Ja, absoluut. De brief moet van tafel. En dan aan de basis beginnen.
3: Ja, we zitten al hier als njoggen met het stikstofprobleem. Moet een boer dan net meer in balans met de natuur werken?
4: Ik denk dat we het moeten zoeken in het feit dat een gecreëerd probleem onoplosbaar is.
2: Ja, absoluut. Kijk, ooit is de verkeerde afslag genomen. En daarin zie je dus een grote verschil in Nederland ten opzichte van andere landen. Hier is alles op stikstof gefocust. En dat wordt allemaal met modellen ingevuld. En dan, daar lopen we nu helemaal in vast. En we zijn in zo'n modelwerkelijkheid terechtgekomen. Dat je gewoon, als je zelf je door Drentse Friese Wold loopt, een heel ander beeld ziet dan wat men geschetst. En we moeten eerst uit die modelmatige werkelijkheid.
3: Ben je mee onsluitend bij LTO?
2: Nee.
4: Nee.
3: Want LTO die is je net, tenminste net als organisatie achter deze manifestatie. Hoe zie je hem daarna?
4: Wij weten 100% zeker dat er vele LTO-leden hier wel op bezoek zullen zijn. En wij hopen op deze manier ook voor hun helder te krijgen wat deze impact gaat ook voor hun als bedrijf gaat inhouden.
2: En ik denk daarop aanvullend, bij LTO speelt denk ik hetzelfde als bijvoorbeeld ook bij het CDA en de VVD. Landelijk helemaal aan de top speelt een heel andere werkelijkheid dan in de basis. Heel veel LTO-leden spreken we wel die het met ons eens zijn, die ook vinden dat de brief van tafel moet. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij een CDA en VVD. Daar zie je ook in de gemeente en zie je ook mensen lopen die het daar totaal niet mee zijn. Tenminste, die mensen die geworteld zijn op het platteland. Alleen het Haagse loopt zo ver weg van wat er hier op het platteland gebeurt. En daardoor krijg je die grote verschillen.
1: Rom over 100 mensen dus juist erop een informatie om van Friese boeren in Waastersweg. Daar werd ik bekend dat het net bij deze actie bloot. Want op 12 september is een grote actie onkundige bij het provinciehuis in Ljouwt.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
5: De dag voorbij. De stikstofbrief van landbouwminister Jamie van Essen van tafel, Helly, lost de problemen in de agrarische sector net op. Dat zei de Goudertwarde Kamerlid Maarten Goudswaard van jaar 21. Goudswaard zit in Den Haag in de landbouwcommissie. Hij wil de stikstofplan van Essen bijstellen in gearwerking met de ChristenUnie en de SGP, zodat de agrarische sector de beter moeten voorten kan. Nou, Goudswaard weer Justerion Jennis de Kamerlid op de Grutte protestbijeenkomst van Agraxie, Farmers Defence Force en de Dutch Dairyman Board, die we in Waarsenswijg, de meer dan 1100 onwijzigen, eerst een juster in een massaal ondertekende verklaring van Waarsenswijg dat de landbouwminister van Essen dus zijn stikstofbrief inloekt. Maar de Goudswaard ondertekende die verklaring net, maar zei dat er heel goed begreep dat er een soort binnen, boeren binnen die het haar zwaar gemaakt zien.
6: Het is echt een stapeling van beleid wat die boeren, het boeren eigenlijk onmogelijk maakt. Als ik juist naar het voortvallen van de mestderogatie bijvoorbeeld. Ja, ik wie P.W. Gelien bij een melkveehouder in Zuidwest-Friesland. Ja, alleen nog al dit voortvallen van die derogatie kost hem een ton per jaar. En dan komt dit er al je nog eens een keer overheen. Dus ja, ik snap echt die onrust wel. En daarom is het goed dat dit soort jongen georganiseerd worden.
3: Meer dan ik benauwd van een korte sanering van de sector?
6: Nou, benauwd. Ik hou wel zorgen. En mijn fractie had dat ook. En daarom haak ik samen bij het laatste plenaire stikstofdebat dat wij net akkoord gingen met de brief in deze vorm. En helaas is de minister eigenlijk net reed om daarin te bewegen. Dus ja, in deze vorm krijgt het uzenstype net.
3: Boeren hier, die zijn heel duidelijk, die zijn van ja, die brief moet van tafel.
6: Ja, ja, ik hoor zelf net die petitie tekenen, want wat zou ik inhouden dat wij zezen, dat ik zezen van die brief moet van tafel. Ik vind dat nog een beetje te snel. Ik haal nog steeds net het idee dat, dat wij het zinne moren onroem ben. En wie moet echt net vergeten dat als nou die brief van tafel veegt, ja, dat pakt net positief iets van de rugzekerheid voor al die agrarische ondernemers. Want bijna de helft die zit in onzekerheid te zien of haar vergunning. Ja, dat wordt er net beter op als die hele brief in de fik staat en weer onnijbig is. Want die handhavingsverzoeken, ja, die blijven komen.
3: Wat ik proef op een Jonas deze is dat ja, het vertrouwen in de Riekse hoerheid in de sector is net al te goed.
6: Nee. Nee, heel en daarom weet ik zo schande dat Jamie van Essen zo snel reageerde per Wiggelien op dat intrekkingsverzoek van die vijf pluimveehouders. Ja, dat hier echt net warm hadden. Dat had ik echt volgens mij LTO en NEJK een heel protesteerde in. En ik hoop dat, dat hij die relaties deze week kan herstellen.
3: Als een intrekkingsfysiek is ik in Friesland lien van vijf bedrijven.
6: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dus wij krijgen hier echt problemen. Daarom moet er echt een werkbare brief komen. En op dit moment is die brief net werkbaar. En er hingen dus een hele hoop gevaarboppen de hollen maar al die handhavingsfysieken. Dus wij moeten nog handeling in. En ja, ik hoop dat ik de gearwerking met SGP en ChristenUnie de komende tijd nog vastzetten kunnen. Wij hebben van de Joen een aantal schriftelijke vragen ingestuurd. Volgens mij 22 stiks. Werd wij echt heel kritisch binnen naar de minister. Ik hoop dat hij beweging komt.
5: Ja, dat zei Maarten Goudswaard. Twarre Kamerlid is van Jin 20 in een bijdrage van Onno Valkena. De boerenprotesten trouwens, ik ging het weer verder. Op dit site zwaren het een kolonne trekkers tussen Uffelte en Havelte. In Drenthe vaart vertraging. Activerende boeren rieden jood langs alle gemeentehuizen in die provincie, in Drenthe. En ze vregen de gemeentebesturen om haar te stiepje in haar streets in de stikstofmaatregels van landbouwminister van Essen. Ik lees trouwens nieuws dat de Friese burgemeester van Westerveld, dat is Jouke Spoelstra, die het weigeren om die verklaring te ondertekenen van de boeren. Op 12 september ziet er een kutte boerendemonstratie in Ljouwen op het programma. Dat zal vanuit provinciehuis wijzen. De boeren willen dat het provinciaal bestuur de stikstofplan van Essen ik versmiet. De provincie heeft dat tot nota weigeren. Landbouwdeputaire Abel Korsta verklaarde juster dat er rond is jocht om de stikstofplan van de minister bij te stellen.

0: wat er spielet.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij. Omroep Friesland.
3: Gewoonlijk ben het de Vleentuig Freaks die de podcast de Mac High Club volgen, maar terug een flater in een filmpje van de Luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, stier de podcast die wordt opeens in het bronpunt van de belangstelling. Vleentuigkenner, journalist en podcastmaker Menno Swart, die ontdekt namelijk dat in de jongste wervingsvideo van de LVNL op een aantal momenten vertrouwelijke telefoonnummers in beeld komen van de Vleenbasis Luid. Nou, dit is radio, dus ik ken dat filmpje net zien litten, maar ik ken wel jaren litten hoe dat flitsende filmpje klinkt.
4: Toen ik een jaar of 14 was, vertelde de moeder van de wagens voor mij dat hij de verkeersleider wilde worden. Ik wist eigenlijk niet eens dat dit bestond, dus ik ben YouTube-filmpjes gaan kijken en de toelatingseisen gaan checken.
5: Tijdens mijn bezoek aan Leeuwarden gedurende de initial training dacht ik meteen, dit is heel vet. Het gaat hier zo snel, de F35 start er binnen enkele seconden op. En soms zie je dan ineens een vliegtuig op de radar, maar staat er 5 minuten later alweer een aan de baan. Het continu en snel schakelen, dat maakt Leeuwarden zo mooi.
3: Ja, en dan zwaait de camera onder oren naar het beeldscherm van die luchtverkeersleider daar in Leeuwarden. En dan bent er bepaalde telefoonnummers in beeld. Menno Swart, die had er ik melding van maken en doe je dat filmpje offline hellen. Menno Swart is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Je maakt een podcast over alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Hoe kwam jij dit filmpje van de LVNL op het spoor?
6: Ja, omdat ze hem publiceren en ze zijn natuurlijk heel druk bezig om luchtverkeersleiders te werven. Dus ik krijg een melding als zij iets nieuws plaatsen. Dus dan krijg ik via YouTube een melding en toen zag ik dit filmpje. En toen zag ik dus in een bepaald shot in dat filmpje zag ik dus dat je dus gewoon 088 nummers kon zien om naar de toren te bellen of naar de ground control of andere nummers op de basis. Dacht ik, ja, dat is toch een beetje opmerkelijk. Dat lijkt me niet de bedoeling.
3: En zijn die nummers echt heel duidelijk in beeld of moest je daarvoor ontzettend...
6: Ja, ik heb ze natuurlijk opgeschreven. Ik ga ze niet bellen, geen zorgen. Maar je zou ze kunnen bellen en dat lijkt me niet te bedoelen. Het was gewoon een 088-nummer.
3: Ja, en jij was verbaasd dat het zo was.
6: Ja, en dat... En

0: Ik heb ook nog namelijk gehoord, ik had een woordvoerder, had ik even contact mee van de luchtmacht, dat het filmpje is gecheckt. Wat Luchtverkeersleiding Nederland heeft hem gemaakt. Natuurlijk op een basis van de luchtmacht in Leeuwarden. En het is gecheckt. Dus iemand die het gecheckt heeft het niet goed gecheckt. Dat vind ik vooral opvallend.
1: En wat heb je vervolgens gedaan?
0: Ik heb de melding gemaakt aan de woordvoerder. En die is denk ik naar Luchtverkeersleiding Nederland gegaan. Dat denk ik dan, dat hebben ze mij niet verteld. Maar het filmpje was gisteren offline. En toen was er een verbeterde versie waarin die nummers dus waren weggehaald. Maar die is geloof ik ook weer online. Ik moet nog even kijken of hoe het nu is. Maar gisteren was in ieder geval, vanmorgen was het filmpje in ieder geval helemaal offline gehaald.
1: Ja, wat voor reacties heb je daar allemaal op gekregen?
0: Nou, vooral van de Leeuwarder Courant natuurlijk. Die had ook een artikel geschreven. En jullie natuurlijk. En nu.nl. Dus de reacties zijn eigenlijk meer dat mijn primeur, of nee, ik maak niet iets te veel reclame, maar dat het bericht dat wij hadden in de podcast, dat dat op andere media is opgenomen. Dus dat is eigenlijk de reactie die ik heb gehad. En mensen vinden dat leuk natuurlijk.
1: Ja, en jij kijkt naar die filmpjes, maar je bent tegelijkertijd zelf ook al expert. Want dan vraag ik mij af, zit daar dan voor jou vaker interessante dingen in?
0: Ja, zeker. Want de Defensie vooral, luchtmacht en dan maar ook KLM, mensen laten wel eens teken vallen. Er zit wel eens iets in een filmpje, niet de bedoeling dat het toch naar buiten komt, maar dan doen ze het toch, zeggen toch iets raars soms, iets opmerkelijks. En als je een beetje goed zoekt, dat zijn vooral filmpjes die eigenlijk voor intern bedoeld zijn, maar dan toch op social terechtkomen, social media, Instagram, dat toch iemand het leuk vindt om het te posten. En dan zit er vaak nieuws in, op de interne filmpjes. Dus die niet eigenlijk voor het grote publiek bedoeld zijn.
1: We hebben ook even gebeld met die Luchtverkeersleiding Nederland, die LVNL. De woordvoerder zegt dat het gaat om een menselijke fout. Alle video's worden normaal gesproken op vertrouwelijke gegevens bekeken. En dat is hier ook gebeurd, dat geef je eigenlijk ook al aan. Maar ja, toch niet goed opgelet. Foutje dus. De video wordt nu aangepast, zodat die telefoonnummers niet meer te zien zijn. En daarna wordt hij weer op YouTube gezet. Zeggen zij, ik heb hem nog niet weer zien verschijnen, maar ook recent even niet kunnen kijken. Maar goed, dat is dus de reactie. Dan nog even, weet jij waarom de LVNL zo actief is op YouTube?
0: Nou ja, ze willen natuurlijk luchtverkeersleiders werven. En ze hebben er nog steeds te weinig. Ze hebben ook een campagne gevoerd voor vrouwen. Hebben ze speciale filmpjes gemaakt om vrouwen te werven. En nu hebben ze van elke vliegbasis of van elk vliegveld waar zij zitten, hebben ze nu een promotievideo. Dus in die van Leeuwarden heet de luchtverkeersleider Ivan, die ik net al een stukje horen. En ze proberen natuurlijk vooral jongeren of jonge mensen, proberen ze te vragen van enthousiast te maken om luchtverkeersleider te worden. Dus ik denk dat ze een HR-vraagstuk, dat ze mensen nodig hebben.
1: Ja, en hij heet echt Ivan?
0: Ja, hij heet echt Ivan, ja.
1: Is het geen Rus?
0: Tenminste, dat wordt gezegd in de video. Hij heet Ivan, de luchtverkeersleider die aan het woord komt.
1: Nee, maar ik vroeg me af of het geen Rus is dan. Maar
0: nou ja, dat zou ik bijna denken. Nou ja, goed, wij hadden ook al in de podcast een grap gemaakt dat Poetin kan nu de verkeersdoorn bellen. Heel flauw natuurlijk. Maar ik kan gewoon zeggen dat het nummers laten zien is nooit handig. Ook al zijn ze niet supergeheim. Kijk, er zijn geen staatsgeheimen geopenbaard. Maar ja, ik zou toch wat eventjes wegpoetsen, zoals ze inderdaad al gaan doen.
1: Door de aanwijzing dus van jou en de podcast. Menno Zwart, hartelijk dank.
2: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
3: De dag is voorbij.
1: Het maximum is echt bereikt dat het gaat om de toeristenbelasting in Nederland. Dat vindt wethouder Cor van der Meulen van de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca Nederland. Van der Meulen reageert op een analyse van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Legere Oerheden, het CULO. Uit die analyse doch blikken dat toerismebelasting heel iets belangrijker wordt voor gemeenten om geld in de kast te krijgen. Tien jaar geleden kwam 4% van alle belastingen uit die toeristenbelasting. En nou is dat al oprond naar meer dan 10%. Ja, gemeenten mag die inkomsten vrij besteden. Cor van der Meulen, goeiemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: Wat vind je eigenlijk van de analyse en de uitkomsten daarvan?
4: Nou ja, niet verrassend. We zien natuurlijk die toeristenbelasting al regelmatig stijgen. Dat is een knop waar de gemeente gewoon aan mag draaien. Hè. Er zit ook geen max aan die knop. Dus Amsterdam gebruikt hem als een ontmoedigingsbelasting. Waar je in Friesland kunnen die toeristen goed gebruiken. We zijn nu geen Amsterdam, maar ook daar zie je binnen de gemeente gigantische verschillen. Dus het is niet verrassend.
1: Ja, en als je er inhoudelijk naar zucht, wat vind je daarvan?
4: Ja, kijk, wij zijn niet tegen toeristenbelasting. Want de gemeenten die dat goed uitleggen, ook aan de ondernemers, die daar normale tarieven voor rekenen, die samen met de ondernemers bepalen waar ze dat dan gaan uitgeven. Natuurlijk, logisch. Het probleem zit erin op het moment dat dat te hoog wordt en de ondernemers niet meer betrokken raken. En een deel van het geld gewoon naar de algemene middelen gaat. Ja, dan ontspoort dat. En die toerist die klaagt niet, die stemt ook niet in de gemeente waar die over het algemeen verblijft. Dus politiek gezien heeft dat ook weinig effect. Dus het is een beetje een vreemde belasting en die wordt soms misbruikt.
1: Ja, en je zou haast concluderen kunnen uit die analyse, Jurgen, dat het van 4% van de belaste inkomsten oproen is naar meer dan 10%. Ja, die gemeenten die hebben nou net opeens zo vreselijk volle meer uitjoen on toerisme, toch? Om fietspaden of verschenningen.
4: Nee. Het is wel. Nee, zeker niet. Dat geld wordt natuurlijk gebruikt om de begrotingssluiter te maken. Ja, en dat is ook misschien wel. Kijk, als daar geen rem op zit, als er ook vanuit landelijk niet daar een max op wordt gezet, ja, dan is er ook niemand die zegt dat dat niet mag.
1: En jouw landelijke afdeling die pleit het er eigenlijk voor in. Landelijk, de Koninklijke Horeca Nederland, die zou van de maat een boppengrens komen. Vind jou dat een goed idee?
4: Vind ik een heel goed idee, dat klopt inderdaad. Want kijk, ook ik kom weer even terug op Amsterdam, omdat dat zo'n gigantisch goed voorbeeld is. Die rekenen 25 euro per nacht, Milaan 20 euro per nacht, Parijs 16,90 euro per nacht. Ja, Praag 4 euro per nacht en Madrid 0 euro per nacht. Hè. Dus dat is wat er gebeurt. Dus het is gewoon een hele gekke klop. En is de gemeenteraad die daar zo even over beslist. Hè, van wij kunnen wel wat minder toeristen hier hebben. Dus ja, laten we die knop gewoon op max zetten. Hè, een ontmoedigingsbelasting. Eigenlijk moet dat niet kunnen. Hè. Dat moet eigenlijk vanuit landelijk moet daar iets over worden gezegd.
1: Nou, dat zou dus een optie bij ze kennen. Hadden we nog even zeggen naar het effect hiervan. Hè? Wat is nou jouw inschatting? Want soms gaat het toch, ik al ben het percentueel wel behoorlijke bedragen, om enkele euro's. Hoeveel effect had dat nou eigenlijk op wat mensen uit jou of wat ze wel of net een overnachting boeken?
4: Ja, dat heeft een gigantisch effect. Want het gaat om een paar dubbeltjes of een paar euro. Maar er is ook al voor de hoteliers is het van 9% naar 21% gegaan.
1: Ja, de BTW, ja.
4: BTW moet allemaal wel uitgelegd worden. Daar gaat niks van naar de hotelier, maar die moet dat wel even doorbreken. Als een gast, dan komt daar nog een toeristenbelasting overheen. Soms 5, 6 euro per nacht. Ja, het moet allemaal wel betaald worden. Die toerist die snapt ook niet altijd dat die toeristenbelasting naar de gemeente gaat. Die denkt misschien van ja, is dat dan voor die hotelier? Of uiteindelijk staat er onderaan die rekening natuurlijk een bedrag. En je ziet nu voor het eerst dat ook het aantal hotelovernachtingen dit jaar is gedaald voor het eerst sinds 10 jaar. Ja, je kan het een niet loszien van het ander.
1: En dus is de max wel bereikt?
4: Ik denk dat de max zeker wel bereikt is. En kijk, in gemeenteraden is het natuurlijk een makkelijke rekensom. En is het een hamerstuk? Dan is het van ja, we zien wel wat voor effect dat heeft. Maar uiteindelijk die ondernemer die moet die gasten recht in de ogen kunnen kijken. Dus ik denk dat de max wel is bereikt.
1: En wat betreft dat voor Jem? Wat kun je hem daar eventueel ontwan?
4: Nou ja, kijk, wij lobbyen dus een rem op een. Of geen rem zonder landelijk plafond. Hè. Dat is de insteek. Dus zet daar maar een duidelijke grens op. Dus gemeenten hebben nu een vrij spel. Nou ja, dat ontmoedigen, dat Amsterdam zo uit de bocht vliegt om dat te ontmoedigen, dat is eigenlijk ook een hele gekke variant. Daar is die belasting natuurlijk ook nooit voor bedoeld. Friesland is geen Amsterdam, maar wij moeten knokken voor onze gasten. Terwijl ook in Heerenveen de toeristenbelasting even van 1 euro naar 2,65 euro per nacht is gegaan. Ja, is het dubbeltjeswerk? Ja, ik denk dat het uiteindelijk een optelsom is. Dus wij blijven daar tegen strijden.
1: Dank u wel voor jouw reactie.
4: Ja, heel graag gedaan.
1: Cor van der Meulen, hij is de wetvierder van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Friesland.
2: Alles wat jouw dagen mist hebben,

0: Moon is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
0: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die verduidelijking komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file en in de Staart gebeurde een dodelijk ongeluk. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester toestemming heeft gegeven. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog verder oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden en bovendien worden er nog veel mensen vermist. De goudmijn staat niet onder toezicht van de autoriteiten. In de regio gebeuren vaker zware mijnongelukken. In het eerste duel in de play-offs van de Champions League heeft NEC thuis met 3-1 verloren van Bodo Glimt. De Noren stonden lange tijd met 3-0 voor, maar in de slotfase wist Bischoff nog te scoren voor de Nijmegenaren. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibbe Janssen scoorde 4 keer uit een strafcorner. En het weer nog. Vannacht van het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: gesehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De NS ziet af van het plan om tassen op lege stoelen te verbieden. Reizigers zouden hun tas soms gebruiken om zich een beetje af te schermen van anderen. Zo blijft er in de trein toch nog één manier om beleefd te zeggen: kom alsjeblieft niet naast me zitten. Ja, goedenavond en welkom bij het Oog. In Congo loopt het aantal ebola-besmettingen snel op. Hoe zorgelijk is de situatie? Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa werd vermoord. Wat heeft de aandacht voor vrouwenveiligheid sindsdien veranderd? Verder, waarom overleven jonge grizzlyberen het vaak niet nadat ze zijn opgevangen en weer vrijgelaten? En het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij hangt de komende 5 weken in Japan. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 19 augustus.
2: Honderden boeren namen deel aan een mars door Drenthe.
3: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten, komen we vandaag, gaan overal heen.
2: Ze reden met trekkers over provinciale wegen langs alle gemeentehuizen in de provincie.
4: We hopen dat gemeenteambtenaren zien dat er zoveel boeren op dat land verdwijnen.
2: Het was opnieuw een protest tegen de stikstofmaatregelen en de mogelijke gevolgen voor boerenbedrijven. Veel mensen in Drenthe staan achter de boeren.
5: Zeker, daar sta ik volledig achter. Zonder die boeren hebben wij geen eten. Er komt wel een ratio uit het buitenland, het is niet goed.
2: Burgemeesters hebben ook sympathie voor de actie, zo zeggen ze.
6: Ja, de zorgen die delen we.
2: Maar ze wilden de protestbrief niet ondertekenen, want...
6: Het is niet een route via een gemeentebestuur om landelijk genomen besluiten, provinciaal genomen besluiten te herroepen.
2: De boeren zeggen duidelijkheid te willen en gaan verder met hun acties.
7: Niks doen heeft geen zin, dus we gaan ervoor.
2: De VS legt opnieuw sancties op aan medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Berendsen keurt de sancties af.
8: Het betekent iets voor hun persoonlijk, maar het betekent ook iets voor de werking van het hof. En dat hof is cruciaal voor het werk wat zij doen.
2: Het gaat om een rechter en een aanklager. Die kunnen nu niet meer bij bankrekeningen. Berendsen probeert te bemiddelen.
8: En dat betekent dat wij blijven kijken hoe wij niet alleen de getroffenen kunnen helpen, dus die individuele sancties, maar ook het hof verder kunnen versterken. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de andere partijen, de verdragspartijen onder het hof.
2: De VS erkent de rechtsmacht van het hof niet. Ook is president Trump bang dat hij zelf ooit aangeklaagd wordt.
9: Moet je voorstellen dat dit een regering is die zo ontzettend bezig is met het internationaal recht te ondermijnen, dat het natuurlijk ook voor de toekomst een effect kan hebben.
2: Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd zonder statiegeld verkocht.
10: Je komt ook een beetje met de georganiseerde criminaliteit in aanraking, want er valt heel veel geld te verdienen aan deze ontduiking van de regelgeving.
2: De blikjes worden verkocht via maaltijdbezorgers en websites.
11: Dan koop je gewoon een vrachtwagen, die komt uit Duitsland, en dan betaal je 37 cent per blikje.
2: Restaurants en webshops kopen veel van deze blikjes zonder statiegeld. Geen goed nieuws voor de natuur.
12: 30% van alle flesjes en blikjes waar eigenlijk statiegeld op moet zitten, die je in zwerfafval ziet, daar zit dan toch geen statiegeld op.
2: NEC-supporters zeiden vanmiddag nog...
13: Pak in die Noor!
2: Maar dat liep toch anders. In de play-offs voor de Champions League was het Noorse Bodø/Glimt te sterk voor de Nijmegenaren.
14: Eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt.
2: Volgende week kan NEC het nog goed maken. De fans zijn sowieso blij dat hun club op dit internationale niveau mag uitkomen. Ze hebben massaal het Champions League-embleem gekocht.
15: Het gaat niet vaak meer voorkomen dat NEC zover in de Champions League gaat komen. Dus dan kan je hem al beter vast hebben.
2: Ook kregen ze kippenvel bij het horen van de tune van de Champions League in hun eigen stadion.
16: Er zijn echt supporters die de tekst gewoon ook letterlijk meezingen. We
1: are the champions. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Geweldig. Namelijk als ringtoon op telefoon nu.
2: Nu de krant van morgen met Dorald Megens.
13: De Belastingdienst vermoedt dat de winkelketen voor luxe pakken Auger rijke klanten helpt om belasting te ontwijken. Vandaag diende daarom een kort geding. NRC was daarbij. Het gaat om de exclusieve Auger Business Club. Lidmaatschap kost duizenden euro's en daar krijgen de leden onder meer een flink kledingtegoed voor.
2: Volgens de fiscus worden privé-aankopen van kleding daardoor als zakelijke kosten opgevoerd. En het levert de klanten in dat geval onterecht belastingvoordeel op. De Belastingdienst wil nu de ledenadministratie inzien. Maar Auger weigert dat om privacyredenen. Uitspraak over 2 weken.
13: Om een vreemde taal onder de knie te krijgen kun je gebruik maken van Duolingo, Google Translate of AI. Maar tot verrassing van velen zijn deze zomer oude taalkursussen van Teliac ineens populair, weet het AD. Sinds Beeld en Geluid in Hilversum in mei de radio- en tv-archieven online zetten, worden de tv-taalkursussen uit de jaren 70 en 80 duizenden keren bekeken.
2: Spaans leren met Por Favor uit 1983 of Chinees met Ni Hao uit 1986. De populariteit van deze lessen lijkt vooral een kwestie van nostalgie. Veel Nederlanders herinneren zich hoe ze vroeger met werkboeken voor de tv zaten om een taal te leren. Ook de ouderwetse decors en het trage tempo spreken kijkers aan.
13: Studenten die wonen in oudere complexen waar ze meehelpen in ruil voor goedkope huisvesting. Het gebeurt steeds meer, meldt Trouw. Jonathan Moerman is 19. Voor een ruime kamer in een woonzorgcentrum in Utrecht betaalt de student alleen servicekosten en werkt hij 30 uur per maand mee. De generatie mix leidt tot meer reuring en gezelligheid in huis en voor de ouderen komt de buitenwereld meer binnen. Win-win dus.
2: Steeds vaker verbieden scholen pindakaas en notenproducten om zo leerlingen met een pinda- of notenallergie te beschermen. Want, zo redeneren de scholen, allergische kinderen kunnen via de resten op tafels in contact komen met pinda's met alle risico's van dien.
13: Maar patiëntenorganisaties zijn kritisch over zo'n pindakaasverbod, volgens de Telegraaf. Het leidt tot een gevoel van schijnveiligheid, omdat kinderen ook buitenschool met allergenen in aanraking komen. Het is belangrijker dat kinderen leren omgaan met hun allergie, bijvoorbeeld door goede hygiëne en het herkennen van risico's.
2: Het is een trend. Beroemdheden die hun eigen reisprogramma presenteren. De Volkskrant schrijft daarover. Voorbeelden zijn acteur Stanley Tucci, actrice Joanna Lumley, de Vlaming Tom Waas of Frans en Mariska Bauer. En ook de Amerikaanse komiek Conan O'Brien verkent in een tv-reisserie landen op zijn eigen humoristische manier. Binnenkort een aflevering die werd opgenomen in Nederland.
13: Grappig is het volgens de krant zeker om je krankzinnige cultuur te zien door andermans krankzinnige ogen. O'Brien wandelt bijvoorbeeld over de Amsterdamse Vrijmarkt op Koningsdag, waar mensen trots hun vondsten laten zien. Maar iedereen weet verder ook wel dat het vooral troep is. Of het leuk is, oordeel zelf vanaf zaterdag te zien op HBO Max.
1: Deze onderwerpen uit

0: George Ezra, Anyone for You. In Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot boven de 5000. Hulpverleners waarschuwen dat de verspreiding van de ziekte sneller gaat dan bij eerdere uitbraken. We hebben contact met de noodhulpcoördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo. Zij heeft de afgelopen 6 weken gewerkt in de stad Beni in het noordoosten van Congo en is nu op weg terug naar Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zag u ook in Beni een snelle toename van ebola-besmettingen?
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, de reden daarachter, er zijn verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is dat het gaat over de Bunyibunyo-variant van ebola, die wat minder bekend is, waar ook geen vaccin voor beschikbaar is. Waardoor het wat langer geduurd heeft voordat de eerste zaken werden opgespoord. En ze hebben zich daarna snel kunnen verspreiden. Er zijn ook veel andere redenen waarom deze ebola-variant zich zo snel verspreidt. Dat heeft te maken met waar de uitbraak zich bevindt. Het is in een vrij afgelegen gebied in Congo. En daar is het gewoon een lastige situatie, een heel complexe situatie. Waarin veel conflict is, gewapende groepen actief zijn. Ook veel sociaal-economische problemen zijn. En daardoor is het voor mensen vaak heel moeilijk om gezondheidszorg te bereiken en zich te laten verzorgen als ze symptomen van ebola hebben.
0: Ja, gezondheidszorg moeilijk te bereiken. Hoe is het in dat gebied überhaupt gesteld met de gezondheidszorg?
1: Nou, ook voor deze uitbraak was gezondheidszorg niet op een heel hoog niveau. En dat komt door inderdaad dat er heel veel conflict is in de regio. Dat er heel veel armoede is. Dus daardoor is het sowieso al heel lastig. De overheid bevindt zich ook heel ver weg. De hoofdstad Kinshasa is echt duizenden kilometers verderop. Dus het is ook eigenlijk een verwaarloosd gebied. En nu met ebola blijkt dat ook mensen, omdat ze toch ook bang zijn, nog minder snel naar het ziekenhuis gaan als ze ziek worden.
0: Dat maakt het dus ook voor jullie een complex gebied om in te werken.
1: Ja, dat klopt. We hebben te maken inderdaad met onveiligheid in het gebied. En inderdaad een tekort aan goede gezondheidszorg. Daarnaast wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is gaat heel veel rond.
0: Wat merkt u daar zelf van de afgelopen weken?
1: Nou ja, wat wij merken daarvan is dat je ziet dat veel mensen ten eerste twijfelen of ze überhaupt gezondheidszorg willen zoeken op het moment dat ze ziek worden. Maar het gaat verder dan dat. Op het moment dat er politieke spanningen zijn, en dat is er nogal, gebeurt nogal vaak, en bijvoorbeeld protesten, dan zijn ebola-behandelcentra kunnen duidelijk een doelwit worden. Ze worden geassocieerd met de overheid, ze worden geassocieerd met die hele enge ziekte ebola. En wij hebben dus zelf ook meegemaakt op het moment dat wij ons ebola-centrum aan het bouwen waren in de stad Beni, dat er bijvoorbeeld een groep jongeren kwam en stenen gingen gooien. Nou ja, goed, dat is nog wel te overzien. Maar dat geeft wel aan dat het toch niet helemaal geweldig geaccepteerd wordt in de gemeenschap.
0: Hoe gaat u daar zelf mee om met deze boze groepen en die complottheorieën?
1: Nou ja, behalve het verlenen van medische zorg rond ebola, is Artsen zonder Grenzen ook heel druk met gezondheidsklinieken in de stad Beni, waar we ook andere gezondheidszorg aanbieden. We zien gewoon dat dat ook heel erg nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat over kraamzorg, als het gaat over bestrijden van malaria, ondervoeding. En dat leidt ook wel tot meer acceptatie onder de bevolking, die dat erg waarderen. En daarnaast spenderen wij heel veel tijd, dat heb ik zelf ook gedaan, in gesprekken met allerlei soorten organisaties en groepen in de gemeenschap. Vrouwengroepen, jeugdgroepen, van alles, noem het maar op. En daardoor, door die gesprekken aan te gaan en alle vragen die er zijn over ebola te beantwoorden en verder ook te laten zien wat wij aan het doen zijn, proberen we wat van dat wantrouwen weg te nemen.
0: Heeft u zelf de afgelopen periode ook patiënten zien overlijden?
1: Ik heb niemand zelf zien overlijden, mijn collega's wel natuurlijk. We hebben tot nu toe, is ons behandelcentrum is nu net iets meer dan een week open. Daarvoor hebben we wel ook in de klinieken mensen met symptomen ontvangen, maar die zijn doorverwezen naar een ander behandelcentrum. Dus ik heb wel patiënten gezien overdag, zeg maar die dan daarna 's nachts zijn overleden.
0: Ja. Ja, want hoe worden deze patiënten in uw behandelcentrum geholpen?
1: Nou, wat ik al zei, er is geen vaccin voor deze variant van ebola. En ook het virus zelf, daar is geen medicatie tegen. Wat er gebeurt is, door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt, nou, dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen, raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat, is het behandelen van de symptomen en daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: Nou, was er in 2014 ook al een grote uitbraak van ebola in Congo. In hoeverre ziet dit behandelcentrum er anders uit dan centra van destijds?
1: Ja, ik heb zelf in West-Afrika gewerkt in 2014. En toen op dat moment was ook een hele grote aanbraak. En zag je eigenlijk met name grote tenten met heel veel bedden erin. Familie kon niet op bezoek komen. Het was echt heel, heel rudimentair eigenlijk. En als je ziet hoe dat nu is opgezet. En ik ben er zelf echt wel een beetje trots op. Als ik zie hoeveel vooruitgang er is geboekt. Is dat patiënten hebben een privékamer. Familie die kan tot op een paar meter afstand komen om hun geliefde te bezoeken. En ook het verzorgend personeel kan veel beter in de gaten houden en observeren hoe het gaat met de patiënten.
0: Veel menselijker dus.
1: Veel menselijker inderdaad.
0: Ja, ja. U vertrekt dus zelf binnenkort uit Congo. Wordt u zelf dan ook getest op ebola?
1: Nou ja, hoe het gaat is dat wat wij doen sowieso vanaf de dag dat we aankomen aan zelfmonitoren. Dat betekent dat we zelf 's morgens en 's avonds onze temperatuur opnemen. Want koorts is een van de grote symptomen ervan. En daarnaast heb ik morgen een afspraak met een overheidsinstantie. Die gaat mij allemaal vragen stellen over wat ik heb gedaan, wie ik heb gezien. En dan word ik ingeschaald, zeg maar, hoeveel risico ik heb gelopen. En op basis daarvan wordt een verder plan gemaakt hoe ik het land uit kan reizen.
0: Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen in Congo, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Rosalia Sauvignon Blanc. Morgen is het een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa 's nachts onderweg naar haar woonplaats Abcoude in de buurt van Amsterdam Arena werd vermoord. Sindsdien is er in de media veel aandacht voor vrouwenveiligheid. Of liever vrouwonveiligheid. In een jaar tijd groeide de beweging Wij Eisen de Nacht op uit tot een landelijke beweging. Gedragsstratege Daniek de Jong is oprichter van Wij Eisen de Nacht op. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie beweging is kort na de moord op Lisa dus ontstaan. Wat was destijds jullie doel?
1: Ja, wij wilden heel graag dat de collectieve verontwaardiging die je toen voelde in de maatschappij zou worden omgezet naar iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid voor vrouwen. Dus je zag op dat moment dat er heel veel aandacht was voor dit onderwerp, wat vrij uniek is en tegelijkertijd ook weer benoemenswaardig. Want dit is een probleem, geweld tegen vrouwen, dat overkomt miljoenen vrouwen, komt dagelijks voor. Maar heel vaak maken we ons daar niet zo druk om. Dus we zeggen heel vaak, moet zij maar niet op dat tijdstip over straat, moet ze zich maar niet zo kleden. En we hebben het vaak over dat aspect, maar we maken ons niet heel vaak boos over de hoeveelheid geweld en verkrachting en moord er plaatsvindt bij vrouwen. Waar dat eigenlijk wel terecht zou zijn. Dus ik voelde heel erg de behoefte om de verontwaardiging die toen ontstond groter te maken en dat grotere gesprek te voeren over hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe we dat gaan oplossen.
0: Jullie wilden dat het niet bij woorden bleef.
1: Ja.
0: Actie.
1: Zeker. Ja, heel veel mensen zeggen op zo'n moment natuurlijk, dit kan niet, dit moet niet kunnen en wat is dit verschrikkelijk. En dat is heel terecht, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat doen we vervolgens om te voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt? Heel vaak blijft het bij die woorden.
0: Want hoeveel mensen hebben zich het afgelopen jaar bij jullie aangesloten of sympathie voor jullie beweging getoond?
1: Jeetje, dat laatste, dan zitten we wel op miljoenen. Er zijn duizenden mensen die die hebben destijds gedoneerd. Onze posters en stickers, er zijn honderden, duizenden van besteld en verspreid. We hebben miljoenen mensen bereikt die ook de berichten online verder hebben gedeeld. En uiteindelijk is Wij Eisen de Nacht op niet alleen in Nederland uitgerold, maar ook in België. En zijn we ook in het nieuws geweest in de rest van Europa en in de New York Times en in Canada en over heel de wereld.
0: Ja, want op het moment dat zoiets gebeurt, hè, verschrikkelijk, met Lisa, is er natuurlijk enorm veel aandacht voor het onderwerp. Hoe zit het met de periode daarna?
1: Ja, wat je heel erg ziet is dat er rondom incidenten vaak aandacht is. En dan niet eens rondom ieder incident. En nu is ook de vraag of dat je dat moet willen op incidentsniveau. Hè. Dus er komen ook heel veel nabestaanden en heel veel pijn bij kijken. Maar je ziet heel vaak dat het in een soort golfbeweging komt. Dat zag je rondom MeToo natuurlijk. Toen hadden we echt een golf met aandacht voor dit probleem. En is dat überhaupt een probleem? Of liegen die vrouwen misschien? En toen was toch gelukkig ook wel de constatering, dit is wel echt een probleem. We hebben het gezien rondom The Voice of Holland. We hebben het nu ook weer gezien. Er is weer een golf van aandacht en daarna neemt het weer af. Dus het is heel belangrijk om vervolgens toch ook wel die aandacht opnieuw op te krikken. En dat we niet alleen die aandacht hebben als er iets heel verschrikkelijks zich voordoet. Ja. Want dat gebeurt heel vaak.
0: Jij onderzoekt als gedragsstratege onder andere hoe het brein reageert op dit soort incidenten en situaties. Hoe kan het dat de aandacht op een zeker moment toch een soort van weg ebt?
1: Ik denk dat dit probleem heel complex is. Het is heel gelaagd, heel genuanceerd en het zit heel diep geworteld. Het zit echt in hoe we als mensen met elkaar omgaan en hoe we als man en vrouw zich tot elkaar verhouden. En op het moment dat je dit wil veranderen, dan vraagt dat echt om hele ongemakkelijke momenten van in de spiegel kijken en ook naar jezelf kijken. En wat draag jij bij aan het probleem en wat draag je bij een oplossing? Waarvoor we allemaal moeten gaan veranderen en ook het systeem waarin we leven. En dat is een best wel grote opgave. Dat vinden we ongemakkelijk, dat is moeilijk. Dus is het op een gegeven moment ook makkelijker om daar niet mee door te gaan en weg te kijken.
0: Voor wie is het een grote opgave? Voor mannen of voor vrouwen?
1: Ik denk uiteindelijk voor ons allemaal, maar groter voor mannen. Daar is meer verandering nodig.
0: Waarom groter voor mannen? En in hoeverre is daar meer verandering nodig?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat er in de afgelopen 100 jaar heel veel veranderd is op het gebied van vrouwenrechten. Ik bedoel, een eigen bankrekening mogen openen en überhaupt zelf rechten hebben. Dat is allemaal nog relatief nieuw. En daardoor is een vrouw veel onafhankelijker geworden en zijn er hele grote stappen gezet ten goede. En daardoor is de relatie tussen mannen en vrouwen ook veranderd. Dus je zag dat voorheen man heel erg een zorgende rol had in een relatie. Die moest ervoor zorgen dat er geld, dat er brood op de plank kwam. En die had daarin een rol. En de vrouw was afhankelijk, maar dat is niet meer. En om dat voor elkaar te krijgen is natuurlijk best wel tegen de mannen aangeschopt ook. En ik zeg niet dat het helemaal onterecht is, maar naast het er tegenaan schoppen met wat er niet goed ging, is er volgens niet verteld, oké, nu de rol van een vrouw verandert en een vrouw afhankelijker wordt, wat wordt dan de nieuwe rol van de man? Wat is jouw rol in een relatie? Hoe verhoud jij je tot elkaar? En mannen leren vanaf jongs af aan ook, bijvoorbeeld dat ze geen emoties mogen tonen, geen kwetsbaarheid mogen tonen, ze moeten controle hebben. Ja, dat zijn dingen die je nu terugziet in hoe we met elkaar omgaan. En wat ze dus heel vaak nog moeten leren, wat vrouwen de afgelopen jaren wel hebben geleerd.
0: Maar hoe kan het dan dat het ondanks die veranderende rollen het er niet veiliger op wordt voor vrouwen?
1: Omdat ik denk dat die rol van die mannen daarin dus minder is veranderd. Dus je ziet wel dat een vrouw los is gebroken, om het zomaar even te zeggen. Maar heel veel mannen hebben niet geleerd, wat betekent dat voor mij? Die normen en waarden zijn daarin niet bij iedereen verandert. En dat is wel nodig vervolgens om ook een gezondere relatie met elkaar te hebben.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren om die verandering bij mannen wel aan te jagen?
1: Ja, dat begint denk ik echt met emotionele ontwikkeling. Ik denk dat het voor heel veel mannen, en dat geldt dus niet alleen voor geweld tegen vrouwen, maar ik denk dat het voor heel de wereld heel fijn is als ieder mens en mannen daarin nog een stukje meer leren verschillende emoties te voelen en te reguleren en leren dat ze niet alleen boosheid mogen voelen en agressie mogen tonen.
0: Oké, daar hoor ik opvoeding in, hè? Ja. Normen en waarden, misschien ook wel op school.
1: Educatie, absoluut.
0: Inderdaad. Ja. Maar wat voor maatregelen zijn er nodig vanuit de overheid wat jou betreft?
1: Ik denk dat de overheid daar sowieso een voorbeeldfunctie in moet geven. Er zijn ook politieke partijen waarin vrouwen ook geen gelijkwaardige functie hebben. Noem een SGP, waarin een vrouw geen lijsttrekker mag zijn. Er zit een voorbeeldfunctie in met hoe gaan politici met elkaar om in de Tweede Kamer. Daar zie je soms toch ook wel die ongelijkwaardigheid in terugkomen. En in de Tweede Kamer maakt natuurlijk beleid. Als jij wil dat mannen en vrouwen gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat de veiligheid verbetert, is het ook belangrijk om überhaupt die gelijkwaardigheid mee te nemen in hoe we onze samenleving inrichten. Dat zit hem ook in de gezondheidszorg, waar vrouwen vaak benadeeld worden. In vrouwen die sneller doodgaan aan auto-ongeluk, omdat er met mannelijke dummies alleen wordt getest. Dus dat zijpelt overal doorheen.
0: The reference man.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Want hoe zou de politiek dit wat jou betreft moeten aanvliegen, dit probleem?
1: Het is sowieso goed om hier landelijke lijnen te trekken. Je ziet bijvoorbeeld nu dat er bij een tiental aantal gemeenten maatregelen wordt getroffen. En bij iedere gemeente is dat anders. En bij honderden gemeenten gebeurt er ook niks. Ik denk dat het vanuit de landelijke beleid zaak is dat daar één lijn in wordt getrokken. Dat wordt gemotiveerd. En dat dit ook de aandacht krijgt die nodig is. En daarmee ook de budgetten.
0: En dat zou dan ook helpen om het probleem tegen te gaan in de samenleving?
1: Absoluut, ja. Ja, iedere bijdrage aan preventie, en dat is lange termijn, dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook helpen om het geweld terug te dringen.
0: Overigens noem ik het een probleem. Is dat woord groot genoeg?
1: Ja, je zou het ook een crisis kunnen noemen. Als we kijken naar de woningcrisis, dan hebben we het over ongeveer 350.000 actief huiszoekende huishoudens. Als we het hebben over geweld tegen vrouwen, dan zijn er ongeveer 48% van de vrouwen. Dat is om en nabij 4,5 miljoen. Heeft voor haar 18e ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn gewoon meisjes die worden verkracht en aangerand. 4,5 miljoen. Nou, als we dan de woningcrisis een crisis noemen, dan is dit misschien ook wel een crisis.
0: Ja. Kan de politiek op menselijk niveau dan hier iets in betekenen?
1: Ook zeker. Ik denk dat daar ook die voorbeeldfunctie weer in komt. Op menselijk niveau laten zien hoe ga je met elkaar om. En op de landelijke politiek zie je natuurlijk ook wel veel polarisatie. Mensen die met toch ook wel normen en waarden met elkaar omgaan, die je liever ook niet in de huidige samenleving terug zou willen zien. Dus zij hebben daar ook gewoon een voorbeeldrol.
0: Het is een crisis. Hoe optimistisch ben je over deze strijd?
1: Wel optimistisch. Als je alleen al kijkt wat er dus ook de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, dan heb ik het over de afgelopen 5 jaar zijn een grote stap gezet, maar überhaupt voor vrouwenemancipatie en gelijkwaardigheid in de afgelopen 100 jaar. Je ziet vooruitgang. En ik ben dus wel heel hoopvol en optimistisch op die toekomst, waarin dat geweld tegen vrouwen geen nieuwsbericht is, maar geschiedenisles.
0: Danique de Jong, gedragsstratege en oprichter van Wij Eisen de Nacht Op. Nou, heel veel succes met het oplossen van deze crisis.
1: Dank je wel.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Jonge grizzlybeertjes zonder moeder, die willen we natuurlijk redden. Maar in Canada pakte dat niet goed uit. Een onderzoek daar volgde 12 verweesde beertjes die na een periode in een omvang weer werden vrijgelaten. Binnen een jaar waren 10 van de beertjes dood. Ingrid Vermeulen is van de stichting Bears in Mind en heeft ervaring met het redden en beschermen van beren. Een heel goedenavond.
1: Dankjewel. Goedenavond.
0: 12 beertjes. Slechts 2 hebben het overleefd in het eerste jaar in het wild. Wat ging daar mis?
1: Het is alles wat je zei het al, alles wat klein is en schattig en knuffelig willen we allemaal redden en beschermen. Dan moeten we wel de goede regels van de natuur daarin meenemen en niet onze menselijke verzorging daarop willen projecteren. Dus.
0: Want dat doen we misschien voor onszelf.
1: Dat doen we voor onszelf, ja. Precies, dat is het inderdaad. Het is klein en schattig en knuffelig.
0: En wij doen iets goeds door ze te helpen.
1: Ja, en ze een donut te geven, want dat vinden ze lekker. Maar dat is niet goed voor de beer. Dus dat is inderdaad alleen maar, dat is voor onszelf inderdaad.
0: Een donut?
1: Ja, de beren zijn dol op zoetigheden. Dus ook donuts vinden ze heerlijk. Ja.
0: Ja, want waaraan gingen deze beertjes uiteindelijk dood? 10 van de 12.
1: Ja, wat hier niet goed is gegaan, is dus ook uit het onderzoek gebleken. En dus het is heel goed dat het onderzoek gedaan is, want dan is het ook vastgelegd. Dus dan weet je ook van wat er niet goed is gegaan. Hoe kunnen we het dan wel goed gaan doen? Is ten eerste bijvoorbeeld menselijk contact. Beren zijn hartstikke intelligent. Het zijn grote, kalme reuzen, maar ze zijn hartstikke intelligent. Dus op het moment dat ze voedsel krijgen van een mens, nou, gaat het eigenlijk al mis, want dan associëren ze mensen met voedsel. En vervolgens, als dat ook nog op vaste tijdstippen gebeurt, vaste tijdstippen dat ze gevoerd worden, dan worden ze vrijgelaten in het wild, gaan ze ook weer om 4 uur zitten wachten, waar blijft mijn voedsel?
0: Krijgen een soort Pavlov-reactie.
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus hun natuurlijke gedrag wordt niet gestimuleerd door zelf voedsel te gaan zoeken. Ja. Omdat ze, de mens die komt met zijn emmertje en die komt mij wel voeren.
0: Ja, en ik las dat deze specifieke beren iets van 3,5 keer zo zwaar waren als dat ze zouden moeten zijn.
1: Ja, dat is ook een gedachte die ingezet is. Hè. We vetten ze we mesten ze zo vet mogelijk om ze een goede start te geven. Hè. Dan hebben ze een tijdje om iets om op te teren voordat ze zelf aan de slag gaan. Maar zo'n lichaam, zo'n lijf wat 3,5 keer zo groot is, dat heeft ook veel meer energie nodig om überhaupt gewoon de dag door te komen.
0: Ja, we kunnen stellen dat het in Canada niet goed ging met dat onderzoek. Worden er in Europa ook verweesde beren opgevangen?
1: Ja, klopt inderdaad. Wij steunen een project in Roemenië. Daar worden dus de beertjes die daar worden gevonden, worden daar opgevangen. Die worden daar naartoe gebracht.
0: En pakken ze het daar anders aan dan in Canada?
1: Zeker, daar pakken ze het heel anders aan dan in Canada. Dat is een heel groot bosrijk gebied. Dat bestaat uit verschillende gebieden.

0: ja, gehesen en wordt er zo gevoerd zonder menselijk contact.
1: Ja, en in die opvang in Roemenië worden ongeveer 30 wasbeertjes opgevangen op het moment.
0: Weesbeertjes?
1: Ja, weesbeertjes, sorry. Ja. Hoe komen die daar terecht?
0: Die kunnen of gevonden worden. Er is nog illegale jacht, vindt nog plaats daar in Roemenië. En dan, als er een moederbeer wordt doodgeschoten, dan zit men ineens met weesbeertjes. Als ze in goede handen terechtkomen, dan worden ze dus naar zo'n rehabilitatieproject gebracht. Een moeder kan aangereden worden. Maar ook kan het zijn, een moederbeer krijgt 1, 2, 3, 4 jongen. En het is een blijft de survival of the fittest. Dus ook daarvan overleeft maar 50% het. Dus het kan ook zijn dat een moederbeer dan al in de gaten heeft van nou, dat jong, dat is niet sterk genoeg. Ik ga door met de jongen die sterk genoeg zijn. En dan blijft zo'n beertje achter. En dat is dan een weesbeertje. Dat beertje wordt gevonden, bijvoorbeeld, nou, misschien wel door toeristen of door de juiste handen weer.
1: En die kans is best groot, want er zitten heel veel beertjes in Roemenië, begreep ik.
0: Er zitten veel beren in Roemenië, ja. Hoeveel, dat blijft altijd een beetje een raadsel, want het is maar net wie je het vraagt.
1: Ja. Ja. Worden er ook wel eens beren geweigerd bij de opvang?
0: Bij dit weesberenproject kunnen de beren geweigerd worden, ja. Als er dus inderdaad menselijk contact is geweest, ja, dan zijn ze dus eigenlijk verpest.
1: Ja, wat gebeurt er dan met die beertjes die worden geweigerd bij deze opvang?
0: En dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of naar een opvangcentrum. Dan is het 30 jaar in gevangenschap. Dan moet je dat willen. Of euthanasie.
1: Heftig.
0: Ja, dat is heftig inderdaad.
1: Ja, want hoe groot is de kans eigenlijk op overleving van Europese weesbeertjes als ze weer worden vrijgelaten?
0: Het project in Roemenië geeft dezelfde overlevingskansen als een beertje in het wild, zeg maar. Als een beertje in het wild wordt geboren bij zijn moeder, heeft het 50% overlevingskans. En bij dit rehabilitatieproject, als ze vrij worden gelaten, ook 50%.
1: Ja, wij mensen zijn geneigd om zielige dieren te willen helpen, te willen redden. Is dat in dit geval van beren wel zo'n goed idee?
0: In dit geval van beren is dat ik hinkel op twee benen. Tuurlijk, als een beer door menselijk handelen in problemen is gekomen, hebben wij de plicht om daar ook iets aan te doen. Maar mensen gaan ook aan de ene kant zo respectloos met de natuur om, dat zulke problemen ontstaan. Dus op het moment dat wij aan die voorkant dus al dit gaan voorkomen, dan hoeven we aan de achterkant minder te redden. Je moet niet alles willen redden wat er te redden valt. Zo is het ook weer niet. Je moet wel kijken naar de biologie van het dier. Is het nog haalbaar? Of wat ga je dus anders het dier aandoen? Dus 30 jaar in gevangenschap zetten.
1: De natuur laten.
0: De natuur laten, absoluut.
1: Ja, en over de natuur laten gesproken. Mm-hmm. Hoe leer je een jonge beer in gevangenschap om voor zichzelf te zorgen?
0: Nou, zoals ik net ook al zei, een beer is heel intelligent. En een beer heeft het beer zijn eigenlijk als een soort blauwprint al in zich. In het wild is het bij de moeder voor bescherming. Hè. Die leeft in het wild, komt andere grote beren tegen. En dus die moederbeer moet die jongen beschermen. Bij dit weesbeertjesproject is het ook te zien dat op het moment dat een beertje van 6 maanden zonder moeder dus in zo'n project wordt gezet en zelf in staat is om zijn beer zijn te ontdekken, zijn natuurlijk gedrag te vinden. Dus die heeft in die zin zijn moeder niet zo heel erg nodig.
1: Ja, en laat die beer lekker een beer zijn.
0: Laat die beer absoluut lekker een beer zijn.
1: Ingrid Vermeulen van de stichting Bears in Mind, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Bill Withers, Grandma's Hands. Het meisje met de parel is op reis. Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken in het Mauritshuis, maar is de komende 5 weken te zien in Japan. Morgen mag de Japanse prinses Aiko het schilderij als eerste bezoeken op de tentoonstelling in Osaka. Goedenavond, hoofdconservator Quentin Buffalo van het Mauritshuis.
1: Hallo, ja, ik ben nog wakker hoor. Ik heb gewacht.
0: Heel goed, dank daarvoor in ieder geval. U bent gewoon in Nederland.
1: Ja.
0: Had u niet met het meisje meegewild?
1: Dat had hartstikke mooi geweest, maar dat hebben mijn collega's gedaan. Ik werk alweer aan een volgende tentoonstelling, dus ik kan niet alles tegelijk doen. En ik ben net terug van vakantie.
0: Ik snap het. Waarom leent het Mauritshuis zijn toch wel topstuk uit aan Japan?
1: Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat ga ik kort samenvatten. In principe is het meisje met de parel altijd in het Mauritshuis te zien. Maar het Mauritshuis heeft een kleine verbouwing. Er moet een groot onderhoud plaatsvinden. Net als in je eigen huis moet er af en toe wat gebeuren. Ook in het Mauritshuis. Dat betekent dat we eventjes dicht gaan. Dus vanaf aanstaande maandag tot 20 september. En dat was het moment om dit te doen. Want ik heb nog niet gezegd dat vanuit Japan een enorme belangstelling is voor specifiek dit schilderij. Meisje met de parel. Ja, 1 plus 1 is 2. De sluiting van het Mauritshuis gaf ons een gelegenheid om dit te doen.
0: Ja, het meisje met de parel is dus populair bij Japanners. Wat zien de Japanners in Vermeer en het meisje met de parel?
1: Ja, ze hebben iets met Vermeer in het algemeen. En dat delen ze met heel veel mensen over de hele wereld. En het meisje met de parel, ik heb er ook wel over nagedacht. Hoe kan ik dat nou kort samenvatten? Want het is natuurlijk een fantastische schilderij. Maar ergens zit daar ook een eenvoud in. Hè? Schoonheid in eenvoud. En dat past heel erg bij de Japanse kunst en cultuur. En het past ook bij hun schoonheidsideaal.
0: Ja, want hoeveel belangstelling blijkt er nu al voor de tentoonstelling in Osaka?
1: Nou, wat ik heb begrepen van mijn collega's is, er worden nog alleen voor mensen in Japan tickets verloot. Maar ik begrijp dat de tentoonstelling al helemaal is uitverkocht. En dat er minstens 8000 mensen per dag komen kijken. Dus het gaat druk worden.
0: Zo, en dat allemaal vanwege het schoonheidsideaal.
1: Nou, allemaal vanwege het meisje. Want natuurlijk hebben we ook in Den Haag mensen uit Japan. Hè, dus er komen veel Japanners naar het Mauritshuis om de Vermeers te zien. En dan vooral het meisje te zien. En natuurlijk de prachtige collectie die er verder ook is. Maar in dit geval kunnen ze in eigen land komen kijken. En die kansen krijg je niet zo vaak. En ik weet ook niet of dit de laatste keer is. Want dat vraagt iedereen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Heeft het museum in Osaka diep in de buidel moeten tasten om het meisje toch wel 5 weken in bruikleen te hebben?
1: Ja, nou, ik kan geen bedragen noemen, maar wij steken het. Het is geen geheim. We steken het niet onder stoel of banken dat er een tegenprestatie is. En in ons persbericht dat al eerder uit is gegaan, zeggen we ook waar dat in gaat zitten. Want we hebben dus dat grote onderhoud. Nou, dat kost geld. Maar wat we dus verdienen met deze tentoonstelling, dat wordt besteed aan een nieuw educatiecentrum voor het Mauritshuis. Heel dicht bij het museum. Er is een pand aangekocht door onze steunstichting Johan Maurits Compagnie. En dat gaat in 28 hopelijk open. En dat is natuurlijk een fantastisch project om te realiseren met deze opbrengst.
0: Ja, want het meisje is al eerder uitgeleend, ik geloof in 2012. En destijds is daar een renovatie van betaald.
1: Een deel, ja. Want we hadden een groot bouwproject. En nou, dat is in 2014 is het Mauritshuis toen weer heropend. Maar we zijn alweer 12 jaar verder. Dus vandaar dat er toch weer groot onderhoud moet plaatsvinden. Maar inderdaad, en toen zijn er ontzettend veel mensen komen kijken. Hè, want dat was in 2 steden in Japan. En toen zijn er 1,2 miljoen mensen naar het meisje komen kijken.
0: Ja, ik hoor hier ook echt een enorme win-win situatie in.
1: Ik vind van wel. En nogmaals, als het Mauritshuis gewoon open is, want dat is natuurlijk normaal gesproken het geval, dan is het meisje thuis. Maar in dit geval, een hele bijzondere gelegenheid. En die kans is gegrepen door de mensen in Osaka.
0: Ja, dat ze die kans grijpen, snap ik heel goed. Maar hoe beperken jullie nou het risico tijdens bijvoorbeeld de reis?
1: Nou, op allerlei manieren, want we lenen natuurlijk altijd wel schilderijen uit. We proberen onze collectie te delen met musea in Nederland en ook daarbuiten, in dit geval ver daarbuiten. Ik kan nooit heel concreet worden, maar uiteraard worden alle normen, dat zijn de hoogste normen voor de beveiliging, tijdens het transport, maar ook in het museum zelf. Want het klimaat in zo'n gebouw moet natuurlijk ook goed zijn. En dat hebben we allemaal ruim van tevoren gecontroleerd. En dat hebben we ook allemaal goed bevonden. En inmiddels hangt het schilderij.
0: Ja, maar het lijkt me toch een enorme operatie.
1: Dat kan ik niet ontkennen, want je zou denken, hoe ingewikkeld is het? Maar uiteindelijk komt er heel veel werk bij kijken. En veel van mijn collega's zijn heel druk geweest met dit project. En so far so good, want inmiddels is alles geïnstalleerd. Alles is gecontroleerd. Het schilderij is uiteraard ook gezond. Want anders zouden we haar niet op reis sturen.
0: Ja, en aangezien het toch een groot risico is en er veel bij komt kijken, wat is nou los van de financiële component jullie grootste belang bij het uitlenen van dit prachtige werk?
1: Uiteindelijk, dat klinkt heel gek, maar toen wij bij het vorige bouwproject, want dat vind ik handiger om te zeggen, omdat dat al helemaal voltooid verleden tijd is. Toen hebben we een tournee gehad, niet alleen door Japan, maar ook door Amerika en Italië zelfs nog aangedaan met heel veel schilderijen, waaronder ook het meisje. En dat heeft de belangstelling en de bekendheid van het Mauritshuis enorm vergroot. En dat is ook een soort extra effect. Dus we hebben nu natuurlijk concreet morgen die opening en de tentoonstelling. Zolang als die duurt, dan komt het meisje weer terug. 5 oktober, dan kan iedereen haar weer komen zien. Maar de hoop is natuurlijk ook dat uiteraard mensen ook naar Den Haag gaan komen.
0: Het is ook nog een marketingcomponent. Dus we hebben het inmiddels over een win-win-win.
1: Als u het zo wil noemen, helemaal akkoord.
0: Nou, 5 oktober is ze terug, hè?
1: 5 oktober is ze gewoon weer thuis in het Mauritshuis voor iedereen te zien.
0: Quinten Buffalo van het Mauritshuis, dank.
1: Graag gedaan. Ik ga nu lekker slapen.
0: En ook heel veel succes natuurlijk met de renovatie en alles.
1: Veel dank. Tot ziens.
0: Tot ziens. Dit was meteen het oog. Morgen presenteert Sheila Sitalsing. Dank voor het luisteren en een heel fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs. Wat je draagt staat voor meer.
2: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
0: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
2: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
0: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
3: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
0: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
4: Ster.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Rij slim met Golden eSIM.
10: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel.

0: Straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn. Maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: better.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.